0: gebeurde rond 7:45 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Zij werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. Ook daar werden werknemers geëvacueerd of in veiligheid gebracht. Burgemeester Mark van de Vijver.
1: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn.
0: De 6 slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het Brusselse arbeidsauditoraat bekendgemaakt. De brand brak gisterochtend uit. Zo'n 250 werknemers waren in het gebouw aan de slag. De Oxytoren, dat is het vroegere muntcentrum in Hartje Brussel, wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. De dodelijke slachtoffers werden gevonden in een liftschacht. Ook een tweede schacht werd onderzocht, maar daar zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. De balans is dus 6 doden en ook nog 2 gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Een bitter verlies voor de Fransen en dat net op hun nationale feestdag. Collega Steven de Kranen was in Nice en voelde de ontgoocheling.
2: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij. De verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ontmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt. Liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal. Winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: begint bij luisteren.
1: Goedendag, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Waaslandhaven in Doel is een chemische stof ontsnapt uit een container. 113 medewerkers in het bedrijf en op het schip waar de container geladen werd, zijn naar ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in aanraking gekomen zijn met de stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. Burgemeester Mark van de Vijver van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht.
2: Daar is een melding binnengekomen dat er dus een schip in het uurgangdok met containers dat ze ontladen waren, dat er dus een lek was in een van die containers. En dat bleek te gaan over waterstoffluoride. Dat is verdampt. Waar dus de diensten nu nog volop bezig zijn om te kijken of dat er eventueel gevolgen zijn voor de containers die nog op dat schip aanwezig zijn. En om te kijken op welke manier dat een boel kan gestabiliseerd worden.
1: Rond het bedrijf is een perimeter van 2 kilometer ingesteld. Er zou geen gevaar zijn voor de omwonenden. Het scheepvaartverkeer rond de Kielrechtsluis is tijdelijk stilgelegd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bommen gedropt op het zuiden van Iran, onder meer in havensteden en op eilanden vlakbij de straat van Hormuz. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait raakten 4 mensen gewond. Zowel Iran als de VS beschuldigen elkaar van aanvallen op burgers. De VS legde ook nieuwe sancties op aan Iran en hervatte de blokkade van Iraanse havens. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitsinfrastructuur en bruggen als Iran niet snel een deal sluit. In Spanje hebben de autoriteiten alle 13 slachtoffers geïdentificeerd van de brand in Bedar bij Almeria. Dat kon alleen na DNA-onderzoek, want de lichamen waren zwaar verbrand. 7 slachtoffers komen uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit België, 1 uit Frankrijk, 1 uit de Verenigde Staten en 1 was Spanjaard. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. De brand brak vorige week donderdag uit nadat een elektrische kabel langs een weg viel. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Dat gaf bondscoach Didier Deschamps toe. Al stelde hij zich ook vragen over de arbitrage.
3: Le plus important, c'est ce que j'ai dit avant, sur le fait ce qu'on n'a pas bien fait. Maintenant, je vous demande et je ne vais pas y répondre moi. Et je ne veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez, moi je ne vais pas y répondre.
1: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tegen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen rond 18 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 4 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stoflek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Ze werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. En vannacht worden er nog eens een 20-tal mensen geëvacueerd van op het schip. Verschillende mensen mochten het ziekenhuis al verlaten. 1 persoon ligt op intensieve zorg. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. En ook daar werden werknemers geëvacueerd. Burgemeester Mark van de Vijver.
3: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn.
2: Bij Russische aanvallen op schepen rond de Oekraïnse stad Odessa zijn zeker 3 mensen omgekomen. Een drone raakte een civiel schip in de haven van Odessa. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. Eerder op de dag werd ook de kapitein van een vrachtschip in de Zwarte Zee gedood. 3 andere opvarenden raakten gewond. De aanvallen zijn een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in de Zee van Azov. Na 118 jaar zijn er geen reisbeperkingen en paspoortcontroles meer tussen Spanje en het Britse gebied Gibraltar in het zuiden van Spanje. Daarover is in Brussel een akkoord ondertekend. Het kwam er na jarenlange onderhandelingen tussen Londen en Brussel na de Brexit of de uitstap van Groot-Brittannië uit de EU. Nergens waren meer Britten tegen de Brexit dan in Gibraltar, omdat er heel veel grensverkeer is tussen het kleine gebied en het Spaanse schiereiland. De inwoners daar wilden dus net vlotter de grens kunnen oversteken. Straks bezoekt de Spaanse premier Sanchez het gebied. De Britse regering voert een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Tussen middernacht en 6:00 ochtends kunnen ze geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok, Instagram en YouTube moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Voor minderjarigen onder de 16 jaar geldt al een volledig verbod op sociale media in het VK. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg na de score met een penalty. Porro legde na rust de 2-0 vast. Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weer. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland vandaag, aan de kust 25 graden. Morgen en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

sexy. Doem, to doem. Veel te ver van huis. Doem, to doem. Huilend in een taxi. Doem, to doem.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lekgeslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip, zegt burgemeester van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
2: Er bleek dat er een van die containers lek was, dat er dus een gat was in die container van 10 op 10. En dat dus chemisch product, waterstoffluoride, dat dus verdampte en vrijkwam. Daar zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de verschillende klinieken. En vandaar dat het dus ook het medisch interventieplan is afgekondigd. En nu, op deze moment, is men dus nog bezig om nog 20 mensen van het schip weg te halen, om die dan ook naar het ziekenhuis te voeren en te kijken of dat er intoxicatie is of niet.
1: Verschillende van die 113 mensen mochten het ziekenhuis intussen al verlaten. 1 persoon ligt op intensieve zorg. Rond de deurgangdok is een veiligheidszone afgebakend door de politie. In dat gebied staan alleen bedrijven en ook daar zijn werknemers geëvacueerd. De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het arbeidsauditoraat gisteravond bekendgemaakt. Toen de brand uitbrak gisterochtend waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschaft. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies veroorzaakt is. De Britse regering voert vanaf volgend jaar een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Zij mogen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok en Instagram moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf weer aanpassen. Voor kinderen jonger dan 16 is vorige maand al een volledig verbod op sociale media aangekondigd. Ook die maatregel gaat vanaf volgend jaar in. Op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Oyarzabal scoorde al vroeg met een penalty. Porro maakte er na de rust 2-0 van. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Bondscoach Didier Deschamps gaf dat ook volmondig toe, maar hij stelde zich ook vragen over de scheidsrechter.
3: Maintenant, je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez, moi je vais pas y répondre.
1: Deschamps vroeg zich dus af of de scheidsrechter wel het niveau haalde voor een halve finale op het wereldkampioenschap. Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld en die gaat tussen Engeland en Argentinië. Het weer, we krijgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 31 graden. In het oosten kan er een onweersbui vallen. Meer op 14nieuws.be.
0: Begint bij luisteren.
4: Radio 1.

feit dat men omringd is. Dat men niet alleen is. Het er zijn, op een authentieke manier er zijn. Dat is waar het echt over gaat.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en er staan nog verschillende ziekenwagens klaar aan het dok. Dat zegt de burgemeester van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
3: Die zijn afgevoerd, ik zeg het, naar de klinieken in Oost-Vlaanderen, dus 113 en nog een keer 20. Ik weet dat er een aantal mensen al het ziekenhuis hebben mogen verlaten. En ik weet ook dat er 1 iemand op intensieve ligt. Dat zijn mensen, vooral Filipijnen, die op het schip zelf aanwezig waren. Maar dus ook gewone havenarbeiders die dus bezig waren met dus dat schip te laden.
2: Rond de deurgangdok is op dit moment een veiligheidszone. In dat gebied staan alleen bedrijven. Ook daar zijn werknemers geëvacueerd. De 6 arbeiders die zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit in het gebouw waar 250 mensen in totaal aan het werk waren. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is veroorzaakt. Het is ook bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni, toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene. En dat is niet verwonderlijk, want Bredene ligt aan de kust, vertelt weerman DVD nou van het KMI.
4: De kust heeft natuurlijk een microklimaat en dat begint zo te spelen vanaf maart en dat is tot een stuk in de zomer dat men daar meestal minder neerslag heeft in vergelijking met het binnenland. Omdat bijvoorbeeld de onweders vaak vanuit Frankrijk komen en die gaan dan niet naar de kust, maar eerder verder landinwaarts, Kortrijk, Gent, Brussel, Antwerpen bijvoorbeeld. Dus is de kust daar heel dikwijls van gevrijwaard.
2: En ook de komende dagen zal er weinig neerslag vallen. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty en na de rust maakte Porro er 2-0 van. Een derde goal voor Spanje werd nog afgekeurd voor buitenspel. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden, dat zag ook de bondscoach, maar hij stelde zich ook vragen over de manier waarop de scheidsrechter de wedstrijd aanpakte en of die wel het niveau had om zo'n belangrijke wedstrijd te fluiten.
5: Maintenant, je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez. Moi, je vais pas y répondre.
2: Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser. Dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
6: Goedemorgen, mijn bekker vanmorgen. Luidtoeterende supporters van Spanje die pas rond 3 uur door hadden dat zij dus naar de finale van het WK voetbal gaan. En niet Frankrijk, Peter van den Bemt. Die blijft nog even wakker voor ons. Welkom bij de ochtend.

0: Er zijn slechtere manieren om wakker te worden dan met Grace Jones en I've Seen That Face Before. Heidi, dat klopt.
1: Ja, goeiemorgen. Een goed begin.
0: Absoluut. Nou, weliswaar een dramatische dag in Brussel gisteren. Die zware brand.

0: Eigenlijk viel die wel mee, maar de gevolgen zijn heel erg zwaar. En dat Oxy-gebouw, dat kan niet anders dan dat daar veel aandacht voor is in de kranten.
1: Ja, de Morgen en het Laatste Nieuws zetten grote foto's vooraan van koning Philip, premier De Wever en burgemeester Klose, die een bezoek brengen aan de site. Dodelijke brand in Brussel, maar over de precieze oorzaak is nog maar weinig bekend. En ook op de voorpagina van het Nieuwsblad een foto van de brandweermannen dan, die probeerden de slachtoffers te lokaliseren. 6 arbeiders stierven uiteindelijk in een liftschacht na de brand. Belang van Limburg dan weet dat er bij de slachtoffers 4 Limburgers zijn. Het zouden allemaal medewerkers zijn van een metaalbedrijf uit Alken. De andere verhalen dan op de voorpagina's. Eerste aanwijzingen dat flexijobs reguliere banen in de horeca verdringen, dat kopt de Standaard. Nieuwe nota schetst miljarden aan besparingen in de gezondheidszorg, dat is de kop van de Tijd. Het Laatste Nieuws dan schrijft dat je tot €432 kan besparen als je zou wisselen van gsm-operator. In Gazet van Antwerpen zet het nieuws van gisteren vooraan dat Tomorrowland geen vuurwerk mag afsteken door de aanhoudende droogte.
0: Dat zal ook op andere plaatsen het geval zijn, denk ik.

0: 12 over 6 met Dido en Hunter.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Die dodelijke brand in de Oxytoren in Brussel, dus op heel wat voorpagina's. Er zijn ook nog heel veel vragen. Heidi, wat wel duidelijk is, is dat die brand, dat die het leven gekost heeft aan 6 mensen.
2: Ja, het was gisterochtend dat die brand uitbrak in de toren daar die gerenoveerd wordt. De Oxytoren ligt aan de Broekereplein in het centrum van Brussel. En op dat moment waren daar 250 mensen aan het werk. En volgens de brandweer kwamen de vlammen in de liftschacht terecht, waardoor 2 liftkokers naar beneden zijn gestort. En in een van die 2 liften werden 6 lichamen aangetroffen. In de andere lift zat niemand, dat zegt het arbeidsauditoraat. Nu, wat de oorzaak van de brand is, dat is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Dat vertelt onze collega Deborah Votken in Ter Zake gisteravond.
3: De prioriteit ging vandaag naar het bergen van de slachtoffers. Het identificeren van die slachtoffers, dat is nu aan de gang. Ze gaan ondertussen ook nog kijken of dat er nog andere slachtoffers misschien nog op het terrein zijn waar ze niet van op de hoogte zijn.
0: We weten intussen ook meer over die slachtoffers.
2: Ja, het arbeidsauditoraat heeft gisteravond nog laten weten dat de slachtoffers allemaal de Belgische of de Roemeense identiteit hebben. Maar meer informatie is er daar voorlopig nog niet over. Volgens de krant Het Belang van Limburg, dat zei ik ook net al, zijn er wel 4 Limburgers bij. Het zou allemaal om medewerkers gaan van een metaalbedrijf in Alken. Nu, in welke omstandigheden ze daar aan het werk waren, dat is nog niet duidelijk. Ook dat maakt nog deel uit van het onderzoek dat nu loopt, zegt nog eens Deborah Votken.
3: De volgende stap is dan kijken, inderdaad, zijn er bepaalde werkomstandigheden die misschien een invloed hebben gehad op de evacuatie of op de gang van zaken. Er werd in dergelijke gevallen heel vaak met onderaannemers gewerkt. Werknemers die misschien de taal niet spreken, dat vertellen andere werknemers die we gesproken hebben hier vandaag ons. Maar er is momenteel geen enkele aanwijzing om te geloven dat dat een impact zou hebben op het trieste verloop van de dag.
0: Maar dus een zware tol, al zeker 6 dodelijke slachtoffers bij die brand in dat Oxygebouw. Terwijl het eerst leek alsof dat vuur relatief snel onder controle was. Maar het onderzoek afwachtte dus. Wij praten straks met de directeur van de Koepelvereniging voor Preventieadviseurs. Dit is Rai.

De eerste single was dit, Fatal. Opletten in de Waaslandhaven. De ruime omgeving van het deurgangdok is afgesloten na een lek op een vrachtschip. En ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten. Daar is er file. En werk je in de haven, neem dan contact op met je werkgever voor verdere instructies.

0: Dahmer. Am I Forgiven? Veel vragen nog na die dodelijke brand in de Oxytoren in Brussel gisteren. Aan zeker 6 mensen heeft die het leven gekost. We proberen op zoek te gaan naar antwoorden vanmorgen.
1: De ochtend.
0: In de voorbije dagen zaten ook heel wat natuurbranden vooraan in het nieuws. In Spanje zijn intussen alle 13 slachtoffers van de dodelijke bosbrand geïdentificeerd. En 12 van hen zijn buitenlanders, bij wie dus ook 3 Belgen. Om maar te zeggen dat ook daar de tol heel zwaar is. En beetje bij beetje wordt ook duidelijk hoe het daar zo kon mislopen. Want nu blijkt dat de gemeentelijke noodplannen dat die verouderd zouden zijn. Wij kunnen naar correspondent Sven Tuytens. Goedemorgen, Sven.
2: Goedemorgen.
0: Om wat meer te weten te komen over die plannen, wat weten we er eigenlijk precies over?
2: Wel, nu komen er verschillende administratieve tekortkomingen aan het licht. En een van die tekortkomingen is dat het lokaal noodplan dat eigenlijk verplicht is in Los Gallardos, want die zitten compleet in een bosbrandgevaarzone. Wel, dat plan was nog niet geactualiseerd. Ze waren daar nog volop mee bezig. Dat had al klaar moeten zijn. Maar op het moment dat het brandseizoen begon, stonden ze daar nog met een verouderd plan. Dus dat is een van de zaken die ervoor gezorgd heeft dat ze helemaal

0: niet klaar waren om dus hoofd te bieden aan zo'n situatie.
1: Ja, en we hebben de gevolgen gezien natuurlijk. Er was al heel veel kritiek omdat dat alarmsysteem of dat alert niet geactiveerd werd. Dat had ook in dat plan moeten staan dan.
0: Ja, inderdaad. Dat had ook in het plan moeten staan. Daar gaat waarschijnlijk een onderzoekscommissie van komen. Hè, want we vergelijken nu met de grote Danaram, die overstromingen van oktober 2024. Toen zijn die sms'en verstuurd, maar veel te laat, op het moment dat de mensen aan het verdrinken waren. Uh-huh. Op dit moment in Los Gallardos is er nooit een sms verstuurd. En je voelt dat er nu al strubbelingen zijn. Hè, de Andalusische president Juanma Moreno, die heeft volgehouden dat het bericht niet verstuurd is, om twee redenen. Ten eerste omdat het moeilijk terrein niet overal dekking is, wat eigenlijk een flauwe reden is. Ja. En ten tweede omdat er twee verschillende berichten nodig waren. In sommige gevallen moesten mensen binnenblijven, hun huis niet verlaten, ja, en op andere momenten moesten ze juist wel vluchten. Wel, dat is allemaal in het honderd gelopen. Daar komt dan ook nog bij dat er eigenlijk in die streek geen vluchtwegen zijn. Er waren maar twee manieren om weg te geraken. En heel veel van die landwegen, ja, die kwamen nergens op uit. En dat is een van de drama's geweest, waardoor mensen eigenlijk landwegen hebben genomen, die vastgingen.
1: En dat is gestorven zijn, ja.
0: En die dan in de auto gestorven zijn. En dat heeft allemaal te maken dus met het ontbreken van niet alleen een noodplan, maar men spreekt nu ook over zelfbeschermingsplannen. En dat is een tweede wet die bestaat in Spanje, in Andalusië. En dat is ook ter preventie en bestrijding van bosbranden. Wel dat er een zelfbeschermingsplan is waar mensen op de hoogte worden gesteld wat ze moeten doen als er dus een bosbrand uitbreekt. En dat is bijvoorbeeld veiligheidsstroken die moeten aangelegd worden zonder vegetatie rond woningen. Allemaal van die concrete maatregelen waar de meeste mensen helemaal niet op de hoogte van waren. Ja. En zeker de buitenlanders die daar wonen, ja, die wisten eigenlijk niet wat ze moesten doen en naar waar ze moesten naartoe vluchten.
1: Ja, want op papier is dat allemaal duidelijk of had dat duidelijk moeten zijn. Wie moest daarop toezien dat dat noodplan er was, dat dat vooral up-to-date was?
0: Wel, dat is in eerste plaats de regio Andalusië. Je hebt in Spanje 17 verschillende autonome regio's die al die plannen voor het milieu, bosbranden en zo, dat is niet federaal, maar dat is voor Andalusië. Dus de eindverantwoordelijke is de minister-president van de regio. En die hadden moeten toezien dat dat plan in orde was. Uiteindelijk moet dat opgesteld worden door de gemeente zelf, maar in samenwerking met de regio. Dus het is eigenlijk die regionale overheid die had moeten toezien dat dat plan op tijd klaar was. Want we wisten dat er een brandseizoen aankwam. Ja. De waarschuwingen kwamen van alle kanten. Dus de gemeente was gewoon niet klaar. En dat is eigenlijk iets die provinciale deputatie die had moeten controleren, mm-hmm, op tijd moeten controleren dat het allemaal klaar was voor het seizoen begon.
1: Ja, wat duidelijk niet het geval was. Verwacht je gevolgen? Of een onderzoek naar hoe dat dan allemaal gelopen is?
0: Ja, ik vergelijk opnieuw met die Dana van 2024. Wel, daar is kort na het drama, waar dus ook meer dan 230 mensen gestorven zijn, wel, daar is parlementair onderzoek gestart om te zien wie verantwoordelijk was. En iedereen wees naar de minister-president van Valencia, die dus het nagelaten had om bepaalde maatregelen te nemen. Wel, op dit moment gaat hetzelfde gebeuren waarschijnlijk met wat er in Los Gallardas gebeurd is. Hè. Ja. Het is nu heel snel dat het duidelijk wordt wat er gebeurd is. En alles is klaar helder. We weten, er was een halfklaar noodplan, geen beschermingsplannen. En dan een terrein dat de vlucht bemoeilijkt. Mensen wisten niet waar ze naartoe moesten gaan. Dus dat gaat allemaal in het rapport van een onderzoekscommissie komen.
1: Ja, brengt natuurlijk die slachtoffers niet terug. Maar het kan maar beter verlopen. Want bosbranden zullen zich vermoedelijk blijven aandienen. Dankjewel voor die blik vanuit Spanje, Sven Tuytes.
0: Graag gedaan.

0: Rod Stewart en Maggie May. Daarmee is het bijna 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En beginnen wij het overzicht met een probleem in het deurgangdok in Antwerpen.
3: Ja, in het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en 1 iemand ligt op intensieve zorgen. De 6 arbeiders die omgekomen zijn in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben allemaal de Belgische of de Roemeense nationaliteit. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschaft. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is kunnen ontstaan. En Spanje speelt de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond topfavoriet Frankrijk met 0-2. Een derde goal van Spanje werd uiteindelijk nog afgekeurd door buitenspel. Spanje neemt het in die finale op tegen de winnaar van de wedstrijd van vanavond. Om 9:00 spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar.
0: Daar praten wij nog over met Peter van den Bemt straks. Ik kijk naar buiten en het ziet er nu al zomers uit.
3: Zeker, want het wordt opnieuw zonnig en warm. Lokaal kan er in het oosten en het zuiden wel een onweer ontstaan, maar we halen hele warme temperaturen tot 31 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: Hackathon van Accelerate. Kranten en websites halen we erbij. En je zei het al, Heidi, op de voorpagina's heel veel aandacht voor die vreselijke brand in dat Oxygebouw in Brussel.
1: Ja, tweede tragische brand in korte tijd op een bouwwerf. Dat schrijft de Morgen, amper ook 2 weken na de brand op linkeroever. Elektricien Didier die getuigt in het laatste nieuws. Het is verschrikkelijk, je vertrekt naar je werk en enkele uren later zit je in een nachtmerrie. Nu, volgens de standaard waren er 3 onderaannemers actief op de werf, allemaal Belgische bedrijven. En volgens het Belang van Limburg werkten dus 4 van de 6 slachtoffers allemaal voor 1 bedrijf, namelijk het metaalbedrijf OTM uit Alken. Nu, de hulpverleners die hadden gisteren vrij snel een zicht op wie er vermist was en dat allemaal dankzij het badge-systeem, want alle arbeiders moesten inklokken zodra ze begonnen te werken. Maar jammer genoeg bleken alle 6 de vermiste arbeiders dus overleden. Ze kwamen vast te zitten in een lift en die waarschijnlijk naar beneden is gestort.
0: Eerder deze week hadden wij het hier over flexijobs. Naar aanleiding van de uitspraken van minister Van Petegemme. Want hij zegt die verstoren of zouden onze arbeidsmarkt verstoren. De standaard gaat erop door nu.
1: Ja, want er zouden nu voor het eerst aanwijzingen zijn dat die flexijobs gewone banen in de horeca verdringen. Dat moet blijken uit een studie van het Planbureau en het Rekenhof dat de standaard kon inkijken. En dat betekent dus dat sommige werkgevers in de horeca effectief flexijobbers aanwerven in de plaats van gewone werknemers met een gewoon contract. In Vlaanderen is de werkgelegenheid de laatste jaren ook minder snel gegroeid. En ook dat zou met de flexijobs te maken hebben, want het is vooral het aanbod deeltijdse banen en interimjobs dat geminderd is. En minister voor Financiën Jan-Jan Bon van N-VA die zegt vandaag ook in een podcast van het laatste nieuws dat hij ervoor openstaat om dat systeem van die flexijobs te herbekijken. Misschien moeten we een voorwaarde invoeren dat je enkel kan flexijobben als je voltijds werkt, zegt Jan Bon. Want de kritiek op het huidige systeem is dat het mensen zou aanzetten om 4/5 te gaan werken en om dan dus fiscaal voordelig bij te klussen. 17% doet dat ook zo. En dus zegt Jan Bon dat hij openstaat voor die discussie. Wij hadden trouwens ook aan minister Jan Bon gevraagd voor een interview, maar hij had ons laten weten dat hij de hele zomer geen tijd heeft voor ons.
0: Helaas. Naar de tijd dan. Die heeft de nota van het RESIF kunnen inkijken waarin ze enkele besparingen hebben bekeken in de gezondheidszorg.
1: Ja, dat is allemaal in het kader natuurlijk van die zware begrotingsgesprekken waar de federale regering voor staat. De gezondheidszorg is een heel zware uitgavenpost, 60 miljard euro per jaar. En daarom heeft het RESIF de taak gekregen om enkele concrete voorstellen te bestuderen. En het meest opvallende voorstel is toch wel om te gaan werken met een franchise voor medische kosten. Dus dat zou willen zeggen dat wij als patiënt bijvoorbeeld jaarlijks de eerste 300, 400 of 500 euro zelf zouden moeten betalen. En dat het ziekenfonds dus pas nadien tussenkomt. Dus dat zou willen zeggen dat je bij de dokter ook eerst de volle pot betaalt tot je dus aan dat minimale bedrag komt en pas dan komt het ziekenfonds tussen. Maar uit dat rapport zou ook wel blijken dat het RESIF twijfelt of dat allemaal wel een goed idee is. Politiek gezien zou dat voor sommige partijen ook heel moeilijk liggen, zegt de Tijd. En een ander idee dat circuleert in dat rapport is om het remgeld bij de dokter te verdubbelen.
0: Oké, nog heel veel ideeën. Wachten wat daarvan gaat

0: waar komen. Dan het gsm-abonnement is iets waar we blijkbaar met z'n allen nog altijd te veel voor betalen.
1: Ja, dat zegt de telecomwaakhond BPT in het laatste nieuws. En dat komt omdat bijna niemand van ons durft over te stappen naar een goedkoper abonnement of van telecomoperator durft te veranderen. Nochtans zou zo'n overstap je tot €432 per jaar kunnen opleveren. Dus dat is al eens de moeite. Want er zijn heel veel mensen die veel geld uitgeven aan grote datapakketten die ze eigenlijk helemaal niet gebruiken. En dan wie dit weekend rondloopt op Tomorrowland, die zal daar misschien vaccinoloog Pierre Van Damme tegenkomen, die we nog kennen van de coronacrisis. Niet omdat hij daar van de muziek komt genieten, maar hij is daar speciaal om jongeren te sensibiliseren over het HPV-virus. Iedereen mag onbezonnen van de zomer genieten, zegt Pierre Van Damme. Maar het is belangrijk om je te beschermen met een vaccin. En daar gaat hij dus mensen van overtuigen op Tomorrowland.
0: Een duidelijke boodschap en opdracht van de vaccinoloog. En misschien koppelt hij het nuttige wel aan het
1: aangename. Ik denk het wel.
0: Wij houden de situatie vanmorgen in het deurgangdok in de gaten na dat lek op een vrachtschip. En zo meteen trekken we ook naar Anderlecht, want de onderzoekscommissie naar de problemen bij de huisvestingsmaatschappij die loopt ten einde. Benieuwd wat dat heeft opgeleverd. U hoort het zo meteen na Roastbeef.

0: Het is de nieuwste van Roastbeef. Binnensmonds heet die. Opletten op de E17 richting Antwerpen. Voor 10 minuten vertragen van aan Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum. Maar vooral opletten in de ruime omgeving van het deurgangdok in de Waaslandhaven. Want die is afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft dicht. Daar is er file. En wie in de haven werkt, die neemt best contact op met zijn werkgever voor verdere informatie. Wij kunnen zo meteen ook praten met de woordvoerder van de Port of Antwerp Rouge.
1: De ochtend.
0: Maar nu naar de Brusselse gemeente Anderlecht en de problemen bij de huisvestingsmaatschappij de Anderlechtse Haard. Want een onderzoekscommissie die heeft zich de voorbije weken liever gebogen over die maatschappij. Allemaal na een reportage van ons reportageprogramma Pano. En dan moesten er uiteraard conclusies komen van die onderzoekscommissie. En Tobias Santes is er komen bij zitten. Goedemorgen, Tobias.
2: Goedemorgen.
0: Want jij hebt die gevolgd, die commissie. Alleen is er van conclusies geen sprake?
2: Nee, klopt. De verschillende leden van die onderzoekscommissie, het is hen niet gelukt om vast te stellen wat er nu precies misloopt daar in Anderlecht.
0: Ja, en dat leek wel heel wat in elk geval uit die reportage van Pano. Je hebt daar ook aan meegewerkt. Misschien voor mensen bij wie wat dat naar de achtergrond verdwenen is, waar ging het over?
2: De Anderlechtse Haard dus, die huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, een grote organisatie, meer dan 4000 woningen. En de voorzitter van die maatschappij, Lotfi Mostefa, ook schepen van huisvesting in Anderlecht, hij zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen, zeggen personeelsleden en blijkt ook uit persoonlijke berichten van die voorzitter. En dat zorgt voor een ongelijke behandeling tussen kandidaathuurders, zeggen die personeelsleden.
0: Ja, en daar was toch wel wat om te doen. Uiteindelijk dus ook die onderzoekscommissie, maar geen conclusies. Wat heeft dat dan opgeleverd? Is dat dan echt een maat voor niets geweest?
2: Ja, dat is misschien een beetje te kort door de bocht. Er is wel veel gebeurd. Er zijn heel wat mensen gehoord. Een 50-tal in totaal. Mm-hmm. Maar overkoepelende conclusies zijn er niet gekomen. En dat heeft alles te maken met dat chaotische verloop van die commissie. Er is van in het begin heel veel politieke spanning geweest. De PS wilde die commissie helemaal niet. Heeft dan de timing beperkt tot een aantal weken. Er was veel discussie voor wie er zou worden uitgenodigd. Mm-hmm. Getuigen werden ook geprept op voorhand. Ja, eigenlijk was meteen duidelijk, we zijn zelf ook langs gegaan in die commissie, dat de liberale partijen de vaststelling van die Pano-reportage wel steunden, maar de PS dat heel erg zag als een aanval op het sociaal beleid. En dat bleek ook toen dat die Mostefa dan zelf moest opdraven in die commissie. Hij verdedigde zich daar. Zei, ik sta dicht bij de burgers, maar ik heb me niet ingemengd. Maar hij weigerde om op vragen van commissieleden te antwoorden. Nu, geen overkoepelende conclusie, maar elke partij heeft wel zelf zijn eigen vaststellingen gedaan. Ja. En die zijn soms wel fors. Hè. Partijen anders en CD&V zeggen bijvoorbeeld, er was wel degelijk inmenging van die voorzitter. En de meerderheid, de Brusselse regering, heeft ook een aantal aanbevelingen opgesteld. 26 in totaal. Bijvoorbeeld een nieuw systeem om voorrang te geven op de wachtlijst. Dossiers moeten meer digitaal en anoniem verwerkt worden. Maar in die aanbevelingen komen de woorden Anderlechtse Haard niet voor.
0: Nee, dat klinkt alsof de PS de touwtjes toch heel stevig in handen gehouden heeft. Het is goed natuurlijk dat die aanbevelingen er zijn, maar er ging ook van alles mis. En daar komt dan eigenlijk, of daar komt niks van dan.
2: Ja, op het lokale terrein zal er misschien wel iets veranderen. Gisteren heeft het gewestelijke controleorgaan gevraagd om een commissaris aan te stellen bij de Anderlechtse Haard. Dat zou iemand worden met een beperkte functie, dus de voorzitter Mostefa zou wel kunnen blijven zitten. Maar ja, er moet een beetje juridische ondersteuning komen, want ook daar in die raad van bestuur van de Anderlechtse Haard is het wel helemaal ontploft. Het was een tijd lang zelfs onduidelijk wie daar nu eigenlijk nog voorzitter was. Ja, en je ziet dat eigenlijk die politieke spanning rond dat dossier het helemaal heeft doen overkoken. De oppositie is gisteren ook weggelopen uit de commissie, heeft niet meegedaan aan het debat, spreekt van een doofpotcommissie. En zij hadden die aanbevelingen waar we het daarnet over hadden, maar een uurtje op voorhand gekregen en wilden daar dus niet mee over debatteren. Zij zeggen, de stabiliteit van de Brusselse regering van Boris Dilies van MR gaat hier duidelijk boven de waarheid. En zij wijzen dan naar de andere meerderheidspartijen, Groen, Les Engagés. Die zouden buigen voor de macht van de PS. En een parlementslid verwoordde het als volgt. Eigenlijk draagt de MR de kroon, maar de PS heeft alle macht.
0: Ja, dit is echt geen beste beurt voor de politiek, hè? Kan ik het zo zeggen?
2: Ja, het zegt ook iets over die polarisatie binnen die Brusselse regering. Hè. Je herinnert je misschien dat het meer dan 600 dagen heeft gekost om die te vormen. Ja. En dan was een akkoord over de miljoenen voor sociale huisvesting een belangrijke stap om toch tot een regering te komen. Maar eigenlijk hebben de partijen in de Brusselse regering daar een totaal andere visie op. Voor de PS zijn die lokale huisvestingsmaatschappijen een belangrijke machtsbasis. Maar de liberalen en ook Vooruit willen die huisvestingsmaatschappijen eigenlijk centraliseren op het gewestelijk niveau. Dat is het politieke spel, maar en cours de route zijn er toch ook wel wat brokken gemaakt. En zie je dat een concept als een onderzoekscommissie toch ook een stukje wordt uitgehold. Er blijkt dus nu geen consensus meer mogelijk om tot conclusies te komen. En dat zegt toch ook iets over het huidige politieke klimaat.
0: Helemaal. Dankjewel om dat zo helder toe te lichten. Tobias Santes.

0: Stevie Wonder en I Wish. Om 7:10 aan het Deurgangdok in de Antwerpse haven is dus een containerlek geslagen met een giftige chemische stof.
1: Ja, dat is gisteravond gebeurd tijdens het laden van het schip. Dat vertelt Mark van de Vijver. Hij is burgemeester van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.
2: Rond 8:00 is er een melding binnengekomen dat er dus een probleem was op een van de containerschepen in het Deurgangdok. Er bleek dat er een van die containers lek was, dat er dus een gat was in die container. En dat dus het chemisch product, waterstoffluoride, dat dus verdampte en vrijkwam. En dus de brandweer, civiele bescherming en de verschillende ook medische instanties zijn dus vrij snel ter plaatse gekomen. Om enerzijds te kijken wat er aan de hand was en ook toch wel de nodige maatregelen te nemen.
1: Ja, zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sommigen uit voorzorg, anderen omdat ze onwel geworden waren. En rond het deurgangdok is nu een ruime veiligheidsperimeter ingesteld. Want specialisten zijn volop bezig met het uitvoeren van metingen om na te gaan of er gevaar is voor de omgeving. Maar voorlopig zijn er geen verhoogde concentraties gemeten buiten de Waaslandhaven.
0: We houden dat in de gaten. En in het verkeersoverzicht staat dat wie in de haven werkt best contact opneemt met zijn werkgever. We hebben de woordvoerder van de Port of Antwerp aan de lijn. Lennart Verstappen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want er is dus wel impact op de werking van de haven. Hoe groot is die?
3: Ja, klopt. Specifiek voor de Waaslandhaven, de haven op Linkeroever in Antwerpen, is er een impact voor het scheepvaartverkeer. Die is voor een heel groot stuk gestremd. Dat komt door dat de Kieldrechtsluizen, een van de twee sluizen van de Waaslandhaven, dat die buiten dienst is gesteld. Die ligt namelijk aan het Deurgangdok. Daarnaast zijn er ook een paar wegen en bruggen afgesloten daar in de zeer dichte omgeving. En dan naast het scheepvaartverkeer is die ook de activiteit op enkele terminals ook stilgelegd, specifiek voor de mensen die buiten aan het werk zijn, wat heel normaal is op terminals in de haven.
0: En kunnen die nog werken vandaag?
3: Dat wordt nog bekeken, afhankelijk van die waarde.

0: gevonden dat er buiten nog niet mag worden gewerkt, binnen wel. Dus dat wordt permanent bekeken, gemeten en dan kan er mogelijk worden beslist om terug af te schalen.
1: In functie daarvan dan aangepast worden. Het is toch opvallend, ja, hè? Een container met een giftige stof. Ik hoor de burgemeester zeggen, daar zit een gat in. Kan dat zomaar lekgeslagen worden?
0: Ja, een incident is iets dat helaas altijd wel kan gebeuren. Zeker in een haven zoals de onze, de tweede grootste van Europa, de grootste chemische cluster van Europa. Dus containers met giftige stoffen is iets waar onze haven heel frequent mee geconfronteerd wordt voor het laden en lossen daarvan. Maar incidenten zoals deze, die gebeuren gelukkig niet zo frequent. Want alle allerstrengste veiligheidsmaatregelen worden hier heel nauw opgevolgd. En hoe dat dit incident is kunnen gebeuren, dat zal nog deel moeten uitmaken van het onderzoek.
1: Ja. Weten we al wat er met het schip gaat gebeuren? Kan dat daar gewoon blijven liggen nu of moet dat ergens naartoe?
0: Het zal ook nog worden bekeken. Ik denk dat ze ook nog vooral zijn aan het kijken, denk ik, in eerste instantie naar het acute gevaar tussen haakjes. Om dat zo snel mogelijk aan te pakken, die lekkende container, om die aan te pakken. En dan daarna zal er waarschijnlijk ook worden beslist wat er met het schip zal gebeuren. En natuurlijk ook om de activiteiten terug opnieuw op te starten.
1: Wij blijven dat volgen. Dank u wel voor die stand van zaken zo vroeg op de ochtend. Lennart Verstappen, u bent woordvoerder van de Port of Antwerp Rouge.
0: Graag gedaan.
2: De Ochtend WK.
1: Goedemorgen, Olivier.
3: Dag, Leen.
1: Kleine verrassing, toch?
3: Ja, hè?
1: Ik denk dat ik geen enkele Fransman gisteren hoorde twijfelen of
3: was een
1: Frankrijk
3: ook,
1: naar de finale van het WK zou gaan. Maar het zal dus niet zo zijn. Hè? Frankrijk geen wereldkampioen. Nee. Op de nationale feestdag ook nog eens, omdat Spanje te sterk was?
3: Ja, absoluut. Iedereen die de match heeft gezien dat Frankrijk gewoonweg niet op de afspraak was. Veel afval, slechte passes, weinig kansen. Het totaal tegenovergestelde van wat we eigenlijk de voorbije matchen op dit WK hadden gezien van. En echt een collectieve off-day van die Fransen. Echt wel op het slechtst mogelijke moment dat je het kan bedenken. Ik moet ook wel zeggen dat Spanje erg goed was gewoon. Niet fenomenaal, maar wel voldoende en efficiënt. Oyar Zabal die verzilverde een ongelukkige penalty na een kwart match. Dat was echt een fout waar Digne niet veel aan kon doen. Maar goed, bal gaat dan op de stip. En na de pauze sloeg Pedro Porro de definitieve nagel in de Franse doodskist. Zeg maar. Toen was het eigenlijk al duidelijk dat de Fransen niet in staat waren om die 0-2 om te buigen. Vooral omdat je... Ik voelde toch heel veel negatieve lichaamstaal opduiken. Bijvoorbeeld Dembélé. En dat is toch een vast toernooirecept voor de Fransen. Als het eens wat slechter gaat, dat ze heel snel op elkaar beginnen te zakken. De Franse media zijn dan ook vernietigend voor hun spelers. En de bondscoach, Didier Deschamps, legt ook een deel van de oorzaak bij de scheidsrechter.
4: Maar het is d'abord de notre faute. Ik wil niet accuser qui que ce soit. Après, je pose une question et je vais pas y répondre. Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? On en a eu quelques-uns. Voilà. Mais je vais pas y
3: ja, hij stelt de vraag en hij antwoordt niet of de scheidsrechter wel genoeg ervaren was om een halve finale op een wereldbeker te fluiten. Ik moet ook wel zeggen dat die man een beetje een rare indruk gaf. Precies toch wat onder de indruk van de situatie. Maar het kan dus ook wel zeker gezegd worden van die 11 spelers voor Frankrijk.
1: Ja, die kunnen dus ook nog altijd onder de indruk zijn. Ja. Zonder dat Deschamps niet blij is, ja, mag niet verbazen, denk ik. Was een conculega dat wel?
3: Luis de la Fuente doet het weer inderdaad. Hè. Hij pakt de Europese titel al. Dat deed hij 2 jaar geleden. En nu staat hij in de finale van het WK, dan mag je blij zijn. Het is trouwens de 49ste match als bondscoach van Spanje. Verloor nog maar 3 keer. Kortom, die man doet zijn job naar behoren, mag dus blij, trots en een beetje emotioneel zijn.
5: Pues ahora, ahora es difícil describir lo que uno siente, pero sí, creo, entiendo que sería que es algo parecido a la felicidad y al orgullo que reitero una y otra vez de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este.
3: Ja, moeilijk te beschrijven wat dit betekent, zegt hij, waarna hij alle pluimen op de hoed van zijn exceptionele spelerskern stopt. Voor het eerst sinds 2010 staat Spanje nog eens dus in een WK-finale.
1: En ik hoorde van onze correspondent daarnet dat ze er heel gerust in zijn. Dat ze die finale ook gaan winnen. Maar bon, dat gaan we moeten afwachten. Ja. Toen was het tegen Nederland, nu zal het tegen Argentinië of Engeland zijn. Wie is favoriet?
3: Dat is echt een hele moeilijke. Je hebt wel eens de titelverdediger natuurlijk, Argentinië, die doorheen dit toernooi telkens wel ietsje zwakker lijkt te gaan spelen. Maar het blijft wel Argentinië. En dan heb je Engeland, een team dat nog niet vaak in de finale is geraakt, maar telkens wel dichtbij. En de bondscoach Thomas Tuchel, die ziet een hongerige, ambitieuze groep en hoopt dat die laatste druppel er nu uitgeknepen wordt.
6: I think that we are very, very close. We reach quarterfinals, semifinals. in consecutive tournaments. We want to squeeze the last bit out. We want to take the next

0: step. I feel the players very excited. I feel them very ambitious for this semi-final. No one is satisfied and it's exactly the right mixture.
1: Aftrap om 9 uur straks. En trouwens, er nog gisteravond nog nieuws uit Engeland. Want Yuri Tielemans heeft zijn goede WK kunnen verzilveren en een transfer naar Manchester United afgedwongen. Tielemans speelde bij Aston Villa tot voor kort en won er de Europa League onder meer. Zet nu dus een hopelijk hogere stap naar Man United. Volgens Engelse media zou United de afkoopsom van 41 miljoen euro hebben gelicht. En Diego Moreira die zou trouwens ook een mooie transfer kunnen afronden in deze dagen. Want hij wordt meer en meer in verband gebracht met AS Roma. Thomas Meunier bijvoorbeeld zou ook naar Sunderland kunnen. Ook wel een mooie transfer. En dan om volledig af te sluiten, neem ik er de etappe van de Tour bij vandaag. Die is vrij vlak. 2 heuveltjes van 4e categorie op het parcours. Lijkt me nog eens een uitgelezen kans voor de sprinters. En het is best dat ze die grijpen, want er gaan er niet veel meer komen daarna.
2: Ik geloof je. Dankjewel voor nu, Olivier. Straks uiteraard vanaf 1 uur Sporza Tour hier op Radio 1. En na 7 uur praten wij nog met Peter van den Bemt vanuit Texas over die eerste halve finale. En dus ook toch graag een vooruitblik en een kleine pronostiek misschien naar die wedstrijd van vanavond.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
2: 7 uur, goedemorgen, VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Zeker 130 mensen moeten naar het ziekenhuis door een lek in een container in de Antwerpse haven. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. En Spanje verslaat topfavoriet Frankrijk op het WK-voetbal. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat zie jij daar?
6: Wel, alle ambulances zijn weg hier. Hier aan KAI 1742. Er stond daarnet ook een Rode Kruistent. Die is er ook niet meer. Dat is allemaal sinds 6:30 weg. Nog maar net dus. Dus de actie lijkt afgelopen. En met actie bedoel ik dan het afvoeren naar de ziekenhuizen van mogelijk doorgif bevangen slachtoffers. Inderdaad, goed 130 mensen naar de ziekenhuizen gebracht. In de wijde regio hier in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Heel wat mensen zouden intussen al de ziekenhuizen verlaten hebben. Eén iemand zou nog op intensieve zorg blijven. Nog eens, hier lijkt de rust terug te keren wat betreft ambulances en brandweer en zo. Maar enkele invalswegen naar de haven die zijn nog wel afgesloten. En dus is de normale werking verstoord.
2: Dankjewel voor die update van ter plaatse, Peter. Ja, de impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is aanzienlijk. Dat zegt woordvoerder Lennart Verstappen.
7: Dat komt doordat de Kieldrechtsluizen, een van de twee sluizen van de Waaslandhaven, dat die buiten dienst is gesteld. Die ligt namelijk aan het deurgangdok. Daarnaast zijn er ook een paar wegen en bruggen afgesloten daar in de zeer dichte omgeving. En naast het scheepvaartverkeer is die ook de activiteit op enkele terminals ook stilgelegd. Specifiek voor de mensen die buiten aan het werk zijn, wat heel normaal is op terminals in de haven.
2: De 6 arbeiders die zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit in het gebouw waar 250 mensen in totaal aan het werk waren. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Het is ook bijzonder droog in ons land. De droogste gemeente van het land is Bredene aan zee. Vooral het weer van de tweede helft van juni speelt daar een rol in, vertelt weerman David Degenau van het KMI.
8: De hittegolf. We hebben wel hier en daar wat onweer gehad. Soms met zware rukwinden en hagel. Maar eigenlijk qua neerslag is er eigenlijk de laatste maand weinig gevallen. En dan natuurlijk, droogte is niet alleen het neerslagtekort. Droogte is ook de verdamping van water uit de bodem en uit de gewassen. En bij de hoge temperaturen die we kennen, gaat dat natuurlijk veel sneller.
2: En ook de komende dagen zal er weinig neerslag vallen. De Britse regering voert vanaf volgend jaar een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Zij mogen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok en Instagram moeten verslavende functies zoals eindeloos scrollen dan standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Voor kinderen jonger dan 16 is vorige maand in Groot-Brittannië al een volledig verbod op sociale media aangekondigd. Ook die maatregel gaat vanaf volgend jaar in. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen Iraanse doelwitten bestookt, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder meer in enkele havens bij de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran dat het snel moet instemmen met een vredesakkoord. Zo niet volgen er volgende week ook aanvallen op bruggen en elektriciteitscentrales.
9: We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Frankrijk leek deze wedstrijd niet echt op de afspraak. Het verslag is van Bert Sterks.
10: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn vijfde goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
2: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond om 9:00 gespeeld. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser. Dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Dit nieuws begon in de Antwerpse haven. Aan het deurgang dok is gisteravond een container met een giftige chemische stof leeggeslagen tijdens het laden van het schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
11: Een hele goede morgen.

0: lukt wel deze dagen. Walk in on sunshine. Katrina in the waves.
1: De ochtend.
0: Terug in de tijd, want het is exact 10 jaar geleden dat in Turkije een poging tot staatsgreep plaatsvond. De nacht van 15 op 16 juli 2016, daar keren we naar terug. Want toen probeerde een deel van het leger de macht te grijpen en dat mislukte. Er vielen in totaal wel 265 doden. Goedemorgen, Dirk Rochtus.
2: Goedemorgen.
0: Professor internationale relaties aan de KU Leuven. We gaan met u even terug naar die nacht. Wat is er toen gebeurd?
2: Wel, rond 9 uur 's avonds zijn delen van de militaire top begonnen met het plegen van een staatsgreep. Dat is natuurlijk wel heel ongewoon dat dat zo vroeg op de avond gebeurt. Normaal gezien vinden staatsgrepen plaats in het holst van de nacht wanneer iedereen slaapt. Maar deze keer zag dat er wel even anders uit. En dat verklaart ook mee het mislukken van de staatsgreep. Want Erdogan heeft toentertijd de mensen opgeroepen om ook op straat te komen en verzet te plegen tegen die militairen die begonnen waren met die staatsgreep. En daardoor is die ook mislukt.
0: En dat volk heeft inderdaad gereageerd op Erdogan. Was dat iets wat de coupplegers dan onderschat hadden, dat die reactie er zou zijn en zo fors?
2: Ja, de mensen hadden schoon genoeg van staatsgrepen. In de geschiedenis van Turkije zijn er verschillende staatsgrepen geweest. En die tijd is eigenlijk voorbij. De mensen nemen dat niet langer. Dus ze hebben gevolg gegeven aan die oproep van Erdogan, omdat ze natuurlijk het beu waren om eventueel onder een militaire dictatuur verzeild te geraken.
0: Mm-hmm. U zegt het was een vreemd moment zo vroeg op de avond. Er is achteraf ook gezegd dat de Turkse staat wist misschien wel, of had in elk geval een vermoeden dat die coup er zat aan te komen. Hebben ze dat laten gebeuren?
2: Het klopt dat de geheime dienst weet dat van bepaalde vreemde activiteiten binnen het leger in die namiddag zelf.
0: Ja.
2: Maar ja, natuurlijk, als men dan op dat moment al had ingegrepen, dan zou men misschien niet het hele netwerk hebben kunnen oprollen. Dus is de tactiek, bestaat die erin om de staatsgreep te laten beginnen. En één keer dat dat gebeurt, dan kan men natuurlijk hard toeslaan en dat hele netwerk oprollen.
0: Mm-hmm. U spreekt over een netwerk, de Turkse president Erdogan, die had het over één figuur, hè? Fethullah Gulen. Dat was voor hem heel duidelijk de dag nadien al, hij zit erachter. Alleen zat hij op dat moment in de Verenigde Staten, toch?
2: Ja, Fethullah Gulen was een prediker die over een heel groot netwerk en over heel wat aanhangers beschikte in Turkije. Mensen die overal in alle geledingen van de maatschappij zaten, in justitie, in de media, zelfs in het leger.
0: Hmm.
2: En aanvankelijk had Erdogan ook goed samengewerkt met Fethullah Gulen. Gulen was iemand die stond voor een verlichte islam en beide hadden natuurlijk hetzelfde doel, namelijk het gewicht van de godsdienst, van de religie, weer te doen toenemen in Turkije. Maar op een bepaald moment is het dan toch tot spanning gekomen tussen de beiden. Een beetje concurrenten eigenlijk, zou ik kunnen zeggen. Fethullah Gulen leefde zelf in ballingschap. Hij was voorheen al door een vroeger regime in Turkije verbannen. Maar Erdogan stak inderdaad een beschuldigende vinger uit naar Gulen. Hij zag het moment schoon om dat netwerk van die concurrenten eigenlijk uit elkaar te doen rafelen.
0: Ja. En dat is ook gelukt. Is er eigenlijk achteraf ook het bewijs gekomen dat die Gulen effectief achter die coup zat?
2: De beschuldigingen zijn altijd heel vaag gebleven. Er is eigenlijk nooit grondig onderzoek geleverd naar de precieze omstandigheden waarin die staatsgreep is gepleegd. Dus er zijn geen staalharde bewijzen. Men kan alleen maar vermoeden. Maar de kans bestaat wel dat sommige Gulenisten, zoals de

0: aanhangers van Gulen genoemd worden, dat die wel degelijk zouden samengewerkt hebben met bepaalde delen van het leger. Dat kan. Maar goed, er zijn geen harde bewijzen voor. Maar dat heeft Erdogan niet belet om hard toe te slaan. Er zijn meer dan 130.000 mensen ontslagen, mensen die in staatsdienst werkten, maar die dus banden hadden met dat netwerk van Gulen. Uh-huh. Mensen in justitie, in de media, in het bankwezen, ja, noem maar op, in alle belangrijke maatschappelijke geledingen. Die zijn allemaal ontslagen, ook rechters. Er zijn 4.000 rechters ontslagen die sympathieën hadden voor Gulen. 4.000, dat wil zeggen 1/3 van alle Turkse rechters zijn de laan uitgestuurd en vervangen door rechters die ja, toch wel op een goed voetje stonden met Erdogan.
1: Ja, die van die nacht uiteindelijk dan handig gebruik gemaakt heeft om zijn macht nog te versterken.
0: Hij heeft een noodtoestand uitgeroepen. Die heeft meerdere jaren geduurd. En in die tijd, daarvan heeft hij gebruik gemaakt om inderdaad toch ook institutionele hervormingen door te voeren. Uh-huh. Zo heeft hij bijvoorbeeld in 2017 een referendum laten doorvoeren over het invoeren van een nieuw presidentieel systeem dat hem meer macht zou moeten geven. Ja, dat is ook gelukt. In 2018 is dat nieuwe systeem ingevoerd dat hem heel veel macht geeft als president. Hij heeft nu de volledige controle over ja, het leger, justitie, ook het grootste gedeelte van de media. Dus zijn macht is eigenlijk ja, onaantastbaar op het ogenblik. Maar goed, dat presidentsysteem, dat is een mandaat van telkens 5 jaar. Twee mandaten van telkens 5 jaar. En 2028 staan er weer nieuwe verkiezingen, presidentsverkiezingen voor de deur. Mm-hmm. En dat is juist het probleem voor Erdogan op dit moment. Normaal gezien zou hij niet voor een derde mandaat mogen kandideren. Maar hij wil toch wel degelijk nog aan de macht blijven als president.
1: En u zegt normaal gezien, dus dat gaan we moeten afwachten. Het heeft,
0: het is zo dat hij aan de macht kan blijven als het parlement vervroegde verkiezingen uitschrijft. Hè. Dan kan dat weer. Hè. Maar daar heeft het parlement een 3/5 meerderheid voor nodig. Dat wil zeggen 360 van de 600 zetels. En zijn partij en haar bondgenoot, de MHP, ja, die komen niet aan die 360. Dus hij moet van alles zien uitvissen om ja, die meerderheid, die 3/5 meerderheid te halen.
1: Ja. Zijn macht heeft hij in elk geval behouden. Hè. De manier waarop roept denk ik wel wat vragen op. Maar daar klinkt heel weinig kritiek op. Hè. Op ook de evolutie die hij de voorbije 10 jaar heeft doorgemaakt vanuit Europa. Is men altijd heel erg mild. Hoe komt dat toch?
0: Het is inderdaad toch wel een autoritair regime. En inderdaad vanuit Europa, vanuit de Europese Unie klinkt er heel weinig kritiek. Ja, waarom? Ja, de Europese Unie heeft Turkije wel hard nodig. Zeker in deze tijden, deze geopolitiek woelige tijden. Denk aan de oorlog in Oekraïne. Denk aan het feit dat de banden tussen Amerika en de Europese Unie ook niet meer zo stevig zijn als vroeger. Dat er wat oneenigheid is binnen de NAVO. Het woelige Midden-Oosten ook. Iran. Dus in al die omstandigheden ziet de Europese Unie in Erdogan in Turkije ook een anker van stabiliteit. We hebben hem nodig. En dan kijken we wel door de vingers wat er allemaal intern op de vlak van de binnenlandse politiek in Turkije gebeurt.
1: Ja. Hoe actief is die Gulen-beweging intussen nog in Turkije?
0: Ja, die is zo goed als dood. Ja, die is volledig opgerold natuurlijk, maar er zijn natuurlijk nog mensen met sympathieën. En onlangs nog zijn er een paar honderd mensen opgepakt omwille van vermeende banden met de Gulen-beweging, die op zichzelf in Turkije zelf niks meer voorstelt. Maar ja, dat is natuurlijk misschien wel een middel voor de Turkse overheid om aan de bevolking te tonen van kijk, we zijn nog altijd bezig om de vijanden van onze staat te vervolgen. We laten ons niet in slaap sussen.
1: Nee, 10 jaar na die mislukte staatsgreep. Dank je wel voor uw kijk op de zaken. Dirk Rochtus, u bent professor internationale relaties aan de KU Leuven.
0: Graag gedaan.
1: In de Waaslandhaven is de ruime omgeving van het deurgangdok vanmorgen afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten. Daar is er ook file en wie in de haven werkt, die neemt best contact op met zijn werkgever voor meer informatie. Op de E17 richting Antwerpen schuif je ook een kwartier aan van de Waasmunster.

0: Building Fences van Trixie Whitley.
1: De ochtend.
0: Verkoeling zoeken deze dagen, dat is een opdracht. In de bioscoop kan dat voor net geen 3 uur. Naar de Odyssey kunt u gaan kijken. Die lang verwachte nieuwe film van Christopher Nolan. Vanaf vandaag in de zalen.
2: Ja, en het is het beroemde verhaal van Odysseus, de held uit de Griekse mythologie. Na de Trojaanse oorlog zwerft hij 10 jaar rond, beleeft allerlei avonturen en komt dan als een andere mens weer thuis. Een verhaal dat 2700 jaar geleden al werd opgeschreven door Homeros. Maar hoe verfilm je dat in 2026? Christine Bonneure die kon al gaan kijken samen met klassicus Patrick de Rink.
3: Odysseus. Don't you remember?
4: Heftig. Ik ben onder de indruk, moet ik zeggen. Ik heb het gevoel dat ik 3 films gezien heb voor de prijs van 1, mijn manier van spreken. 3 uur lang duurt het dus, hè, met heel veel actie, geweld, horror bij momenten, fantasy zelfs. Soms doet het aan een game denken met al die mythologische figuren die ook een rol spelen. Ja, er zit heel veel in.
5: Remember. A wife. A son.
6: Ja, Odysseus speelt de hoofdrol, Matt Damon speelt die rol. Wat is dat voor een figuur die hij neerzet in de film?
4: Ja, Nolan heeft er toch iets mee gedaan. Het is een dubbelzinnige figuur al heel lang, al bij Homerus eigenlijk. Hè. De man van de vele listen is zijn vaste bijnaam. Hij heeft een positieve trek natuurlijk. Hij is heel slim en intelligent enzovoort. Maar hij is ook glibberig, niet altijd even betrouwbaar. Ook tegenover zijn manschappen bijvoorbeeld, die met hem die lange tocht terug naar huis meevaren, is hij niet altijd even

0: goedaardig, zal ik maar zeggen.
1: Er speelt ook een element van spijt, hè? Heb ik de juiste keuzes gemaakt?
0: Ja, hij is dus de bedenker van het houten paard waardoor Troje verwoest is. Oorlog, slachtoffers, doden. En aan het einde, ik ga niet spoilen natuurlijk, stelt zich wel vragen bij wat hij gedaan heeft. En heb ik soms de indruk dat in deze versie hij als het ware aan een soort oorlogstrauma leidt. En dat is een nieuwe interpretatie, zou je kunnen zeggen, van Nolan. Wat mooi is.
1: Andere belangrijke figuur is die van Penelope, zijn vrouw, die 20 jaar op hem wacht.
0: Ook weer mooi gedaan, vind ik. Zij speelt letterlijk op de achtergrond. Zij weeft een soort kleed dat ze elke nacht weer uiteenrafelt om zo de pretendenten, de vrijers, zoals dat dan heet, op afstand te houden. Zij wordt belaagd. En haar wordt het hof gemaakt. Die mannen wil ze van zich afhouden. Achter de schermen letterlijk. Maar op cruciale momenten komt ze wel naar voren. Gaat ze in een soort conflict met haar zoon. Wat hier echt wel opvallend is. Dat is bij Homerus veel minder het geval. En op het einde natuurlijk neemt ze de finale, de eindbeslissing van kijk, ik ga trouwen. Want Odysseus komt toch niet meer terug. Terwijl hij er al is, maar zij weet het nog niet. En dan organiseert ze een proef enzovoort. En Odysseus wint daar natuurlijk. En dan volgt de herkenning. Zoals ook bij Homerus aan het einde.
1: Heeft Christopher Nolan Homerus nauwgezet gevolgd in deze film of er echt zijn eigen interpretatie aan gegeven?
0: Wel, een film is geen boek, eerst en vooral. Maar ik moet zeggen dat hij zijn Homerus heel grondig heeft gelezen, absoluut. Ik herinner mij, toen hij aan dit project begon, zei hij van kijk, wat mij aanspreekt, onder meer in dit werk, in de Odyssee van Homerus, is het niet lineaire. Het is niet van begin tot eind. Dat heeft hij prachtig gehandhaafd, vind ik, op een manier. Met flashbacks, met allerlei filmische technieken die Homerus eigenlijk ook toepast. Ook in details hoor, bijvoorbeeld, om eentje te noemen. Bij Homerus is de eerste persoon of wezen dat Odysseus herkent als hij terug is op Ithaca, zijn hond. En dat wordt hier ook prachtig uitgespeeld. En Nolan verbindt het meteen met de herkenning door Telemachos, zijn zoon. Dat verbindt hij die twee. Dat doet Homerus niet, maar dat filmisch natuurlijk heel mooi gedaan.
1: Er is natuurlijk de Odyssee zoals we die kennen, een opeenvolging van avonturen. Odysseus wordt op zee heen en weer geslingerd en komt in aanraking met allerlei monsters. Hoe brengt hij dat in beeld? Hoe vertelt hij dat?
0: Iedereen kent waarschijnlijk de cycloop, het eenogige, reusachtige monster. Dat volgt hij echt wel letterlijk. Heel die scène is eigenlijk letterlijk Homerus, Odyssee. Hij wijkt weer af volgens mij met de figuur van Circe. Dat is een soort, bij Homerus een soort heks, godin, waar ze ook weer een jaar verblijven, Odysseus en zijn mannen. En zij verandert hen in zwijnen. En hier wordt Circe een soort wraakzuchtige, nu een lastig woord dat ik ga gebruiken, feministische figuur die wraak neemt op de mannen, omdat ze zijn zoals ze zijn.
1: Dus dat is een moderne interpretatie misschien.
0: Ik vind het heerlijk dat dat kan. Er zijn geen auteursrechten op Homerus, dus men doet wat men wil bij manier van spreken. Maar ik vind de discussies en de debatten die daarover ontstaan dan zo, ja, dat is mooi, hè?
1: Heb je iets herkend van de taal van Homerus? Ik hoorde fucking beach en hello daddy, theatrisch hedendaags Engels.
0: Ook daar zou ik zeggen, is het een veel lagere film, inderdaad. Je hebt die ruwe scènes waar ook ruwe taal wordt gebruikt, maar dat is eigenlijk ook bij Homerus zo. Er vliegen scheldwoorden door de lucht, ook bij hem. Natuurlijk, dan heb je het poëtische, het is een vers epos, hè, de Odyssee. Ja, ik moet wel zeggen, zeker bij de reflectieve momenten, bij de momenten waarop het rustig wordt en men gaat nadenken van waar zijn we hier allemaal mee bezig, vind ik het eigenlijk wel een mooie, bijna poëtische taal, mag ik wel zeggen. Ja, ik heb ervan genoten. Ja. Dat zijn ook momenten waarop Nolan, de regisseur, bewijst dat hij Homerus echt wel heeft gelezen, in vertaling vermoed ik. Want je hoort echt echo's van verzen van Homerus.
2: Ja, Patrick de Rink is dus vol lof over die film, de Odyssee. Het is ook technisch een hoogstandje, hebben we begrepen, want Christopher Nolan die koos voor een groot formaat film, 70 mm, en dat levert heel indrukwekkende beelden op. Dus ik zou zeggen, met z'n allen naar de bioscoop zeker.
3: Een goed idee, als ik kan wakker blijven. Op 14 Nieuws lees je nog meer over die Odyssee.

0: Maroon 5 en She Will Be Loved.
1: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs?
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
7: DSM Keukens.
6: Altijd open op zondag.
8: VRT Radio 1.
9: De ochtend.
0: Goedemorgen, 7:30 en er is een giftige stof vrijgekomen in een deurgangdok in Antwerpen.
10: Gisteravond is een container met een chemische giftige stof daar lek geslagen tijdens het laden van het schip. En zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén iemand ligt ook op intensieve zorg. De impact op de haven van Antwerpen is groot. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er precies is fout gelopen, maar in een grote haven zoals die van Antwerpen kan dat altijd gebeuren. Dat zei de woordvoerder hier daarnet.
11: Zeker in een haven zoals de onze, de tweede grootste van Europa, de grootste chemische cluster van Europa. Dus containers met giftige stoffen is iets waar onze haven heel frequent mee geconfronteerd wordt voor het laden en lossen daarvan. Maar incidenten zoals deze, die gebeuren gelukkig niet zo frequent.
0: Maar best wel wat impact, dus wij proberen nog te bellen met de burgemeester van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht straks en naar het Midden-Oosten ook.
10: Ja, want de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft tientallen Iraanse militaire installaties bestookt. Iran viel Amerikaanse doelwitten aan in de Golfstaten. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal. Het versloeg topfavoriet Frankrijk met 0-2. Spanje speelt die finale tegen Engeland of Argentinië, want die twee landen spelen vanavond hun halve finale tegen elkaar. Dus om 9:00 is dat.
0: Wij straks naar Peter van den Bemt en nu naar Jacot. Goedemorgen, Jacot.
12: Hallo, goedemorgen.
0: En voor opnieuw een loeihete dag.
12: Ja, klopt inderdaad. Het wordt opnieuw tropisch warm tot 30 of 31 graden in de meeste streken. Aan zee houden we het bij een 25 graden. Maar we gaan zien dat er vandaag toch al wat vaker stapelwolken verschijnen. En in het zuiden van het land kunnen die wolken al eens tot onweersbuien leiden. Zeer plaatselijke onweersbuien. Dus dat vooral voor Wallonië vandaag. En de wind die waait vandaag matig uit noordoostelijke richting. En dan vanavond en vannacht overal licht bewolkt tot helder met minimumtemperaturen tussen 14 en 20 graden. En morgen wordt het dan opnieuw tropisch warm tot 31 of zelfs 32 graden. Beetje hetzelfde scenario als vandaag. Dus met wat stapelwolken erbij vanaf de namiddag. En eventueel dus een geïsoleerde onweersbui in het zuiden van het land. En ook op vrijdag herhaalt zich dat nog een keer. Met dan in het centrum van het land misschien wel temperaturen die onder de 30 graden duiken. Een 28 graden dan misschien. Maar de echte koelere temperaturen die mogen we vanaf zaterdag verwachten. Maar dan hou je vast nog maar 23 graden in het centrum.
0: Oh nee zeg. Dankjewel, Jacot.
12: Alsjeblieft.
8: Radio 1.
9: De ochtend.
8: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: Van Frans Kel. Code oranje voor brandgevaar. En in het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen blijft de brand ondergronds nasmeulen. Begin deze week ging 8 hectare van dat gebied op in de vlammen. En de brandweer die controleert nog altijd regelmatig om echte heropflakkeringen te vermijden. Wij kunnen praten met de boswachter in de Mechelse Heide, Corina Kools. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want hoe groot is het risico op die heropflakkeringen?
1: Het risico is enorm groot, omdat het inderdaad is. Het is een bosbrand geweest de afgelopen dagen. Het vuur is in de grond gegaan en dat maakt dus als het in de grond zit, het vuur, dat is nasmeulen. Ja. Dus dat zijn echt eigenlijk houtskooltjes die in de ondergrond nasmeulen. En met het minste wind, en we hebben best wel wat wind de voorbije dagen en de komende dagen, dat zorgt ervoor dat er terug een opflakkering is. Dus bij die kinsters komt zuurstof en gaat het vuur terug opflakkeren en ga je terug vlammen zien in het bos.
0: En kan het heel snel gaan dan, maar hoe monitoren jullie dat dan?
1: Wel, het is zo dat wij zelf als boswachters dus heel erg aanwezig zijn in onze gebieden. Dus wij gaan echt verhoogd toezicht houden in onze natuurgebieden. Dus zowel in de open als in de bosrijke gebieden. Plus ook als er een brand uitgebroken is, zoals het nu gebeurd is. De brandweer is ook constant standbij. Die gaat ook om de zoveel tijd kijken naar de brandplek. Of dat er inderdaad terug opflakkeringen zijn, of dat er terug rook zichtbaar is. En gaat dan ook meteen ingrijpen en terug opnieuw blussen als er dus blijkt dat er toch nog wel vuur in de grond zit.
0: Ja, dus u moet er echt heel kort op zitten. U zegt blussen, ja. De brandweer, als er iets opgemerkt wordt. Wat gebeurt er nog om die heropflakkeringen te vermijden?
1: Ja, dus we gaan sowieso de mensen ook duidelijk maken van alsjeblieft, ga niet te ver in de natuurgebieden of in de bosgebieden. Blijf in de buurt van de parking. We willen de mensen niet, we willen de parken niet afsluiten, maar wel de mensen erop duiden van

0: blijft niet te, gaat niet te ver in het bos, gaat dichterbij waar dat mensen aanwezig zijn. Als er iets gebeurt, dat er ook meteen kan geëvacueerd worden dat door de brandweer of door ons of andere hulpdiensten, dat je heel snel kunt handelen als er een brand uitbreekt. Het is niet alleen de vlammen die gevaarlijk zijn, maar ook de rookontwikkeling. Je bent, als je in een rookwolk terechtkomt, je bent helemaal gedesoriënteerd en dan is het heel moeilijk om de uitgang terug te vinden.
1: Ja, waakzaamheid is duidelijk geboden voor iedereen
0: waakzaam,
1: die ja, in dat park komt.
0: Ja, waakzaamheid en zeker de regels in acht nemen. Dus in natuurgebieden, in bosgebieden mag er absoluut niet gerookt worden. Er mag geen vuur gemaakt worden, dus geen kampvuurtjes, geen theelichtjes, geen barbecues. Dus echt alles wat met vonken, met vuur te maken heeft, hoe klein ook, is echt helemaal uit den boze op dit moment in onze natuurgebieden.
1: Heel duidelijk. Wij zijn bij u terechtgekomen omdat u bejubeld wordt voor uw brandpreventie. Er was vorig jaar een zware brand in het park, 30 hectare toen verloren gegaan. Wat ja. heeft u gedaan om dat gebied ja, zo goed mogelijk voor te bereiden om een nieuwe grote brand te vermijden?
0: Ja, het is zo dat we, dus onze, dat waren dan open heidegebieden, dus onze heide die wordt echt beheerd. Dus dat wil zeggen dat wij actief onze heide gaan verjongen. Dus als je jonge planten hebt, die zijn minder gevoelig voor brand dan oude plantenstruiken. We gaan zorgen dat de brandwegen of de wegen die wij gebruiken om in de gebieden te geraken, dat die volledig open zijn, dat de brandweer ook makkelijk kan ingrijpen als er een brand uitbreekt, dat die snel ter plaatse kan zijn. Er worden speciaal stroken gemaaid in de buurt van verharde wegen, zodanig dat wanneer er brand uitbreekt, en heel vaak is dat zo dat als er brand uitbreekt, dat er ook 's nachts moet nageblust worden. Uh-huh. Dus de oriëntatie van het zicht is helemaal duister, letterlijk. En als je dan stroken hebt die kort gemaaid zijn, dat geeft een indicatie voor de hulpdiensten, voor de brandweerlieden, om te weten waar kunnen ze rijden en waar gaan ze vast komen te zitten met hun voertuigen. Want het is echt heel belangrijk dat de brandweer heel snel ter plaatse kan zijn en het vuurfront kan blussen.
1: Ja, want het is misschien onvermijdelijk dat het af en toe toch brandt. Het is heel erg droog en warm. Zou je het ja. echt onvermijdelijk noemen?
0: Ik denk dat we heel waakzaam moeten zijn. De situaties die we zien in het zuiden van Europa, in Frankrijk en in Spanje. Het komt dichterbij. We zitten hier zelf nu al ondertussen met een maand zonder bijna een drup regen. Dus het is echt kurkdroog hier. Uh-huh. We merken heel intens dat onze brandgevaarlijke periodes echt aan het verlengen zijn. Dus vorig jaar hadden we 150 dagen dat er constant brandgevaar om de hoek lag. Momenteel zitten we, ik denk, ondertussen aan een 40 dagen die al zeer gevaarlijk zijn, zowel in het voorjaar, maar nu ook in hoog zomerweer. Het komt echt dichterbij en we merken het jaar na jaar dat het echt wel een langere periode droogte heerst, waardoor dat het brandgevaar zeker en vast hoger is dan in het verleden.
1: Ja. Waardoor er ook begin deze week die brand uitbrak. Is eigenlijk geweten hoe die ontstaan is? Wat die veroorzaakt heeft?
0: Nee, dat is niet direct geweten. Dat is ook niet heel gemakkelijk om te achterhalen. Het was echt in een bosrijk gebied. Wat de oorzaak is niet, niet duidelijk. Vermoedelijk is het toch wel door toedoen van mens, maar dan ongewild waarschijnlijk. Dus gewoon al een sigarettenpeuk weggooien, zeker zoals ik al zei, met die winden die we nu kennen. Het kan heel snel opwakkeren en dat kan de oorzaak zijn tot de grote bosbranden.
1: We gaan het moeten afwachten wat hier de oorzaak was. Maar in elk geval waakzaamheid en nog altijd code oranje voor brandgevaar in het Nationale Park Hoge Kempen in Maasmechelen. U bent boswachter Corina Kools, dankjewel voor uw tijd.
0: Dat is heel graag gedaan, dankjewel.

0: tsunami.
1: Merel was dit. Op de E17 richting Antwerpen een klein half uur aanschuiven van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum. En in de Waaslandhaven is de ruime omgeving van het deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten, daar staat er een file. En wie in de haven werkt neemt dus best contact op met zijn werkgever voor verdere informatie. En wij kunnen nu naar de haven.
2: De ochtend.
1: Want Peter de Kroebele is daar ter plekke. Goedemorgen Peter.
3: Goedemorgen.
1: Waar sta jij precies, wat zie je?
3: Wel, ik sta aan die Sint-Antoniusweg die je net vermeldde. Aan kaai 1742 is dat, om exact te zijn. En toen ik hier aankwam, rond 5:30 was dat, stonden er nog veel ambulances, een Rode Kruistent ook en zo. Maar dat is intussen allemaal weg, allemaal verdwenen. Dus de actie lijkt afgelopen. Met die actie bedoel ik mensen naar de ziekenhuizen brengen in de wijde regio van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Want het gaat over, ja, minstens 130 mensen. Dat is wel wat, hè. En dat betekent ook heel wat ambulances die heel de avond, nacht, ochtend hebben aan en afgereden. Maar wat dat betreft is het nu rustig en afgelopen, zou ik zeggen. Maar de haven zelf is aan die Sint-Antoniusweg, ja, die we vermelden, inderdaad nog afgesloten en zo. Dus de normale werking is zeker verstoord. Hè. Dat wel, ja.
1: Maar die slachtoffers zijn dus op weg naar verzorging. Weten we daar meer over? Weten we ook over welke stof het gaat?
3: Ja, wel, die slachtoffers, een deel daarvan zou al zijn ontslagen uit de ziekenhuizen. Het is zo dat je bij inademing van die stof een aantal uren moet worden gemonitord om te bekijken wat dat mogelijk van reacties, lichamelijke reacties oplevert. Maar dus het merendeel zou eigenlijk, ja, uit het ziekenhuis zijn ontslagen of dat toch de komende uren ook te horen krijgen. Eén iemand zou op intensieve zorg liggen, maar wat die stof betreft, dat is toch wel een gevaarlijk product. Hè. Het gaat over waterstoffluoride, om exact te zijn. Dat is eigenlijk een bijtend gas en dat kan brandwonden veroorzaken, kan ook longen en luchtwegen aantasten. En dat wordt eigenlijk vooral gebruikt in de chemische industrie, voor productie van koelmiddelen bijvoorbeeld, ja, kunststoffen, batterijen. En dat is niet vreemd dat dat hier gebeurt, want de haven van Antwerpen, dat is een beetje een focuspunt waar veel chemische industrie samen zit. Dus daarmee dat is gebeurd. Maar het is een gevaarlijk product en daarom nemen hulpdiensten bij een lek voorzorgsmaatregelen, zoals het instellen van een veiligheidszone. Dat is ook nu gebeurd. Wij staan daar ook net buiten die veiligheidszone. Continu worden de waarden nu gemeten en ja, hoe meer die zakken, hoe kleiner die veiligheidszone wordt. Het is ook niet zo dat er gezegd is dat de buurt moet ramen of deuren dicht doen. Zo erg is het allemaal niet geweest, maar ik kan me inbeelden rond de buurt van het schip dat ze nu nog wel continu metingen doen om zeker te zijn dat er kan voortgewerkt worden.
1: Ja, ja. Dat die verhoogde concentraties weg zijn. Want wij hoorden de woordvoerder vanmorgen die zegt, ja, er is wel impact, dat scheepverkeer zit op sommige plekken ook vast. Dat gaat dan nu stilaan opnieuw tot op gang komen?
3: Ja, dat zou je verwachten, maar hij zei inderdaad, de impact is groot. Werknemers in de buurt van het deurgangdok, of toch minstens in de buurt van waar dat schip ligt, die mogen voorlopig niet werken. Ik zie hier ook vrachtwagens staan die geblokkeerd staan, die niet richting het dok kunnen. Dus ja, de normale werking is zeker verstoord. Het is een beetje wachten tot de gemeten waarden aanvaardbaar zijn, zeg maar. En dan nog is er ook wel wat werk aan dat schip, hè, want je moet dat lek ook nog dicht. Eerst moet bekeken worden of er schade is veroorzaakt aan het schip of aan de lading. Pas daarna kan je die chemische stof, die waterstoffluoride, helemaal verwijderen. Dus dat is niet in 1, 2, 3 klaar, denk ik. Dat duurt nog wel even. Dus ik denk dat er voor de rest van de dag wel hinder zal zijn in de haven. Maar belangrijk is misschien wel, of belangrijker nog, dat het wat slachtoffers betreft wel heel erg lijkt mee te vallen.
1: Ja, gelukkig maar. Want het klinkt altijd zorgwekkend als er een chemische stof lekt. Dankjewel voor die stand van zaken van aan het deurgangdok. Peter de Kroebele.
2: De Ochtend WK.
1: Geen ploeg kon hen kloppen. Heel veel media hebben het geschreven. Maar Frankrijk is dan gisteravond toch gestopt. Want Spanje had het perfecte antwoord en won met 0-2 in de eerste halve finale op het WK voetbal. En het verhaal stopt dus voor die gedoodverde favoriet. Peter van den Bemt, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Een goede avond voor jou, want jij was daarbij in Texas. Ik heb de Franse media er even bij gehaald. Die zijn onverbiddelijk, die maken hun nationale ploeg gewoon af. Was jij zo verbaasd ook door dat slechte spel tijdens de wedstrijd?
0: Ja, dat wel. Het was een zeer negatieve verrassing, moet ik zeggen. Want Frankrijk was toch wat mij betreft de best voetballende, met voorsprong zelfs, ploeg van dit toernooi. Begeesterend, heel anders dan het Frankrijk dat de voorbije jaren heel goede resultaten heeft gehaald. Maar dan op basis van organisatie. Saai eigenlijk, weinig doelpunten gemaakt. Ook op het Europees kampioenschap nog 2 jaar geleden. Was allemaal anders, alles in functie van dat geweldig aanvallend talent waar ze overschot aan hadden. En ja, daar schoot vandaag niets van over. Dat is de grote verrassing eigenlijk. Verbazingwekkend. Je kan inderdaad tegen Spanje dat heel erg goed kan verdedigen. Wel een moeilijke wedstrijd hebben. Maar nee, het was ver en ver beneden de maat. Ik heb gezien dat L'Équipe, de befaamde Franse sportkrant, zo ongeveer iedereen heeft gebuist van het Franse nationale elftal.
1: Ja, daar is inderdaad niemand aan ontkomen. Maar het is dus wel zo dat Frankrijk zo slecht was. Want als je kijkt naar wie daar op dat veld staat, dat zijn allemaal kwaliteitsspelers. Dan is de vraag, heeft Spanje het echt goed voor elkaar gekregen? Waaraan lag het?
0: Maar dat ook wel. Ja, de twee natuurlijk wel. Hè. Maar ik heb na 3 minuten al de opmerking gemaakt. Oei, zoveel verkeerde passes, balverliezen, slechte controles aan de twee kanten eigenlijk. Hè. Want ik had vooraf toch gedacht, ja, als er één wedstrijd is waar je heel erg goed voetbal gaat krijgen. En zeker met al die techniek op het veld, ja, dan is het wel vandaag tussen Frankrijk en Spanje. En dat was helemaal niet het geval. En Spanje heeft zich vrij snel hersteld. En Spanje heeft het uitstekend gedaan in die zin dat het een geweldige organisatie had. Dat het zeer gretig was met voortdurend 2-3 mensen rond de Fransman in balbezit. En dat het daarnaast ook nog gebruik heeft gemaakt van de weinige momenten die er zijn geweest. Beetje geholpen natuurlijk door wat ik een flater van dingen zou noemen die een penalty heeft opgeleverd. Maar los daarvan, het afval in het spel van de Fransen bij al die geweldige voetballers die ons niet alleen op het wereldkampioenschap, maar eigenlijk al het hele seizoen hebben bekoord. Olysee voorop, dat was toch een van de allerbeste van de wereld. Dembélé, de regerende gouden bal nog altijd. Mbappé, noem maar op. Ja, dat deed pijn aan de ogen. Dat is toch, ja, bepaald onverklaarbaar eigenlijk. Hè. Deschamps zei, ja, het blijft natuurlijk wel een halve finale van wereldkampioenschap. Misschien had de stress er ook wel wat mee te maken. Maar ik heb er niet echt een verklaring. Nog een keer, Spanje heeft het zeer goed gedaan. Heeft ervoor gezorgd ook dat Frankrijk niet in zijn spel kwam. Maar de momenten dat er dan wel de mogelijkheid was om toch tegen te stoten of beter te voetballen, dat er dan toch even geen druk was, ja, was Frankrijk gewoon onherkenbaar.
1: Ja, want weken lang toch de kloppen ploeg. Hè? Geen nieuwe titel voor Deschamps ook, die dan toch ook even uithaalde naar de scheidsrechter.
0: Ik moet zeggen, daar begrijp ik helemaal niets van, eerlijk gezegd. Ik merkte het ook op de persconferentie en in zijn post-match interview. Stelde zich zeer onrespectvol de vraag of de scheidsrechter uit El Salvador wel het niveau had om een halve finale van een wereldkampioenschap te fluiten.

0: ook als het al geen rode was. Dus wat dat betreft, die paar momenten waar misschien een andere beslissing had genomen kunnen worden, waren zeker niet bepalend voor het wedstrijdverloop of voor de uitslag. Dus daar begreep ik helemaal niets van, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, in elk geval is het de troostfinale voor Frankrijk. De finale komt er nu aan voor Spanje. Wel een verdiende finalist, toch?
0: Ja, natuurlijk wel. Spanje heeft nog een keer gebruik gemaakt van de momenten die er waren. Heeft uitstekend verdedigd. Heeft de controle gehad de hele tijd over de wedstrijd. Was beter, veel beter dan Frankrijk. En de spitsen hebben daar vooral ongelooflijk hard gewerkt, moet ik zeggen. Oyarzabal, als je Baena ziet, dat is in principe toch een lichtvoetige, technisch sterke speler. Hoe die heeft verdedigd en gewerkt ook. Ja, dat was ook een ode aan de collectiviteit, zal ik maar zeggen. Het is heel anders. En minder spectaculair helaas ook dan het Spanje van 2 jaar geleden. Dat overrompelend was met zijn aanvallend spel en die geweldige vleugels. Nico Williams en Yamal. Dat is op dit wereldkampioenschap heel wat minder. Die rol was weggelegd de voorbije weken voor Frankrijk. Maar kijk, Spanje heeft het op deze manier gedaan. En niet vergeten, toen ze wereldkampioen werden 16 jaar geleden. En ze staan nog maar voor de tweede keer. Dat is eigenlijk opvallend voor zo'n groot voetballand in de finale van een wereldkampioenschap. Zelfs nog maar voor de tweede keer in een halve finale. Wel, ook in 2010 in Zuid-Afrika incasseerden ze maar 2 doelpunten over het hele toernooi en geen enkel in de knock-out fase. Dus dat mogen we misschien nog even onderstrepen. Spanje heeft nog altijd maar 1 tegendoelpunt. Ja. Namelijk dat van Charles de Ketelaere. Kleine troost.
1: Dat is er al een paar keer opgedoken vanmorgen. Okay. Het is altijd moeilijk te voorspellen. Hè? Dat hebben we ook weer gezien. Het kan verkeren, ook in het voetbal. Maar wat denk je? Spanje tegen Argentinië of tegen Engeland?
0: Dat is inderdaad moeilijk te voorspellen, eerlijk gezegd. Ik had gedacht, kijk, deze halve finale, dat wordt een voetbalfeest. Dat is in tegendeel. En het andere wordt een geweldig gevecht. Zoals ze dat ook wel een keer op een ander terrein hebben uitgevochten, die twee landen tegenover elkaar. Dus ik vrees dat dat toch een soort veldslag gaat worden. En daar zijn Argentijnen beter in dan Engelsen. Want Engelsen hebben toch ook frivoliteit en voetbal. Ze hebben het een paar keer al op karakter gedaan, zoals in de heksenketel van Mexico. Ze hebben ook eigenlijk tegen Noorwegen op de rand van de uitschakeling gebalanceerd. En ze hadden eigenlijk net zo goed uitgeschakeld kunnen zijn tegen Noorwegen. Dus echt overtuigend was dat ook allemaal niet. Argentinië ook niet tegen Zwitserland. Dus ja, het valt moeilijk te voorspellen. Maar ik denk echt wel een gevecht op het scherp van de snee. En nog eens, daar zijn Argentijnen net iets beter in. En ik denk dan dat het zal beslist worden met een unieke klasseflits of 2-3. En de twee ploegen hebben iemand die dat in zich heeft. Namelijk uiteraard Lionel Messi. En aan de andere kant een van de absolute sterspelers en beste spelers van dit WK, Jude Bellingham. Dus ja.
1: We gaan jou er nog over horen. Nu, dankjewel en slaap wel, Peter van den Bemt.
0: Dankjewel.

0: Celeste, we stonden al stil bij de mislukte staatsgreep in Turkije vandaag, exact 10 jaar geleden. Wel 1 jaar geleden kondigde Nina Derwaal aan dat zij stopt met turnen. Hoe gaat het met haar? Kunnen we het haar straks vragen?
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zeker 130 mensen moeten naar het ziekenhuis door een lek in een container in de Antwerpse haven. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten en Spanje verslaat topfavoriet Frankrijk op het WK-voetbal. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Minstens 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat is daar gebeurd?
5: Wel, gisteravond rond 8 uur is een scheur ontstaan in een container van een schip. En er werd meteen groot alarm geslagen, want door die scheur kwam waterstoffluoride vrij. Dat is een giftige stof die gebruikt wordt in de chemische industrie. En er is hier wel wat chemische industrie, hè? Dus dat was toch uitkijken. Waterstoffluoride kan ook longen en luchtwegen aantasten. Dus direct werd het medisch rampenplan afgekondigd. En na zowat 10 uur tijd, toch een langdurige operatie, werden uiteindelijk minstens 130 mensen naar ziekenhuizen afgevoerd. Hier in de wijde regio, in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De meesten bleven enkele uren in observatie en mochten daarna naar huis. En volgens de laatste informatie ligt nog 1 persoon op intensieve zorg en raakte in totaal 25 mensen geïntoxiceerd door de giftige dampen. Maar nu zijn alle ambulances en brandweerwagens hier verdwenen, dus die operatie lijkt afgelopen. Nu, hier aan het deurgangdok zelf mogen werknemers alleen maar binnenwerken en niet buiten, want dat gat moet nog gedicht worden in dat schip. De mogelijke giftige waarden moeten nog zakken om de veiligheidszone waar wij ook last van hebben nu op dit moment weer kleiner te maken. Een onderzoek is ingesteld en enkele invalswegen naar het dok zijn nog afgesloten. Dus een normaal verloop, dat is nog niet voor direct, denk ik.
4: Dankjewel, Peter. De impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is aanzienlijk. En die hinder die kan ook nog wel even duren, zegt woordvoerder Lennart Verstappen.
6: Afhankelijk van die metingen, er wordt permanent gemeten. En als die waardes, als die zouden zakken tot een aanvaardbaar niveau, dan kan er eventueel worden beslist om die perimeter te verkleinen of om bepaalde zaken wel toe te laten. De situatie momenteel is nog zo dat er voor een deel van de terminals, zeker degene aan de deurgangdok zelf waar dat incident heeft plaatsgevonden, dat er buiten nog niet mag worden gewerkt, binnen wel.
4: De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. 4 van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisterochtend uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Minister van Financiën Jan Bon wil bekijken of flexijobs moeten voorbehouden worden voor mensen die voltijds werken. Dat zegt hij in de HLN-podcast, het rapport van de Wetstraat. Nu zijn er heel wat mensen die 4/5 gaan werken en dan de 5e dag flexijobben. En eerder gaf minister van Begroting Vincent van Petegem daar ook al kritiek op. Een werknemer betaalt op zijn flexijob geen belastingen en sociale lasten en dat betekent dus minder geld voor de staatskas. Het is ook bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni, toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene aan zee. En het ziet er ook niet naar uit dat er snel veel regen zal vallen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
7: Tot het laatste weekend van juli verwachten we eigenlijk weinig of geen neerslag. Er kan hier en daar een onweer zich manifesteren eind van de week. Maar voorlopig komen we met moeite aan een millimeter neerslag. Dus dat gaat niets veranderen aan de situatie. En de hoop ligt dan een beetje op eind van de maand. Als er dan mogelijk weer onweer is of een aantal regenbuien. Maar dat is nog heel ver vooruit en die voorspelling kan dus nog veranderen.
4: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen Iraanse doelwitten bestookt, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder meer in enkele havens bij de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran dat het snel moet instemmen met een vredesakkoord. Zo niet volgen er volgende week ook aanvallen op bruggen en elektriciteitscentrales.
8: We gaan hit them very hard tomorrow night. We gaan hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
4: Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen. En volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Frankrijk leek deze wedstrijd niet echt op de afspraak. Het verslag is van Bert Sterks.
9: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn vijfde goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
4: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond om 9 uur gespeeld. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Dit nieuws begon in de Antwerpse haven. Aan het deurgangdok is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
0: En wij vragen ons onder meer af, hoe beveilig je een grote werf zoals die in de Oxytoren in Brussel, waar 6 mensen omkwamen bij een brand gisteren? En geeft minister Jan Bon toe dat het systeem van flexijobs ontspoort? Antwoorden zometeen.

0: Ernesto van Mocedades.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: 6 dodelijke slachtoffers dus bij die brand in de Oxytoren in Brussel gisteren. België en Roemenen, 4 van hen werkten voor een Limburgse onderaannemer. Terwijl dat eerst leek alsof het vuur relatief snel onder controle was. Maar de tol is dus toch pijnlijk hoog. In dat gebouw was een grondige renovatie aan de gang en daar waren ook maar liefst meer dan 250 arbeiders aan het werk. Tom van Dienen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent directeur van PREPES, dat is de koepelvereniging voor preventieadviseurs. Dus u kunt ons inkijk geven in hoe zo'n werf in goede en vooral veilige banen te leiden. Het is een hele grote werf, hè? Hoe pak je zoiets aan op vlak van veiligheid?
3: Ja, eerst en vooral gaat ons medeleven uit naar alle slachtoffers en ook alle betrokkenen. Het zijn de hulpverleners die ter plaatse zijn geweest, maar ook de collega's uit die bouwfirma's en zo verder. Ja. Die hebben allemaal wel een shock meegemaakt gisteren, dus daar gaan we eerst en vooral aan moeten denken. Nu, om zo'n werf te organiseren, denk ik dat de media heel duidelijk aangeeft dat sommige maatregelen wel werken. Er is op dit moment op grote werven een verplichte registratie. Wij vermoeden dat men op deze manier heel snel te weten gekomen is dat er een aantal personen nog op de werf aanwezig waren. Jammerlijk genoeg heeft men die pas na het overlijden kunnen terugvinden. Dus dat is wel heel pijnlijk. Maar dus dat is al een eerste belangrijke maatregel dat men op zo'n grote werven doet. En dat men kan controleren van wie is aanwezig, wie is niet meer aanwezig. Waardoor men snel kan gaan zoeken naar eventuele slachtoffers.
0: Ja, dat is ook het geval met onderaannemers. Die zijn allemaal op de hoogte. Dus dat moet eigenlijk allemaal goed in kaart gebracht worden. Bleek hier ook het geval duidelijk?
3: Ja, dat denken we wel. Daarnaast heb je natuurlijk koninklijk besluit voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen. Mm-hmm. Dat een heel specifieke regelgeving is voor die werven. Ik bedoel, in een normale omstandigheid loopt er niet zo vaak iets mis in een bedrijf of in een organisatie of in een gebouw. Maar het moment dat er nieuwe dingen aankomen, men gaat verbouwen, daar komen andere mensen binnen, die kennen dat gebouw niet. Ja. Zijn er specifieke regels? En daar is naast de preventieadviseur de veiligheidscoördinator wel een belangrijke persoon in. De preventieadviseur waakt eigenlijk over de mensen van het eigen bedrijf. Okay. Het is de veiligheidscoördinator die zorgt van wanneer de veiligheid van het ene bedrijf door het andere zou geraakt, bedreigd kunnen worden, dat die eigenlijk gaat proberen de werf voldoende te coördineren. En zeker op zo'n grote werven is daar voldoende coördinatie aan zich aanwezig. Dus het wettelijk kader bestaat daarvoor. Ik kan wel zeggen dat onze collega's van de beroepsvereniging voor veiligheidscoördinatoren al enige tijd met heel de sector bezig zijn om suggesties te doen aan het huidige KB. We weten ook dat er vanuit de federale overheid men wel stappen gaat zetten om dat te doen.
0: Ja, want wat moet er dan nog gebeuren of aangepast worden?
3: Ja, ik denk dat er wel. Ik ga me niet verzanden in technische details, maar er zijn hier en daar nog wel wat kleine zaken die beter kunnen aangepakt worden. Maar het wettelijk kader is aan zich voldoende. Mensen hebben zowel de Codex Welzijn op het werk als een aantal andere zaken rond brandbeveiliging wel wat mogelijkheden om na te gaan. Maar het kan soms ook wel eens mislopen zonder dat men onvoorbereid aan die werf zou begonnen zijn. Dus we menen dat deze werf betrekkelijk goed georganiseerd zal zijn.
0: Er zijn geen aanwijzingen dat dat anders zou zijn.
3: Het arbeidsauditoriaat zal dat wel moeten onderzoeken of het wel zo is. Maar op dat moment kan het nog altijd fout lopen.
0: Ja.
3: Geen risico's bestaan niet meer. En daar kunnen we helaas niet zo heel veel aan doen.
0: Nee. Behalve die risico's zoveel mogelijk proberen uitsluiten. U zegt dat kader is ervoor. In principe is de naleving er ook. We zullen moeten afwachten in dit geval wat het onderzoek uitwijst natuurlijk. Hè. Maar als we eens gaan kijken naar het bredere plaatje. Het is hier een renovatie van een oud gebouw, een zeer groot gebouw ook. Is dat extra gevaarlijk? Gevaarlijker dan nieuwbouw bijvoorbeeld?
3: Ja, ik denk dat elke werf is gevaarlijk. Hè. Ik bedoel, het moment dat je begint, elke situatie wijzigt. De ene week mag men die trap nemen, de volgende week is het een andere trap. Hè. Dus dat is een soort van constante vooruitgang en wijziging voor al die 250 mensen die op die werf rondlopen. En dus communicatie en coördinatie is daar superbelangrijk in. Men moet bijna dag in dag uit wijzigingen aanpassen. Men kan een groot veiligheidsplan op voorhand gemaakt hebben. Dat moet men ook doen. Maar men komt iets tegen. Een werk loopt vertraging op of is net sneller klaar. En het is constant communiceren en coördineren naar alle betrokkenen. Dus niet alleen de hoofdaannemer, de onderaannemers, toevallige leveranciers. Iedereen moet eigenlijk op de hoogte zijn van wat de situatie op de werf op het moment zelf is.
0: Ja, oké. Ik wil naar die situatie van gisteren. Die slachtoffers zijn in een lift aangetroffen. Schachten zijn blijkbaar wel vaker een zwakke plek als het gaat over veiligheid. Hoe komt dat?
3: Ja, zeker voor brand. Een schacht kan je vergelijken als een schouw.
0: Ja.
3: Het is een plek in een gebouw, net zoals een aantal andere technische leidingskokers, waar vuur zich relatief gezien sneller kan verspreiden dan in gecompartimeerde zones. En een liftschacht kan je natuurlijk niet compartimenteren in de zin van dat er tussen elk verdiep een brandweer een schot zit, want die kabels van die liften laten dat niet toe. Dus dat is eigenlijk wel een groot risico op zo'n plaats. En als zo'n lift het dan ook nog begeeft,
0: ja,
3: dan wordt het wel heel tricky voor de mensen die in die lift zitten.
0: Maar een lift valt natuurlijk niet zomaar naar beneden, toch?
3: Dat zou in principe niet helemaal mogen kunnen.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik denk dat daar net de techniekers zullen moeten onderzoeken wat er met deze lift gebeurd is. Was hij gekeurd, was hij niet gekeurd? Het is allemaal gissen. En ik vind dat wij als organisatie daar weinig of niets kunnen over zeggen. Het is aan de onderzoekers om dit te onderzoeken.
0: Ja, we willen niet te veel speculeren natuurlijk, maar bij brand is het toch heel vaak dat liften niet mogen gebruikt worden. Vallen die niet stil? Is daar geen systeem voor dat die dan bijvoorbeeld naar de gelijkvloerse verdieping gaan, automatisch?
3: In theorie zou dat moeten zijn, maar we zitten natuurlijk niet in een opgeleverd gebouw. Hè, dus wat de status van die lift is, is heel onduidelijk en dat kan daarmee te maken hebben.
0: Dat gaan we inderdaad moeten afwachten. Het was vorige week nog maar dat er ook een brand was in het Museum Kanaal. Is dit toeval? Is er een probleem?
3: Ik denk dat er niet direct een probleem is waar heel de samenleving angst moet hebben om gebouwen te betreden of bouwwerven te betreden. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal risico's. En het blijft belangrijk dat mensen die aan het werk zijn eerst en vooral voor zichzelf wel kijken van, is deze situatie veilig voor mezelf? Dat is niet alleen de opdracht van de werkgever. Dat is ook niet alleen de opdracht van de bouwfirma's. Dat is ook van iedereen die bij zo'n werf betrokken is. Dus eigenlijk vanaf de ontwerpfase zouden architectenteams en anderen, we moeten nadenken van hoe kunnen we deze werf zo veilig mogelijk organiseren. We weten wel dat we eigenlijk niet zoveel weten over branden. Er bestaat een uitgebreid register waar arbeidsongevallen in beschreven worden. En dat is publiek toegankelijk via de website van Vedris. Maar er is eigenlijk geen register over branden. En het is net dat wij wel belangrijk vinden als beroepsvereniging van hoe kunnen onze leden, maar hoe kan de samenleving leren uit branden die ergens zijn ontstaan, hoe dat die ontstaan zijn, wat lessons to be learned.
0: Dus dat zou beter onderzocht moeten worden dan?
3: Dus wij pleiten eigenlijk wel om een beetje het Nederlands model van een onafhankelijke instelling die incidenten onderzoekt, niet alleen over arbeidsveiligheid of over arbeidsongevallen, maar grote incidenten. Het kan over van alles nog wat gaat en die geven op een objectieve manier een onderzoek weer en de resultaten met de samenleving te delen. Het arbeidssecretariaat doet uiteraard ook een onderzoek, maar daar gaat het toch wel veel meer over wie was hier finaal verantwoordelijk opdat het mis is kunnen lopen.
0: Terwijl het ook belangrijk is om te leren en het te proberen vermijden.
3: Absoluut.
0: In de toekomst, wat uiteraard niet altijd mogelijk zal zijn. Maar toch, dankjewel voor de komst en de duiding, Tom van Tienen. U bent directeur van de Koepelvereniging van Preventieadviseurs.
3: Dankjewel.
0: In de Waaslandhaven is de ruime omgeving van het deurgangdok nog altijd afgesloten na een lek met een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten. Daar staat er file op de E17 richting Antwerpen. 20 minuten aanschuiven van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum. En op de A11 richting Knokke 10 minuten extra bij Brugge Zeehaven. Daar is ook een ongeval gebeurd. Op de rechterrijstrook is dat.

0: Different Class van Das Pop. Ik neem er de standaard nog even bij. Daar lezen we vandaag dat er voor het eerst aanwijzingen zijn dat flexijobs gewone banen in de horeca verdringen.
1: Ja, de krant kon een rapport van de Nationale Arbeidsraad inkijken en daarin merkte die op dat dus sommige werkgevers in de horeca effectief flexijobbers aanwerven in de plaats van gewone werknemers. In die evaluatie is er ook bezorgdheid over werknemers die 4/5 gaan werken om hun resterende tijd dan in te vullen met een flexijob. Mm-hmm. En maandag start de minister voor Begroting Vincent van Petegem van CD&V die discussie al op. Hij zei toen in een interview dat hij vindt dat het systeem van de flexijobs onze arbeidsmarkt stilaan doet ontsporen. En nu mengt ook minister voor Financiën voor N-VA Jan Jambon zich in de discussie, want in de podcast Rapport van de Wetstraat van het Laatste Nieuws laat hij een opening om heel dat systeem van die flexijobs te herbekijken. We hebben vanmorgen nog eens om een reactie gevraagd bij minister Jambon, maar hij wil niet verder reageren.
0: Hopelijk niet de hele zomer, maar dus wel bij Isolde van den Einde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Politiek journalist bij het Laatste Nieuws, want het is in jullie podcast dat hij dat dan toegeeft, Jambon, dat het systeem ontspoort?
2: Ja, hij zegt niet dat het ontspoort, voor de duidelijkheid, maar hij maakt wel een opening naar de mensen die 4/5 werken en een flexijob nemen in plaats van die 5e dag dan te werken. Ja. En daar maakt hij dan de opening voor van kijk, oké, dit zouden we kunnen bekijken, dat mag een evaluatie vragen. En ik denk dat het niet toevallig is, uiteraard, dat hij die opening net maakt als je ziet wat dat rapport van de Nationale Arbeidsraad naar voren brengt, weliswaar alleen gericht op horeca. Ja. De uitbreiding is nog maar net gestemd, maar daar wil hij dus wel naar kijken, omdat dat inderdaad dan voor minder inkomsten zorgt. Hij herhaalt wel dat dat om een heel klein deel gaat, nog altijd. Voorlopig alleszins, want het gaat om 17% van de flexijobbers. Het gros van de flexijobbers werkt wel voltijds. Ja. Nu goed, we moeten zien hoe dat evolueert. De uitbreiding is nog maar net gestemd. Het zou kunnen dat natuurlijk een grotere beweging in gang zet van mensen die eigenlijk gewoon op zoek zijn om meer geld over te houden uit hun arbeid. Hè. Daar gaat het dan over. Of mensen die mijns inziens ook misschien op die manier gemotiveerd blijven, die een beetje variatie zoeken in hun arbeidstijd. Dat zijn redenen, denk ik, dan om daar naar te kijken.
0: Ja, want dat wil hij wel doen. Je zegt ontsporen, dat zijn de woorden van minister van Begroting van Petegem eerder deze week. Die gebruikt hij niet, maar het debat opengooien klinkt toch wel alsof hij dat wel wil. Waarom nu?
2: Ik denk inderdaad, ik had eigenlijk mij ook niet verwacht aan dit antwoord van de N-VA. N-VA is grote voorstander van de flexijobs en een liberalisering of zeker een flexibilisering van onze arbeidsmarkt die in het algemeen door experten toch ook als rigide wordt beschouwd. En die flexijobs zijn daar een antwoord op. Ook een antwoord op onze hele hoge lasten op arbeid die men blijkbaar ook maar moeilijk voorlopig althans erdoor geduwd krijgt. Dus waarom nu? Omdat we natuurlijk voor één die begrotingsgesprekken staan. Ja. En omdat er een eerste rapport is, want tot nog toe spraken nog heel wat politici zonder kennis van feiten. Er waren geen grote studies die al aantonen dat er een verdringing was van voltijdse jobs of dat er een probleem was. En die Nationale Arbeidsraad komt nu met eerste feiten, zal ik zeggen, die daar op wijzen, althans voor die groep die 4/5 werkt. En het is dan ook geen toeval dat Jan Jambon ook dat net daarnaar verwijst, waar dan eventueel naar gekeken kan worden. Maar hij duidt het wel niet aan als het grootste probleem voor onze begroting. Okay. Daarvoor wijst hij wel nog altijd naar de uitgaven. Hij wil ook heel hard blijven samenwerken met het bedrijfsleven. Hij ziet daar geen problemen in mensen die vooral werken. En dat is ook iets dat hij niet wil herhalen, wat nogal wat boosheid her en daar heeft opgewekt bij de minister van Begroting, die zei van ze hollen de welvaartsstaat uit, die flexijobs en de managementvernootschappen. Ja, dat is een uitspraak waar N-VA'er Jan Jambon zich zeker niet aan wil wagen, omdat het wel nog altijd gaat over mensen die werken en dus bijdragen aan de maatschappij en aan onze samenleving. Dus hij wijst wel vooral van oké, die uithaven, maar hij is heel voorzichtig. De N-VA is mijn zinziens van zin om geen publiekelijke rode lijnen te trekken in dit debat. Het halen van die 10 miljard lijkt mij het grotere doel dan in de media hele harde rode lijnen te trekken over inkomsten of uitgaven waar naar gekeken moeten worden.
0: Oké, maar je zei het zelf al, het is een beetje verrassend dat die coulant of soepel is voor discussie, terwijl N-VA grote voorstander is. We hoorden de fractieleider in de Kamer eerder deze week hier bij ons, die heel duidelijk zei, er is geen reden om die flexijobs te herbekijken. Hij is natuurlijk misschien wel betrokken partij, Axel Ronsen, want die heeft een uitzendkantoor voor 60-plussers voor onder andere flexijobs.
2: Daar heb ik mij niet in verdiept, moet ik eerlijk zeggen, in zijn privépraktijk, zal ik zeggen, van Axel Ronsen dan. Maar ik denk dat dat een uitzendkantoor is die vooral senioren terug aan een job helpt. En laat ons eerlijk zijn, gepensioneerden die vandaag flexijobben, en dat is ook wel een kwart van de flexijobbers, die hebben eigenlijk al een hele leven bijgedragen aan de maatschappij, heel hun leven belastingen betaald. Daar lijkt me eerlijk gezegd dan ook niet het grote probleem te zitten. Op dit moment, ik denk dat dat mensen zijn die dan eigenlijk nog wel wat willen werken of nog wat actief willen blijven. Dus dat is voor mij niet het probleem. Ik denk ook dat die Nationale Arbeidsraad kijkt naar mensen die hun 4/5 of een voltijdse job terugschroeven naar 4/5. En waardoor de staat effectief minder inkomsten krijgt. En daar zit dan het lekje waar dan over gesproken wordt. Ja. En waar dus N-VA Jan Bon een opening voor maakt.
0: Ja, inderdaad. Want over de uitbreiding die eigenlijk nog maar net ingevoerd is, is die wel duidelijk dan. Die blijft
2: dat is dan misschien wel de kritiek die je kan geven. De regering stemt voor een uitbreiding naar alle sectoren. Uh-huh. De cijfers die we citeren trouwens, dateren allemaal van daarvoor. Hè. Ook het aandeel deeltijdswerkenden. Het kan altijd uitbreiden door deze uitbreiding. Dus dan moeten we dat valt op te volgen. Maar dus ze stemmen die uitbreiding voor men eigenlijk goed en wel alle cijfers misschien in beeld heeft. En ook dat, daar mag je dan wel met een kritische noot naar kijken. Ik ben zeker niet tegen het systeem van de flexijobs, maar als je het uitbreidt, doe je dat best wel op basis van wat evaluaties. En die zijn er zelfs na deze studie nog te weinig, want deze gaat eigenlijk alleen maar over de horeca. Intussen is het al in veel meer sectoren mogelijk en de laatste uitbreiding maakt het naar alle sectoren mogelijk. Dus ik denk dat daar toch nog wel, ik ben niet de grootste voorstander van over alle studies te bestellen, maar in deze denk ik dat het toch wel relevant kan zijn om verder beleid op te stoelen. Ja. Maar ik denk als we zullen kijken naar die begrotingsoefening, wat daar dan uit zal komen, dan kan het wel zijn dat er striktere voorwaarden zullen opgelegd worden. Ik denk niet dat ze het zullen afschaffen voor mensen die 4/5 werken, maar dat er misschien op een bepaalde manier striktere voorwaarden zullen komen, hogere werkgeversbijdragen. Jan Bon schiet dat vooralsnog af. Maar het is wel een optie dat op tafel kan worden gelegd in die begrotingsoefening. Okay. Opnieuw, ik denk wel niet dat daar het gros van de middelen zal gevonden moeten worden om aan die 10 miljard euro te komen voor de volgende begrotingsoefeningen.
0: Ja, gaan we moeten afwachten. Maar zit er toch wat spanning op die lijnen binnen de regering?
2: Ik denk dat de spanning nog niet uitgesproken is en dat die misschien eerder in een erg liberale hoek zit, bij de MR bijvoorbeeld, die zich daar nog niet over uitspreekt, die wel al heel fors reageerde op de aanval op de managementvennootschappen onder meer, bij monden van Georges-Louis Boucher op X. Maar over die flexijobs, dat is ook iets dat eigenlijk vooral nog in Vlaanderen zich situeert. Dus daar is hij minder vocaal over, maar ik denk wel dat daar een groot verzet tegen zal zijn. En zoals we horen, stelt de N-VA zich vooralsnog publiekelijk coulant erop. Wil die niet het debat op scherp zetten in de media en toont die een opening. Maar dat is ook, de eigen premier, Bart De Wever, moet wel die 10 miljard euro vinden. Dus goed, die vicepremier is, en die willen het hem allemaal ook niet te moeilijk maken vooraleer het echte debat begonnen is. En ik denk dat we daar binnen een paar weken veel meer vuurwerk nog van zullen zien.
0: Oké, een trage aanloop. Dankjewel voor die blik. Isolde van den Einde, politiek journalist bij het Laatste Nieuws.
2: Bye. Knaldi. Nu
3: bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: Ruim 8:30 intussen. Een goedemorgen. Giftige stof dus vrijgekomen in het deurgangdok in Antwerpen.
1: Gisteravond is daar een scheur ontstaan in de container van een schip. 25 mensen raakten geïntoxiceerd en er ligt ook nog iemand op intensieve zorg. Tientallen andere mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis, want het gaat om een bijzonder giftige stof die daar uit die container gelekt is. Dat vertelde onze collega Peter de Kroebele hier daarnet. Hij is in de Waaslandhaven.
6: Het gaat over waterstoffluoride, om exact te zijn. Dat is eigenlijk een bijtend gas en dat kan brandwonden veroorzaken, kan ook longen en luchtwegen aantasten. En dat wordt eigenlijk vooral gebruikt in de chemische industrie, voor productie van koelmiddelen bijvoorbeeld, ja, kunststoffen, batterijen. En dat is niet vreemd dat dat hier gebeurt, want de haven van Antwerpen, dat is een beetje een focuspunt waar veel chemische industrie samen zit.
1: Ja, en de hinder in de haven van Antwerpen die zal waarschijnlijk ook nog een hele tijd duren. In het Midden-Oosten dan zijn de Verenigde Staten en Iran elkaar opnieuw aan het aanvallen. Het Amerikaanse leger heeft tientallen Iraanse militaire installaties bestookt en Iran viel Amerikaanse doelwitten aan in de Golfstaten. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen.
0: En je hebt ook voetbal.
1: Ja, want Spanje is de eerste finalist op het WK. Het versloeg gisteravond topfavoriet Frankrijk met 0-2. En vanavond kent Spanje ook meteen zijn tegenstander in die finale. Dat wordt Engeland of Argentinië. Want zij spelen vanavond dus om 9:00 hun halve finale.
0: Goedemorgen, Jacot.
7: Hallo, goedemorgen.
0: Dat is een finale die we buiten gaan kunnen bekijken, denk ik.
7: Zeker en vast. Of toch zeker in Vlaanderen en Brussel. Want hier, ja, temperaturen die tot 31 graden stijgen. Aan zee wordt dat een 25 graden. We gaan wel wat meer stapelbewolking zien vandaag. Maar het blijft dus in Vlaanderen en Brussel droog. Er is kans op onweersbuien eerder dan voor Wallonië. En de wind die waait matig uit noordoostelijke richting vandaag. En vanavond en vannacht gaan die temperaturen zakken tot een graad of 20. En wordt het overal rustig met licht bewolkt tot helder weer. Donderdag dan, morgen, krijgen we temperaturen die tot 32 graden kunnen stijgen. Dus een

0: praat je meer dan vandaag. Maar voor de rest ziet het er zeer gelijkaardig uit met af en toe wolkenvelden. Met opnieuw kans op onweersbuien, vooral voor de zuidelijke landshelft. Ook op vrijdag herhaalt zich dat nog een keer. Hoewel dan de onweersbuien toch ook tot in Vlaanderen zouden kunnen zich bewegen. Met dan nog temperaturen tot 30 graden in de Kempen. En dan vanaf zaterdag wordt het een pak koeler dan deze dagen. Dan krijgen we temperaturen die nog tot 23 graden kunnen stijgen.
1: Verfrissend klinkt dat. Dankjewel, Jacot.
0: Alsjeblieft.
2: Radio 1.
3: De Ochtend.
2: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: never know. Wilco en You Never Know. Soms weet je het wel.
1: De ochtend.
0: Het is 1 jaar geleden vandaag dat een van onze grootste topsporters aankondigde dat ze ermee ging stoppen. Ik heb het over onze Olympische kampioene Nina Derwaal. We kunnen zo meteen met haar praten, maar ik neem u graag eerst even mee terug in de tijd. Enkele momenten uit de turngeschiedenis.
2: Nina Derwaal.

0: Zet met onmiddellijke ingang een punt achter haar topsportcarrière.
1: Die bukomzwaai naar handstand. Ja, klein foutje.
2: En ze staat. Oh. Klein foutje.
1: Oh, ook zij stond stijf van de stress.
3: Ik had echt redelijk veel stress voor vandaag. En ik heb gewoon geprobeerd om in mijn routine te blijven. En ik ben zo blij dat dat gelukt is.
1: Ja, knap.
2: Oh, ze staat.
4: Olympisch kampioenen, hoe voelt het?
3: Ik weet niet, echt een onbeschrijfelijk gevoel. Het is echt gewoon nog altijd zo onecht. Ik weet niet, het is echt iets bizar, ik kan het echt niet beschrijven.
5: Ik begin eigenlijk wel met een redelijk moeilijke opsprong. En op het moment dat die goed gaat, kan ik ook wel een beetje voor een stuk uitademen.
6: Nina Derwaal is Europees kampioene aan de brug met de ongelijke leggers. Haar favoriete toestel.
3: Alles wat we hebben gedaan en de hele weg die is afgelegd geweest. En kan ik alleen maar trots zijn en kan ik alleen maar blij zijn dat ik hier vandaag heb mogen staan. En dat ben ik ook. En het is een moment dat ik zeker altijd ga koesteren.
7: En momenten die wij ook koesteren. Dus heel blij dat we haar vandaag aan de lijn hebben. Goedemorgen, Nina Derwaal.
8: Goedemorgen.
7: Ging dat door je hoofd vanmorgen? Vandaag is het 1 jaar geleden dat ik zei ik stop.
8: Eigenlijk echt totaal niet. Dus ik heb het gevoel dat mijn leven al een ganz andere wending heeft genomen. En soms heb ik het gevoel dat het nog maar gisteren was. En andere dagen heb ik het gevoel dat het al 3 jaar geleden is. Dus.
7: Ver verleden, zo klinkt het.
8: Ja, klopt.
7: Maar een heel ander leven, zeg je, dat zal wel. Je bent er dus duidelijk al aan gewend.
8: Ja, uiteindelijk went dat wel snel. Je wordt er ook een beetje in geduwd. Ik ben ook iemand, als ik zeg stop, dan is het ook echt gewoon stop. En dan is het van de ene op de andere dag ook niet meer aan een brug komen, bij wijze van spreken. Zo is deze keer ook gegaan. En dan moet je verder met je leven.
7: Ja, maar dat gaat vlot. Is er iets wat je mist eigenlijk?
8: Voorlopig valt dat nog goed mee. Ik denk dat er sowieso wel een moment gaat komen waarop je zo misschien de rush of de adrenaline van een wedstrijd en dan uiteindelijk van zo de goede oefening op het juiste moment brengen. Ja. Ik denk dat dat zo een gevoel is dat je niet snel op een andere manier gaat kunnen vinden.
7: Als alles echt samenkomt. Ja,
8: ja, klopt.
7: Maar het strakke ritme en het heel gedisciplineerde leven, dat mis je misschien minder.
8: Ja, je krijgt ineens veel meer ademruimte. En dat is ademruimte die je pas beseft dat je eigenlijk zou kunnen hebben als het strakke regime er niet meer is.
7: Ja. En dat heb je vorig jaar afgeworpen, dat strakke regime. Je bent toen niet meteen gestopt na die zware schouderblessure. Hè? Dat wou je echt niet. Als je daar nu op terugkijkt, was dit wel het juiste moment nog altijd?
8: Ja, 100%. Ik ben vooral blij dat ik na mijn schouderblessure eigenlijk nog een paar van mijn mooiste jaren heb mogen meemaken. Ik heb de Spelen in Parijs nog eens kunnen doen, nog een brugfinale kunnen halen. Daar dan jammer genoeg net naast de medaille gegrepen, maar uiteindelijk wel een heel straf, heel mooi parcours kunnen afleggen, waar ik ook enorm veel uit heb geleerd, om dan uiteindelijk het EK daarna terug te komen en dubbel Europees kampioen te worden. Dus voor mij was er geen mooiere manier om mijn verhaal in als topsporter af te sluiten.
7: Ja, en je zegt, ik ben niet meer in de buurt van een brug geweest, maar we zagen jou wel nog jonge turntalenten begeleiden tijdens een stage. Is dat dan iets waar je veel mee bezig bent nog?
8: Ja, ik ben momenteel wel training aan het geven. Dus ik vind het altijd leuk om mijn ervaringen te kunnen delen. Uiteindelijk ook hetgeen wat ik heb geleerd misschien. En wat ik heb geleerd op latere leeftijd. Te proberen al een klein beetje meer mee te geven aan de jongere generatie vandaag. En zo ja, te kunnen hopen blijven wel mijn steentje bijdragen aan de sport dat ik het liefste doe. Ja, of deed.
7: Maar niet per se in een functie bij Gymfit? Of is dat wel iets wat je graag zou doen?
8: Ik ben part-time bezig bij Gymfit. Maar ik hou momenteel ook wel gewoon graag mijn opties nog een beetje open om nog andere dingen te kunnen doen. En mezelf niet direct terug in het superstakke regime te gooien. Want uiteindelijk moet een coach er ook altijd zijn als atleten er zijn.
7: Ja, absoluut.
8: En is een coach een job niet gedaan de moment dat ze naar huis gaan, terwijl dat bij de atleet soms wel het geval is.
7: Ja, dus voorlopig nog wat meer opties openhouden. Waar ben je nog mee bezig? Yes.
8: Ik ben studies aan het afronden. Ik moet nog een klein jaartje doen ongeveer. In topsportmanagement. En voor de rest ben ik ook hier en daar wel bezig met keynotes die ik een maandje geleden ongeveer heb gelanceerd, waar ik mijn eerste twee van heb gedaan. Dus daar zullen er in de toekomst ook wel nog van volgen.
7: Oké, en ik hoorde ook dat jij één topsporter, altijd topsporter, denk ik dan, aan het trainen bent voor een halve marathon. Hoe staat het daarmee?
8: Wel, met deze zomerdagen steeds beter en beter. En gezien dat het leuk lopen is als het zonnetje schijnt. Het is heel op mijn gemak. Ik heb totaal niet echt een doel in mijn hoofd. Voor mij was het gewoon de uitdaging van iets compleet anders te kunnen doen. Het doel is echt om hem uit te lopen. Een brugoefening duurde vaak maar 30, 40 seconden. Dus dat in vergelijking met een twee uur aan een stuk lopen, is voor mij wel een hele aanpassing.
7: Ja, en je lichaam kan dat aan. Heeft die jaren topsport dan wel goed verteerd?
8: Ja, eigenlijk wel. Ik mag echt niet klagen met de pijntjes dat overblijven. Ik kan vandaag echt wel gaan staan en doen wat ik wil, waar ik zin in heb. Dus dat is voor mij ook gewoon een bevestiging dat de stop op het juiste moment is gekomen voordat er blijvende problemen waren.
7: Ja, ook 1 jaar na die beslissing, of nadat die bekendgemaakt werd in elk geval. Je bent onderweg, dus ik ga je niet te lang meer vasthouden. Maar toch nog kort, ga je het vieren, 1 jaar pensioen?
8: Ik heb momenteel niks op de planning staan. Ik stond er zelf eigenlijk niet echt helemaal bij stil. Maar ik zal mijn cupcakeje of zo gaan halen, een kaarsje uit.
7: Laat het smaken. Proficiat van ons in elk geval. Kampioen blijf je uiteraard altijd. Nina der Waal, dankjewel voor vanmorgen.
8: Dankjewel, dag.

0: Nou, en van Frans Kalf zat er dus niet echt stil bij gestaan dat het al 1 jaar geleden is dat ze haar pensioen aankondigde. Nina der Waal, onze turnkampioene. Morgen en overmorgen praat ik met nog 2 andere gewezen topsporters uit hele andere disciplines. Ex-veldrijder Eli Iserbiet en ex-tennister Janina Wickmaier. Op de A11 richting Knokke is de weg vrijgemaakt bij Brugge Zeehaven. Op de E17 richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum. En hinder dus ook in de Waaslandhaven. De ruime omgeving van het deurgangdok is afgesloten na een lek op een vrachtschip. En ook de Sint-Antoniusweg die blijft afgesloten.
1: De ochtend.
0: En dat is dus al de hele ochtend die hinder daar, omdat gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen is in die Antwerpse haven. 150 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanmorgen. En wij kunnen praten met de burgemeester van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, Mark van de Vijver. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heeft u daar zicht op wat er op dit moment gebeurt rond dat schip?
2: Ja, ik heb er zicht op. Er is trouwens ook nog een persbriefing rondgestuurd. Die zullen we waarschijnlijk ook gekregen hebben. Dus de toestand is onder controle. De metingen hebben dus ook uitgewezen dat dus, er een daling is van de waarden. En dat die dus momenteel veel lager liggen dan de drempelwaardes.
0: Okay.
2: En dus nu is de bedoeling om dus die containers, die de oorzaak is van alle miserie, om die dus te verwijderen.
0: Ja.
2: Vandaar dat er dus ook al zo'n dingen, zo'n soort lekbak, zoals men dat noemt, aanwezig is gevuld met kalk, om die daar in te zetten. Okay. En op die manier ervoor te zorgen dat alles op een veilige manier kan gestabiliseerd worden. En dat we stilletjes aan terug naar een normale situatie kunnen gaan.
0: Oké, okay, maar dat schip mag daar blijven liggen, dat moet niet per se weggehaald worden, of toch?
2: Nee, dat schip mag dus momenteel niet weggehaald worden. In de tussentijd is de brandweer ook bezig. De mannen mee dus die gas pakken om in het ruim te gaan en te kijken wat de toestand daar is. Want die container die stond bovenop het dek. Dus een dampen vrijgekomen. Maar natuurlijk ook, die stof is ook aanwezig op dat dek.
0: Uh-huh.
2: En te kijken van, heeft dat eventueel tot corrosie geleid in dat dek, want dat is ijzer.
0: Ja.
2: Zijn er dus eventueel stoffen die beneden in het ruim terechtgekomen zijn, waar ook containers staan. Allee, dat wordt dus nu allemaal gecontroleerd, maar dat kon men pas nu doen. Die dampvorming, bijna nihil is, wat toch sterk verminderd is, maar goed. Als onbestaand is momenteel.
0: Maar wel een gevaarlijke stof, hè? Waterstoffluoride?
2: Is een gevaarlijke stof die zelfs dodelijke gevolgen kan hebben indien de concentratie hoog is of toch boven een bepaalde waarde is.
0: Ja.
2: Vandaar dat er dus zoveel mensen preventief zijn afgevoerd, dat wij dus ook geen risico's wilden nemen en dat dus ook het medisch interventieplan is afgekondigd. Want dat is een ganse operatie geweest om al die mensen af te voeren.
0: Ja.
2: En naar de klinieken 150 mensen en naar de klinieken in Antwerpen en in Oost-Vlaanderen.
0: Hoe is het met hen intussen?
2: Iemand ligt nog op intensief. Die wordt dus vrij intens gevolgd. Maar er zijn dus 25 andere mensen die dus ook toch wel iets meer geïntoxiceerd zijn, niet op intensief liggen, maar toch ook wel gevolgd worden. En de anderen, er al een gans pak die dus de kniek hebben mogen verlaten. Of die zullen waarschijnlijk de komende uren de kniek toch wel mogen verlaten. Die dus gewoon preventief zijn afgevoerd, maar waar toch wel geen verhoogde waarden of toch geen gevolgen van constateerd zijn.
0: Oké, moet ik dan ook afleiden dat omwonenden zich geen zorgen moeten maken? Want we krijgen wel wat bezorgde luisteraars die vragen. Sluit ik best ramen en deuren?
2: Ja, dat klopt. Middernacht en zelfs ook ervoor hebben we dat dus vrij goed op de voet gevolgd. Wat die dampen die komen dus vrij, die komen in de atmosfeer. Die verdunnen. De vraag, en soms is het goed dat er op dat vlak leken bij zitten zoals ik, die dus dus allemaal chemisch niet geschoold zijn. En om te vragen van, kan er eventueel een rookpluim zich verplaatsen naar? Maar we hebben dan metingen gedaan. En dus wij kunnen zeggen dat dus gans de dampen die vrijgekomen zijn, dus gewoon plaatselijk gebleven zijn boven dus het schip en zich niet hebben verplaatst. Dus geen enkel gevaar geweest, ja.
0: Oké, dus, dat is duidelijk.
2: De omwoning is dus 3-4 kilometer, dus het centrum van Calo-Verrebroek. Ja, maar dus daar hebben we geen risico's willen nemen. Vandaar de metingen, ja. Maar dan zaten we direct afgekondigd dat de ramen en deuren moesten gesloten worden. Okay. Ja. Ja. Maar dat was...
0: Weet u al hoe het is kunnen gebeuren? Is dat al zicht op?
2: Nee, we kon er ook geen uitspraken over doen. Dat is niet aan mij. Er zullen de nodige onderzoeken zullen daar op dat vlak gebeuren. Ja, ik vermoed dat er ergens een menselijke fout is begaan. Dus met het laden of het lossen van die container.
0: Gaan we moeten afwachten.
2: Maar daar laat ik aan de experts over. Ja. Maar ik kan wel zeggen dat dus, de havenkapitein, civiele bescherming, onze brandweerzekervast, onze politiemensen, alle disciplines, het medisch interventieteam, schitterend werk hebben verricht. Ja, dus, en het was... Allee, het is nooit niet

0: gaat verwijderen, vreest men dat er terug wat dampen extra, dat terug wat rookontwikkeling gaat kunnen zijn. Dus op dat vlak, wil men zeker vast geen risico's nemen en terecht. Ja.
1: De situatie nou opvolgen. Gaan wij ook doen. Dank je wel.
0: Dus, en hopelijk kunnen ze dus de komende uren verder stabiliseren en systematisch afbouwen.
1: Ja, van de perimeter.
0: Dus het operationele afbouw. Je moet ook weten dat dus de crisisfase, de gemiddelde crisisfase, die is ook al afgeblazen.
1: Okay.
0: We zijn nu overgegaan op het operationele. Ja.
1: Dank je wel voor die stand van zaken. Burgemeester van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, Bentum, Mark van der Vijven, voor u ook. Ja.
2: De Ochtend WK.
1: De ochtend van de tweede halve finale op het WK voetbal. Overduidelijke winst voor Spanje gisteren. Vanavond is het aan Engeland en Argentinië. En dat zijn twee landen, Peter van den Bemt zei het, die misschien wel nog fanatieker omgaan met voetbal en die sowieso een onderlinge geschiedenis hebben. Luca Masso, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wij kennen u als de kleinzoon van Eddy Merckx, intussen ook voormalig professioneel hockeyspeler. Maar u heeft dus de Belgische en de Argentijnse nationaliteit. Dus u bent misschien wel zenuwachtig voor vanavond, of niet?
3: Zeker. Halve finale van WK. Argentinië die zijn titel moet verdedigen. Dus zeker. Kijk er naar uit.
1: Tegen Engeland. Dat is altijd afwachten. Een beetje extra speciaal ook, omwille van die Falklandoorlog die toch nooit ver weg is?
3: Ja, zeker. Met de Malvinas, met de vorige wedstrijden ook. Anne van God van Maradona op WK in 86. De verschillende wedstrijden op de verschillende WK's. Ik denk ook in 2002 met de rode kaart van Beckham. Dus dat blijft iets dat in het geschiedenis tussen Argentinië en Nederland altijd een beetje speciaal is.
1: Ja, en toen was er Maradona en nu is er Messi. Uiteraard, hoe belangrijk is hij?
3: Goh, ja. Voor mij is hij gewoon de beste speler van alle tijd. En we zien het nog vandaag, 39 jaar oud, en maakt het nog altijd verschil. Zijn record is de... Ik denk meer dan 80% van de goal van Argentinië is gescoord. Superbelangrijk. Is gewoon superbelangrijk.
1: Ja, een goddelijke status heeft hij bereikt onder de Argentijnen. Het allermooiste voetbal heeft Argentinië wel nog niet gespeeld. Engeland misschien ook niet. Die staan dan nu tegenover elkaar. Heeft Argentinië geluk gehad?
3: Geluk. Ik zeg altijd, in sport is er geen geluk. Je moet dat gewoon... een beetje provoceren. Maar geluk. Ik denk dat aan het einde van de match de twee ploegen willen winnen. En heeft Argentinië en Engeland hebben dat kunnen doen. En dat is het belangrijkste. Ze zitten allemaal alle twee in een halve finale van een WK. En nu is het gewoon winnen. En het manier, dat is iets anders. Maar het belangrijkste blijft winnen.
1: Nou. Dat is de boodschap inderdaad en de opdracht voor vanavond. Er zijn er maar weinigen intussen die het Argentinië nog gunnen. Het gonst echt van de complottheorieën op het internet ook. Dat er wel een handje geholpen wordt om Argentinië zover te krijgen. Wat denkt u daarvan?
3: Ja, ik vind dat een beetje schandalig om zoiets te zeggen. Want er zijn natuurlijk altijd beslissingen die een beetje... twijfelaardig zijn en een beetje, we kunnen ook aan de hand van Rodri tegen België bekijken. Dat was misschien ook daar een penalty. Of nog gisteren met de tackle van Olysee, die volgens mij misschien rood zou moeten pakken. Dat zijn natuurlijk beslissingen, dat komt van de scheidsrechter. En ik vind dat een beetje schandalig om zo'n complot te zeggen.
1: U ziet er geen groter beeld achter. Het is ook misschien iets dat de ploeg sterker kan maken. We gaan het afwachten vanavond. Heeft u een pronostiek? Hoeveel wordt het?
3: Ja, ik zou 1-2 voor Argentinië zeggen.
1: Oké, 9 uur vanavond, dan weten we het. Dank u wel om tijd te maken voor ons vanmorgen. Luca Masso.
3: Dank u.
1: En een fijne dag en een goede wedstrijd.
3: Fijne dag. Ja, bedankt.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: samen. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een scheur ontstaan in een container van een schip en daaruit is een giftige chemische stof gelekt. 150 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat is daar gebeurd?
5: Wel, gisteravond rond 8 uur is op een containerschip waterstoffluoride vrijgekomen. Dat is een gevaarlijk gas dat in de chemische industrie wordt gebruikt. En het medisch rampenplan werd direct afgekondigd en zeker 150 mensen zijn naar ziekenhuizen in de wijde regio gebracht. Dat zegt de burgemeester van Beveren-Zwijndrecht. 1 iemand blijft op intensieve zorg, maar voor de rest mocht iedereen na een aantal uren het ziekenhuis verlaten. Intussen is het medisch rampenplan niet meer actief. Met een lekbak worden de schadelijke stoffen verwijderd en daarna kan de veiligheidszone rond het dok weer weg. En dan kan het hier weer normaal verlopen.
4: Dankjewel, Peter. Bij de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran vannacht zijn volgens de Iraanse minister van Gezondheid minstens 2 mensen gedood. Er zouden ook 260 gewonden zijn, bij wie 3 kinderen. De meeste gewonden hebben na verzorging wel het ziekenhuis al kunnen verlaten, maar zo'n 40 mensen zijn er ernstig aan toe. De VS hebben vannacht vooral het zuiden van Iran onder vuur genomen. Volgens het Amerikaanse leger zijn daarbij militaire installaties geraakt. En Iran voerde ook luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Kuwait, Bahrein en Jordanië. Bij Russische aanvallen op schepen in de Zwarte Zee in het zuiden van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen. 2 van de slachtoffers kwamen om bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Bij een eerdere aanval op een vrachtschip werd de kapitein gedood. 3 andere opvarenden raakten gewond. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Bert Sterks.
6: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goeie. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
4: Spanje neemt het in de finale op tegen Engeland of Argentinië. Die 2 landen spelen vanavond tegen elkaar om 9 uur. Het is zonnig en warm met straks temperaturen tot 31 graden. Lokaal kan er in het oosten en zuiden een onweer ontstaan. En ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
2: Voilà l'été.
3: Met Aiko Duister.
7: Een hele goede morgen met dat nieuws over een giflek in de haven van morgen. Gaan we een uurtje voor een totale detox in Voilà l'été.

Altijd fijn om je dag te beginnen met deze engelenstem. The Sundays and Here's Where the Story Ends uit de zomer van 1990. Dit voorjaar bracht Seu Jorge The Other Side uit, een nieuwe plaat. Met vooral nieuwe versies van klassieke Braziliaanse nummers. Een aantal covers ook, zoals Girl You Move Me. En Riverman van Nick Drake, dat deed hij samen met Beck. En dit is het enige nieuwe eigen nummer van hem. Cuando Chego, geschreven en gebracht met Marisa Monch.

0: Mother, het emotionele eerbetoon van John Lennon aan zijn ouders en vooral dus aan zijn moeder Julia, die hij al op zijn 17e verloor. Op 15 juli 1958 was dat. Ze kwam toen om bij een auto-ongeval, veroorzaakt door een dronken politieman. Een verlies dat hem uiteraard nooit meer heeft losgelaten. Ook al voedde Julia John niet zelf op, ze speelde wel een belangrijke rol in zijn jonge leven. Ze leerde hem bijvoorbeeld banjo spelen en stimuleerde ook zijn liefde voor muziek. John Lennon was dat met Mother. Op de E17 richting Antwerpen, 10 minuten vertragen van Waasmunster tot aan de Werken in Sint-Niklaas Centrum. In de Waaslandhaven is de ruime omgeving van het deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Stromae is ook te horen op de nieuwe plaat van Madonna, maar daar heeft hij nog niet echt mee uitgepakt. Maar op deze samenwerking is hij duidelijk wel erg trots. De Fleur, het liedje dat hij maakte samen met de Zweedse Tove Lo. Van de originele leden van Ramones, Joey, Johnny, Didi, Tommy, is niemand meer in leven. Maar drummer Marky Ramone die bracht ook heel wat jaar door bij de band. En die is er nog wel en hij is vandaag jarig. Marky kwam in 1978 bij de band en was voor het eerst te horen op de plaat Road to Ruin. En dit is het openingsnummer van dat album.

Wet Dream is de grootste hit van Wet Leg tot nu toe uit de zomer van 22. Toen gingen ze nog helemaal voor de Holly Hobby look. Nu staat de zangeres van Wet Leg meestal in bikini en hotpants op het podium en balt ze graag de vuisten bij het zingen. Stoer en sexy tegelijkertijd.

Ze spelen op 22 augustus op Pukkelpop. Vandaag vieren we nog een verjaardag, die van Linda Ronstadt. Ze wordt 80. De Amerikaanse zangeres groeide uit tot een van de grote sterren van de jaren 70 en 80 met haar mix van rock, country, folk en pop. En ze won 11 Grammys, verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd en scoorde hits met nummers als You're No Good en ook Blue Bayou. Dat nummer was oorspronkelijk van Roy Orbison, maar Linda maakte er haar eigen tijdloze versie van.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen na die gore part 2. Zat vast achter een muur, met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen, komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong.

van heel ons levensverhaal. Sorry dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry dat ik niet belde, want het rinkelde vaak. Sorry dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

Mijn sterk, dankzij Susie in ons leven overwon ik dit gevecht. Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg. Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij. Want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tata, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op

0: Straks hoorde je al de ode van John Lennon aan zijn moeder. Dit was er eentje van Zwangere Guy. Gorik part 2. En daarvoor hoorde je Blue Bayou in de versie van Linda Ronstadt. Doer is een festival voor de diehards. Doer, dat is 5 dagen festival. Meer dan 200 artiesten, 7 podia en 6 campings. Ze starten daar vandaag. En Zwangere Guy die staat morgen op het programma. Straks over een klein half uurtje gaan we hier starten met de zomer van. En de gast van Annelies Mons is vandaag voice-over en stemacteur Jeroen Medaar. Een man die onder andere veel reclames inspreekt. Misschien zal je zijn stem straks wel herkennen. Zijn thema heeft wel niks te maken met stem, maar wel met handen. Hij zoekt nummers over makers. Mensen die met de handen bezig zijn, die nog een ambacht kunnen. Jouw suggestie is nu al welkom in de app van Radio 1. Of je kan het ook insturen via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Voilà l'été.

Uit het poptijdperk van Tok-Tok. Ze braken begin jaren 80 door. En dit nummer, Such a Shame, was toen een top 10 hit in verschillende Europese landen. Het was gebaseerd op een boek, The Dice Man van Luke Reinhardt. Een van de favoriete boeken van zanger Mark Hollis. En in dat verhaal laat de hoofdpersoon alle belangrijke beslissingen in zijn leven afhangen van een dobbelsteen. Mark Hollis zei daarover, het is een goed boek, maar wel geen manier van leven die ik zou aanraden. En onder mij hoor je Ludovico Einaudi, al de Italiaanse componist en pianist. Hij wordt op handen gedragen in ons land. Na zijn uitverkochte soloconcerten stond hij gisteren terug op een Belgisch podium op Gent Jazz. Deze keer met zijn volledige ensemble. En omdat de vraag naar tickets zo groot was, doet hij dat vanavond gewoon nog eens opnieuw. Ludovico Einaudi en Una Matina.

0: Het was een full circle moment voor Moby begin deze maand, want 30 jaar geleden stond hij voor het eerst op Rock Werchter. En dit jaar was hij terug met een set vol hits uit de jaren 90 en 2000, vooral van de platen Play en 18. En hij droeg een t-shirt met daarop het woord TECIE. Ik heb moeten opzoeken wat het was. En blijkbaar is het de titel van een film waar Moby het scenario voor heeft geschreven. En die film gaat over twee dierenrechtenactivisten die 100% leven volgens hun overtuigingen. Maar uiteindelijk leidt die keuze wel tot een groot persoonlijk drama. De film zou volgend jaar klaar moeten zijn. Why Does My Heart Feel So Bad hoorde je van Moby. Op de E17 richting Antwerpen, 10 minuten vertragen van Waasmunster tot aan de Werken in Sint-Niklaas Centrum. Op de A12 naar Antwerpen in Aartselaar moet je uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Waterbeheer.
2: En hop.
1: Conservatisme.
2: Hoppa.
1: Duitsland.
2: Hoppakee.
1: Gazon.
2: Hop.
1: YouTube.
2: Hoppa.
1: En omgaan met verandering.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.

Je kan deze zomer niet ontkomen aan Bruno Mars door dit nummer I Just Might, een van de zomerhits van dit jaar. Gisteravond kregen we gloednieuw werk van Queens of the Stone Age. Hun eerste echte nieuwe muziek sinds 2023. En Josh Homme zelf zegt dat hij nu stilaan in de herfst van zijn leven zit. Dat hij aan een nieuw hoofdstuk is begonnen waarin hij de imperfectie wil omarmen en zijn kwetsbaarheid durft te tonen. Het is een nieuw nummer. Oeh, we zijn naar Joy Division gegaan. Die wilde ik straks pas geven. Maar goed, nee, dan gaan we eerst naar Joy Division. Want Ian Curtis die zou vandaag 70 geworden zijn. Helaas, de man was heel getroubleerd. Amper 23 toen hij uit het leven stapte. Dit is Isolation, zometeen de nieuwe Queens of the Stone Age.

Joy Division mocht vandaag ook niet ontbreken, omdat Ian Curtis 70 zou geworden zijn, moest hij niet op zijn 23ste al uit het leven gestapt zijn. En we gaan het nog eens proberen, ik ben benieuwd. Ja, dit is dat nieuwe nummer van Queens of the Stone Age. Het heet Easy Street. Josh Homme heeft gezegd dat hij zijn kwetsbaarheid wil tonen met dit nieuwe nummer. Een duet met de Amerikaanse Nikki Lane.

0: Ding, Johannes is zijn naam, was dat nog. Heel veel plezier zometeen met de zomer van. Met Annelies Moons en stemacteur Jeroen Medaar. Meteen na het nieuws van 10 uur. Blijf bij ons bij Radio 1.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
10: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
11: Lotto is op zoek naar voeten.
12: Hé? Voeten?
11: Die graag op grote voet leven.
12: Graag.
13: Maar niet naast je schoenen open, hè?
11: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
12: En na het eten, Rob.
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
14: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Goedemorgen, zometeen hebben we het over vakmanschap, over ambacht. Misschien ben je wel iemand die een echt vak heeft, dan willen we jou graag horen. Of als je er muziek over kent natuurlijk, zometeen.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 10 uur, goedemorgen.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. In Gent is er vannacht brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Dat brandde volledig uit en de tweede verdieping stortte ook in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten, vertelt Anouk Veit van de brandweer.
1: De buren zijn eigenlijk allemaal uit hun woning geëvacueerd, omliggende buren en het hotel, de hotelgasten eigenlijk ook allemaal, waardoor we alle woningen dan nog gecontroleerd hebben, de daken en alle hotelkamers. Omdat er wel wat rookontwikkeling is en wat geurhinder, onder andere in het hotel. Maar tegen 6:30, nadat iedereen opgevangen geweest is in het Van Eyck zwembad, kon iedereen eigenlijk terug naar zijn kamer of naar zijn woning.
0: Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is de situatie bijna onder controle nadat gisteravond een container met een giftige chemische stof lek is geslagen. 150 mensen zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het medisch interventieplan is intussen afgeblazen en de hulpdiensten die zullen wel de komende uren bekijken wat er met die container moet gebeuren, vertelt de burgemeester van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
2: Men is dus nu bezig om te kijken op welke manier dat men de containers kan verwijderen. Er is ook al een lekbak aanwezig. En dan is de bedoeling dat men dus met gasbakken in het zwem gaat om te kijken wat dat daar de toestand is. Het getal is opgetrokken naar 150 mensen die afgevoerd zijn. Daar is een 25 die verder opgevolgd worden en één die op intensief ligt.
0: Er is wel nog altijd hinder voor het verkeer in de buurt en het scheepvaartverkeer ligt daar stil. Er zijn zeker 30 Iraanse burgers gestorven bij de Amerikaanse luchtaanvallen van de voorbije nachten. Eerder had de Iraanse minister van Gezondheid al gezegd dat er afgelopen nacht 2 doden en 260 gewonden waren, bij wie 3 kinderen. Het Iraanse leger meldde ook al 7 dode soldaten op een militaire basis in het zuidoosten van het land. Het geweld tussen Iran en de VS is de laatste dagen opnieuw opgeflakkerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het militaire doelen rond de zeestraat van Hormuz viseert en Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. En er zijn nu al 32 doden geteld na de zware brand in een bar in Bangkok afgelopen weekend. Dat meldt het ziekenhuis waar veel van de gewonden zijn opgevangen. 24 gewonden zijn ook nog altijd kritiek, dus mogelijk stijgt de dodentol nog. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Het is zonnig en warm met straks temperaturen tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser, dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: De zomer van 2026.
3: Annelies Mons.
5: Goedemorgen, vandaag ben ik hier met een stem die je heel vaak meermaals per dag hoort als je naar Radio 1 luistert. En het is niet onze nieuwslezer. Wel iemand die je wel eens in de reclameblokken hoort en dan associeert met bijvoorbeeld elektrische apparaten. Je kan hem ook gehoord en gezien hebben in verschillende series. Of als je al eens een luisterboek opzet, is de kans groot dat hij daar voor of achter de schermen bij betrokken was. Jeroen Medaar is mijn gast en dit is The Voice van Telex.

0: The Voice, ook al is er niet zo heel veel voice in dit nummer, maar het heet wel zo, bij Telex.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Jeroen Medaar. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom. Hey. Hoe gaat het met jou?
2: Prima. Gisteren was ik een beetje ziek, maar dat is er blijkbaar helemaal uit.
0: Gelukkig, daar zijn we blij mee. Ja. Wat voor zomer heb jij? Is het rustig? Is het druk?
2: Oh, ik ben niet zo'n zomerfan eigenlijk. Ik hou blijkbaar, dat merk ik dan aan de zomer, wel van ritme. En in de zomer is dat ritme helemaal weg. Want sommige mensen werken, anderen niet. School is niet meer, dat soort dingen. Dus ik heb, ja, een zomer in stukjes en brokjes. Maar volgende week is het vakantie, dus dat is goed.
0: Ja. Bij mij is het altijd de drukste periode. Voor andere mensen die dan allemaal net op vakantie vertrekken, is dat een gekke... Ja, er is een soort discrepantie.
2: Ik wist niet dat ik zoveel structuur nodig had, of graag had, maar de zomer leert mij dat telkens.
0: Ja, want in het jaar ben je wel druk bezet. Want je hebt de uitsprekerij, is één van jouw bezigheden. Zo ken ik jou, want sinds kort mag ik bij jouw boeken komen inlezen.
2: En je doet dat heel goed.
0: Dank je wel daarvoor. Jij maakt luisterboeken. Dat is eerder per ongeluk zo gekomen, hè?
2: Dat is heel per ongeluk zo gekomen. Maar dat doet de mensen natuurlijk ook denken over wat per ongeluk is. Maar dat is een ander thema.
0: Ook een goed thema.
2: Ook een goed thema, ja, voor een volgende gast. Het is een soort corona-bezigheidsactie geweest. Ik was al een beetje op een pad om stemacteur te zijn. En ja, tijdens corona zat iedereen zich wat te vervelen. Ik ook. En ik dacht, ja, wat kan ik allemaal inlezen in mijn thuisstudiootje? Ja, boeken. En ik had door dat dat in Nederland en in Scandinavië en in Engeland en Amerika allemaal al een ding was en nog niet in Vlaanderen. Dus ik dacht, ja, laten we dat maar gewoon proberen. En dat was eigenlijk echt gewoon voor de lol. En ik woonde toen in Borgerhout. Ik had wat acteurvrienden. En ja, heb jij ook zin om een boek in te lezen? En heb jij ook zin om een boek te lezen? En voordat ik het wist, tegen het einde van de zomer van 2020... waren wij in mijn slaapkamer luisterboeken aan het produceren voor Storytel. Ja, een beetje crazy, want dat was niet de bedoeling. Ja, kijk. En ondertussen zijn we 6 jaar verder en doen we dat fulltime. En heb ik een productiehuis dat luisterboeken maakt. Ja. Vlaamse luisterboeken.
0: Ja. En daarnaast ben je ook stemacteur. Ja. Hè, want mensen kunnen jou in de reclameblokken, komen we jou regelmatig tegen.
2: Ja.
0: Voor één keer mogen we misschien merken noemen.
2: Ik denk dat de meeste mensen mij kennen van Coolblue. Maar ondertussen ook voor dingen zoals McDonald's of Vileda.
0: Ja.
2: En ook veel kleine dingen, want ja, mensen horen mij heel veel in de grote spots die heel veel gedraaid worden. Maar er zijn ook heel veel kleinere opdrachten die minstens even leuk zijn. Ik moet wel eerlijk bekennen, Coolblue is wel echt heel leuk. Mm-hmm. Is ook leuke campagnes, maar ook heel leuk om met die mensen samen te werken. Maar ja, een spotje dat je misschien elke dag hoort, heb ik maar 10 minuten op een jaar. Heb ik maar 1 keer in 1 sessie in 1 jaar opgenomen. En al de corporate video's of al de andere dingen, de luisterboeken, ja, die zijn niet zo...
0: Die vallen minder op.
2: Die vallen minder op.
0: Want, en heb je dan voor dat wanneer je begint te praten met iemand in de supermarkt, zeg maar iets, dat mensen dan zo... Oh, wacht, ik ken hem van ergens.
2: Ik heb dat lang niet gehad. Ja? Maar de laatste tijd, zo het laatste jaar, zijn er wel mensen... Ik zat laatst op een soort cursus. En midden in een uitleg die ik aan het geven was, zegt iemand... wacht eens even. Zijde jij de man van Coolblue? Ik zeg, het heeft hier niks mee te maken, maar ja. Dus het gebeurt wel meer en meer.
0: Ja.
2: Maar ik vind het ook wel leuk aan stemmenwerk dat niet hoeft.
0: Ja.
2: Ik ben ook misschien graag de man achter de microfoon en niet achter de camera of voor de camera.
0: Maar je hebt ook wel acteerervaring, want het stemacteren is één ding. Maar voor corona heb je ook wel in series meegespeeld. Hoewel dat ook al een tweede carrière was, hè?
2: Ja, dat is een beetje een raar verhaal. En ik heb laatst wel gewoon acteur geschrapt van mijn cv, want ik vond het niet meer relevant. Ik wou eigenlijk gaan acteren als ik 18 was. Ben ook Studio Herman Teirling begonnen. Ik voelde mij dan toch een beetje groen. Ben dan Germaanse gaan studeren. Dat zijn
0: de boeken.
2: Ja, absoluut. En dan neemt het leven over. En ik ben van alles en nog wat gaan doen. Mijn laatste job was wel heel leuk. Dat was vertegenwoordiger van hout. Ik verkocht boomstammen en planken en dat soort dingen. En plafonds en binnendeuren, dat ook. Rond uw 40ste begint je dat allemaal een beetje in vraag te stellen.
0: Bij een thema, midlife zou ook een thema kunnen zijn.
2: Ook een goed thema. Zijn er nummers over geschreven?
0: Ongetwijfeld.
2: Ja. En dan heb ik een soort carrière-switch gedaan. Dan bedacht ik me op een gegeven moment acteren. Maar nee, dat gaat niet. Daar kunnen we kost niet mee verdienen. Kom aan, ik moet huur betalen, ik heb een kind. Dat gaat niet. Maar weet je, we zullen dat proberen. Mm-hmm. En ik heb dat een jaar geprobeerd. En na het einde van dat jaar, mensen kennen mij misschien nog van Forever. Mm-hmm. Speelde ik een rol. Hier en daar een tv-rolletje, een filmrolletje. Heel kleine dingen hoor. Een theatervoorstelling gemaakt, gespeeld. En mijn première van mijn theatervoorstelling was in februari 2020. En ja, als beginnende theatermaker is het sowieso moeilijk. Als gevestigde theatermaker is het ook moeilijk. Dus toen corona uitbrak, dacht ik, ik stop ermee. Ik steek dat even weg. We zien wel waar het naartoe gaat. Maar ik had thuis een studiootje gebouwd. En ik was al best wat opdrachtjes bij elkaar aan het sprokkelen met mijn stem. En ja, toen is de uitsprekerij bijgekomen. En tegen dat die pandemie voorbij was, was ik mijn hele week aan het vullen met stemopdrachten voor mezelf en voor anderen. Mm-hmm. Ja, en toen is het beeld en het podium eigenlijk een beetje verdwenen.
0: Ja. Oké. Jouw thema vandaag is, zeg het zelf maar, want er zijn veel woorden voor.
2: Er zijn heel veel woorden voor. We hebben daar wat moeite mee gehad om dat te kaderen. Hè. Ik ben meer en meer een grote, moet ik dat noemen, apostel aan het worden voor ambacht en vakmanschap. We leven in een wereld die... Maar ik merk dat ook gewoon, dat is niet een soort... ik wil niet preken of zo, maar ik merk dat aan mezelf, aan waar ik zelf mee bezig ben. We leven in een tijd waar heel veel mogelijk is. We hebben uiteraard AI. Maar ik heb beloofd aan mijn vriendin dat ik niet te veel over AI ga babbelen. Maar we hebben ook gewoon technologie. 10 jaar geleden een radioprogramma maken bijvoorbeeld zou heel moeilijk geweest zijn. Luisterboeken bestaat ook nu alleen maar omdat we budgetgewijs met een relatief goedkope setup best goede producties kunnen maken. Podcast, net van hetzelfde. Mm-hmm. Moesten we podcast 15 jaar geleden maken, dat zou onbetaalbaar geweest zijn. Dus het is super gemakkelijk om dingen te maken, maar net daarom is het belangrijk dat je weet waar je mee bezig bent.
0: Ja, want het heeft ook het effect, bijvoorbeeld podcasts zijn er over alle onderwerpen, die mogen er ook allemaal zijn, maar er
2: in
0: is wel...
2: alle vormen en maten en smaken.
0: Maar er is wel een verschil tussen iemand die wat praat met een micro erbij of iemand die een podcast maakt. Dat lijkt alsof iedereen het kan, doordat het beschikbaarder is.
2: Ja, en net nu denk ik, het is al een tijdje zo dat je betaalbaar materiaal kan kopen en dat technologie bestaat. En je merkt nu dat het kaf terug van het koren wat gescheiden wordt. Iedereen kan in theorie een podcast maken, maar de podcast die tractie krijgen of die iets doen, dat zijn toch altijd gemaakt door mensen die ook iets te vertellen hebben. En ook iets te vertellen hebben is een vak. Audio is een vak, video is een vak, theater is een vak. En ja, vakmanschap wordt terug belangrijker, denk ik. Dus het thema is vakmanschap. En in de bredere zin misschien iets maken. Iets in elkaar steken. Proberen goed te worden in iets. Daarom niet zijn. Maar uw best doen om goed te worden in iets.
0: Ja. Oké. En dus niet per se met je handen. Hoewel dat er zeker bij is. Want audio, je moet wel iets doen met je handen, maar snap je? Want bij vakmanschap denken veel mensen aan houtbewerking.
2: Nee, het hoeft niet per definitie met je handen te zijn. Nu, met je handen werken heeft wel iets bijzonders. Dat tactiele, ik hou ook van mijn job als producer of als studiomens, omdat je met microfoons zit, je zit met kabels, je zit met allerlei toestelletjes die je moet aansluiten en zien dat die werken. Dus ergens zit daar ook wel dat tactiele in, hoor. Studiowerk is niet alleen
0: monteren.
2: Maar inderdaad, het kan evengoed zijn een nieuwe tool, een nieuwe software leren.
0: Oké, we hebben 2 uur om het te gaan ontdekken wat het allemaal betekent.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Beginnen doen we bij een nummer van jou, een nummer van Steely Dan.
2: Ja.
0: Waarom is dat nummer erbij? Het is Kid Charlemagne.
2: Ja, om zoveel redenen. Ik heb het op de eerste plaats gekozen omdat Ik moest ook naast mijn werk, want anders ben ik 24 uur op 24 aan het werken, ook een hobby hebben. Dus ik ben aan motoren beginnen sleutelen. Ik reed al lang met de motor en ik vond geen goede garage. En Steely Dan en Fleetwood Mac en dat soort dingen, ik weet niet waarom, maar dat zet ik op in mijn garage. Misschien is dat
0: klopt
2: een soort
0: wel, ja,
2: hipster ding of zo, ik weet het niet. Maar dat doet mij sleutelen aan motoren. Maar ook Steely Dan, die twee gasten. Ik heb ze nooit live gezien. Ik ben ook niet zo'n muzieknerd of zoiets. Maar ik weet dat die ontzettend maniakaal of ambachtelijk met hun muziek bezig waren. Die wilden eigenlijk niet eens live optreden, omdat het niet goed genoeg zou zijn. Dus in de studio zaten die echt te sleutelen en te prullen aan hun muziek tot het goed genoeg was. En ter voorbereiding van deze aflevering dacht ik, ja, Steely Dan moet er tussen zitten, eens gaan zoeken. Wat een en. En Kid Charlemagne vind ik echt wel een geweldig nummer. Wat blijkt, dat nummer gaat eigenlijk ook over een soort vakman. Klein beetje.
0: Ja, een bijzonder vakman.
2: Ja, een bijzonder vakman. Het gaat blijkbaar over iemand die ooit LSD fabriceerde en die echt daar keigoed in was. En die dan ook, ja, een beetje, ja, die is dan uiteindelijk opgepakt. Maar bon, het gaat dus eigenlijk ook wel over een soort vakman. Dus ik vond het wel helemaal toepasselijk.
0: Yes, we gaan er naar luisteren. We beginnen bij Steely Dan. En de suggesties van de luisteraars die zijn welkom. Je kan naar ons Radio 1-kanaal op VRT Max of gewoon in onze Radio 1-app.

0: Kid Charlemagne over iemand die heel goed het vak van het LSD maken beheerst hier bij Steely Dan. Vakmanschap is ons thema vandaag, dankzij Jeroen Medaar. Nele die stuurt nog in onze Radio 1-app, Jeroen, dat je de allerbeste Big Brother stem ooit was.
1: Nou ja, dat ook nog.
0: Dat heb je ook gedaan. Ja. En Wim die vult al aan, ja, eigenlijk kan alles een ambacht zijn. Als je het goed wil doen en je wordt er beter in, een goed getapte pint, een mooie openingszin, een marmeren trap. Vakmanschap is een levenshouding.
1: Absoluut.
0: Voegt hij al toe. Dat hebben we bij deze al gezegd. Het verkeer lezen is ook vakmanschap. Dat ga ik nu doen. En zometeen bellen we met Leo. Nu heb ik er druk op gelegd. Hè? Op de E17 richting Antwerpen. 10 minuten vertragen van Waasmünster tot aan de werken in het Sint-Niklaas Centrum.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En dan kom je misschien hier bij ons terecht. Bij mezelf en Jeroen. En Leo die heeft dat voor. Goedemorgen, Leo.
3: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Jeroen.
0: Jij kiest voor The House Martins en Build. Dan zitten we bij de bouw als vakmanschap?
3: Ja, dat is helemaal juist. Dat is bouwen. En dat gaat over bouwen. En ik ben ook zelf altijd bouwer geweest. Ik ben eigenlijk een geschoold metselaar.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een schoolvoorbeeld van vakmanschap.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, ja. En is dat in de laatste jaren, is dat heel erg veranderd, dat bouwen? Of blijft dat dan een soort essentieel vakmanschap dat hetzelfde blijft?
3: Ja, dat is een goede vraag, want dat is inderdaad wel heel hard veranderd. Maar ik ben al een poosje uit de bouw. En de tijd dat ik heb meegemaakt, dan was dat echt allemaal nog traditioneel. En volgens vaste normen en bepaalde manieren, zoals dat door een aannemer gedaan werd.
0: Mm.
3: En zoals dat ook in de school werd aangeleerd.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik heb ook nog ervaring in de bouw. Ik heb echt in bouwbedrijven gewerkt. Heel af en toe, ik heb niet op veel werven gestaan, maar ook op werven gestaan. En er is ontzettend veel veranderd in de bouw. Maar ik denk wel dat het traditionele ambacht, dat nog altijd geldt. Twee stenen recht op elkaar zetten. Ik heb het ooit geprobeerd. Ik heb ooit proberen te metsen. Nee, dat moet echt kunnen.
0: Ja.
3: Ja, dat is echt wat u zegt. Want ik vergelijk het soms dat ik een kok bezig zie. En veel van die koks beweren ook het begin van alles. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is in bouwen ook zo. Als u de beginselen goed beet hebt en ook al die vreemde benamingen die wij gebruiken, dan bent u daar levenslang, hebt u daar plezier van.
0: Ja, ja.
3: En dat bepaalt ook heel veel van uw leven. Ja,
0: ja, ja, want je hebt dan ook nog naast je professioneel bouwen, heb je ook nog in je hobby of als hobby, als vrije tijd, was je ook aan het bouwen?
3: Ja, ik heb altijd blijven bouwen. En ik ben ook 25 jaar geleden hadden wij een huis gekocht. Een oud

0: leme huis in Zuidwest-Frankrijk. En dat was een heel andere manier van bouwen, een heel andere manier van werken en een heel andere manier van leren. Maar dat was wel ook verrijkend en interessant. En dat is bouwen. Dat is echt iets dat je heel leven kunt blijven in bijleren.
1: Mm. En het huis heb je dan ook helemaal zelf verbouwd?
0: Ja,
1: volgens traditionele manieren? Of?
0: Ja, had ik een cursus gevolgd bij het Museum voor de Oude Technieken in Keerbergen. En dan moesten we mee bijlen, bijvoorbeeld houten balken kappen. Hè, dat, en om dan een vakwerk te maken. En dan leerde ik ook daar bijvoorbeeld dat die grote balken, die werden allemaal met bijlen gekapt. En dan met speciale bijlen die aan de ene kant maar gescherpt waren, werden dan die balken recht gemaakt en vlak. En die kleinere balken, die werden met zo'n een zaag gemaakt met iemand op een speciaal stoel. Dat er iemand van boven stond en iemand beneden met een hele grote zaag. Maar dat was enkel maar voor die kleinere balken.
2: Ja, ja, dus elk stukje heeft een eigen manier om gemaakt te worden. Wat meteen ook opvalt, ook in wat jij vertelt, is dat het ambacht en vakmanschap gaat over altijd blijven bijleren. Je bent nooit helemaal klaar. Klopt dat?
0: Ja, dat is echt, en dat maakt het ook zo fantastisch. Hè? Bijvoorbeeld als ik pas ging werken, dan heb ik gewerkt aan een kerk. In Oostmal is er een tornado geweest en dan is daar een nieuwe kerk gebouwd. En ik was toen afgezwaaid van het leren. Ik was 19 jaar. En dan mocht ik daar komen werken. En dan moesten wij metselen. Maar ook, dat was zo'n brutalistisch gebouw, moesten wij heel veel bekisten. En dan werkten wij daarmee nagels met twee koppen. Omdat er heel veel van die bekistingen terug moesten gedemonteerd worden, hadden wij nagels met twee koppen.
2: Je bent ons even kwijt, Leo. Wat is bekisten?
0: Ja. Ah, bekisten, dat is de vorm maken waar dat beton in gegoten wordt.
2: Ah, ja, ja, oké.
0: En dat werd toen, omdat in dat brutalistisch systeem, was dat met planken. Dat was niet met panelen, zoals nu, maar dat waren planken, daar moesten wij schotten maken. En die schotten, die moesten wij stevig ineenzetten. En dan moesten wij daar steunen tegen maken. En dat deden wij dan met nagels, met twee koppen, zodat we die daarna er met een koevoet gemakkelijk terug uit konden trekken. En dat had ik voordien nooit gezien. En ik weet dat er ook maar weinig mensen zijn, en ook niet veel bedrijven, want dat was nogal een speciaal bedrijf, die had dat kennen, nagels met twee koppen. Wij sloegen nagels met twee koppen.
1: Maar dat vind ik zo leuk aan projecten en dingen doen met uw handen. Elk project leent zich eigenlijk wel ergens tot iets nieuws leren. Tot iets nieuws vastpakken en dat uitzoeken. En je bouwt telkens verder op wat je al weet. Dat is ook bijleren, zoals gezegd, maar ook gewoon bouwen op wat je al weet. Daarom kun Leo, Leo ook een huis bouwen in Frankrijk. Omdat hij al dingen weet, denk ik, vermoed ik.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat was een hele nieuwe ervaring. En een hele andere manier van werken. Dat was echt fantastisch om te doen, omdat bijvoorbeeld die leem, die komt er niet gewoon met een mortelmolen. Het is geen cementmolen, maar een mortel of een betonmolen. Die konden met die leem, die moest heel taai zijn en gemengd met zand en stro. En dan had ik geleerd in Keerbergen dat je dat best deed met een speciale molen, maar dat was nogal duur. En dan had ik een oude molen gekocht van een bakker. Omdat je deeg, dat is heel taai, dat moet je heel goed kunnen kneden. En dan moest je daarna tussen balken een ondersteuning maken en dan die leem daartussen proppen en effen maken. Dat was allemaal met de handen.
2: Ja.
0: En op het einde werd er wel eens met een trueel over gegaan, maar voor de rest was dat allemaal handenarbeid en dat was echt meditatief, bijna rustgevend.
2: Ja, ja. En dat met een bakkersmolen. Het is fantastisch om jou erover te horen praten, Leo. We gaan luisteren naar de plaat die je gekozen hebt, House Martens en Build. Ben je nu nog iets aan het bouwen? Of wat ben je aan het doen?
0: Ik ben thuis nog wat aan het verbouwen. Ik moet de wc nog vernieuwen en we hebben een serre en daar heb ik pas een andere vloer in gelegd.
2: Kijk, vakmannen die zijn nooit
1: klaar. Succes ermee.
2: Leo, dankjewel.
0: Ja, succes. Bedankt. Jullie ook mee te gaan. Bedankt. Dag.

0: De House Martins zingen hier in beeld. Zingen ze, they work so hard, they make you sick brick by brick. Over de in de bouwwerken en het vakmanschap dat daarmee gepaard gaat. Daarnet ging het over die toren, die kerktoren in Oostmalle, die ooit door een tornado op 5 minuten tijd helemaal verdween, samen met een deel van de rest van het dorp. Daar is een hele goede podcast ook over gemaakt. Die vind je op VRT Max. Die heet Kind van de Tornado.
1: Radio 1.
2: Zomer van 2026.
0: En die van stemacteur Jeroen Medaar. We hebben het dus over vakmanschap. En we hebben een andere stem, of bekende stem, aan de lijn. Dag Jessie de Kaluwe.
3: Goedemorgen Annelies en Jeroen.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je hebt ook van jouw stem je ambacht gemaakt, hè?
3: Dat mag je wel zeggen, ja. En met graagte. Heel. Ik heb dat zeer graag gedaan, ja.
0: Ja, je hebt altijd hier op de VRT gepresenteerd. En je hebt ook andere mensen geleerd hoe ze hun stem moesten gebruiken?
3: Ja. Ik heb nadat ik zelf voor radio en televisie werkte, als coach gewerkt voor verschillende zenders. Mm-hmm. Dus ook zeer fijn om te doen, ja.
0: Ja, snap ik. Maar je hebt niet per se een liedje over een stem aangevraagd, hoewel de stem wel belangrijk is. Je hebt Baker Man van Laid Back gekozen. Waar wil jij graag over vertellen?
3: Maar ik denk dat de titel het zegt, hè. De Baker Man, de bakkers. De warme bakkers in dit geval. Ik wil die toch wel een hart onder de riem steken, omdat dat zo'n waanzinnig beroep is. Ze hebben er heel erg veel voor over. Ik ben bevriend met een bakker die telkens om 3 uur opstond om dan door te werken, maar die dat beroep zo graag heeft uitgeoefend. En het vreemde, of niet misschien het vreemde, maar bakkers kun je vaak linken aan creatievelingen. Zij gaan heel kunstig om met hun ambacht. Dus het is een beroep waar je bijzonder veel gevoel en creativiteit in kunt leggen. En dat hoor ik nu zo vaak van mijn vaste gitarist. Hij is een pâtissier van oproep, van oorsprong bedoel ik. Zijn beroep is pâtissier, Dirk Maas. En als hij daarover begint te vertellen, ja, dan hang ik aan zijn lippen. Hè.
0: Mm. Ja, dat kan ik me voorstellen. En je zegt, mijn gitarist, wat doen jullie samen?
3: Wij hebben een trio, dat heet Parlando, samen met een drummer, Fernandes, die vroeger nog bij Raymond van het Groenewoud heeft gedrumd. En dan Dirk de pâtissier. En wij brengen mijn zelfgeschreven teksten allemaal op rijm, maar op verschillende ritmes. Dat gaat van blues naar bossa nova, naar reggae, naar rap, naar twist, swing, enzovoort, enzovoort. En we hadden zondag nog een optreden hier in Oostende, een ontbijtprogramma eigenlijk, waar mensen ook warme croissants kregen, om maar bij de bakkers te blijven.
0: Ja, zeker.
3: En koffie en in open lucht. En dat was weer eens te meer zeer fijn om te doen. Het is een muzikaal woordenspel eigenlijk. Dat we
4: het zijn eigenlijk heel veel ambachten door elkaar. Dat is muziek, ja, dat is bakken, dat is stem, dat is ritme. Dat is veel ambachten door elkaar.
3: Ja, bijzonder. En wist je trouwens dat, maar waarschijnlijk wel, hè, Margriet Hermans bijvoorbeeld, haar vader was een bakker. En die werkte jarenlang in een bakkerij. Peter van Laat van Mama's Jasje. En dat heb ik gehoord van een gitarist, Philippe Caulier. Een bakkerijopleiding. Dus die kunstzinnige richting, die creativiteit, dat zit allemaal samen, ja.
4: En een bakker moet ook echt wel zijn vak kennen. Maar niet alleen zijn vak kennen, hij moet ook ontzettend hard werken. En dat is ook deel van een vak, of iets van iets maken in het algemeen. Als ik aan mijn motoren aan het sleutelen ben, dat is dikwijls ook tandenknarsen. Dat doet pijn, dat is vervelend, want het lukt niet. En dat maakt iets maken en dat maakt een vak ook soms mooi. Niet dat het altijd lukt, niet alleen de mooie gâteaus, maar ook gewoon 100 broden of 150 broden klaarkrijgen tegen 8 uur 's morgens.
0: Ja.
4: Of croissants, nog beter.
3: Ja, dat denk ik wel. Hè. Het is die voldoening. Ook echt bezig zijn. Je bent daardoor een beetje weg van de wereld. Je wil iets creëren, je wil iets doen. Die focus, dat kan zo deugd doen, ja. Ook achteraf en ook tegelijkertijd, zo van, wow, ik ben er of ik ben er nog net niet. Ja, het is een zekere spanning ook wel, die opgebouwd wordt. Maar het is zeer intensief, ja.
5: Ja, ja, zeker. Blij dat we bij deze een ode aan alle bakkers, alle warme bakkers, gebracht hebben, dankzij jou, Jessie. Bedankt om, om je suggestie in te sturen. En geniet nog van alle Parlando-optredens ook, hè.
3: Dat zal ik zeker doen. Dank je wel en fijne dag nog.
5: Dag.

0: Ik denk dat het een soort aanmoediging is voor al die Baker men en women om het een beetje rustiger aan af en toe te doen. Want het is heel hard werken. We krijgen ook een berichtje van Rafael Verheijen. Die liet zich al eerder horen in de app. Hij zegt, ja, ik ben ook een vakman. Ik ben zelfstandig bakker. En ik werk uitsluitend met zuurdesem. Ik lever aan horeca en ik ben nog maar gestart in november. Dus ik ben 28 jaar en net begonnen. We wensen hem alle goede moed.
1: Absoluut. Ja, zuurdesem. Ben fan.
0: Ja, ik ook. Ja. Bakkerij Flor heet zijn bakkerij.
2: De zomer van 2026.
0: We hebben al verschillende aspecten aan bod kunnen laten komen over vakmanschap, over een ambacht beoefenen. Jeroen Medaar, jij hebt voor het thema gekozen. Je hebt al gezegd, ik werk aan motoren. En dat is soms ook niet leuk. Is dat er ook deel van, dat het gewoon soms lastig is en doorzetten en ook dingen opgeven misschien?
1: Opgeven, ik weet niet. Opgeven, maar wel loslaten. Mm. Ik denk dat een belangrijk onderdeel van iets maken, of het nu fysiek is of mentaal een project uitwerken of whatever, is dat je het uiteindelijk ook loslaat.
0: Ja.
1: Want je kunt erover blijven doorbomen en doorgaan, maar ja, dan gaat het u overnemen, denk ik. Je moet het op een gegeven moment ook kunnen loslaten. Genoeg is genoeg, zeg ik dikwijls ook.
0: Ja, ja.
1: En laatst hoorde ik iemand zeggen, ik weet niet meer, het was ergens een podcast of whatever, en die zei, ja, op een gegeven moment moet het loslaten. Want je weet niet wat 100% is. Niet voor jezelf, maar ook niet voor anderen. Iets wat voor jezelf 100% is, is voor iemand anders misschien maar 70%. Iets wat voor u 70% is, is voor een ander misschien 100%. En dat vond ik wel interessant, want het doet er dus eigenlijk niet toe wanneer je het loslaat. Ik reed daar net met mijn motor naar hier, want ja, 's morgens door de file. En ik voelde dat die een beetje trilde en een beetje rammelde. En ik dacht, ja, die is niet in orde, maar aan de andere kant, ik heb er net een reis meegemaakt van 3000 kilometer, dus hij is wel in orde. Wat is genoeg? Moet ik dat trillingske oplossen of niet oplossen? Ik ga het oplossen, maar ik los het op mijn eigen tijd. Dus ja. Ja.
0: Het is een beetje, er is zo'n uitspraak over ook schilderen bijvoorbeeld, dat mensen vragen wanneer is dat af, een schilderij? Dat schilders dan vaak zeggen, nee, het is niet af. Je stopt gewoon op een bepaald moment met werken. Ja. Of het moet ergens naartoe, het is verkocht.
1: Ja. Ik denk dat belangrijk is. Natuurlijk, er zijn een van mijn mentoren die zei ooit, stel uw oordeel uit. Hij bedoelde bij elke creatieve daad. En wat ik er interessant aan vind is, ja, oordelen is sowieso niet handig, maar het oordeel uitstellen, maar als je iets in een professionele context doet, ik kan aan mijn brommer uren blijven sleutelen, het doet er niet toe, het staat in mijn garage, bedoel,
0: het is alleen voor jezelf.
1: Het is alleen voor mezelf en ik heb er twee, eentje om mee te rijden en eentje om aan te prullen, dus ik kan urenlang blijven prullen. Maar moest je ooit een professionele garage hebben, ja, dan moet je op een gegeven moment dat oordeel over wat goed genoeg is wel hanteren en dan moet je op een gegeven moment wel zeggen, dan moet je het ook loslaten, want die brommer moet terug naar de klant.
0: En dan is het ook wel belangrijk voor de veiligheid van iemand anders.
1: Ook, natuurlijk. Nu prullen aan mijn eigen motor is ook belangrijk voor mijn eigen veiligheid.
0: Ja. Maar de verantwoordelijkheid is anders en er is wel een deadline. En
1: maar ook dat vind ik interessant, dat ik een vak kan hebben, mijn studio, waar dat wel een soort professionele context is en waar dingen moeten losgelaten worden omdat ze af moeten en naar de klant moeten en uiteindelijk een factuur moet gestuurd en betaald worden. Maar dat je ook hobbyprojecten hebt die ook een beetje vakmanschappig zijn, zodat je het kunt loslaten of niet kunt loslaten of kunt doorprullen of whatever.
0: Ja, dat je twee mag hebben. Ja. We gaan naar Elton John luisteren en Rocketman. Waar hoort dat voor jou bij dan?
1: Bij alles. Ik vind Rocketman moet in elke playlist staan. Er is ook al veel gedebatteerd over waar dat nummer over gaat, dus ik denk dat je het ook op heel veel dingen kunt toepassen. Ja, ik weet het niet. Die Rocketman nu, je hoort het ook in het nummer, die Rocketman is ook een soort vakmanschap. En ik ben ook, naar aanleiding van deze uitzending, het gaan opzoeken. Het nummer gaat ook een beetje over, het is gebaseerd blijkbaar op een kort verhaal, en het is vlak na de maanlanding geschreven, en het ging erover dat astronauten ook maar gewoon een vak is. Dat ook gewoon, hij vertrekt naar zijn werk, het komt ook ergens in het nummer voor. Ik ben de tekst nu even kwijt, maar
0: ik heb het hier ook niet voor mij.
1: Nee, het gaat er ergens over dat het een job is, 9-to-5. En dat vond ik, los van het feit dat het gewoon een fantastisch nummer is, gewoon een Rocketman zijn.
0: Ja, ja.
1: Ook al is dat misschien heel bijzonder. Like mensen die mij aanspreken en zeggen, zeg jij de stem van Coolblue? Ja, maar het is ook maar gewoon een vak. En ik doe dat graag en ik moet daar ook hard voor werken. Maar ja, ik ben een beetje een Rocketman.
0: Ja, ja. It's just my job. 5 days a week hebben mijn vakmensen achter de schermen.
1: It's just my job. Maar het is wel een Rocketman. Hoe cool is dat?
0: Ja.
1: En zo is elk vak.

0: Rocketman zijn is gewoon maar een job. Dat bezingt Elton John hier in Rocketman.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: En dankzij Jeroen Medaar moet het dan over vakmanschap gaan vandaag. En Karin de Bond die heeft ook een suggestie gedaan. Goedemorgen, Karin.
2: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Jeroen.
3: Goedemorgen.
0: Jij woont met twee vakmannen in huis?
2: Nee, mijn zoon woont niet meer thuis, maar die heeft ook voor schrijnwerker gestudeerd en mijn man ook. En ja, dat zijn echte klussers. Een paar jaar geleden heb ik mijn huis verbouwd, dus nieuwe deuren gezet. Hij heeft een nieuwe landelijke eigen keuken voor mij gemaakt. Mijn zoon die maakt voor zijn zoon, heeft hij onlangs een bed gemaakt in de vorm van een auto met koplampen in.
0: Je hebt allemaal unieke dingen om je heen dan, hè, op die manier?
2: Ja, dat is heel tof, hè.
0: Ja, fantastisch. Ja. En je kiest voor
2: en dat brengt ook een verbinding, hè, tussen die twee mannen die maken van alles, die overleggen samen.
3: En dat is het leuke aan vakmanschap. Je kunt het ook overdragen, je kunt het doorgeven.
2: Ja, dat is waar. Dat is
3: van
2: waar,
3: vader op zoon.
2: Ja, dat is waar. Ja. Ik denk dat hem al veel geleerd had voordat hem eigenlijk naar school ging. Dat hem zien doen. Ja, dat maakt honger om mee te doen. Hè. Dus dat is zo.
0: We gaan luisteren naar Morningside van Neil Diamond. Waar gaat dat dan over?
2: Ja, klopt. Morningside is een nummer over een persoon die sterft. En voordat hem sterft, heeft hij met zijn eigen handen een tafel gemaakt. En hij heeft in die tafel gekerfd voor my children, in de hoop dat die tafel voor verbinding zorgt in zijn familie. Als hij sterft, dat de familie nog samenkomt en gezellig rond de tafel kan zitten. Ik vond dat heel mooi. Iemand die met zijn eigen handen iets maakt en dan die verbinding daar rond met de familie. Dus
3: Wauw.
0: Fantastisch.
3: Heel mooi nummer. Ja.
0: Karin, dank je wel. We gaan luisteren naar Neil Diamond.
2: Dag gedaan.
0: En geniet daar van je eigen keuken, hè.
2: Ja, doei.

0: For My Children stond er op die tafel die je zelf maakte. Hier bezongen door Neil Diamond om zo de verbinding aan te moedigen en de hoop er letterlijk in te kerven in die tafel. We hebben nog één liedje te gaan voor we naar het nieuws van 11 uur gaan, Jeroen. Dat is eentje dat jij gekozen hebt van Nina Simone.
1: Mm-hmm.
0: Een vakvrouw, dat is al zeker.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En Work Song, waarover gaat het?
1: Work.
0: Zo simpel kan het
1: zijn. Ja, het is ook gewoon... Ik zet altijd muziek op als ik aan het werken ben. Allerlei soorten muziek. En als ik het even rustig wil aandoen, komt Nina altijd wel eens voorbij. En ik was door de liedjes aan het gaan. En er zijn er zoveel geweldige van Nina Simone. En toen kwam ik dit tegen. Ik kende het eigenlijk niet zo goed. Maar kijk, soms kan het simpel zijn.
0: En het is gewoon heel goed.
1: Ja.
2: Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time.

0: Het gaat hier dan wel over een chain gang bij Nina Simone. Work song.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn 155 mensen in het ziekenhuis beland na het lek in een container in het deurgangdok in de Antwerpse haven. 28 mensen hadden ernstige klachten. Zij moeten nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. Eén slachtoffer ligt nog op intensieve zorg. Het gaat vooral om havenarbeiders en bemanningsleden van het schip. Zij hebben mogelijk giftige dampen ingeademd. Bij het lek kwam waterstoffluoride vrij. Dat

0: Het is schadelijk voor de luchtwegen en de longen. In Gent is er vannacht brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Er vielen geen gewonden. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De natuurbrand in het Mechelse bos in Maasmechelen in Limburg is gisteravond opnieuw even opgeflakkerd. De brand begon zondag en leek onder controle, maar bleef de voorbije dagen maar terugkomen. Gisteravond waren de vlammen plots opnieuw groter, maar de brandweer kreeg alles snel onder controle. Boswachter Corina Kools van de Mechelse Heide vraagt iedereen extra voorzichtig te zijn de komende dagen.
1: Ga niet te ver in de natuurgebieden, in de bosgebieden, blijf in de buurt van de parking waar dat mensen aanwezig zijn. Als er iets gebeurt, dat er ook meteen kan geëvacueerd worden. Zeker de regels in acht nemen, dus in natuurgebieden, in bosgebieden mag er absoluut niet gerookt worden. Er mag geen vuur gemaakt worden, dus geen kampvuurtjes, geen theelichtjes, geen barbecues. Het is echt helemaal uit den boze.
0: In totaal ging in het Mechels bos al zo'n 8 hectare natuur in vlammen op. De oorzaak is nog niet bekend. Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Ook stookolie wordt duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. En in de regio Sumy in het noorden van Oekraïne zijn 3 doden en 7 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Volgens de gouverneur is daarbij belangrijke infrastructuur geraakt en kwamen enkele bommen ook terecht vlakbij medische instellingen. En ook in het zuiden van Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen. 2 van de slachtoffers vielen bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Hier is het zonnig en warm bij temperaturen tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser, dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
2: Met Annelies Mons.

0: Ben Harper zingt hier met With My Two Own... Oh, ik ga het nog eens doen. Ben Harper die zingt hier With My Own Two Hands. Die handen zijn belangrijk. Hij maakt een betere plek met zijn eigen twee handen. En dat is waar het vandaag over gaat. Dankjewel Willem van den Bergen voor deze suggestie.
1: De zomer van 2026.
0: Het gaat over vakmanschap, dankzij Jeroen Medaar. Jeroen, ja, makers was ook zo'n woord dat we in het begin hadden als het over jouw thema ging. Maar het is een beetje een hip woord.
2: Ja.
0: Veel mensen zijn makers.
2: Ja.
0: Ja. En dat dekt een deel de lading, maar niet meer helemaal, want het woord moet ook nog wel iets betekenen. Vakmanschap zegt wel goed. We hebben het al een paar keer laten vallen. De tijd is iets heel belangrijk in vakmanschap. Hè?
2: Tijd?
0: Ja. Ja. Als in, het kan niet snel. Je kan niet een vakman zijn na één dag.
2: Nee. Nee. Nee.
0: Dat kan echt niet. Maar je moet er ook tijd voor maken. Want het gaat bijvoorbeeld ook over... Stel nu, je hebt een stoel in huis. En dan kan je die ofwel wegdoen.
2: Maar tijd is zo belangrijk. Tijd is ook gewoon al beperkt. Punt. Ik bedoel, je hebt maar 24 uur op een dag. Maar 8 of 10 of 12 werkuren. En ja, grappig genoeg, we leven in een tijd waar iedereen denkt dat er... zoveel tijd is dat je zoveel gedaan krijgt, maar dat gaat niet. En zeker dingen waar je goed in wilt zijn, die hebben ook gewoon tijd nodig. Tijd om het te leren, maar ook tijd om te zakken. Tijd om...
0: En puur om het te maken zelf al.
2: Om het te maken.
0: Als het gaat over zuurdesem, als het gaat over houtbewerking.
2: Het grappige dat zuurdesem altijd naar boven komt. Ik heb zo... niet verzonnen voor vandaag, maar gewoon, ik heb al altijd mensen die mij kennen weten dat. Dat is mijn zuurdesemfilosofie.
0: Ja?
2: Ik heb mij eens ooit met zuurdesem bezig gehouden, wie niet. Maar ik heb dat dan ook wel weer opgegeven. Maar zuurdesem is zo'n... Ja, ook dat, ja, zeker. Je moet kunnen dingen loslaten.
0: Voilà.
2: Maar voor zuurdesem heb je echt gewoon tijd nodig. Je kunt dat niet snel... Je kunt de starter niet snel maken. Je kunt die starter niet snel onderhouden. En je kunt ook het brood bakken niet snel doen. Ik bak nog altijd mijn eigen brood, maar dat is in zo'n oventje. Je kletst daar alles in en een paar uur later heb je een brood. Dat gaat onmogelijk met zuurdesem. Je moet erover nadenken, je moet dat plannen. Maar dat is met de meeste vakkundige projecten is dat zo. En dat maakt het net zo fijn. En je kunt je laten helpen door moderne technologie en AI en allerlei... drukken van de voor. Maar de tijd is gewoon wat de tijd is. Een uur is een uur, een dag is een dag. En dat heeft dat soms gewoon nodig. En het wordt meestal beter als je daar even je tijd voor neemt. En dat hoeft daarom niet, want je zegt ja, tijd om het te maken, tuurlijk, maar ook tijd om erover te piekeren.
0: Ja, en om het mee en je erin te
2: tijd
0: verdiepen.
2: Over nadenken, ja, te verdiepen, dingen te lezen, dingen op te zoeken. Oh, ik ben, ja, overthinker is nog zo'n hip woord, maar ik zit ook constant na te denken over hoe ga ik die motor doen en hoe ga ik dat probleem kunnen oplossen. Want het zijn oude motto's, dus ja, dat is allemaal niet off the shelf. Maar ook in mijn vak, hoe maak ik mijn studio beter? Hoe maak ik... ben nu echt in een rabbit hole gedoken over hoe maak ik de boekingspagina beter waar stemmen voor luisterboeken hun sessies kunnen inplannen. Iets heel simpel, maar ik maak dat dan veel te ingewikkeld. Uiteindelijk komt daar wel iets uit.
0: Ja, ja, ja. En... dat weet ik dan, omdat ik al in die studio geweest ben. Als inlezer, je bent daar alleen. Er is geen regisseur of zo. Mensen denken dat misschien.
2: Nee.
0: Maar je moet wel aangeven wanneer je een fout hebt gelezen. En je hebt in je studio zo een klikkertje liggen. Ja. Dat ik kende van de hondenterreinen.
2: Ja.
0: Van Pavlov.
2: Het is exact hetzelfde.
0: Het is zoiets dat heel luid klik zegt. Omdat je dat dan goed kan zien.
2: Op je waveform.
0: Ja. Ja. Maar dat is wel iets waar ik nog nooit had over nagedacht. Van, ah ja, inderdaad, een fout die je leest, je moet dat aangeven. Daar moet je dan over piekeren, hoe ga ik dat oplossen?
2: Ja.
0: Kan ik me voorstellen.
2: Ja, en het is zelfs zo, nu die klikker ligt bij mij al heel lang. Maar ook, ik ben ooit... ik weet niet meer hoe ik op dat idee van die klikker ben gekomen. Ik denk doordat ik eens iemand dat zag doen met zijn vingers. Zo, dat. Maar ja, doe dat eens 100 keer als je een boek aan het inlezen
0: zet. En iedereen kan dat even luiden.
2: Nee, voilà. En dan ben ik naar de dierenwinkel geweest en ik heb er denk ik 5 of 10 gekocht en die allemaal zitten uitproberen en de waveforms gecheckt en zien welke is het beste. Nu, er zijn ook veel studio's die daar een of andere technische oplossing voor vinden. Of een marker, whatever. Maar dat is ook het leuke aan luisterboeken. Het is eigenlijk een low budget verhaal, dat moet het zijn. Dingen moeten efficiënt zijn. Maar ik wil ook zo goed mogelijke luisterboeken maken. Ik wil echt goede luisterboeken maken. En dan is het ook altijd zoeken naar welke oplossing is het meest efficiënt, maar ook het beste voor het ganse proces. Ja, en daar moet je lang over piekeren soms.
0: Ja, ja. En dat vraagt tijd.
2: Ja.
0: Ja, dat is niet toevallig, dat daarnet ging het dan weer over zuurdecem, dat toen het lockdown was en in corona...
2: Iedereen.
0: Ja, mensen die dan in een positie waren dat ze niet in een ziekenhuis werkten of niet plots harder moesten gaan werken, waren veel mensen die meer tijd hadden plots. En die dan plots met hun handen ook van alles begonnen te doen. Was dat bij jou dan... Ja, jij ging luisterboeken inlezen ook, maar had jij dan ook de zuurdecempassie? Is die toen ook gekomen?
2: Nee, zuurdecem is later de filosofie wel. Maar het zuurdecembrood zelf, dat is later gekomen. Ja. Tijdens corona, wat ik wel tijdens corona gedaan heb, is, zoals ook wel een heleboel mensen, was elke dag een liedje zingen en dat filmen en dat op social media zetten. En dat was de bedoeling niet, maar dat is gegroeid tot, weet je wat, ik neem vandaag dat liedje op en ik zet dat voor 12 uur 's nachts online.
0: Mm-hmm.
2: Whatever.
0: Ja.
2: En in het begin was dat crap. Niet de liedjes zingen, dat ging nog wel redelijk. Maar wel dat filmen, de audio opnemen. En ik weet nog, op het einde van de reeks zat ik daar met 4 microfoons rond mijn piano. Zat ik met 2 camera's. Zat ik te monteren totdat het een heel ding was. Dat is ook tijd pakken, leren en loslaten. Daar heb ik ook leren loslaten. Want s'avonds, dat was het idee, s'avonds om 12 uur, ten laatste, moest dat online staan. En dan liet ik het los. Ik ging daar niet meer terug naar kijken, niet meer herwerken.
0: Het gaf... tijd voor die hyperfocus en om hard te gaan in de dingen en je echt te verdiepen in iets, hadden veel mensen doen, denk ik, meer tijd voor.
2: Ja, en loslaten.
0: Oké. Okay. Dus tijd en loslaten. We gaan naar Ray LaMontagne luisteren. Misty Morning Rain. Waarom is dat erbij vandaag?
2: Om te beginnen, ik ben gewoon mega fan van Ray LaMontagne. Ik zeg wel La Montagne, maar dat blijkt fout te zijn.
0: Ja, mag jij zeggen hoe je het wil?
2: Dat is zo'n geweldige muzikant. Of zijn liedjes hebben mij op de eerste plaats allemaal gegrepen. Maar dat is ook gewoon een pure vakman. Die werkte in een schoenenfabriek, maar schreef liever liedjes. Heeft dan zijn job opgegeven, blijkbaar, ik weet niet of mijn verhaal helemaal klopt, maar in een blokhut getrokken met zijn vrouw en kinderen. Laten we ervan uitgaan dat die blokhut ook gewoon zelf gebouwd is. En daar heeft hij zijn eerste plaat opgenomen. Dit nummer is van... Welke plaat?
0: Monovision,
2: absoluut. En die plaat heeft hij ook helemaal zelf van A tot Z opgenomen. Alle instrumenten zelf gedaan, zelf opgenomen. Ik vermoed dat hij dat dan zichzelf ook allemaal geleerd heeft. En ja, dit is gewoon een nummer. Ik weet niet waarom ik dit nummer gekozen heb, omdat het gewoon een fantastisch mooi nummer is. Maar het was vooral het idee, Ray LaMontagne is voor mij gewoon het summum van de singer-songwriter of zoiets. Er zijn er nog fantastische, maar die echt, singer-songwriters zijn sowieso de ultieme vakmensen van de muziekbusiness, denk ik. Er zijn er nog heel veel, hè. Ik wil niemand benadelen. Maar voor mij is hij daar het summum van.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben gewoon een grote fan, dus kijk.
0: Ja, kijk, dan is hij er zeker bij. En als hij dan in corona een plaat maakt waarbij hij echt elk instrument ook nog zelf inspeelt, en zoals jij, dat beter en beter wordt en daar dan verder op bouwen, dan mag het er vandaag zeker bij zijn. Als mensen nog suggesties hebben, zijn ze nog welkom, want we gaan nog tot 12 uur door over vakmanschap, over ambachten, als je zelf ermee bezig bent. Of misschien ook al die corona-hobby's, wat zou daarmee gebeurd zijn? Als er nog mensen zijn die daar toch nog altijd tijd van maken, mag je het zeker ook laten weten in onze Radio 1-app of op het Radio 1-kanaal op VRT Max. En ondertussen, Ray LaMontagne. Standing in your doorway, cast a shadow on the

0: Veel muzikanten zijn vakmannen en vrouwen, maar zeker deze ook. Ray LaMontagne en Misty Morning Rain. Doorwerken vertragen. Op de E17 richting Antwerpen van Waasmunster tot Sint-Niklaas en op de E40 naar Brussel tussen Aalter en Nevelen.
1: De zomer van 2026.
0: Met ook Simon Knaaps deze morgen. Goedemorgen, Simon.
2: Goedemorgen.
0: Welk liedje had jij meteen... Ik ga al eerst erkennen dat jij in een woelige omgeving zit.
2: Ja, misschien een paar spelende kinderen op de achtergrond. Excuses daarvoor.
0: Daar hoef je je niet voor te
3: ben je ook niet alleen in nu, denk ik.
0: Nee, het klinkt alleen maar herkenbaar hier. Jij hoorde het thema van Jeroen Medaar en jij dacht aan welk liedje?
2: Someone Great van LCD Sound System.
0: Mm-hmm. En waarom?
2: Om twee redenen. Enerzijds het nummer van James Murphy, de zanger van LCD Sound System. Hij heeft het nummer geschreven na het overlijden van zijn therapeut. En die man, die therapeut, heeft enorm veel voor hem betekend. Ja, anders schrijf je er denk ik geen nummer over. En heel die plaat waar dat nummer op staat, is ook aan die man opgedragen. Dus dan dacht ik meteen aan, ja, een goede therapeut zijn, een goede psycholoog, een goede gesprekstherapeut zijn, dat is ook een vak waarin je kan uitblinken en waarin je enorm veel kan betekenen voor iemand. Daarnaast is tegelijkertijd James Murphy ook echt een stielman. Wat hij LCD Sound System doen is fantastisch. Maar de dubbele reden dan was dat het eigenlijk ook dat nummer, ik link dat, of ik ken dat via een hele goede vriend van mij. Shout-out naar Gode Kempen, waar ik ook 5 jaar mee heb samengewoond. En Gode is een enorm getalenteerd muzikant en theatermaker. Maakt ook heel veel muziektheater. En dus ik heb het eer en het genoeg gehad om 5 jaar bij hem samen te wonen en ook zelf ook met hem samen te mogen werken. Dus ik heb heel vaak ook from start to finish de ontstaansgeschiedenis van een nummer mogen meemaken. Onze muren op ons appartementje waren van karton. Dus dat is... Soms heel leuk, soms een beetje irritant, maar ja, wel heel...
0: Ik wou net zeggen, Simon, ik ben getrouwd met een muzikant en mensen zijn dan altijd zo van, oh maar wauw, dan heb je de hele tijd prachtig muziek. En dat is ook zo. Maar een nummer horen geschreven worden, is niet altijd zo leuk, toch?
2: Nee, klopt. Als je zo om 11 uur 's nachts probeert te slapen en je hoort het dan nog tot de slaapkamer doorkomen, dan niet. Maar ik vond dat toch wel heel een beetje meditatief eigenlijk bijna. Want als hij dan vast zat op een stukje in het nummer, dan herhaalt hij dat tot oneindige, zeg maar. Maar dat werd dan eigenlijk cool en dan leef je ook mee wanneer hij dan een doorbraak heeft in het nummer of zoiets en hij gaat weer verder. En ik hoorde ook nooit het volledige afgewerkte nummer, want hij heeft heel veel eigen muziek gemaakt, die eigenlijk nooit is uitgebracht. Dat staat volgens mij nog op zijn laptopje. Volledig uitgewerkte platenalbums die de wereld nog niet gehoord heeft. Maar waar ik wel zo fragmentjes van gehoord heb, die dan 2 weken lang in mijn hoofd vastzitten eigenlijk.
3: We hebben het hier al gehad over de moeilijkheid en de frustratie die er soms bij kijken. Misschien, en het is maar een idee, het leuke aan vakmanschap of aan iets maken is het resultaat overtreft meestal alle frustratie en alle moeite. Want inderdaad, muziek maken, hetzelfde met audio maken, met stemopdrachten. Ik heb al iemand gehad die naast mij zat als ik iets aan het editen was. Dat is het verschrikkelijkste wat je kunt horen, want ik speel dan 5, 6 keer alles opnieuw. Maar het eindresultaat, daar doen we het voor.
0: Ja, dat is het wel. Maar ja, als het eindresultaat dan niet per se gehoord wordt... Ja,
3: iemand heeft het altijd gehoord. Ja. Misschien maak je het voor jezelf, dat is ook oké, hè? Mm-hmm.
0: Ja,
2: maar voor Gode zat het volgens mij ook echt in het bezig blijven. In het voortdurend blijven maken. En het resultaat, fantastisch. Maar hij moet voortdurend met iets kunnen knutselen, iets bezig zijn. En dus als je met hem in een project zit, is hij ook echt vaak de drijvende kracht die wel iedereen erop wijst van oké, je hebt je huiswerk niet gemaakt, want je komt dan bij een volgende repetitie terug en gaat dan heel veel ideeën. En hij is vaak dan degene die dan toch wel zo het werk gedaan heeft. Dus vakmanschap ook, als in ook wel gewoon consequent zijn en discipline hebben, daar heb ik van hem enorm veel van geleerd.
3: Absoluut.
2: Dus ook
3: heel
2: door
3: belangrijk.
2: Met hem samen te wonen.
0: Ja, dat zeggen ze ook van schrijven, hè, dat het belangrijkste is gewoon heel veel schrijven, dat oordeel uitstellen waar we het daar straks over hadden en gewoon doen. Mm-hmm. Nu zei je daarnet wel nog iets anders belangrijk, Simon, een therapeut als vakman. Toen was Jeroen hier heel hard aan het knikken.
3: Ja, we hebben het al gehad over schrijnwerkers, we hebben het al gehad over metsers, over bakkers, dat zijn een soort van klassieke ambachten. Maar therapeuten, psychologen, dat is een ambacht die nu zo belangrijk is en die inderdaad ook tijd vraagt. Tijd om in de sessie zelf en het proces, maar ook tijd om dat te worden en om ervaring op te doen. Het ambacht van het leven of zoiets ben ik nu aan het overdrijven.
0: Nee.
3: Maar ja, zo belangrijk. Ja, goede ambacht. Wauw.
0: Ja, zeker. En die levens redden, ja. Ja. Dat is gewoon zo. Het is een hele goede suggestie, goed verhaal. Dankjewel Simon.
3: We gaan
0: luisteren naar LCD Sound System. Heel graag gedaan.

0: Someone Great. When Someone Great is Gone, zingen ze hier bij LCD Sound System. Gaat over de therapeut die helaas was komen te overlijden, maar die dan wel echt, echt, echt een ode verdiende. En terecht, hè, want wat een vak is dat om te doen. En levens redden, daar hadden we het over. Hè.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En Els Bellicht, die heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Els.
2: Goedemorgen.
0: Jij hoorde het thema van Jeroen Mendaar hier bij mij. En je dacht, ah, dat gaat wel wat over mij, want ik ben een ambachtsvrouw.
2: Absoluut. Wat? Ik ben stoffeerder.
0: Oké. Okay. En wat ben jij op dit moment? Ben je aan het werken nu?
2: Ja, ja. Ja.
0: En wat ben je aan het doen?
2: Nu ben ik een autozetel uit elkaar aan het prullen. Want dat is altijd zo met autozetels, dan zit er nog ergens een feestje en dan moet je die gaan zoeken.
0: Okay.
2: En dan hoop ik, dus de hoesjes zijn er nu net af en dan hoop ik deze middag alles uit te knippen en hoesje in elkaar te steken en er weer over te doen.
3: Ja. Amai, ook heel bijzonder.
2: Oeh. Ja, en mensen vergeten altijd dat dat bestaat.
3: Ja, want je zit daarop in een zetel of in een auto en je denkt daar niet bij na, maar dat is heel specifiek werk, kan ik me inbeelden.
2: Ja, ja, inderdaad. En niet alles hoeft altijd weggegooid te worden. Je kan ook herstofferen.
3: Ja.
0: Ja, ja, we zitten wel meer in een tijd waarin mensen denken, ah, maar okay, deze zijn versleten, hup, weg ermee en dan ga ik iets nieuw kopen. Terwijl, ja, dat hoeft helemaal niet. Hè? Want ja, voor de duidelijkheid, het is niet autozetels, is niet jouw specialiteit. Jij doet alles waar stof op zit, denk ik dan.
2: Ja, ja, ja. Zowel keukenstoelen als sofas, als kussens voor caravans of kussens voor in boten, dat is ook allemaal maatwerk. Mm. Of zo, in van die erkers heb je ook meestal dan een kussen die op maat moet gemaakt worden. Ja. En dat kan ik dan allemaal doen.
0: Ja. En hoe ben je daarin terechtgekomen?
2: Ik ben daarmee begonnen als hobby, omdat ik altijd wel al heel graag pruts aan meubeltjes en zo oude dingen nieuw leven inblazen. En ook zal dat kastje een andere kleur verven en ik zal daar dan iets anders van maken. En zo heb ik dat 10 jaar lang eigenlijk gewoon alleen voor mezelf gedaan. En dan zocht ik een nieuwe uitdaging. En omdat ik dat eigenlijk wel heel leuk vind om te doen, dacht ik, probeer het eens als beroep. En ondertussen zijn we al 6 jaar verder.
3: Oh, zalig.
0: Ja, ja. Dan ben jij ook iemand die zo heel blij wordt als mensen zo op hun oprit dingen zetten met gratis op. En dan zie je daar van alles staan en dan staat heel je garage plots vol. Zoiets?
2: Een beetje wel, ja.
0: It takes one to know one. Hè.
3: Is dat dan geen hele switch geweest van hobby naar professioneel? Want ja, dingen van de opritten meenemen, dat doet de als hobby aan mijn motor sleutelen, want nobody cares is een hobby. Maar als je het dan plots moet doen voor betalende klanten?
2: Ja, een goede website is al een begin. En zorgen zo dat je in Google wel in de ergens bovenaan kan staan als mensen zoeken naar een stoffeerder.
3: Maar dat is verkopen. In uw ambacht zelf, in uw vak zelf, doet het nog altijd even graag als daarvoor? Toen het een
2: jawel,
3: hobby was?
2: Ja, ja, ja, zeker. Sommige stukken vind ik, als ik iets zelf niet mooi vind, dan doe je dat natuurlijk minder graag dan iets wat dat zo een leuk stofje en dan een biesje in een ander kleur, dat contrasteert, dan vind ik dat extra leuk, uiteraard.
3: Mm, ja.
2: En ik probeer de mensen ook zo wat te helpen van, maar zou je anders niet iets speciaals?
0: Kijk, de vakman of vakvrouw weet altijd beter ook wel. Hè? Dat is,
3: ja, maar je moet ook de klant moet je ook gewoon soms volgen.
0: Het is waar, het is waar. Oh, maar het lijkt mij dat jij heel gelukkig bent met wat je doet, dat vooral, Els.
2: Ja hoor.
0: Yes. We gaan chaise longue spelen van Wet Like. Ja, dat is een chaise longue. Lijkt me leuk ook om te herstofferen.
2: Ook een uitdaging, absoluut.
3: En om in te liggen na het harde werk.
0: Kijk. Allebei. Els, dankjewel. Merci om erbij te zijn vandaag. En succes met die autostoelen daar.
2: Dankjewel.
0: Salut.

0: All Day Long on the Chaise Long van Wet Leg.
1: Radio 1.
0: We hebben het over alles wat ambacht is, wat vakmanschap is. Joko José die stuurt, ja, ik ben letterontwerper. Dat is ook een ambacht in de zin dat het zeer tijdrovend is en dat je bepaalde skills nodig hebt en gelukkig nog niet kan worden overgenomen door AI. Want je zei daar straks al, daar ben je ook mee bezig.
2: Ja.
0: We leven wat in een tijd waar veel mensen zoiets hebben van, we gaan misschien vervangen worden door AI. Ons vakmanschap gaat misschien niet meer zo belangrijk zijn.
2: Ja.
0: Ik zie jou wel wat fronsen.
2: Ja, het omgekeerde is denk ik waar.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is het grappige aan die AI. Er zijn twee onderzoekers, ik ben even vergeten van welke universiteit, en die hebben een onderzoek gedaan naar AI. En hun thesis of een proefschrift dat daarover ging heette AI as a normal technology. En dat is het grappige aan AI. AI is ook maar gewoon een technologie zoals het internet, zoals de boekdrukkunst ooit was. En wij kijken daar heel, ja, gepolariseerd, mag ik dat woord gebruiken, naar, want er zijn heel veel mensen die zeggen, wow, AI gaat alles oplossen, het gaat ziektes genezen en het gaat een oplossing zijn voor alles. En tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen, AI gaat alles overnemen en AI gaat bijvoorbeeld, in mijn geval, stemmen overnemen. We gaan geen job niet meer hebben als stemacteur. Het is een beetje controversieel, maar ik denk dat niet. Mm-hmm. En ik zie dat ook niet. Ik heb nog geen werk verloren aan AI. En zelfs meer dan dat, om een stem over te nemen of een stem na te maken met AI, heb je, en hier komt hem, heel veel vakmanschap nodig.
0: Ja.
2: Ik ben er zelf mee aan het experimenteren, maar in de experimenten die ik doe, ik vind dat gewoon nog niet goed genoeg. Maar zelfs om op dat niveau te geraken, en wie weet is dat niveau wel goed genoeg voor andere mensen of voor andere producten, ik kan me inbeelden, voor een telefooncentrale is rap goed genoeg misschien. Maar zelfs om daar te geraken, moet je al behoorlijk wat vakmanschap hebben.
0: Ja, ja. Maar een andere vakmanschap. Hoewel ik ook wel zie, bijvoorbeeld grafisch ontwerp. Je ziet nu zo heel veel posters en dingen dat je meteen kan zien. Of logo's, dat is AI. Mensen vinden dat goed genoeg. Maar er zijn wel mensen die anders naar een echt grafisch ontwerper zullen gaan om het te maken.
2: Ja, ik denk dat vakmanschap wel wat verschuift. Maar zoals we helemaal in het begin, ik ben zijn naam vergeten, de man, de metser, de Leo, bouwvakker. Ja. Ja, Leo moet ook nieuwe dingen leren.

0: leren. Hij moet plots leren met dubbele nagels. Geen idee wat dat is. Maar hij moet ook leem leren verwerken in zijn huis. Dat is ook wat een vakman nu te doen heeft met die nieuwe tool AI. Maar er komt nog altijd vakmanschap bij kijken. En ik kan ook wel een hutje metsen achter in mijn tuin, maar het gaat schots en scheef staan en daar ga ik nooit iemand geld voor kunnen vragen. Hetzelfde gaat met AI zijn. De vraag is alleen, voor wie gaat het goed genoeg zijn? Ik koop, met alle respect voor supermarktbrood, maar ik koop dat niet. Het moet niet elke dag zuurdesem zijn, maar ik ga niet een brood kopen van 1 euro. Ik ga naar de bakker.
1: Ja.
0: Ik denk dat hetzelfde geldt voor heel veel andere vakken. Ja, AI zal een rol spelen. En ik doe over het algemeen weinig of geen telefoonboodschapjes, voicemails. Dus die zullen wel, daarom verlies ik daar misschien ook geen job aan. Maar zelfs als je dat goed wilt doen met AI, gaat je moeten weten waar dat je mee bezig bent.
1: Ja, dan ben je vakman in AI. En dan,
0: ja, of ook een vakman om te beginnen al. Als je mijn stem wilt klonen, dan moet je daar goede opnames van hebben. Dus moet je een goede studio hebben waar een goede stemacteur iets komt inlezen.
1: Want ook dat, je krijgt ongetwijfeld ook complimenten van, oh, je hebt zo'n mooie stem, alsof dat iets is dat jij gewoon gekregen hebt en waar geen vakmanschap mee gepaard gaat, kan ik me voorstellen.
0: Ja.
1: En hoe reageer je dan?
0: Eerst begin ik te blozen, ik kan er niet goed mee om met dat soort complimenten. Maar voor een stuk is er natuurlijk wat talent of aangeboren dingetjes, maar je moet dat ook onderhouden, je moet daar mee bezig zijn. We hadden toen straks over wat wilt je drinken. Ik drink geen melk meer, want dan krijg ik slijmpjes op mijn stem. Dat soort simpel onderhoud, zal ik zeggen. Maar ook, ja, ervaring opbouwen, dingen leren. Ik ben niet zo'n stemacteur, ik heb daar geen les voor gevolgd. Ik heb geen logopedie gevolgd, maar heel veel mensen wel. En dat is ook die craft ontwikkelen en daarmee bezig zijn. Spotjes inlezen. Ja, soms lees ik een spotje in op 2 minuten, direct eerste take, kijk goed. En dan denk je, oh, was het dit nu? Ja, maar wacht, daar is ondertussen wel heel veel jaren ervaring aan vooraf gegaan.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is de tijd waar we het toen straks over gehad hebben. Tijd die je moet investeren in uw vak.
1: Ja. We gaan naar Virtual Insanity luisteren van Jamiroquai.
0: Aardig.
1: Dan zitten we in de virtual, dan zitten we wat bij dat stuk.
0: Het is eigenlijk, ook dat, ik wist dat niet. Ik vind dat gewoon een geweldig nummer. Ik zet dat ook dikwijls op als het wat vooruit moet gaan. Maar dat is een nummer van de jaren 90. En dat gaat toen al over, ja, de virtual insanity. We worden gek van al dat virtuele. En even terug met de voetjes op de grond en dingen maken. Ik interpreteer het zo. Terug dingen vastpakken. Al zijn het knopjes, al is het uw toetsenbord van uw computer. Maar maak u, ontwerp uw letters, ontwerp uw grafisch ontwerp zelf. Je haalt daar zoveel meer plezier uit als je dat tijd maakt. AI kan het waarschijnlijk op 2 minuten of korter doen. Maar ja,
1: het zal er ook uitzien als alle andere dingen die met AI ontwikkeld zijn natuurlijk.
0: Ja.
2: What we're living in. Let me tell you.

0: In het vak dat plezierige dansbare liedjes heet, is Jamiroquai de koning. Daarom draagt hij ook vaak zo'n kroon, denk ik. De fantastische Virtual Insanity van Jamiroquai. Door werken nog vertragen op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas en op de E40 naar Brussel tussen Aalter en Nevelen.
1: Radio 1.
0: Nog even met Jeroen Medaar over vakmanschap. En we hebben een vakman aan de lijn. Alexander Kins, goedemorgen of goedemiddag ondertussen.
2: Een goede morgen beiden.
0: Welk vak beoefen jij elke dag?
2: Ik ben pruikenmaker.
0: Oké.
2: Voor film, voor kunst, voor muziekindustrie, maar ook voor particuliere klanten die getroffen worden door alopecia of kanker.
0: Oké, dat lijkt me een heel bijzondere ambacht waar je mensen, als we dan bijvoorbeeld bij de laatste categorie zitten, mensen met kanker of met alopecia, dat je mensen heel blij kan maken met wat je doet.
2: Ja, dat is de grootste vreugde die ik, die ik kan ervaren. Het is mensen zien buitenstappen met iets dat je met je handen gemaakt hebt. En die één wordt met hen. En niet echt als een pruik eruit gaat zien, maar echt als een nieuw stukje echt haar die hen geeft.
0: En kan je dat dan uitleggen aan wat dat ligt? Hoe dat je dat doet? Dat dat echt iets bij hen passend wordt?
2: Dat zit vooral in eerste instantie een goed gesprek met hen hebben over wat ze wensen, wat ze verlangen. En dan komt er natuurlijk heel veel handenarbeid. Eigenlijk is alles handenarbeid wat ik doe. Alles wordt op maat gemaakt, dus afdrukken worden genomen, maten worden opgenomen. Een headblock wordt gemaakt, dus dat is eigenlijk een complete kopie van hun schedel, laat maar zeggen. Waar vervolgens een montuur op gemaakt wordt, die zeer passend is. Haar wordt geselecteerd. In mijn geval is dat bijna altijd Europees haar die ik via Thinkpink bijvoorbeeld koop. Dus waarmee ik ook onmiddellijk een goed doel steun. En dan begin ik te knopen en maak ik de pruik voor in. En zo licht mogelijk, zodanig dat het heel mooi aansluit bij een hoofdhuid. En eigenlijk het echt onzichtbaar wordt. En aan de reactie die ik krijg, die ik zie in de spiegel, bij het buitengaan van klanten, kan ik zien of dat mijn werk voldaan heeft of voldoet. Dus dat is eigenlijk het mooiste.
3: Ik hoor heel veel tijd. We hebben het al over tijd gehad.
2: Ja.
3: Hoe lang duurt het om zo één pruik goed te maken?
2: Ja, het van begin tot einde, echt het handwerk is een twaalftal dagen, tussen die 10 en 12 dagen.
3: Maar je neemt ook de tijd om met mensen te praten op voorhand, om goed
2: absoluut
3: te weten waar naartoe het gaat. Dat is ook tijd, hè? Dat is een belangrijke tijd.
2: Absoluut. Het eerste gesprek is uiterst belangrijk. Dat is trouwens ook een gesprek die heel vrijblijvend is. Ze moeten ook overtuigd zijn dat ze willen samenwerken met mij. Dus er zijn geen enkele verplichtingen in dat opzicht.
0: Nee.
2: Maar een eerste gesprek is inderdaad zeer cruciaal.
0: Ja, en ook de tijd om het haar te groeien. Ik heb het mijn al een paar keer gedoneerd. Daar zit ook veel tijd. Dat is iets minder vakmanschap, maar wel tijd. Je zei daar straks voor films, voor muziek. Heb jij zo pruiken gemaakt die wij kunnen kennen?
2: John Malkovich is een klant van mij. De rockband Kiss is een klant van mij. Joey King. Mensen.
0: Ja, het lijkt mij heel leuk om te doen. Was dat een soort kinderdroom of hoe ben je daarin gerold?
2: Helemaal niet eigenlijk. Ik heb kappersopleidingen genoten en ik wist wel dat ik nooit in de kapsalon wou werken. Dus het is eigenlijk via in de opera te werken dat ik eigenlijk de passie gekregen heb om pruiken te maken. Dus daar is het eigenlijk ontstaan voor mij.
0: Zalig. Heel fijn om jou te horen en om dingen waar sommige mensen nooit over nadenken, is te horen hoe dat gemaakt wordt. We gaan voor jou Wig van de B-52's draaien.
3: Uiteraard.
2: Ja.
0: Dat lijkt mij logisch.
2: Ja, het is natuurlijk een nummer die een beetje een parodie is op het feit van een wig en het herkennen van een pruik. En dat is eigenlijk net wat ik niet wil. Maar ik zocht de parodie op in deze.
0: Kijk, we gaan hem opzetten. Merci, hè.

0: Wick bij de B-52's. Het is wat een parodie over. Ik zie hier dat jij een pruik op hebt. Het echte ode aan het vakmanschap van pruikenmaker. Dat hadden we daar net met Alexander, die zo fantastisch vertelde over wat hij elke dag doet.
1: Maar in elke parodie zit een stuk ode, toch?
0: Zeker, ja, het is waar. Het is waar, het is waar. We gaan nog naar Taylor Swift luisteren.
1: Ah,
0: en Lover.
1: Tuurlijk.
0: Waarom heb je Taylor Swift ook meegebracht?
1: Nou, voor mijn lief.
0: En omdat ze een geweldige vakvrouw is.
1: Stiekem moest ik het ertussen steken. Nee, maar weet je, bij elk vakmanschap, en we hebben het daarnet al stiekem gehoord, bij mevrouw de stoffeerster, je moet uiteindelijk je vakmanschap ook kunnen verkopen. Mm-hmm. Taylor Swift is een vakvrouw. Absoluut, totaal. Ik bedoel, absoluut. Van een andere categorie dan Rela Montaigne daarnet. Maar je moet je vakmanschap ook aan de man kunnen brengen van de vrouw. En dat doet Taylor Swift fantastisch, hè? Bedoel, wat die allemaal op de markt zet en wat die allemaal doet. Nu, ik ben geen Swiftie. Ik heb Taylor Swift eigenlijk ook nog maar onlangs leren kennen. En om heel eerlijk te zijn, ik zet ze op als ik aan het poetsen ben of als het moet vooruitgaan. Dat is ook vakmanschap. Maar je moet je vakmanschap ook aan de man kunnen brengen. Mm-hmm. Dat is ook een vak. Ja. Dat hoort bijna bij elk vakmanschap hoort ook. Hoe breng ik het goed aan de man of aan de vrouw? En dat doet Taylor Swift.

0: Blij dat ze erbij is, Taylor Swift en Lover. Jeroen Medaar, dankjewel om hier te zijn vandaag.
1: Het was heel fijn.
0: Het was heel leuk. Ik ben heel blij dat we het een hele voormiddag over vakmanschap hebben kunnen hebben, dankzij jou. Geniet van je zomer.
1: Dat ga ik doen.
0: En van je vakken. Alle vakken.
1: Al mijn vakken.
0: Al je vakken. Ja. Morgen ben ik hier met audiomaker Catharina Smets, ook een echte vakvrouw. Dan hebben we het over Polen. En Kobe Ilse, die zie ik er al klaarstaan, die gaat het zo meteen in Weet ik Veel hebben over boksen. En dus alle suggesties over Polen, die zijn nu al welkom. Je vindt ons op Radio 1 app. Ik heb dat al wel eens gezegd ooit, denk ik. En VRT Max. Sleep World,
2: nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Een juve op uw muil straks in Weet ik Veel, want we gaan het over boksen hebben. Hoe doe je dat precies? Wat zijn de regels? En wat doet dat allemaal met je brein als je klop krijgt in je leven? Zo dadelijk Weet ik Veel.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 28 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen door het lekken in een container in de Antwerpse haven. En er zijn 5 Belgen en 1 Roemeen om het leven gekomen bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Na het incident van gisteravond met het giftige waterstoffluoride in het deurgangdok in de Antwerpse haven, moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst werd gezegd. 28 in totaal en er blijft ook nog 1 iemand op de afdeling intensieve zorg. Meer uitleg door Peter de Kroeble.
7: Eerst leek het goed mee te vallen met 1 ernstige wonde op 155 mensen die naar het ziekenhuis moesten ter observatie. Maar waterstoffluoride is giftig, kan inwerken op de luchtwegen en longen. En 28 mensen zijn blijkbaar toch in die mate bevangen door het gas dat ze nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven. Het is onduidelijk hoe de scheur in de container er kon komen, maar volgens een vakbondsbron heeft een twistlock, het systeem waarmee een container wordt vastgehecht aan de kraan op de kade, een gat getrokken. En zo kon het gas ontsnappen. De situatie ter plaatse is nog ver van opgelost, nog veel hinder.

0: Er op het dok, zegt burgemeester Mark van de Vijver van Beveren-Zwijnlecht, Kruibeke.
1: En door het feit dat de container nog moet verwijderd worden en bij die verwijdering eventueel er toch nog een opstoot kan zijn van die dampen en extra rookontwikkeling, dus dat de draad nog beperkt is, ja, en dat nog niet volledig vrijgegeven is. Ja.
0: En ook bij de haven van Antwerpen is te horen dat de veiligheidszone rond het dok nog lang niet is verkleind, dus er zal nog wel een tijd hinder zijn.
2: In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn op dit moment deskundigen ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand daar te achterhalen. De Oxytoren wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak daar brand uit, terwijl 250 arbeiders aan het werk waren. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. Dries Hiro, is er al iets duidelijk over de oorzaak van de brand?
3: Nee, nog niet officieel. De arbeidsauditeur Brecht Spijbroek die heeft nu brandexperten aangesteld, zegt hij.
4: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse van al wat nodig is. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
3: Ja, we weten wel dat een van de liftkabels stuk zou zijn geweest, maar of dat dan iets met de eigenlijke brand en de oorzaak daarvan te maken heeft, dat is niet duidelijk. 2 mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De 6 arbeiders die om het leven zijn gekomen in de liftschacht zijn 5 Belgen en een Roemeen.
2: Dankjewel, Dries. Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. En dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Ook stookolie wordt duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. In Brussel voeren zo'n 100 mensen uit de kunst- en cultuursector actie. De sector voelt zich benadeeld door de pensioenhervorming van de regering De Wever. Kunstenaars werken vaak met projecten met daartussen periodes van werkloosheid en die tellen niet meer mee, allemaal mee voor de berekening van het pensioen, zegt Olivier Remy van de Christelijke Vakbond.
5: De pensioenhervorming die hakt erin, omdat die periodes wel gelijkgesteld zijn, maar minister Jan Bon wil die pas gelijkstellen tot 2014. Dus voor kunstenaars vanaf eind de 30, zeg maar, die al langer van voor 2014 kunstenaar zijn, die gelijkstelling, vooral die periodes zonder werk omwille van het statuut van kunstenaar, die zouden niet meetellen en dat kan afhankelijk van de leeftijd, van het aantal gewerkte dagen en het loon van enkele tientallen tot enkele 100 euro pensioen minder betekenen.
2: De tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïense vluchtelingen kregen na het uitbreken van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus toegekend in de Europese Unie. Daar hoefden ze geen procedure voor te doorlopen, zoals andere vluchtelingen. Mannen die oproepbaar zijn voor het Oekraïense leger komen niet in aanmerking. Op dit moment is Europese Commissievoorzitter Ursula van der Leyen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Samen met leiders uit Zuidoost-Europese landen houdt ze daar ook een topbijeenkomst met Oekraïne. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn na de 2 zware aardbevingen van eind vorige maand al 4.734 doden geteld. Er zijn ook bijna 17.000 gewonden gevallen. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn, maar volgens de Verenigde Naties kunnen dat er 50.000 zijn. En in het voetbal trekt Rode Duivel Thomas Meunier naar Sunderland in de Engelse hoogste klasse. Meunier is 34 en was einde contract bij Lille in Frankrijk. Bij Sunderland tekent hij voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de 3e Rode Duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar de Engelse topclub Manchester United. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft het zo warm en zonnig. Vrijdag krijgen wat meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm, dan halen we temperaturen net onder de 25 graden. 28 mensen moeten ter observatie in het ziekenhuis blijven na een lek in een container in de Antwerpse haven. Daarmee begon dit nieuws. 1 iemand ligt nog altijd op intensieve zorg. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Door werken een kwartier extra op de E17 naar Antwerpen tussen Waalsmunster en Sint-Niklaas. Verder zijn er kleine vertragingen.
7: Radio 1.
8: Weet ik veel.
7: Met Kobe Ilse.

0: We gaan praten over boksen. Weet ik veel over boksen, kijk ik naar uit. Victor Schuilstraat, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag Koben.
0: Je bent een bokser, hè?
1: Ik ben een bokser ondertussen.
0: Ja. Vertel, wat is voor jou de definitie van de boksport? Op elkaars gezicht slaan?
1: Nee, de definitie van de boksport is iemand raken zonder te raken. Dat is eigenlijk de definitie. Hit and don't get hit.
0: Hit and
1: don't get hit, that's the name of the game.
0: Dus iemand... Klopgen? Alleen iemand raken in het gezicht of scoren?
1: Wij noemen het scoren.
0: Scoren.
1: Dat is iets minder agressief, denk ik.
0: Ja. Punten scoren.
1: Punten scoren.
0: Want dat gaan we straks allemaal vragen, hoe je punten scoort.
1: Ja.
0: Maar dus inderdaad, iemand raken en zelf niet geraakt worden. Dus aanvallen en verdedigen.
1: That's the name of the game.
0: Ja.
1: In een, dat is de essentie.
0: Dat is de essentie. In een ring van hoeveel meter op hoeveel meter is dat eigenlijk?
1: Officieel is het iets van 7,8 op 7,8. Dat zijn echt...
0: Is dat zo groot?
1: Dat is gigantisch,
0: okay. Ja.
1: Want ik heb in mijn club een ring van 5 op 5. En dat is op zich, als je dat ziet, ja, dat staat op een podium, dat is op zich, ja, dat ziet er niet super klein.
0: Is dat een beetje de studio?
1: Dat is groter dan de studio, zeker weten,
0: ja,
1: denk
0: he?
1: Ik. Ja, wacht hè. Ik denk dat dit, ja, misschien...
0: Mensen die op Canvas kijken, krijgen een idee van de studio. Ik denk dat dat een 6 op 6 is.
1: 6 op 6 zal dat misschien wel zijn.
0: Maar dat is een box, 7 op 7.
1: Dat is big, hè.
0: Ja. En toch voel je, je kan je niet verstoppen, want ja...
1: you can't hide.
0: Nee. Victor, weet ik veel, is een programma voor beginners. Hè. We gaan echt de dummy questions stellen. En we durven ook al eens de clichés bovenhalen. Mm-hmm. Dus ik dacht te beginnen met... Eye of the Tiger.
1: Oh my god.
0: Maar
1: dat
0: zag je al.
1: Unforgivable.
0: Is het waar? Moet ik het niet doen?
1: We mogen het zeker doen. Let's keep the legend alive.
0: Ja?
1: Ja?
0: Het is een nummer uit Rocky 3.
1: Daarom.
0: Maar je zei daarnet toen ik zei van dat is het eerste nummer. Ja, nee, dat, eigenlijk ben ik dat kotsbeu.
1: Ja, ik ben dat gewoon beu. En het ding is, als iemand heel vaak taggen mensen mee en dan staat altijd Eye of the Tiger.
0: Is het waar?
1: Dan denk ik, come on, man.
0: Alright. Mag het of niet? Anders doe
1: ja, maar, het. Ja, come on. Let's do it.
2: Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas.
1: Met Bruce Buffer erop is het wel tough.
2: Cool, hè?
1: Ja, het is wel tough. Met Bruce Buffer erop. Wie is Michael Buffer, hè? Dat is Michael Buffer.
0: Ja. De legendarische omroeper, hè?
1: Die krijgt daar 100.000 euro per keer voor of zo, hè?
0: Oh, crazy. Ik heb een shop gemist.
1: Ja.
0: Doe me toch. Voilà, weet ik veel over boksen met Victor Schuilstraat. Een bijzonder goedemiddag en fijn dat u luistert.

0: grote ergernis van mijn gast vandaag. Het cliché-nummer van de boxers uit Rocky 3, Survivor, met Eye of the Tiger. Mijn gast is Victor Schelstraten, een bokser uit Gent. En zo kennen we er nog, hè.
1: Dat is mijn spelpartner.
2: Dat is de volgende cliché. Peter, die is in Amsterdam, hè.
1: Mijn beste vriend. Wat kent u gesleden? Vrienden. Ik kan nog tot kinderen staan.
2: Sorry, Victor.
1: En wilde ik niet meer rechts staan. Was gezegd, nul kant voor ze lasten kreeg.
0: Heerlijk fragment, Firmijn Krets van Chris van Den. En nu zijn de clichés op, Victor. Ik beloof het.
2: Alright.
0: Ik beloof het. We hebben al geleerd, boksen doe je in een ring. Nee, eigenlijk niet in een ring. Het is een vierkant, hè. 7-7, 7,5 ja, op 7,5, heb ik al gezegd.
2: Ik heb ooit geweten waarom ze het een ring noemen, maar ik ben het vergeten.
0: Je bent de perfecte veelgast. Ja, dat ga ik straks eens opzoeken. Ja, ja. Zeggen de boksring.
2: Ja, ik weet niet meer waarom dat... I don't remember.
0: Oké, geen probleem. Hoe lang bokse jij zelf al?
2: 13,5 jaar.
0: 13?
2: Dus in januari,
0: heel concreet.
2: 14 jaar.
0: Dus ja. Je weet er nog, de eerste keer dat je in de ring stapt, dat weet je nog dan?
2: Ik weet nog, mijn allereerste keer dat ik gespart en echt in de ring gestapt heb, was met Bilal Lagoon.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet niet of die naam je iets zegt.
0: Nee.
2: Die heeft eigenlijk wel relatief ver geschopt in het boksen. Die is nu eigenlijk aan het uitbollen. Is ook papa geworden en zo. Dat was mijn allereerste keer. En zo mijn eerste andere keer waren met Ismaël Abdul. Dus.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Dankzij onze geweldige redacteur Gilles weten we het. Hè. Een boksering heet een ring, omdat vechtsporten in het verleden werden uitgevochten in een cirkel die in het zand of op de grond werd getekend.
2: Ah, voilà.
0: Kijk. Dat weten we dan ook weer al. Klopt het dat je bent beginnen boksen omdat het op school en zo allemaal niet zo geweldig ging?
2: Ja, dat was een van de redenen. En ook gewoon omdat ik echt op zoek was naar iets om graag te doen. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Iets waar dat ik mezelf in kon verdiepen, iets waar dat ik voldoening uithaalde, iets dat mij uitdaagde, iets dat mij ook een bepaalde vorming kon geven. En dat heeft boksen allemaal gedaan voor mij.
0: Ja, en waarom dan? Omdat je kan boksen niet half doen, je moet het volledig doen of je krijgt klop?
2: Wedstrijdboksen kunnen niet half doen.
0: Oké. Okay.
2: Nee, ik denk dat er met alle sporten is, alle disciplines, moet je echt wel, you gotta be fully dedicated. Dus ja, nee, er is no half-assing this.
0: Nee,
2: we
0: nee.
2: Moet, you gotta take it very serious.
0: Mm-hmm.
2: Ja,
0: ja, alle sporten inderdaad, maar omdat je krijgt wel een slag op je hoofd als je jezelf niet moet verdedigen.
2: Ja,
0: het kan verkeerd uitdraaien.
2: Het kan echt verkeerd uitdraaien.
0: Ja.
2: Ooit mijn excuses.
0: Dat is een fles champagne, vriend. Dat is leuk. Dat drinken we straks samen. Ideaal.
2: Is dat een doodzonde?
0: Nee, dat is trakteren.
2: Oké. Okay,
0: of ik maak je een juve op mijn melk. hier is het ook al
2: prettig. Hola, hey, we zijn kiet thuis.
0: Nee, dat word jij ook. Ja. Laat ons beginnen bij het begin, hè. Boksen. Dus, die ring 7,5 op 7,5.
2: Ja.
0: Elke bokser draagt bokshandschoenen.
2: En daaronder een bandage.
0: En wat is, ja, dat zijn die windels eigenlijk.
2: De windels.
0: Vertel een keer, hoe doe je dat? Waarom doe je dat?
2: De bandage doe je aan om je handen te beschermen.
0: Maar daarvoor heb je toch die handschoenen? Nee.
2: Ja, maar dat is eerder voor je gewrichten. Omdat als je die bandage hebt, dan zit je hand echt strak. Zo.
0: Ah, je toont nu de pols. Dus je pols...
2: Het is die pols die heel rap breekt. Dus als ik weet niet of je dat aan mijn litteken kunt zien.
0: Absoluut. Ja, dat
2: ik heb mijn metacarpaalsbeen gebroken in 2016-ish, 17-ish.
0: Oké. Okay.
2: Een jaar oud geweest. Omdat hier die twee nokkels zijn eigenlijk verbonden met dat stuk van die pols.
0: Nu wijs je naar de... Is dat kneukels? Is dat het algemeen
2: Nederlands? Kneukels, ja.
0: Van de middenvinger? Ja.
2: Dus die zijn verbonden met je pols en die kunnen die impact absorberen. Maar wat gebeurt er als er met die twee... eindnokkels raakt, dan kunnen ze noemen dat ook effectief een boksersfractuur krijgen.
0: Oké. Okay.
2: En dan kunnen die schokken niet op, die impact niet opgevangen worden en dan breekt je hand gewoon.
0: Dus je slaat, want nu wijs je naar de kneukels van de pink en de ringvinger.
2: Ja.
0: Dus als je daarmee iemand raakt
2: en verkeerd,
0: dan breek je pols.
2: Dan breekt u met dat carpaalsbeen volledig en dan noemen ze de klassieke boksersfractuur. En dan moet je daar meestal voor geopereerd worden. En ik heb dat gehad. Ik heb eigenlijk mijn hand gebroken in de halve finale. En ik heb dan mijn gebroken hand de finale gebokst.
0: Shit.
2: Ja, een paar jaar geleden. En dat heeft mijn hand volledig verbrijzeld. En ik ben een jaar uit geweest daardoor.
0: Hoe voelt dat om iets te raken? Snap je?
2: Ja.
0: Voel je direct van, amai, hier heb ik hem?
2: Nee, dat is de funny part. It's like... als iemand knock-out slaat, it just happens. Like, poof, en hij verschiet er zelf van. Is like, wow.
0: Is het waar?
2: Het is voorbij.
0: Heb je niet zo, want de voetballer die een vrije trap scoort,
2: ja, nee,
0: kan soms zeggen, ja, ik wist het moment dat de bal vertrekt, wist ik van, ja, die gaat los. De...
2: Ja, maar zo gaat dat niet.
0: Okay.
2: It's like, het doet, and it happens, and he falls down, and I think, ah, oké, okay, wow, he's... Maar ik heb nog nooit in 70, 80 wedstrijden nog nooit gedacht, met die stoot ga ik hem knock-out slaan.
0: Is het waar?
2: Never. It just doesn't happen. Voor mij toch, hè?
0: Ja.
2: En de meeste boxers zullen dat wel beamen. Hè? Dat gebeurt vanzelf.
0: En hoe voelt het om iemand knock-out te slaan? Is dat euforie op dat moment?
2: Maar, dat klinkt raar om te zeggen dat euforisch is, hè?
0: Want je slaat wel iemand knock-out, hè?
2: Ja, voilà. Dus, maar het ding is natuurlijk... Het is voorbij, hè? Het is voorbij, je hebt gewonnen. Dus ja, dat, in dat aspect is er wel een euforie die in je binnen schiet. Natuurlijk, ik ben er veel in veranderd. Vroeger was ik echt zo, oeh, yeah. Nee. Nu dat ze van, oké, ja, de wedstrijd is voorbij. I hope he's alright.
0: Oh ja,
2: dat is ook een persoon. En dat had ik vroeger niet.
0: Mm-hmm.
2: En vroeger was dat gewoon, ja, weet je, just another guy. En nu denk ik wel van, I hope he's okay.
0: Er zit trouwens geen kat in de studio. Dat is jouw stoel die je iets verjammert. Dus voor de luisteraar.
2: Moet dat wel inhouden.
0: Ja, sorry daarvoor. Terug naar dat slaan. Waarmee wil je eigenlijk je opponent raken? Dat zijn dus die...
2: Ja, met deze knokkels hier. Hij wilde eigenlijk je hand zo relaxed mogelijk houden.
0: Ja.
2: En op het moment van impact draaide en...
0: Tak.
2: En dat is een snap, die een punch. En een goede punch heeft snap. Dat is... Hier zit geen snap.
0: Ja.
2: Vlak op.
0: Ja, ik hoor het verschil.
2: En dat zorgt voor een hardere impact en ook voor ja, ik zei, die snap is belangrijk. Hij moet verschieten. Je tegenstander, een stoot die er niet ziet komen, moet eigenlijk niet hard zijn. Stel je voor dat ik zeg tegen u, Kobe, doe ik er je ogen dicht. Ja, dan moet ik je eigenlijk een C onverwacht echt niet hard slaan.
0: Nee, tuurlijk.
2: Vooral dat zeer doet. Ja. Waarom niet? Omdat je lichaam heeft zich niet kunnen voorbereiden daarop.
0: Verwacht die impact niet, hè?
2: Voilà. Maar als ik nu zeg, Kobe, mag ik je een keer slaan met je ogen open? Ja, dan
0: ga ik je vastzetten,
2: voilà,
0: tuurlijk.
2: Voilà. En je lichaam, er komt adrenaline vrij en et cetera. Dus je lichaam zal die slag wel kunnen absorberen. Dus daarmee zeggen ze, een knockout is vaak onverwacht. Because it just happens. Hij verwacht het niet, hij ook natuurlijk niet. En dat zorgt voor dat effect natuurlijk.
0: Naar die windel, hè. Dus die windel doen we om de pols niet te laten breken. Hè, om dat allemaal vast te zetten. Dat eigenlijk de onderarm en de vuist één geheel wordt. Ik denk dat dat dan de reden is van die windel.
2: Ja.
0: Dan doe je die bokshandschoen daarover.
2: Ja.
0: Hoe dik moet die zijn? Of zijn daar afspraken?
2: Er zijn daar zeker regels en afspraken voor. Dus hoe hoger, ik denk vanaf 75 kilo, moet het 12 ounce zijn. Dus ounce is het gewicht.
0: Ja.
2: Alles daaronder is 10. Nu, dat is Olympisch reglement.
0: Oké.
2: Dan heb je natuurlijk bij de profs, gaat dat soms naar 8 of in extreme gevallen bij lichtere gewichten naar 6. De reden daarvoor is, hoe lichter, hoe harder je stoot.
0: Ja.
2: Dus hoe harder de stoot, ja, hoe meer kans op bloed, damage, / knockouts, entertainment value, right?
0: Ja.
2: Dus professional boxing is voor het meeste gedeelte gebaseerd op entertainment. You want to entertain the crowd.
0: En hoe minder handschoen, hoe meer entertainment.
2: Hoe meer bloed en hoe meer knockouts, hoe beter voor de promotor. Dus als er mensen naar een bokswedstrijd, boksgala gaan, willen... Het ding is, het gewone volk kent het boksen niet. De massa kent het boksen niet, die snappen dat ook niet. Die willen gewoon een knockout zien. Dat vindt iedereen spectaculair.
0: Ja.
2: Iedereen die in de crowd zit, vindt een knockout spectaculair. Ik 14 jaar in de game. Als ik een knockout zie, denk ik nog altijd van soms, damn, wauw. Dat is gewoon iets. Er is daar, dat heeft iets.
0: Ja, dat is eigenlijk de premisse van de boksport. Eén van de twee moet tegen het canvas.
2: Voilà.
0: Dat is eigenlijk waar je op zit te wachten.
2: Voilà, dat is, en zeker als ze naar een match gaan kijken en hij betaalt geld en et cetera, et cetera. Dan is dat echt wel de pinnacle natuurlijk van hun avond. Dus promoters weten dat ook. Promoters weten ook als ze een hele avond geen knockouts hebben gehad, dat de mensen een beetje... Ja, op wilde honger zitten de hele avond. Maar als de avond kan eindigen met een big-ass knockout, ja, dan babbelt iedereen erover, hè. En dan het een succesverhaal natuurlijk. Dus profboksen is een heel andere sport. En Olympisch boksen heb je heel weinig knockouts.
0: Wacht, want nu ben je twee boksporten aan het benoemen, hè. Dus...
2: Ja, het is één sport, maar binnen de sport zijn er nuances als in hebt Olympisch boksen en hebt het profboksen natuurlijk. Dus,
0: en wat is Olympisch? Dat is ook met een helm op, denk ik.
2: Dat was met een helm.
0: Ah, dat was dus nu niet meer?
2: Nee, dat is gestopt in 2016. Okay. De laatste spelen in Rio. Okay. Dat is de laatste keer dat ze met een helm gebokst hebben, denk ik.
0: Ja. En wat is nog het verschil? Aantal rondes? Duurt,
2: ja, dus duurt de Olympische is altijd 3x3.
0: 3 rondes, 3 minuten?
2: Ja, 3 rondes. De reden daarvoor is, je hebt er een paar redenen voor. De reden 1 is veiligheid. Dus vanaf ronde 6, denk ik, of 8, ik weet het niet zeker, als het dan slagen pakt, is het veel, veel, veel riskanter, omdat je hersenen uitdrogen. Dus als je hersenen uitgedroogd zijn, je hersenen drogen uit, denk ik, vanaf 24 minuten aan zware inspanning.
0: Oké.
2: Okay. Als het dan slagen krijgt, kan dat enorm, enorm, enorm nefast zijn voor later en voor je hersenen. Dus dat maakt profboksen ook zoveel riskanter. Nu, okay. Amateur boxing of Olympic boxing is 3x3. Daar kun je dat bijna niet op doen, dat gegeven. Want boks maar 9 minuten.
0: Dus als je veel gezweet hebt, wat je in een lange wedstrijd uiteraard doet, want dat is sport, dat is heel intensief,
2: ja,
0: dan zijn je hersenen kwetsbaarder voor schade.
2: Absoluut.
0: Is dat letterlijk omdat dat dan minder vloeistof heeft om in te klotsen?
2: Ja.
0: Meen je dat echt? Maar dat wist ik niet.
2: Ja, dus dat maakt het riskanter.
0: Oké. Okay.
2: En dan de tweede reden is natuurlijk ook, bij Olympisch boksen moet je vaak meerdere keren boksen op een week. Want je gaat door, het is like een WK.
0: Ah,
2: het WK
0: ja, dat nu doorgaat,
2: je hebt een poule gestart in de 64 finale, 32e,
0: 60. Ja, juist.
2: Dus wij kunnen moeilijk op een week tijd 3x12 rondes boksen. Dat zou medisch super onverantwoord zijn. Nu is het al niet meer gezonde.
0: Het zal wel heftig zijn, tuurlijk. Ja, en die profkampen, voorbeelden zijn Tyson tegen Paul.
2: Dat is één keer in het jaar dan die dat doen, zoiets.
0: Die pieken naar dat ene moment, voilà. En dan kunnen die wel degelijk die 12 ronden boksen.
2: Voilà. En dat is ook, dat tempo ligt ook veel lager dan een Olympische kamp. Hè. Een Olympische kamp kunnen vergelijken met de 100 meter, ofwel de 10 kilometer. En een profkamp van 12 rondes is de 10 kilometer.
0: Ja.
2: Dat tempo ligt van de 100 meter, ja, niemand kan die sprint, dat sprinttempo aanhouden.
0: Er zit ook een groot prijsverschil, neem ik aan. Want die profkampen, daar hoor je bedragen circuleren. Hè? Joshua Jackson gaat nu tegen die Zigeuner, hoe heet die?
2: Wie?
0: Tyson Fury?
2: Tyson Fury.
0: Die gaan nu vechten, denk ik. Of boksen.
2: Er is sprake van.
0: Miljoenen.
2: Dat soort kampen gaat altijd over miljoenen. Maar natuurlijk, dat is... dus nu babbel ik voor alle boksers. Je mocht daar nu echt niet blind op staren. Want... dat is 1 op de... hoeveel boksers zouden er zijn op de wereld? 1 miljoen? 10 miljoen? I don't know. Maar dus dat is... Dus
0: oké, dat is echt het topje van de piramide.
2: Ja, dat is het top van de piramide. En het zit daar ook een hele structuur achter. En een lobby en een netwerk. En dus, weet je, er zijn ook profkampen die voor veel minder bedragen. Het is niet als een profbokser zei dat automatisch veel geld gaat verdienen en dingen.
0: Heb jij al veel geld verdiend met boksen?
2: Het boksen zelf... Met de wedstrijd zelf, eigenlijk niet superveel.
0: Oké. Okay.
2: Met alles er rond wel. Heb ik wel. Met
0: sponsors.
2: Met sponsoring, branding deals, dat soort dingen.
0: Ja.
2: En nu ook mijn boxclub, de Listo, die ik heb kunnen open doen. Dat zijn vormen van inkomen. Maar het boksen zelf op zich kunnen niet zoveel geld meer verdienen in België, omdat er gewoon eigenlijk geen markt voor is.
0: Mm-hmm.
2: En omdat er ook gewoon... Weet je, voetballers verdienen goed geld, er is een goede markt voor. De mensen kijken daarnaar, kopen tickets, kopen t-shirt, etc. Het is een heel ecosysteem. Bij het boksen, ja, bij het boksen heb je 2 halas in het jaar. Ja, als je chance hebt, verdienen 5.000 of 6.000 euro. Well, that's not gonna cut it.
0: Mm-hmm. Wie is de beste aller tijden?
2: Floyd Mayweather.
0: Serieus?
2: I think so. Ja, als prof, denk ik wel van onze generatie. Ja.
0: En van vroeger? Als je alles bij elkaar...
2: Sugar Ray Robinson.
0: Tjus, zeg, ik heb hier een nummer over Ali klaarstaan, vriend.
2: Maar Ali is definitely the greatest as a human being.
0: Avla.
2: Ja, dan wel.
0: Want dit is Ali, hè.
3: I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. George can't hit what his eyes can't see. Now you see me, now you don't. You think you will, but I know you won't.
0: Heerlijke quotes, die man.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Maar inderdaad, hij weigert dan om, denk ik, naar Vietnam te gaan en zo. En hij wordt moslim en hij verandert zijn naam. Dus zijn leven is inderdaad als
2: zijn leven
0: mens...
2: is super fascinerend.
0: Ja.
2: En wie hij is, en ik zei het, super inspirerende man.
0: Ja. Maar puur qua boksen heb je andere namen. Hè? Dus Floyd Mayweather, dat is van 10 jaar geleden, denk ik.
2: Floyd is wel echt, op technisch vlak is hij wel echt in een different sphere.
0: En wie noem je nog?
2: Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson is eigenlijk de grondlegger van prize fighting.
0: En wat is prize fighting?
2: Prize fighting is wat we net hebben genoemd.

0: the fights for the big, big money. En Sugar Ray Robinson was ook African-American. En die bokste denk ik in de jaren, I don't want to butcher it, but denk de jaren 50, 60 is. En hij was de first guy die echt een bepaald charisma over zich had. En dat ook uitbuit. En hij was well-spoken. Hij vechtte ferociously. Hij was technisch ook fantastisch. Hij had een enorm aura over zich. En hij is eigenlijk degene, Muhammad Ali, heeft heel veel inspiratie van Sugar Ray opgedaan.
1: Oké.
0: Dus hij is eigenlijk de godfather van al onze huidige idolen. Is hij eigenlijk degene die het gestart heeft.
1: En toch gaan we een liedje spelen over Ali.
0: Hey, I love
1: is het goed?
0: It.
1: Ja. En minder bekend. Blij dat ik het ontdekt heb op YouTube staan. Johnny Wakelin. Met de toepasselijke naam Black Superman. In

0: Johnny Wakelin over Black Superman Mohammed Ali. En dan weet ik veel over boksen met Victor Schelstraten, onze Belgische bokstrots. En Ali heeft veel gevochten en had ook zeer uitgesproken meningen. Bijvoorbeeld ook over George Foreman. Waar staat dat hier?
1: Just before the fight, I'm looking at him. I said, sucker, you are in trouble tonight. You are fighting the greatest fight of all times. You heard I was the greatest, like you just said, you heard this, now you see it. I said, you said I was the greatest, but you're gonna see. I'm fast, sucker. I'm gonna burn you up. You're fighting your idol. I talked through the whole fight. I said, come on, sucker. I said, show me something. They told me you could hit hard. You're just a sissy. Come on, sucker. Show me something.
0: Heerlijk, dat hoort erbij, Victor.
2: Ja.
0: Ook bij de weigh-in, dat is een dag voor de wedstrijd.
2: Bij de profs, hè?
0: Ja,
2: bij de profs. Bij Olympisch is dat de dag zelf.
0: Oké, dan word je gewogen, want hoeveel klassen zijn er precies?
2: Officieel zijn er Olympisch... eigenlijk, dat is raar. Wat ik nu had. Dus doorheen het jaar zijn er 13. En dan op de Spelen zijn er 7. En ze hebben dat gedaan, ze hebben dat gekut, wat ik... absoluut niet meer akkoord gaan, maar ze hebben dat ingekort. Omdat er meer plaatsen bij de vrouwen moeten komen. I do agree dat er evenveel plaatsen voor de vrouwen moeten zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar ik snap niet goed waarom dat ze van 13 naar 7 gaan.
0: Dus omdat minder kampen.
2: Ja. Ook heel veel jongens die eigenlijk heel het jaar door trainen en opeens het nieuws krijgen van oké, uw weightclass bestaat gewoon niet meer.
0: Want wat zijn, ja, ik neem aan, min 60, min 70, dat soort
2: zaken. Ja, dus bijvoorbeeld, ik zit in min 90. Right? Okay. Dat is de heavyweight class. Boven mij heb je de super heavyweight class. Dat is van 90 plus tot oneindig. En dan daaronder heb je doorheen het jaar de cruiserweight. Dat is 85. Maar op de Spelen is dat weg. En dan is dat 90 naar 80. Dus dat is crazy.
0: Dus een bokser van 81 kilo moet dan vechten tegen een bokser van 90 of 89 kilo?
2: Ja,
0: is dat zo'n groot verschil?
2: Ja, dat is enorm.
0: Is het waar?
2: Oh, ja. 80, 90 is crazy the difference. Dus al die gasten die doorheen het jaar op 85 boksen, ja, die kunnen al niet meer. Heb dan ook 80 gaat dan ook naar 70. En normaal zien we dat 80, 75. Dus 75, 85, 65, dat gaat allemaal weg.
0: Oké. Okay. En dat doen ze omwille van de veiligheid. Bijvoorbeeld iemand van 65 tegen iemand van 90 kilogram. Die van 90 kilogram, die slaat die van 65 echt gewoon...
2: Ja, als die alle twee van niveau zijn, is dat onverantwoord. Hè? Dat zou gewoon erg zijn.
0: En dat is puur fysica, omdat er gewoon veel meer kracht
2: is. Ja, dat zou gewoon echt... dat zou crazy zijn.
0: Mm-hmm.
2: Nee, dat zou niet verantwoord zijn.
0: En bij die weigh-in, hè, dat wegen op voorhand...
2: Ja.
0: Zeker bij de UFC, wat niet boksen is, maar wat er overlaatst in de tuin van het Witte Huis gebeuren. Dat ook, ja. Dat is ook worstelen, dat is MMA, hè, martial arts en wat is het allemaal. Maar daar zie je echt die confrontatie tussen die twee vechters. En dat is cinema. Hè,
2: dat is cinema.
0: Ja. Voilà. Is dat bij boksen ook zo?
2: Dat is zeker bij het profboksen is dat zeker een belangrijk aspect. Omdat dat zorgt voor een bepaalde hype, een bepaalde animosity creëren tussen de fighters. Dus het zijn de promoters die dat pushen. Hè? Want weet je, ja, als hij weet, die moet hij indienen en he doesn't like him. Hij wil dat gewoon zien.
0: Wat voel je als je daar staat? Is dat haat ten opzichte van je opponent? Is dat...
2: Bij mij is dat niet per se haat, want hij gaat toch vechten. You know?
0: Ja.
2: So I'm not mad at you. You know, we're gonna fight anyway.
0: Ja, het is niet zoals op café en dat je ambras maakt. Nee, het is een kamp. Je weet, je traint ervoor. Want hoe train je voor een kamp? Ga je die echt bestuderen, je opponent? Of ga je gewoon uit van...
2: Maar dat is, in het Olympisch boksen is dat helemaal anders. Omdat er is een loting voor een toernooi. Bijvoorbeeld nu in september heb ik het EK. En dan is er een loting. Dat is een poelen van tussen de 40 en de 50 boksers dan.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja, je weet pas eigenlijk een dag voor je kamp... weten wie tegen wie dat de bokst. En dan weet je ook je loting. Dan zie je ook, oké, als ik win tegen die, dan kom ik tegen die. En dus eerst, de eerste avond, zullen we idealiter moeten voorbereiden op die tegenstander. Maar natuurlijk, ja, als hij een profkamp hebt en hij weet al 2 maanden op voorhand tegen wie dat de bokst, dan kunnen echt wel analyseerd bezig te werk gaan en zeggen van oké, dat zijn zijn weaknesses, daar is zijn sterke ding. Dan kunnen we specifiek gaan drillen. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Maar bij ons is dat minder. Bij ons is het meer in the moment, you got improvise, je moet die plan trekken. Natuurlijk, doorheen het jaar kun je wel voorbereiden. Hè? Bijvoorbeeld, een linkshander heeft bepaalde facetten op wat je kunt werken. Dus bijvoorbeeld, iemand die linkshandig is, zeggen ze altijd dat het meer naar links moet stappen. Maar ik vind dat eigenlijk niet waar. Right? I think that's a, ja, ik vind dat een zeer simplistische approach. Dat is zo, dat is not advanced, vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Ja? Omdat ik zal het eens een keer tonen, zeg maar, als hij naar links stapt, stapt hij eigenlijk zogezegd weg van zijn power hand, zijn linkse hand. Ja, dus als ik naar links stap.
3: Ah ja, ja.
2: Maar ik ben daar geen fan van. Ik stap liever naar je power hand.
3: Oké.
2: Okay. Ja.
3: Nochtans, als die daarmee raakt.
2: Ja, maar dan kan mij ook grappig raken. Ja? You know?
3: Oké, okay, wacht. We gaan in de ring.
2: Ja.
3: Dus de match begint. De bel luidt.
2: Yes.
3: Het zijn 3 ronden van 3 minuten. Neem ons eens mee naar dat moment. Het moment dat die partij, of die boksmatch start.
2: Oeh.
3: Wat zie je? Waar let je op? Hoor je het publiek? Hoor je dat niet meer? Kijk je naar je tegenstander? Ben je met jezelf bezig?
2: Je ziet het. Je mag echt niet meer bezig zijn met het publiek. En met de sound rond u. Je mag ook niet meer bezig zijn. En dan laat jezelf... You just go. You just flow. En idealiter... In het Engels zeggen ze, you have to establish your jab.
3: Wat is de jab?
2: Je jab is je voorste punch. Pow, pow, pow. You have to establish it. Op die manier kun je je tegenstander raken. Kun je de afstand inschatten. Kun je wegstappen. En dan daarna volgt de power hand. Dus dat is meestal wel mijn
3: ja, het is radio, dus wat je nu doet, jij bent rechtshandig, denk ik.
2: Ik ben rechtshandig, dus de linkervoet staat vooraan. Dus
3: linkervoet staat vooraan, ja. Je linkerhand is vooraan, je linkervuist. En een jab is met die linker, met je mindere arm, tussen aanhalingstekens, ga je zoal wat teasen,
2: teasen
3: slaan. En je goeie hou je achter.
2: Ja, de achter, want je verspilt ook veel meer energie door je harde hand, door je powerhand te smijten. En als de mist, ja, zit altijd in een loopt het risico om raak te worden. Dus wil eigenlijk zo veilig mogelijk blijven achter je hand. Ik zei het, hetgeen waar dat het ook aan denkt in de ring, en dat is iets waar dat niet veel mensen aan denken natuurlijk, maar is, ik wil vooral zelf niet geraakt worden. Hè.
3: Verdedigen dus.
2: Voilà, dus the first thing you have to do is protect yourself.
3: En hoe doe je dat? Want ja.
2: Vooral voetenwerk, reflexes, maar vooral voeten. Hè.
3: Voeten dus gaan lopen eigenlijk.
2: Ik zou het niet zo noemen, maar stel nu dat de makkelijkste defense is gewoon footwork. Als hij een jab heeft naar mij...
3: Ja. Als je opzij gaat, sla ik ernaar.
2: Ik stap gewoon naar achter.
3: Ah ja, tuurlijk.
2: En ik verander mijn angle, mijn hoek. Nu, het is makkelijker zijn dan daar nog allemaal.
3: Tuurlijk. Want ja, ondertussen word je moe. Want je
2: gewoon moe. En
3: mensen die dat nog nooit gedaan hebben, kunnen zich dat niet voorstellen. Maar 3 minuten in een ring boksen.
2: Dat is lang.
3: Daar ben je kapot van. Hè?
2: Dat is lang.
3: Dat is heel intensief.
2: Want de hartslag is direct op. Max, hè. Ja, dat is 3 minuten VO2 max, hè.
3: Mm-hmm, absoluut. Je zei daarnet tijdens de plaat, toen ik wat liet zien dat ik ooit wel eens een les heb gehad, van Carlos Schram trouwens, shout-out Carlos, dat je elleboog, dus als je wil verdedigen, je plooit je armen, je vuisten dicht tegen je gezicht, en je ellebogen echt tegen je lichaam.
2: Ja, en je handen ook liefst tegen je kaak.
3: Tegen mijn kaak, zo.
2: Ja, ja, en ik ben niet fan van die soort dekking, maar ja, that's good to start with.
3: Want... De punten, want daar gaat het ook over. Het gaat niet enkel over knock-out slaan. Want rond de ring zitten mensen...
2: De 3 of 5 juries.
3: Oké.
2: Okay. En die scoren telkens de einde van de ronde. Ofwel geven ze... Stel nu, wij doen een wedstrijd en de ronde is voorbij. Juries geven u 10 punten. Mij 9, dat wil zeggen dat jij de ronde wint.
3: Maar hoe komen ze aan die 10 punten?
2: Dus er zijn een paar criteria. Dus ring generalship noemen ze dat. Dat wil dus zeggen, hoe goed snapt die gast eigenlijk wat hij aan het doen bent. Want het is nu niet per se, als hij naar achter aan het gaan zit, dat hij aan het verliezen zit.
3: Okay.
2: Als hij naar achter gaat, proactief, en hij verdedigt, en hij ontwijkt de slagen, en hij raakt uw tegenstander, ja, dan mag hij nog een uur voor je lopen. Ja, he's just losing the fight. Dus hij is eigenlijk aan het scoren.
3: Het is niet zoals in judo, dat je bestraft wordt als je heel defensief gaat.
2: Absoluut niet.
3: Nee, oké. Okay.
2: Nee. Natuurlijk, het is een kleine nuance. Als de kamp heel close is, en de juries zien graag agressie, offensief, ja, dan kan het zijn dat ze het aan hem geven, aan een ander. Nu, over het algemeen wordt defense wel echt geapprecieerd in het Olympisch boksen.
3: Oké. Okay.
2: Ja, intelligentie wordt echt.
3: Dus je scoort... punten ook om te verdedigen. Ik dacht dat een punt was als je iemand kon raken.
2: Het is absoluut enkel een punt als iemand raakt.
3: Ah, okay. Ja,
2: natuurlijk, als ik toon van kijk, ik ben gewoon defensief superieur, ja, dan gaan de juries het aan mij geven.
3: Okay, dus de techniek, het inzicht van het boksen wordt ook beloond. Het boksen,
2: dat is ring generalship. Dan heb je nog assertiviteit.
3: Okay.
2: Dat beloond wordt. Dan heb je natuurlijk ook punten scoren.
3: Ja, en slagen die toekomen.
2: En dan heb je ook nog de wil om te winnen.
3: Oké.
2: Okay. Dat is ook één.
3: Dus als je, zoals in de Tour de France, de prijs voor de vechtlust of de strijdlust, dat wordt ook bij boksen.
4: Dat wordt absoluut beloond. Ja.
3: Oké, okay. En hoe kan je scoren? Want je mag iemand raken, maar boven het kruis, denk ik. Hè?
4: Ja, alles boven de gordel is een punt. Hij mocht nooit op de achterkant slaan. Op de nieren bijvoorbeeld, op het achterhoofd is rabbit punch, daar kunnen echt, omdat dat heel gevaarlijk is.
3: Maar ja, als je sowieso
4: soms gebeurt het zo, swing, of soms heeft een swing en bucket iemand en komt het toch op de achterhoofd. Ja. It happens. That happens. En dus wat is er nog een score? Dus hier, hè, op de kaak. De kaak of op de zicht, alles clean hit op de voorkant van de zicht, of op de maag of in de lever. En
3: als ik je op je lichaam raak of echt los in het gezicht, dat is gewoon één punt. Het is niet dat daar marges zijn. Okay.
4: Nee. Natuurlijk, als iemand echt super goed mee had en dingen, de judge will.

0: will remember that.
1: Tuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: Klopt het dat een slag in de lever...
0: Dat is duidelijk.
1: Dat echt verschrikkelijk veel pijn.
0: Dat is echt duidelijk. Als dat goed zit, dan is dat echt... Dan it takes a very strong individual om daarvan recht te komen.
1: En dat wordt ook... Want ja,
0: Dan gaat het gewoon vaak...
1: Het enige wat je verdedigt, ik probeer nu te doen met mijn ellebogen tegen mijn lichaam en mijn vuisten voor mijn gezicht. Ja, er is toch altijd een regio die je niet verdedigt? Of moet je...
0: Ja, eigenlijk wel. Er is altijd, dat is het leuke aan de boksen, het is like schaken, there's always a blind spot. Ja. You know? En elke stoot die heeft, stelt u zelf ook altijd bloot. Dus het is daarmee, als ik kijk naar een match, dat is soms zijn, waarom doet hij dat niet? Waarom slaat hij die naar rechts en die vangt hij naar links? Omdat hij, die individu, die bokser, weet van, oké, als ik nu rechts geef, komt er iets terug. So I'm not gonna do that.
1: Ja, want als jij inderdaad die power hand gebruikt, dan ben je vrij.
0: Dan ben ik hier vrij en hier vrij. Dus als ik weet van die gast heeft een goede linkerhoek, I have to watch out. Dus, en zo, dat is dat denkspel, dat gaat zo rap.
1: Uw zintuigen moeten toch, moeten toch onwaarschijnlijk op scherp staan op zo'n moment.
0: Ja, absoluut. Ja, hij zei volledig, na zo'n toernooi zei hij even 2 weken parapluizen.
1: En hoe voelt het om te incasseren?
0: Ja, dat is natuurlijk minder leuk, hè.
1: Is dat... Voel je dat komen of is dat in een baf?
0: Nee, je voelt dat niet altijd komen. Idealiter ziet het komen.
1: Ja?
0: Want dan kun je echt... Then you can ride the punch, zeggen ze dan natuurlijk.
1: Kan je je lichaam wapenen voor de impact.
0: En stel dat ik die linkerhoek zie. If I ride the punch, dan draai ik mee. En dan de impact verdwijnt.
1: Ja. En dat schuift hier een beetje. Schuift
0: weg.
1: Ja.
0: En zeker als je aan het zweten bent en met de vaseline, etcetera, dan is dat relatief beperkt.
1: Wacht, vaseline?
0: Ja, we hebben vaseline op ons gezicht, hè.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Helemaal zo, echt zo nat. Allee, zo goed ingesmeerd.
0: Ja,
1: vaseline.
0: Ja.
1: En dat is om die handschoen te laten glijden.
0: Een beetje. En ook tegen de cut. Tegen de snee. Hè, tegen een snee, zeg maar. Want als je een toernooi bokst, dan heb je snee. Ja, vaak kun je de volgende dag eigenlijk niet meer boksen dan. Dat is een ramp, hè.
1: Oké, okay, vaseline.
0: Ja.
1: Alright. Soms gebeuren er in de ring ook echt heel bijzondere dingen. Tyson bijt in het oor. Right. What happened here? He got bit, I think. Evander Holyfield, look out! He's pushed right here, above us. A dirty Mike Tyson. Biting Holyfield in the right ear. Hurts like hell, but he certainly had a big bite. And that's a dangerous bite. He bit his ear, I can see the bite marks. Okay. He bit his ear, he's out. Tyson tegen Holyfield, legendarisch moment. Op dat moment zie je Tyson echt in dat oor bijten en er is echt een stuk uit.
0: Ja.
1: Dat mag niet.
0: Nee.
1: Maar kan je je ergens verplaatsen in de mindset dat je gaat bijten?
0: Ja.
1: Ja, serieus?
0: Ook één keer gebeten.
1: Heb jij ook gebeten?
0: Een keer gebeten, ja.
1: En waar dan?
0: Op European Games in 2019, in de borst.
1: In de borst?
0: Ja.
1: En van waar kwam dat dan?
0: I mean, obviously, during the fight, zijn er vaak momenten dat ik clincht. Right? Hij clincht in elkaar.
1: Ja, je hangt zo wel in elkaar.
0: En hij was de hele tijd mijn gezicht naar beneden. Mijn hoofd naar beneden aan het duwen. En I just bit him in his chest. Super hard.
1: En oef, was er, had je mee?
0: Dat is niet het meest sportieve dat ik ooit gedaan heb natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar it was in a heated moment. En ik wou echt winnen. Ik heb ook gewonnen. Ik heb in de match ook gewonnen. Op de European Games tegen Oostenrijk. Maar
1: dus je kan bijten en toch nog winnen, want je krijgt ook strafpunten.
0: Ja, maar de ref heeft dat gelukkig niet gezien. Hè.
1: Ah, ja,
0: ik weet niet dat hij zei, oh! En dat de ref zei, wat is het vecht voort? Dus gelukkig hebben ze dat niet gezien.
1: Ja, bij Holyfield was er echt
0: bij
1: een stuk uit het oor.
0: Ja.
1: En Tyson is gediscrimineerd.
0: En klein verschil, dat was misschien 100 miljoen man aan het kijken naar die fight.
1: Mm-hmm.
0: Bij mij iets minder.
1: Soms gebeurt het ook, en dat is inderdaad wat je daarnet al zei, waar het publiek voor komt, dat dus een bokser knock-out wordt geslaan. Bijvoorbeeld Jake Paul overlaatst.
0: Tegen Joshua.
1: En in almost all, there's a left hook. And down goes Paul! 6, 7, 8, 9. Die commentatoren maken er... Wat is een knockout precies? Want je kan een technische knockout hebben en je kan een knockout hebben. Wat is het verschil precies?
0: Een technische knockout wil zeggen dat de referee zegt, oké, ik heb genoeg gezien.
1: Dus de bokser kan nog terug rechtkomen, maar staat
0: wankelend. Of de bokser staat nog steeds recht en wankelt. Maar de referee heeft gewoon zoiets van, kijk, medisch on,

0: verantwoord om nu nog een minuut voor te doen.
1: Oké, dus dat is de call van die referee?
0: Dat is de call van die referee. En hoe je referee zal dat op tijd doen. Omdat, weet je, het kan echt verkeerd aflopen als het te lang duurt. Dus een goede referee zal op tijd zeggen, ik heb genoeg gezien, hij gaat dat toch niet meer winnen.
1: Ja. Natuurlijk, dat is een zeer individuele keuze in een wedstrijd die over heel veel geld gaat.
0: Ja, ja, ook al.
1: Dus dat zijn wel beslissingen natuurlijk. Want voor hetzelfde geld heb je gewoon, zoals Remco gisteren in de Tour de France, een moeilijk momentje, maar ja, wordt uiteindelijk wel tweede.
0: Ja, voilà. Dus, natuurlijk, inderdaad, dat is, ik ga daarmee akkoord. Hè, maar dan hebben we tezelfde tijd ook bijvoorbeeld Jared McLennan vecht x aantal jaar geleden tegen Nigel Benn, right? En ook mega bloodfest, mega oorlog in die ring. Maar Jeremy McLennan is daar met een rolstoel uitgekomen. Dus hij heeft nooit meer gewandeld. Hij heeft heel zijn leven met een rietje gedronken.
1: Jezus.
0: En dat is
1: omdat de kamp te lang heeft geduurd.
0: Omdat de kamp te lang geduurd.
1: Want iemand die wankelt, daar nog eens op slaan, ja, dan...
0: Ja, en zo zijn er een paar gevallen waar dat er zoiets is van, oké, maybe they should have stopped the fight.
1: Je hoort Joe Rogan, de bekende podcaster, een verhaal vertellen over een bokser, gelijkaardig.
2: You know, there was a guy named Meldrick Taylor, who was an Olympic gold medalist, elite boxer, and now there's been interviews with him, and it's the most depressing thing. He had one fight with Julio Cesar Chavez, where he was knocked out with 2 seconds to go in the last round, but Meldrick was never the same again. He literally can't form sentences. He can't get words out. It sounds like he just drank 5 bottles of vodka.
3: People say that thing about me, about my career. I shouldn't be fighting no more. Is that true? So I'm here to prove myself that I'm still the same fighter.
0: Ja,
1: vreselijk toch?
0: There you go. You know,
1: als je dat hoort, wat, heb je dan zo niks van, ik heb de verkeerde hobby gekozen?
0: Nee, tuurlijk niet. Maar
1: waarom zeg je tuurlijk niet? Want het is wel een sport natuurlijk. Oké, in elke sport heb je incidenten.
0: Nee, ja, omdat het hoort erbij. Jammer genoeg. En het is een deel ervan. En het is wel iets wat ik me wel bewust van ben. En bewust en bewuster van word. Hoe zeker hoe ouder dat ik word. Maar is het daarvoor de verkeerde sport die ik gekozen heb? Denk ik niet. Ik houd vast zo. Het is met mij nog nooit gebeurd. Maar dat denkt elke bokser. Dat dacht
1: als morgen tegen jou een dokter zegt, als je nog 1 lap krijgt, als je nog 1 keer knock-out gaat, dan is het
0: rietjes tijd. Ja, dan stop ik. Maar natuurlijk, ik heb vorige week een MRI gedaan van mijn hersenen. Alles ziet er goed uit. Ik moest juist nou nog deze week een onderzoek laten uitvoeren waar dat ik... dat ze kunnen inschatten of ik risicopatiënt ben op Alzheimer of op Parkinson.
1: Parkinson, ja. Ali is Ali, ja. Parkinson. Ja. Ja,
0: want er is een verre tante van mij die dat had. Dus het circuleert wel in de familie.
1: En kan boksen dat versnellen, dat proces van Alzheimer of Parkinson?
0: Dus met een neuroloog gebabbeld en die zegt, kijk, we gaan een bloedafname doen. Ja, hij zei ook, kijk, als het bij die groep behoort, 1 op de 5 mensen zijn daar blijkbaar, zit daarin. Which is a lot.
1: Dat is heel veel. Ja. Absoluut.
0: En hij zegt, kijk, als het daarbij zit, ja, dan raad ik wel aan om te stoppen. Dus ik moet die bloedafname doen nog deze week. En dat duurt wel even tegen wanneer dat je resultaten hebt. Maar als ik dat nieuws zou krijgen, ja, dan stop ik. Hè.
1: Tuurlijk.
0: Allee, er is geen twijfel mogelijk. Hè. Je gezondheid gaat voor. Het is daarom ook, weet ik heb ook heel mijn carrière echt wel... ik heb een heel goede opleiding gehad qua boksen. Door Hubert Fiennes. En zijn filosofie was afstand... niet geraakt worden, zo weinig, er altijd heel huids uitkomen. Hubert had liever dat hij kamp verloor en dat hij er heel huids uitkwam, dan dat hij won en dat hij een blauw had en dat de hoofdpijn had en dingen, dat was zijn filosofie.
1: Heb je niet altijd hoofdpijn aan een boxmatch?
0: Nee, absoluut niet.
1: Serieus?
0: Maar nee.
1: Kan je dat perfect incasseren zo van die slag?
0: Ik heb al heel veel kamp gehad dat ik gewoon niet geraakt word.
1: Oké.
0: Okay. Ik ken nu, mijn laatste kamp, mijn laatste 2 kampen ben ik niet geraakt geweest.
1: Mm-hmm.
0: En dat is gras aan mijn mentors en mijn coaches en mijn vorming.
1: Okay.
0: Ja, nee.
1: Fantastische boxfilm is Raging Bull, ooit gezien. Ja. Scorsese, Robert De Niro, die Jake LaMotta speelt.
0: Jake LaMotta, ja.
1: En ze hebben filmmuziek gemeen met The Godfather 3. Dus dat is ook een referentie. Mm. Dit nummer komt voor in de film Raging Bull. Dus als je een boxfilm wil kijken, denk dat samen met Rocky Creed films zijn ook wel goed. Mohamed Ali heeft ook een geweldige film.
0: Ja, Mohamed Ali is goed. Cinderella Man.
1: Ja, absoluut. Voilà. We hebben weer wat inspiratie voor in de zomer. Even wat rustige muziek dus uit de film The Godfather 3, maar dus vooral ook uit Raging Bull.

0: Welke muziek hoor jij graag?
1: Oeh, van alles. Dit ook.
0: Ja, zo.
1: Ja, alles, alles.
0: En hoe
1: ja.
0: kies je van die opkomstmuziek? Want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar dat, daar is ook altijd een grote show bij, dat opkomst.
1: Ja, maar natuurlijk, ik zei het, ik ben grotendeels... Ik heb 6 profkampen. 6 gewonnen, 0 verloren. Ja. Maar ik ben voornamelijk Olympisch.
0: Ja, en, daar heb je dat niet dan.
1: Daar hebben we dat niet. Enkel af en toe een keer op de finale van een WK of dingen. Het ding is gewoon, op een Olympisch toernooi bijvoorbeeld, hadden, ja, op een dag misschien 50, 60 wedstrijden.
0: Ja, je kan dan, niet altijd. Ja.
1: Dan kunnen we dat niet doen, logistiek wijze.
0: En die 6 profkampen, wat heb je dan gekozen zo van muziek? Hoe kies je die muziek dan? Is dat om je op te laden? Is dat om te imponeren?
1: Ja, ook een beetje. En ook een beetje voor het publiek warm te krijgen, hè. Ja. Ik heb de laatste 2 keer als ik in handboxte. Kijk op.
0: In the Air Tonight?
1: Ja, In the Air Tonight is een nummer dat ik veel aan luister voor een wedstrijd. Een vriend van mij is een producer, die heeft een keer een nummer gemaakt. Zo. Een vrij techno, Charlotte Witt, achter dat voor als ik in handboxte, als ik dat gebruik. Ik heb ook een keer. Allee, een tijdje. I found the time, na. Nee. I saw the fire in your eyes. Allee, of the thunder in your heart, dat is het.
0: Ah ja, ja, ja. Wacht, we gaan aan Gilles vragen om het even te doen.
1: Thunder in your heart, thunder in your eyes of zoiets, something like that.
0: Je hebt Olympische Spelen gedaan een paar jaar geleden en na die kamp zei je dit.
2: Het verhaal is dat de tegenstander gewoon beter was vandaag. Simpel. Hoe dan ook, ik ben zeer dankbaar dat ik België heb mogen vertegenwoordigen. Op de Spelen zelf, dat is een kinderdroom die uitkomt. Ik neem mezelf niet kwalijk. Moesten de mensen weten van waar ik kwam. Ik lag een jaar geleden nog in mijn zetel met mijn Achillespees die gescheurd was. Toen had ik de hoop al opgegeven. Dus om hier nu te zijn, om zo te presteren tegen de beste. I mean, ik neem mezelf niet kwalijk. Ik kan alleen nog maar sterker worden.
0: Leo Sayer, blijkbaar. Thunder in my heart.
1: Ja, dat is
0: dat nummer. Maar wat je daar zegt, na de kwartfinale denk ik op de Olympische Spelen.
1: Ja, kwartfinale.
0: Kwart, hè? Ja. Ik vind dat heel mooi, heel nederig en totaal niet de quote die ik zou linken aan een bokser. Snap je? Je toont het besef van ja, de andere was beter. Punt. Ja. Ik ben vooral blij dat ik hier kon zijn, de Olympische gedachte.
1: Ik denk dat het grootste verschil is tussen het Olympisch boksen en het profboksen. Dat het Olympisch boksen is gewoon al die show en die dingen hoort er totaal niet bij. Dus op een face-off, stel nu dat ik super arrogant en show zelf ook op een face-off. Maar dat is de kans er zelf in dat de supervisor zegt, vriend, pak de boel en ga naar huis.
0: Is het waar?
1: Ja. Okay. Dat wordt gewoon niet deugd in het Olympisch circuit. Mm-hmm. Dus

0: beurt geweest. Dan België een medaille haalt. Dus dat is prestatiewijs misschien wel het best. Maar natuurlijk, ja, de herinnering van de Spelen is wel echt...
1: Zal wel.
0: Ja.
1: Wat is de ambitie nog?
0: Nu ben ik mij aan het voorbereiden voor het EK. Hè?
1: Ja.
0: Het EK in Bulgarije. Dus dat is de volgende goal. Zondag vertrek ik op stage naar Duitsland.
1: En maak je, heb je zo een echte kans? Want ik volg de boksport echt niet zo goed. Heb je kans om Europees kampioen te worden?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Oké,
0: de vorige keer hebben ze mij eigenlijk een bronzen medaille gestolen. Ik heb in Armenië gebokst tegen een Armeen. Die wedstrijd vind ik overtuigelijk. Ze geven mij dat niet. Bon, it is what it is.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, op WK brons, ze spelen achtste, vijfde. En dus weet je, de kansen zijn reëel.
1: Ja. En ik heb gelezen dat jouw grote droom is echt een professionele gala match in het Koning Boudewijn Stadion.
0: Ja,
1: de Rumble in the Jungle.
0: Dat zou de kerst op de taart zijn, hè? Maar dat zijn we nog niet stap voor stap. Hè. Eerst het EK, dan moet ik mij plaatsen voor de volgende spelen. Dat is, in april is het eerste kwalificatietoernooi. Dat is in Kazachstan. Dat gaat moeilijk worden. Omdat, dat zijn zo van die landen waar het is moeilijk om je te plaatsen in die Aziatische landen tegen Aziërs. Mensen, het is een Aziaten.
1: Mm-hmm.
0: Dat gaat niet lukken.
1: Oké, maar ik wens het je toe.
0: Dank u.
1: En zeg eens... Puur de droom, zo'n galamatch Koning Boudewijn Stadion. Tegen wie dan? Als je mag dromen.
0: Tegen Julio La Cruz zou wel fantastisch zijn.
1: Oké. Okay. Ik wens het je toe.
0: Dank
1: je
0: wel.
1: Wees ondertussen voorzichtig.
0: Sowieso.
1: Bescherm jezelf.
0: Take it easy.
1: Absoluut.
0: Dat wel zijn.
1: En alle succes. We gaan kijken naar het EK. September was het.
0: September in België. Ja.
1: Veel succes. Victor Schelstraten, Belgische bokstrots. En bedankt om tijd te maken voor weet ik veel Lekker. Over boksen. Zo dadelijk is er Sportza Tour. Veel plezier daarmee.
2: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
3: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
2: Meer info op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Richie, citroen uit framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. 28 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen na het lek in een container in de Antwerpse haven. In Limburg overlijdt een kind van 3 tijdens een fietsongeval. En er zijn 5 Belgen en 1 Roemeen gestorven bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Na het lek van het giftige waterstoffluoride in het deurgangdok in de Antwerpse haven moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst werd gezegd. 28 in totaal. Er blijft ook nog 1 persoon op intensieve zorgen. En ter plaatse is er nog heel wat werk om alles weer in orde te krijgen. Meer uitleg door Peter de Kroebele.
14: Eerst leek het mee te vallen met 1 ernstige gewonde op 155 die naar het ziekenhuis moesten ter observatie. Maar waterstoffluoride is zeer giftig, kan inwerken op de luchtwegen en de longen en 28 mensen zijn blijkbaar toch in die mate bevangen door het gas dat ze nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven om mogelijke schade te onderzoeken. Volgens een vakbondsbron heeft een twistlock, het systeem waarmee een container wordt vastgehecht aan de kraan op de kade, een gat getrokken in de container. En zo kon de stof ontsnappen met alle gevolgen van dien. Gevaarlijk gas dus beredeneerd aanpakken, zegt Jeroen van Akkerbroek van de plaatselijke brandweer.
15: Het gaat over waterstoffluoride. Dat is toch wel een heel gevaarlijke stof dat bij vrijkomst toch wel giftige dampen met zich meebrengt. We hebben daar onmiddellijk een perimeter voor ingesteld. Dat is geen evidente stof om te behandelen. Vandaar dat de strategie werd gekozen om de container gecontroleerd te laten leeglekken, te laten verdampen.
14: En eens alle waterstoffluoride weg is, kan de veiligheidszone worden ingeperkt en is het stilaan weer terug naar normaal.
13: In Bilzen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden.

0: na een aanrijding met een auto. Het kind zat achter op de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Volgens het Belang van Limburg was het kind correct vastgemaakt en had het een helm op. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn deskundigen ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand te achterhalen. Die toren wordt gerenoveerd en gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. Dries Irou, is er nu al iets duidelijk over de oorzaak van die brand?
1: Nee, nog niet officieel. De arbeidsauditeur Brecht Spijbroek die heeft nu brandexperten aangesteld, zegt hij.
2: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
1: Ja, we weten wel dat een van de liftkabels stuk zou zijn geweest, maar of dat dan iets met de eigenlijke brand te maken heeft, een oorzaak of gevolg is, dat is niet duidelijk. 2 mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De 6 arbeiders die om het leven zijn gekomen in de liftschacht zijn 5 Belgen en een Roemeen. En net is ook duidelijk geworden dat 4 van die overledenen uit hetzelfde kleine bouwbedrijf komen uit Alken in Limburg. Het gaat om de zaakvoerder en 3 werknemers die overleden zijn van datzelfde bedrijf dus.
0: Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar €2,14 per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Stookolie wordt ook duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. In Brussel voeren een 100-tal mensen uit de kunst- en cultuursector actie. De sector voelt zich benadeeld door de pensioenhervorming van de regering De Wever. Kunstenaars werken vaak met projecten met daartussen periodes van werkloosheid. En die tellen niet allemaal mee voor de berekening van hun pensioen, zegt Olivier Remy van de Christelijke Vakbond.
3: De pensioenhervorming die hakt erin, omdat die periodes wel gelijkgesteld zijn, maar minister Jan Bon wil die pas gelijkstellen tot 2014. Dus voor kunstenaars vanaf eind de 30, zeg maar, die al langer van voor 2014 kunstenaar zijn, die gelijkstelling, vooral die periodes zonder werk omwille van het statuut van kunstenaar, die zouden niet meetellen en dat kan afhankelijk van de leeftijd, van het aantal gewerkte dagen en het loon van enkele tientallen tot enkele 100 euro pensioen minder betekenen.
0: De tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïense vluchtelingen kregen na de start van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus in de Europese Unie. Ze hoefden daar geen procedure voor te doorlopen zoals andere vluchtelingen. Mannen die opgeroepen kunnen worden voor het Oekraïense leger komen er wel niet voor in aanmerking. En in het voetbal trekt Rode Duivel Thomas Meunier naar Sunderland in de Engelse hoogste voetbalklasse. Meunier is 34 en was einde contract bij Rijssel in Frankrijk. Bij Sunderland tekent hij nu voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de 3e Rode Duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar Manchester United in Engeland. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. En 28 mensen moeten voor observatie in het ziekenhuis blijven na het lek in een container in de Antwerpse haven. Daarmee begon het nieuws. 1 persoon ligt nog altijd op intensieve zorgen. Je kunt er meer over nalezen in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
5: Goedemiddag, rit 11 vandaag. Dat betekent dat de Tour straks voorbij halfweg is. Time flies when you're having fun, dat is echt zo. En over vliegen gesproken, dat is exact wat Tadej Pogacar gisteren opnieuw deed. De gele man vloog in Le Lyon naar zijn 24e ritzege in de Tour.
6: En daar komt Tadej Pogacar. Hij had nog een rekening openstaan met Le Lyon. Hier is hij nu binnen en hij strijdt er op de laatste meter.
7: Yeah, it also happens that 2 years ago Jonas beat me in the sprint square and square. And today I had similar legs at the finish, completely destroyed.
6: En even de poel van achter terug van Lipovic. En die denkt, jongens, zoek het uit. En dit is nu de sprint van de frustratie van Remco Evenepoel.
8: 2-3 minuutjes, even lastig, nou op die grote baan. Het was ook wind mee en ja, een paar mannen gaan er echt wat in de snok aan. Dat was wel lastig. Maar uiteindelijk word ik tweede, dus ja, uiteindelijk goede etappe gereden, denk ik wel.
9: Ja, Remco Evenepoel overwon een moeilijk moment en klom zelfs naar plaats 3 in het klassement. Voor de sprinters was het dan weer een dag lang vechten in de bergen om vandaag opnieuw hun kans te kunnen gaan. Tim Merlier wil in Nevers een hattrick scoren. Iets wat de Fransen gisteravond niet gelukt is op het WK. Les Bleus liggen eruit, verlies tegen Spanje. Dus 100% focus in Frankrijk nu op de Tour de France. Dat gaan wij de komende uren natuurlijk ook opnieuw doen. Dit is Sporza Tour. Welkom.

0: Verne, ze overleed 2 zomers geleden. Françoise Hardy en tous les garçons et les filles.
1: Pas over een uurtje begint de rit van Vichy naar Nevers. 161,3 kilometer en bijna volledig vlak. Dat schreeuwt om een massasprint. En dat schreeuwt ook om Tim Merlier, de man met al 2 sprintzegens achter zijn naam. We gaan al eens vooruitblikken met onze commentatoren. Dag Christophe van der Goor en dag Jan Bakeland.
2: Hoi hoi, wij zijn al op post.
1: Hey, goedemiddag. We zagen Merlier gisteren 3,5 minuut voor de tijdslimiet binnenkomen. Hij moest vroeg lossen in de etappe. En ergens hou je dan toch even je hart wat vast. Maar goed, het kwam goed. Maar toch, pak je dat mee voor vandaag? Kan het dat hij daardoor dat tikje minder snel zal zijn?
2: Ja, dat is een heel goede vraag, want gisteren hadden wij in onze dagelijkse analyse na de wedstrijd met onze co's, hè, respectievelijk José voor TV en Jan deze week nu voor radio, hadden we het daar ook over. En Jan, ik werp de vraag meteen voor jouw voeten, want José was daarin heel categorisch en heel heel duidelijk. Die zei, ik zie dat niet graag. Een dag na een rustdag meteen als eerste moeten lossen. Hoe bekijk jij dat? Je hebt ook in dat peloton, in dat tourpeloton gezeten.
3: Ja, het moment waarop Merlier lost, dat was geen moment waarop je van luxen en met een glimlach gaat lossen. Dat is dan wel even een paniekmoment, want er is nog heel veel kilometers te rijden. Hij weet ondertussen ook wel hoe rap Pogacar en zijn ploegmans rijden. Dus dan speelt toch altijd het idee in je achterhoofd dat je eventueel buiten tijd kan gereden worden. Uiteindelijk blijven ze heel ver van die gevarenzone af. Wat toch nog eens aantoont hoe dat het peloton in een soort nivellering terechtkomt. Hoe iedereen extreem getraind is. En dat je inderdaad vandaag alleen buiten tijd gaat. Als je echt iets mankeert fysiek. Dus op het eind geen groot probleem voor Merlier. Of dat nu echt iets is waar we vandaag ons zorgen over moeten maken, dat zijn staat van paraatheid aan het achteruit gaan is, dat weet ik niet. Ik denk dat de rit van gisteren heel, heel moeilijk was. Ik heb hem vorig jaar ook vroeg in de Tour bij sommige ritten, ook ik herinner me een rit, ik denk die dat Hili won, waar hij heel vroeg in de problemen kwam.
2: Ja, naar 4,
3: maar waar zijn ploeg daar ondertussen weet dat dat zal gaan gebeuren. Die hebben eigenlijk een hele strategie klaar. Ja, dat is hun belangrijkste actief in deze Tour. Hè. Dat is Merlier aan de finish krijgen, want dan later in de Tour, in de massasprints, kan er gewonnen worden. Dus ik maak me minder zorgen dan José over het feit dat hij fysiek achteruit aan het gaan zou zijn.
2: Okay.
3: Ik denk gewoon dat het... Ja, Merlier is gewoon iemand die niet goed bergop rijdt.
2: Ja.
3: En ondertussen is dat ergens ingecalculeerd. En ze weten hoe dat ze door steun te geven van zijn ploegmaats toch nog binnen tijd kunnen krijgen. En
2: wat ik ook knap vind, na zijn interview bij de tweede ritoverwinning, zei hij ook, of was het bij Maarten, ik wil het kwijt zijn, of in Vive le Vélo, ik heb vooral gefocust en ik werk nog altijd aan mijn goede punten. Die probeer ik beter te maken. Namelijk wat jij ook zegt, het sprinten. En dat hij bij manier van spreken, zoals wij dat in de koers zeggen, een brug over een autostrade niet overgeraakt. So what?
3: Ja, dat zal hij... Uiteindelijk is daarmee waar hij zich mee op de kaart zet.
2: Ja.
3: Het rendeert niks om hier in een rit zoals gisteren proberen 5 kilometer langer te volgen. Ik denk dat ze vooraf al ergens goed hadden bekeken van ja, kijk, we weten dat je vroeg in de problemen gaat zijn. Ga echt niet te diep in de reserves tasten om 5 kilometer langer te volgen. Maar wel als je het voelt, laat je maar lossen. We zetten Pascal Eenkorn bij jou en we gaan het wel oplossen. We gaan je heel de dag doorbrieven waar er hoe lang gereden moet worden. Uiteindelijk, wat voor een tijdrit geldt, namelijk het modelleren van hoe lang je over een bepaald segment in het parcours kan doen om een bepaalde eindtijd te komen. Dat kunnen die trainers ook perfect voor een wegrit. En dus wordt er een simulatie gemaakt van hoe snel ongeveer Pogacar zal gaan rijden. Op die tijd wordt een percentage om buiten tijd te zijn gekeken. En dan wordt daarmee gekeken met welke bouwstenen, dus welk segment moet hoe snel afgewerkt worden om binnen tijd te komen. Dus dat kan perfect geprojecteerd worden.
2: Ja, alles geven in de afdaling bijvoorbeeld.
3: Dat zullen ze wel doen, ja. En dat kan hij dan weer wel goed, want met zijn achtergrond als crosser durft hij wel te dalen. Hij moet eigenlijk zelfs misschien een beetje de voet van de gaspedaal halen daar om te maken dat de man die dan heel de dag op het vlak op kop rijdt, niet daar zodanig onder druk komt dat die bijvoorbeeld valt.
2: Ja.
3: Maar voor de rest denk ik dat ze het gewoon heel goed kunnen inschatten. En zou het mij verbazen als hij vandaag in deze rit, die dan ook nog eens bijzonder makkelijk is, niet zou kunnen gaan sprinten voor de overwinning.
2: Gert en Caro, want als je kijkt naar het profiel van vandaag, 160 kilometer, amper, kort ritje, eigenlijk nagenoeg biljartvlak, dan krijgt hij zeker ook in dat eerste deel, de eerste 100 kilometer, nog eens extra de kans om zich in te rijden en te recupereren van gisteren.
0: Hè. Ja, dat is helemaal juist. En jullie hebben nog tijd voor een kleine siesta, als jullie zouden willen, maar vanaf 2 uur, dan rekenen we wel op jullie. Hè. Goed?
2: Helemaal paraat. Tot zo.
0: Oké, tot zo.

0: Groove for Cats van Squeeze.
1: Het peloton is nog niet vertrokken dus in Vichy. Dat wil ook zeggen dat Christophe Meul, een van onze mannen in de Tour, nog aan de bussen staat om interviews te doen. Dag Christophe, bij wie sta je nu?
2: Caro en Gert, ja, ze staat hier te wachten aan de bus waar de papa van Roos en Loes op zit. Fien de Pauw, de vrouw van Tige Benoot. Je bent in de Tour geraakt.
3: Ja. Elk jaar proberen we dat te doen en proberen toch ook een rustdag mee te pakken. Maximum 5 dagen ook, want met 2 kleutertjes is dat ook niet een evidente.
2: Ja, ze zijn 4 en 2. Ja. Dan is mijn eerste vraag, hoe doe je dat?
3: Ten eerste heb ik mijn entourage ook wel mee, de ouders van Tige. Maar sowieso is dat structuur weg. Dat is om 10 uur pas gaan slapen. Dat is, middagdutjes zijn er niet. Of kleine dutjes in de buggy of in de auto. En ook op het gemakske. We gaan niet op punten gaan kijken. We doen geen zotte dingen. Gewoon de start en de aankomst. En dat is eigenlijk al voldoende.
2: Ja. En wie heeft er het meeste nood aan zo'n bezoekje? Ben jij dat? Zijn dat de kindjes of is dat Tige zelf?
3: Dat is absoluut Tige. Ja, hij vraagt dat ook wel echt om een van de rustdagen zeker te komen. Wacht eventjes, Roosje. Wacht.
4: Kom eens.
3: Ja, jij mag dat ook. Dat is absoluut Tige om... Ja, weet je, als je video callt, de kinderen die... Dat gaat niet. Allee, Loes is 2, ja, die zwaait wel een keer, maar dat is weinig contact. Dat contact komt pas echt als je live bent. Dus...
2: Elkaar is vastpakken.
3: Ja. Dus, en als dat dan hij is een week op voorhand weg, dus uiteindelijk een maand weg voor de kindjes. Ja, bij de kindjes die leven in het nu, hè. Dat is een beetje uit het oog, uit het hart. En voor mij, ik kan dat wel aan, want ik kan ook wel echt gesprekken voeren via videocall. Maar voor hem is dat echt wel belangrijk dat hij ze in het echt ook wel eens ziet.
2: Tige heeft een lastig half jaar gehad. Hè? Ja. Hij heeft heel hard gewerkt, gevochten om hier terug te staan. Je bent ook super fier op hem. Hè?
3: Zeker, super fier. Nooit gedacht dat hij hier op zo'n manier ging terugstaan. Want dat was zowel de deadline, het doel, de Tour. Maar nooit gedacht dat hij hier zo goed zou terugstaan. Dus het is boven alle verwachtingen.
2: Merk je het ook aan hem dat hij opgelucht is?
3: Zeker. Er valt een pak van de schouders van, ik kan het nog.
2: En nu met de kindjes. Jullie gaan nu richting finish rijden dan. Maar dat is dan niet in één keer, veronderstel ik. Want die gaan honger krijgen.
3: Nee. Dus nu merk je dat die zo wat lastig beginnen worden. Dus dan gaan we eerst iets zoeken om te eten. Het is een beetje nieuw huishouden verplaatsen ook. Hè? Valiezen inlegen, valiezen uitpakken. Maar kijk, ik heb genoeg hulp mee.
2: Ja, en ik zie traantjes. Het is tijd om te vertrekken. Geniet ervan aan de finish. Tot de volgende.
3: Salut.

0: Altijd fijn om deze te horen. Shura Shura van Betty Wright.
1: De Franse Les Bleus liggen voor velen verrassend toch wel, hè, uit het WK voetbal. En ja goed, dan kunnen we twee kanten uit. Ofwel draaien we hier samen met Steven de Kraan het mes nog wat dieper in de wonden. Of we focussen op wat Frankrijk nog allemaal te bieden heeft. En ik stel toch maar voor dat we voor het tweede gaan. Al moeten we ook daar onze ogen niet sluiten voor het verleden.
2: Route touristique.
0: Wie in de ver zegt, zegt tegenwoordig misschien ook wel Château Plancard. Dat zal je straks ook merken in Vive le Vélo. Maar Steven de Kranen heeft voor ons nog een opvallend verhaal klaar. Maar we gaan eerst naar de startplaats van vandaag en dat is Vichy. Steven, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Caro.
0: Jij wil het niet meteen hebben over het Vichy-bronwater, geloof ik. Over wat dan wel?
3: Wel, wie Vichy zegt in Frankrijk, zegt onmiddellijk een historische periode die zeer beladen is voor de Fransen. Vichy France, iedereen denkt onmiddellijk aan de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want Vichy France, dat was de, laten we zeggen, de naam voor het regime dat door de maarschalk Philippe Pétain in het leven werd geroepen na de capitulatie van de Fransen in 1940. En het stond symbool voor het niet bezette deel van Frankrijk, waar dus een maarschalk de lakens uitdeelde in, laten we zeggen, toch een goede relatie met de nazi-Duitsers. Uiteindelijk is het dan wel in het tweede gedeelte van de Tweede Wereldoorlog bezet geweest door de Duitsers. Maar Vichy France is echt een begrip in Frankrijk.
0: Ja, dus het oorlogsverleden echt, hè? Is dat vervelend voor de mensen daar?
3: Ja, laat ons zeggen, na de jaren 40 kan Vichy niet meer uitgesproken worden zonder die bijklank, jammer genoeg. En waarom is die Franse regering uiteindelijk naar Vichy getrokken? Wel ja, Parijs werd bezet door de Duitsers, dus de Franse regering moest uitwijken. En de stad met de meeste hotels in die periode was Vichy, want Vichy was toen ook al een kuuroord. Spa was daar goed uitgebouwd, al die gelegenheden, ook bronwater. Dus het was in feite een vakantieoord, maar al die hotels werden opgevorderd door het Franse ministerie, die werden daar allemaal geplaatst. Dus laten we zeggen, de collaborerende regering zat in Vichy France. Ze hebben die stad in feite overgenomen om daar te regeren. En uiteindelijk was dat dan de roepnaam voor dat regime. Vandaag is het inderdaad nog een mooie stad, Art Deco, mooi aanwezig, heel veel kuuroorden ook, mooie hotelletjes. Maar natuurlijk dat verleden, dat poets je niet zomaar weg.
1: Dus het feit dat dat indertijd een goed uitgebouwd kuuroord was, heeft en ja, een nare bladzijde in de geschiedenis opgeleverd. Dan gaan we toch weer naar Nevers trekken, want Steven, je zou het niet verwachten, maar je kan Nevers in één adem noemen met Lourdes.
3: Ja, en wie Lourdes zegt, die zegt normaal toch ook Bernadette Soubirous. En dat is de link tussen de bedevaartplaats aan de Pyreneeën en hier de stad Nevers, die meestal ook bezocht wordt door heel veel Fransen als ze terugrijden vanuit het zuiden. En hoe komt dat? Ja, Bernadette, die is geboren in Lourdes in 1844. Aan die voet van die Pyreneeën heeft dan verschillende keren de maagd Maria gezien. Wel bekend, denk ik, bij de meeste Vlamingen. Maar uiteindelijk is die moeten vluchten door al die belangstelling en is die in een klooster getreden in Nevers, bij de Zusters van Liefde. Honderden kilometers verder dus van Lourdes. Een beetje in het verborgene dat ze wou treden. Vooral om in feite al die ja, fans, al die gelovigen te ontwijken die alleen maar met haar op de foto wilden. De foto kwam toen net op, maar ze wilden ook souvenirs. Dat was echt een gebeuren toen. En ze is daar gebleven, maar ze is in feite heel jong gestorven in 1879. Zwakke gezondheid had ze en is dus pas, ja, laten we zeggen, 35 jaar oud geworden en daar overleden. Maar vandaag kan je die nog altijd bezoeken. Ze ligt in een soort glazen schrijn in de kapel van het klooster. En op zich is dat een klein mini-bedevaartsoord geworden voor mensen die zeggen, ja, Bernadette Soubirous willen wij zien, want ook Bernadette is ondertussen heilig verklaard.
0: Ik ben wel benieuwd wie van ons drie er al in Lourdes geweest is. Jij, Gert?
1: Dan ga ik alvast mijn hand opsteken.
0: Ja, ja. Jawel, ik
1: ja,
0: niet.
1: Oftewel. Ja.
3: Ik ben er gepasseerd, maar ik wil het nog eens doen.
1: Ja, en ik ook wel, want je kan daar nu heel veel over zeggen, maar ik heb wel diep respect.

0: voor alle mensen die daar steun zoeken bij elkaar in vaak moeilijke tijden. Dat is best wel indrukwekkend.
1: Ja, zeker. Ik zou er wel eens geweest willen zijn. Dus.
0: Ja. Ja, in tegenstelling tot Lourdes is Nevers niet meteen echt een toeristische regio te noemen, denk ik, Steven. Maar vragen mensen jou, als ze jou zien, vraag ik mij af de hele tijd wel tips van: hey Steven, waar moet ik naartoe in Frankrijk? Waar is het leuk? Heb je een goed adresje? Overkomt jou dat vaak?
2: Dat overkomt mij vaak. Meestal is de vraag: moet jij niet in Parijs zijn? Ik vraag mij af of dat een informatieve vraag of een verwijt is. Maar, en soms wordt ook gevraagd: ken je nog een goedkoop hotelletje in Parijs? En laat ons zeggen, in Parijs, jammer genoeg, goed, comfortabel en goedkoop gaat meestal niet samen in één zin. Er bestaan nog een paar plekjes, maar dan is het moeilijker. Maar zodra je buiten Parijs gaat, bijvoorbeeld naar Nevers of andere steden, dan vind je de fantastische plaatsen, heel leuke hotelletjes aan nog betaalbare prijzen.
1: Top. Steven, à demain.
2: À demain.

0: Dat wordt toch zo'n beetje onze zomerse tourplaat, denk ik. Dat hebben de mannen van Ertebrekers dan goed bekeken. Het zuiden van Ertebrekers dus inderdaad. Maar, Caro, maar. Het zuiden van Frankrijk. Zon heel heet. We hebben hier samen al naar wat binnenlopende beelden uit de tour zitten kijken. En op de lens van de camera iets wat wij hier al heel lang niet meer gezien hebben.
1: Regendruppels. Jawel, inderdaad. Het lijkt daar een beetje te regenen in Frankrijk. Ik denk dat ze er ergens wel blij mee zullen zijn na het weer dat ze de afgelopen dagen gehad hebben natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Start dus van de etappe nog een keer zeggen, kort na 2 uur. Om de E17 van Gent naar Antwerpen moet je bij Kalken uitkijken voor een obstakel op de weg en verder vertragen, ook tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. En bij Sint-Niklaas-West is er ook een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook van de zijrijweg daar.
1: Sportza Tour. Gert, een vraag voor jou en ook voor de luisteraar, die mag ook even mee nadenken. Als ik zeg vijfde en vierde in sprints. Wiens resultaten som ik dan op?
0: Ik denk dat ik het wel weet. Blauwe trui.
1: Inderdaad.
0: Rood logo.
1: Inderdaad. Jasper Philipsen. En een man die zo snel is waar je eigenlijk wel meer van verwacht natuurlijk. Hij zelf in de eerste plaats. Maar goed, intussen heeft Mathieu van der Poel voor de ploeg wel al een rit gewonnen. En er is een rustdag geweest. Dus benieuwd of ze beterschap verwachten bij de ploeg, bij Alpecin Premier Tech. Wij zijn gaan praten met Christophe Roodhoofd.
2: Christophe Roodhoofd, wat verwacht jij vandaag van Jasper Philipsen?
3: Goeie vraag.
2: Dank u.
3: Ja, ik denk wel dat hij aan de betere hand is. Maar verwachten is een speciaal woord in dit geval toch. Hij moet gewoon kijken hoe dat voor hemzelf gaat. En misschien is dat iets dat ons goed uitkomt ook. Uiteraard gaan we hem proberen te ondersteunen op het juiste moment. Maar dat zullen we wel zien. Maar het is zo jammer. Allee, het is een beetje jammer dat hij elke sprintrit eigenlijk afsluit met een ontgoocheling. En dat is ook niet de bedoeling.
2: Ik heb de indruk dat je heel voorzichtig bent.
3: Ja, ja, ik vind dat we hem wat tijd moeten geven toch. Hij heeft zich heel goed voorbereid. Het loopt niet zoals gehoopt. Ja, ik vind dat maar terecht.
2: Zijn jullie aan het kijken of hebben jullie al uitgezocht hoe het komt dat hij niet op zijn allerbest is?
3: Wij hebben het gewoon het idee dat door de omstandigheden van de wedstrijd is, hoe dat de Tour begonnen is in die warmte, dat hij daar gewoon slecht op gereageerd heeft. En ja, het vlot gewoon niet. En het is een beetje ook natuurlijk. Op den duur wordt er natuurlijk getwijfeld, maar dat is niet de bedoeling.
2: Laatste vraag. Gaan jullie de sprint nu misschien op een andere manier aanpakken? Je hebt 2 keer de bijna perfecte lead-out gedaan. Dat je hem nu misschien van achter laat komen, weet ik veel. Iets anders proberen? Of werkt dat gewoon niet?
3: Goh, het is natuurlijk zo dat we hier zijn met een ploeg die dat werk goed kan. En automatisch zitten die mannen. Automatisch.
2: Die willen daar zitten.
3: Die willen daar zitten. Ja, dat was ook een beetje het systeem natuurlijk. En we hebben niet het idee dat we direct daar iets moeten aan veranderen eigenlijk.
2: Heel veel succes vandaag.
3: Dank je wel.

0: Robin met With Every Heartbeat.
1: Je weet intussen wel dat je vandaag vanuit Belgisch oogpunt vooral Tim Merlier, Jasper Philipsen en wie weet misschien ook wel Milan Fretin in de gaten moet houden. Tom van Asbroek heeft ook al bij zijn top 10 gereden, denk ik, in deze Tour. Zou ik denk het wel in Bordeaux. Maar goed, volgens Hannes Taon mogen we gerust ook nog in de richting van een andere landgenoot kijken. En dat heeft alles te maken met de datum van vandaag.
0: De tip van Taon. Hannes Taon, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Caro.
0: Gisteren was het 14 juillet en daarom koos je voor een Fransman. Maar vandaag kijk je blijkbaar ook naar de datum om jouw keuze te maken.
2: Ja, vandaag is het 15 juillet, 15 juli, en dat is Werelddag van de Jonge Talenten.
0: Ah, wist ik niet.
2: Ja, en daarom kies ik voor een Belgisch talent, Vlad van Mechelen. Hij is de op twee na jongste renner in deze Tour. En naast de koersen heeft hij nog een ander heel speciaal talent. En daar weet niemand iets over.
0: Ja, ik tast zeker ook in het duister, vertel.
2: Maar vooraleer dat ik daar meer over vertel, moet ik eerst benadrukken hoe getalenteerd zijn ouders zijn.
0: Dat gaat
2: zijn,
0: de spanning opbouwen.
2: Ja, zo moet het, Caro. Dat zijn Francis en Erika. Ik ken ze heel goed. Ik ben al bij hen op bezoek geweest thuis. En zij scoorde begin de jaren 2000 tophits als Dynamite.
0: Zullen we daar even een stukje van laten horen? Iedereen kent hen, hè?
2: Ja, seks met die blonde opblaaskrokodil. Maar wij, Caro, kennen ze vooral van een opblaasdinosaurus, hè?
0: Ja, inderdaad. Die hebben dat een hele tijd gehad op de kerstmarkt in Brussel. En ja, omdat jij hen kende, zijn we daar samen een keer naartoe gegaan. Was tof?
2: Ja, heel tof.
0: Wel spannend, want dat was een spookhuis, hè?
2: Ja, en ik herinner me vooral, Caro, dat de vader van Vlad, Francis dus, ons in de rug aanviel op een gegeven moment. Ja. En jij was zo bang dat je bijna op mijn rug sprong.
0: Dat eerste herinner ik mij nog, dat tweede totaal niet meer.
2: Oké, jammer. Maar genoeg over de ouders van Vlad. Ja. Want Vlad heeft dus naast de koersen ook een speciaal talent. En dat is paaldansen.
0: Paaldansen, amai.
2: Ja.
0: Dat is iets wat je niet zo snel zou verwachten, maar ik vind het wel cool.
2: Ik ken één vriendin die lessen paaldansen volgt. En de zus van Vlad, Gloria, die doet dat ook. En die had een paal geïnstalleerd in de living. En Vlad zei op een dag, Gloria, leer mij zo wat trucjes, zodat ik indruk kan maken aan die paal. En blijkbaar was dat wel redelijk indrukwekkend. Want voor de Tour kwam er een ploegmaker van Vlad op bezoek. Max van der Meulen, dat is een Nederlander. En Vlad heeft daar een showtje opgevoerd aan die paal. Max viel achterover van verbazing. Ja, het was onvergetelijk.
0: Heb je het alles gezien? Heb je er alles video's van gezien of zo?
2: Er zijn beelden van. Ik heb gevraagd aan Gloria, kan je me die doorsturen? Maar ja, ze zei letterlijk, als ik dat doe, dan vermoordt Vlad mij. Dus dat moeten we toch voorkomen, Caro.
0: Ja, en vandaag gaan we dan maar focussen op zijn andere talent. Want in fietsen is hij natuurlijk ook heel erg goed. Hè? Dat heeft hij al bewezen in deze Tour.
2: Klopt, we zullen hem zeker nog in de aanval zien. Ik verwacht hem vrijdag eigenlijk, de rit met de Ballon d'Alsace.
0: Oké, top. Dankjewel, Hannes. We gaan Vlad van Mechelen vandaag in de gaten houden, maar dus zeker ook vrijdag alvast. Merci.
3: Sportza Tour.

0: iemand die we ook altijd graag verwelkomen. Etienne Dao. Ik heb het al een paar keer gezegd. Straks gaan er boze Fransen in de app beginnen reageren.
1: Ja, je bent echt
0: denk
1: mensen in ruggen aan het steken.
0: Inderdaad. Maar dus, ja, nog maar een keer zeker. Frankrijk ligt uit het WK voetbal. En daar komt ook nog bovenop dat ze nog geen enkele ritzegen te pakken hebben in de Ronde van Frankrijk. Als in Vichy al de Franse driekleur te zien was, en dan zal die er maar slapjes bij gehangen hebben, denk ik. Christophe Meul, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De Fransen liggen eruit. Hebben jullie gekeken gisteravond en in welk gezelschap was dat dan?
2: Wij hebben zeker gekeken. Dat was de klassieke crew. Wij zijn met een man of 8, 9 op pad en dan is het altijd hetzelfde. We komen vrij laat aan in het hotel. Gisteren was er 1 opdracht. Zo snel mogelijk eten zoeken om die wedstrijd te kunnen volgen. Dus liefst een restaurant met een tv. Die tv die hebben we niet gevonden. Dus wat is er gebeurd? Maarten van Gramberen is zijn laptop gaan halen. We hebben die dan op een tafeltje naast ons gezet in een Frans restaurant waar wij de enigen waren. Ja, wij waren de enigen. Al de rest, denk ik, zat... omdat die tv niet werkte.
1: Die gingen ergens anders kijken.
2: Die gingen ergens anders kijken. Nu, was wel nog wel een grappig moment. Wij komen daartoe om 9:05. Razende honger natuurlijk, dus wij willen bestellen. Waarop we die gasten van achter de toog en de kok horen vloeken dat daar nog een bende van 10 man binnenkomt. Want die wilden natuurlijk ook zelf gaan kijken. Dat was hun eerste slechte moment. Het tweede slechte moment kwam er toen we en een voorgerecht en een hoofdgerecht bestelden. Want wij hadden, zoals gezegd, superveel honger. Waarop die kok nog eens in een Franse colère schoot. Want ja, dat zorgde ervoor dat zijn avond nog wat langer werd. Het enige voordeel aan die avond was, we hebben nog nooit zo snel ons eten gekregen.
0: Oké, en je hebt misschien ook wel kunnen zeggen tegen de kok dan achteraf, man, je hebt niet veel gemist, hè?
2: Ja, ik moet zeggen, toen het dan uiteindelijk 0-2 werd, dan merkte ik wel dat het dan eigenlijk ook allemaal niet veel meer kon schelen. Maar zo hebben wij dus gisteravond Frankrijk-Spanje beleefd.
0: Dan wil ik nog wel eens vragen, ook Christophe, hoe ervaren jullie dat in de Tour, de Fransen? Want wat is het cliché natuurlijk, zijn zeer chauvinistisch en trots. Is dat zo?
2: Gert, de verbeelding...

0: Binding is even heel slecht, dus ik weet niet of je me nog kan horen.
1: Jazeker, wij kunnen jou nog horen. Ja, maar ik wou perfect. Even peilen naar het chauvinisme dat er al dan niet nog in grote mate aanwezig is bij de Fransen.
0: Ja, ik denk dat dat eerlijk gezegd een beetje een karikatuur is. Ja, ik moet zeggen, uiteraard heeft iedereen die trots. Hè, de Nederlanders staan achter hun ploeg, de Belgen doen dat ook. De renners leven mee, die staf leven ook mee. Maar om nu te zeggen dat dat bij die Fransen meer is dan bij...
1: ons of bij andere landen, dat is niet
0: gezegd. Dat durf ik niet zeggen. Nee, dat durf ik niet zeggen.
2: Ja, je was heel eventjes weg, Christophe, maar je bent wel weer terug. Een ander themaatje dan. Als wij keken naar de beelden die live van jullie binnenkwamen, want jullie zijn daar beelden aan het maken aan de bussen en zo. Wat zagen wij daar? Regendruppels op de cameralens en grijze wolken. Wat een verrassing.
0: Ja, we wisten niet wat er gebeurde. Eerst dachten we, oei. Hier is iemand eruit en aan het wassen of een vogel laat iets vallen of weet ik veel. Maar nee, het was effectief regen, de eerste regen in 14 dagen. En eerlijk gezegd, die deed deugd.
2: Ja, dat snap ik. Maar waren jullie erop voorbereid dat het zou gaan regenen?
0: Nee. Nee, je kent mij een beetje, Karel.
2: Ik vraag het oprecht omdat ik je ken en weet dat het antwoord nee is.
0: Ja, nee, voilà. Nogal nonchalant en naïef positief de wagen uitgestapt. Maar dan werd het ineens toch grijs. Zowel ik als David Goeman liepen gewoon in ons t-shirtje. Maar we hebben ons dat niet beklaagd. Dat deed eigenlijk gewoon heel veel deugd. Na die hitte die er toch geweest is.
1: Dat zal wel zijn, dus, want is er met de regen, Christophe, ook. En dat is belangrijk voor de renners toch ook wel. Is er een beetje verkoeling meegekomen?
0: Ja, toch wel. Het is opmerkelijk frisser. Ik kijk nu naar onze thermometer in de wagen. Die geeft 24 graden aan. Dus dat is gewoon een fijne zomertemperatuur. De zon is er niet. Er zijn wolken. Dus dat doet eigenlijk gewoon oprecht deugd. Ik kan me inbeelden dat die renners ook wel zoiets hebben van... ach, eindelijk. Ja.
2: Dat snap ik helemaal, Christophe. Ik zou zeggen, geniet van dat wat koelere dagje. De renners die zijn vertrokken. Officiële start is voor na 2 uur, maar ze zijn wel al onderweg intussen, de renners. Dus ik neem aan dat jullie ook vliegensvlug die wagen in zullen gaan moeten stappen. Hè?
0: Voilà, dan kunnen wij ook vertrekken, want wij staan parking arrière. Dat wil zeggen, wachten tot de renners weg zijn en dan vliegensvlug naar de finish. Dat gaan we meteen doen.
2: Alright, veel succes vandaag en voorzichtig op de baan. Hè?
0: Altijd, tot later.
1: Op de E17, en dan zijn we ook bij de weg, maar dan hier in Vlaanderen. Van Gent naar Antwerpen moet je bij Kalken uitkijken voor een obstakel. En verder 25 minuten file rijden tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. En bij Sint-Niklaas-West is door een ongeval de linkerrijstrook van de zijrijweg versperd. En op de buitenring rond Brussel is in Zaventem ook de linkerrijstrook dicht door eveneens een ongeval daar.

0: Dancing with Tears in My Eyes van Ultravox, de mannen die je ook kent van Vienna bijvoorbeeld. Renners begeven zich in de tour naar de officiële start. Tot zo.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad Inferos.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Sleep World.
10: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
12: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
13: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Bilsen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hij had een helm op en was correct vastgemaakt. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren, zegt Marijke Teunis van het parket.
17: Politie Zonnebelzoogselt-Riemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
16: Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de Antwerpse haven is de brandweer gestart met het lek te dichten van de container in het deurgangdok. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit en moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Zowat 130 mensen mochten het ziekenhuis intussen al verlaten, maar een van de gewonden blijft nog op de afdeling intensieve zorg. De container wordt nu geborgen, zegt Jeroen van Akkerbroek van de brandweer.
18: Dat zijn standaard procedures dat we ook samen afstemmen met het bedrijf, waardoor dat als een lekkende container zich manifesteert, dat we die container met de kraan nog op een lekbak zetten en dat we dan gecontroleerd verder de container kunnen opvolgen. Afwachten als de container volledig leeg gelekt is door verdamping. Vanaf dat we daar water op spuiten, dan krijgen we eerder grotere gevolgen, ja, wat we uiteraard niet wensen.
16: Er is nog altijd een veiligheidszone aan het dok en het scheepvaartverkeer blijft onderbroken. En de gemeente Alken in Limburg gaat een rouwregister openen voor de arbeiders die gestorven zijn bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Die toren wordt gerenoveerd en gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. 4 van hen werkten voor hetzelfde bouwbedrijf uit Alken, zegt burgemeester Mark Bengsten.
19: Wij weten dat er

0: 4 mensen zijn omgekomen, waarvan 1 is de zaakvoerder, 1 van de 2 zaakvoerders en 3 andere mensen. En in zijn totaliteit eigenlijk is dat de volledige buitendienst van de firma. Naar condolaties toe en zo verder gaan wij rouwregisteren opleggen in het gemeentehuis en kunnen de mensen daar naartoe gaan.
1: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
2: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
4: Heel goedemiddag. In rit 11 gaan de renners straks, normaal gezien toch, sprinten voor de overwinningen. En als je de voorbije sprintritten al gevolgd hebt, ja, dan weet je dat Baptiste Weisstrofeur van Lotto Intermarché, dat je die in de vlucht mag verwachten. Zou hij zich er vandaag opnieuw aan wagen, Christophe en Jan?
5: Ja, maar het grote nieuws is dat het druppelt. Het regent. Het is aan het regenen in Vichy, een van de grootste thermale steden ter wereld, samen met Spa uiteraard. En daar is ook een heel groot sportcentrum, want sportcentrum voor ploegen, voor volleybalploegen die hier Olympische Spelen, noem maar op, komen voorbereiden. Dat is algemeen bekend in Vichy. Zijn we ook al een paar keren geweest met de Ronde van Frankrijk. Maar het regent, Jan. Moeten we het nu hebben over het slechte weer? Ik krijg het een beetje in de blak.
6: Het zal wel een schok zijn voor het systeem van die renners die nu 10 dagen al in warme temperaturen hebben rondgereden. En vandaag,
5: maar het is niet koud natuurlijk. Hè? Maar het is
6: niet koud, maar ja, het is toch een heel ander gegeven. Ja. Het gevoel van de fiets op de weg, het is toch allemaal anders. Het is een stuk gladder. Helaas voor de renners regent het ook niet door. De banen liggen vooral nat.
5: Mm-hmm. Wat betekent dit voor de veiligheid? Want weken droog, olie op de weg en dan 1 keer regen.
6: Zand en nu wat regen. En dan uiteindelijk is het ook nog eens een parcours dat bijna heel de dag rechtdoor eraan toe gaat. Dus de weinige bochten dat er dan zijn, de kans op onderschatting van de bocht is groot. Zeker in deze toch wel verraderlijke omstandigheden. En,
5: We zien dat de mannen, Weisstrofeur, die zitten achter de auto. En Otruba ook, de Tsjech van Kakarural, zit ook al klaar. Net als Kasper Asgreen. Die moet ook nog eens een en ander laten zien. Quinn Simmons ook. Die zitten klaar om te gaan demareren. Ja, de sprint van de dag die ligt vrij vooraan in deze etappe. Dus dan gaan we wel controle zien van Little Trek om het pak bij elkaar te houden. En ze daar niet te laten vertrekken. In dienst van Mats Pedersen en de sprint voor 25 punten.
6: Ja, klopt. We zien de gewone mix van renners die we vooraan verwachten in dit soort etappes. Enerzijds mannen van de sprintersploegen die als opdracht hebben gekregen om de boel te controleren vanaf als de vlag omlaag gaat. En dat is op dit eigenste moment het geval. Het is Christian Prudhomme die het gegeven op
5: dus Van der Poel.
6: Ja, inderdaad.
5: Van der Poel demareert als eerste. Wat zit hierachter?
6: Ik denk dat ze het beu zijn van altijd op kop te rijden en dan het tiksel op de neus krijgen. Ze kunnen beter aanvallen. Het werk overlaten aan de mannen van Quickstep. En dan
5: schitterend.
6: Met die cross skills die hier op die rotonde direct goed van pas komen, want die ligt er nat bij. Zit het peloton direct onder spanning.
5: Ja, dat is goed gezien van jou. Want de roodhoofds die willen sowieso altijd koersen. Ook in de kleinere koersen bij ons. Zeker geen minachting. Altijd inspanning doen. Maar dit, Mathieu van der Poel, ritwinnaar in de Tour, ex-wereldkampioen. Hoeveel monumenten intussen gewonnen? 8-9 monumenten. Als eerste aanvaller van de dag achter de auto van Christian Prudhomme. En dat zou daar inderdaad wel eens mee te maken kunnen hebben. Dat ze zeggen, oké, wij controleren voor Jasper Philipsen en de rest. Oké, die van Soudal Quickstep hebben ook altijd een deel van hun werk gedaan.
6: Ja,
5: toch,
6: die zijn zeker een deel van het
5: werk. Maar heel opvallend. Ja. En dan is het Weisstrofeur die meteen overneemt. En mannen van Education ook. Maar kijk, Van der Poel zit alweer in zesde, zevende positie. Iedereen op 1 lint. Ja, heel opmerkelijk, die eerste demarrage van de dag.
6: Ja, wat de mannen van UAE eigenlijk meemaken in de ritten die zij moeten controleren, dat zullen de mannen van Alpes in Premier Tech natuurlijk ook graag bewerkstelligen. Dat is ergens dat je toch een beetje iets langer koers krijgt. Want hoe langer het koers is, als je dan toch een controleerbaar ontsnapping krijgt, dan moet je natuurlijk minder lang op kop gaan rijden. Terwijl heel vaak rijden ze weg na 2 kilometer is dat altijd dezelfde Weisstrofeur. En dan is het daarachter altijd dezelfde ploegen die het een beetje moeten gaan doen.
5: Ja. We zien vooraan Ricard onder meer. Louis Vervaken ook die daar zit. Quinn Simmons tussen. Nee, zeker geen rustig begin.
6: Kijk, het is nu zelfs Ricard.
5: Ricard gaat zelf demareren. Hier zit echt iets achter bij het team van Alpecin Phoenix. Want 1 Van der Poel, 2 Ricard. Dat is duidelijk doorgesproken in de bus in de briefing voor het begin van deze wedstrijd. Is dat dan toch ergens een ultieme poging om Pedersen en Co. proberen schaakmat te zetten? Of te laten voelen van, Ja, we doen toch nog mee met Philipsen. Niet denken dat je binnen bent.
6: Ja, ik denk niet dat dat erachter zit. Maar ik denk dat misschien Philipsen zelf heeft gezegd... Mannen, goh, altijd dat op kop rijden voor mij. Dat is heel tof. Maar ik voel me momenteel niet top genoeg. Dat was eigenlijk gisteren ook zichtbaar in die tussensprint... waar hij toch eigenlijk ook weer op zijn nummer werd gezet. Laat ons het eens een keer anders aanpakken. En we zullen proberen mee te gaan in ontsnapping. Wat natuurlijk niet simpel zal zijn. Want ja, Quickstep, de enige ploeg dat die echt per se willen gaan controleren vandaag... is Alpes en Premier Tech. Omdat ze weten, als die niet mee zijn, dan rijden die met ons mee op kop.
5: Ja. Voilà, 158 kilometer nog en de sprint van de dag die komt eraan over een goede 25 kilometer. We hebben een nieuwe man op de motor, de eerste keer in de Tour en meteen op de motor mogen zitten. Pieter van Walleghem, goedemiddag. Geef toe, op een dag vind je de job van je leven bij Sportza in de Tour.
7: Ik kan het niet mooier zeggen. Dag Christophe, dag Jan. Het is inderdaad kippenvel. Het is een zeer bijzonder gevoel om hier... te hangen. Verschillende collega's zeiden wel, je hebt er wel een dag uitgekozen. We hebben de hele tijd in 35, 40 graden gereden. Jij kiest er een dag uit waar het 23 is. Lekker fris. Het is bijna 20 graden kouder dan wat het de voorbije week is geweest. En het druppelt inderdaad. We hebben vanmorgen, deze voormiddag, een flink onweer gehad bij ons aan het hotel. Dus er is wel wat water uit de lucht gevallen. En nu is het, zoals Jan ook wel zei, aan het druppelen. Het is niet echt nat-nat. Dus de vuiligheid blijft een beetje op de grond liggen. En dat gaat wel een factor zijn vandaag. Snelle start met dus de mannen van Alpecin. Die een plannetje hebben. Snelheden constant boven de 55 km per uur. We rijden nu even 65 zelfs bijna. Dus de renners houden voorlopig niet heel veel rekening met... de gladde wegen, ze gaan er vol tegenaan. Het is ook natuurlijk een korte etappe. 160 kilometer recht toe, recht aan. Dus er zal gas gegeven worden vandaag.
5: 157 kilometer nog te gaan. En opnieuw een aanval nu van Alpecin Phoenix. Dit keer niet van Mathieu van der Poel of Ricard. Maar wel van de Nederlander die bij dat team rijdt. In dienst van Jasper Philipsen natuurlijk. En dat is Tim Marsman. Remco Evenepoel op die gouden fiets. Die zit ver in het peloton. In het midden ongeveer. En dan zie je, ja, in principe een makkelijke etappe. Biljartvlak. En dan wordt er slag om slinger gedemarreerd. Zelfs Valentin Paré-Peintre. Die je amper ziet rijden. En Pascal Eenkhoorn komen er ook naar voren. De mannen van Astana. Julien Alaphilippe. En ik heb mij al vaak afgevraagd. Hoe erg moet dat zijn? Of toch vervelend voor zijn vrouw Marion Roes. Want die geeft commentaar op de Franse televisie. En dat is nu al een aantal keer gebeurd. Dat hij één keer demarreert. Zij komt dan niet aan het woord. Hoe weten we dat? Omdat wij mee kunnen luisteren met de Franse televisie. En dan na die ene demarrage van Alaphilippe moet hij vaak lossen of terug opnieuw plaats innemen in dat peloton. En dat is vaak wel pijnlijk. We nemen een rotonde. Gelukkig een kleine. Die ligt er vrij glad bij. Maar iedereen, je ziet dat ze zeer behoedzaam voorbij die rotonde rijden. Dat is wel duidelijk. Er worden geen onnodige risico's genomen in de bochten. Jan, dat is toch iets dat ter afronding van deze flits heel fel opvalt. Kijk, nu weer een bocht naar links. Zebrapad dwarsen. Als nieuwelingen rustig door de bocht. Heel behoedzaam.
6: Ja, ik denk dat deze renners wel ervaring hebben met deze omstandigheden. En iedereen weet dat de eerste regen toch meestal de gevaarlijkste is. We zien hoe Alaphilippe hier iets gezwinder door de bocht gaat dan de man van Alpecin Premier Tech daarachter. En hoe het peloton, ja, echt nu klapt de accordeon voor die bocht weer in elkaar. En ja, het is een enorm langgerekt lint.
5: Voilà, 156 kilometer. De eerste spanning die zit er dadelijk aan te komen over een dikke 20. Want dan gaan we sprinten met dit peloton. Het peloton op weg van Vichy naar Nevers. Sportza Tour.

0: uit haar nieuwe album Madonna met Danceteria en Everybody Get Up and Dance. Ja, waarom niet, zou ik zeggen, op dit nummer. Caro, jij hebt een opvallende vraag gekregen in de app.
1: Ja, van ene Gert. Ben jij het?
0: Ik ben het niet.
1: Jij bent het inderdaad niet, want ik kan de achternaam ook zien. Het is Gert Putseis. En die wilde van mij weten hoeveel transfers ik nog heb in de wielermanager, want hij staat in onze mini-competitie, waar je trouwens nog altijd in kan komen. Radio 1 Sporza Tour heet die. 22e staat hij daar, ik sta 16e. En hij wil het weten, zodat hij mij nog kan inhalen. Ik ga wel over alle duidelijkheid zeggen, ik kan die mini-competitie niet winnen, want daar hangt een groene trui aan vast en dat gaan we mij niet toestaan natuurlijk. Dat zou een beetje oneerlijk zijn. Maar ik heb dus nog 2 gratis transfers op dit moment, beste Gert. En dan kijk ik naar de andere beste Gert die het wat minder goed aan het doen is.
0: Wat is te zeggen, ik heb het op jouw vraag even opgezocht. Ik sta op plaats 188, maar ik heb op dit moment minder dan 1000 punten achterstand op de nummer 1, dat is Jean Beton. Dus
1: haalbaar.
0: Ik denk dat dat allemaal nog speelbaar is, eerlijk.
1: Heel speelbaar, jawel. Geef de moed zeker niet op, Gert.
0: Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden tussen Machelen en Zaventem door een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de buitenring is ook in Zaventem de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En op de E17 van Gent naar Antwerpen ruim een half uur file tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. En bij Sint-Niklaas-West is door een ongeval de linkerrijstrook op de zijrijweg nog steeds versperd.
1: Sportza Tour. Terug naar Christophe van der Goor en Jan Bakelands. Er heeft er daar eentje zin in, zeg.
2: Ja, het is ongelooflijk. Ik vind het echt. Hij wordt op dit ogenblik weer gegrepen, Mathieu van der Poel. Maar het is echt een heel plezante aanhef van deze etappe. Want zo net was hij eventjes weg. Na een geweldige demarrage vanuit het peloton met Valentin Paré-Peintre. Die natuurlijk niet kon overnemen van Van der Poel. Magnus Kort, ook een ex-winnaar, ritwinnaar in de Tour. Die sloot aan, de Deense kampioen. We hebben Aaron Gate en Mathis Louvel. Maar die worden op dit ogenblik gegrepen door het peloton. En daar zit onder meer vooraan Ilan van Wilder nog op vinkentouw. We hebben andere mannen van Uno X. We hebben Pascal Eenkhoorn vooraan. En heel dat peloton nog altijd op natte wegen. Eén lang lint. En ja, Jan, ik ga zeker het gras voor jouw voeten niet wegmaaien. Maar zo net tijdens Madonna was het, denk ik, gaf je nog een andere verklaring voor het feit dat deze etappe zo boeiend is. Een vlakke etappe. Ik had mij al voorbereid op nog het lezen van extra artikels. Want er gebeurt toch niks. 3 man en paardenkop rijden vooruit. Maar kijk nu eens, waarmee heeft dit te maken?
3: Ja, het kan met verschillende dingen te maken hebben. Maar het is duidelijk dat ze bij Alpes in Premier Ticket geweer van schouder hebben veranderd. En dat ze hebben besloten dat de manier waarop ze het de afgelopen 3 sprints hebben aangepakt niet ideaal is om van Jasper Philipsen naar een overwinning te loodsen. Het is duidelijk dat Jasper niet meer echt de pieksnelheid heeft die nodig is om een Merlier na makkelijke koers te kloppen. Maar het is wel zo dat het nog altijd heel mogelijk is. Hij deed dat onlangs nog in de Baloise Belgium Tour. Als hij...
2: Een lastige etappe.
3: Een lastige rit. Ja. Dus in plaats van 2 man te laten rijden en een heel gezapig tempo de hele dag te ontwikkelen, is het eigenlijk voor Philipsen veel vruchtbaarder om zijn ploeg te gebruiken om die koers hard te maken. En daar zijn ze momenteel misschien wel mee bezig.
2: Ja, dus 1-1 is 3, zullen ze misschien geredeneerd hebben. Gisteren een moeilijke dag voor Tim Merlier. Net binnen tijd binnengekomen. Zware dag. Philipsen, die beter bergop kan rijden, zal meer overschot hebben gehad. Dat is 1. En dan vandaag de koers hard maken. Dat is 3 samentellen en zo proberen Merlier af te matten in een minder goede uitgangspositie naar die sprint te brengen ten faveur, ten voordele van Philipsen. Dat zou wel eens het plan kunnen zijn.
3: Ja, dat zou inderdaad wel het plan kunnen zijn. En dat is toch een heel nieuwe aanpak dan degene die ze de afgelopen 3 sprintetappes hebben gebruikt. Interessant. En natuurlijk een bijkomende moeilijkheid wel voor de klassementsrenners die eigenlijk bijna gewoon geworden zijn aan het feit dat een sprintetappe garant staat voor een extra rustdag.
2: Ja.
3: Gewoon actieve recuperatie. Rustig van A naar B fietsen. Niet te veel aantrekken van de sprints. Want
2: zeker
3: wordt minder
2: in het peloton
3: meegenomen door de klassementsrenners. Wat trouwens een goede tendens is. We hebben veel minder uitval met valpartijen deze Tour tot nu toe dan andere jaren.
2: Want meestal in de buik in zo'n etappe verbruik je veel minder kracht en wattage. Dat kunnen ze nu letterlijk op hun buik schrijven.
3: Ja, zeker dan nog met die regen erbij. Kijk, we gaan hier nu weer zo'n serie van bochten in. En ja, waar we normaal op droge wegen hier door kunnen vliegen, is dit nu toch is enige behoedzaamheid vereist. En ja, rekt dat peloton dan helemaal uit na die bochtenserie, waar de elastiek eerst volledig inklapt vlak voor die bochten. En dat maakt dat een peloton ook moeilijker... Moeilijke rijden is, er moet energie gespendeerd worden. En we hebben net de uitslagen gekregen van gisteren. Maar als je dan kijkt wat een slagveld dat is. Je komt 20ste worden en dan was je meer dan 7 minuten achter.
2: Alsjeblieft. Hè.
3: Dus al die klassementsrenners hebben echt wel het volle pond gegeven gisteren. En hebben dat waarschijnlijk ook wel mede gedaan in de veronderstelling dat er nu 2 halve rustdagen volgden. Maar zoals we hier vertrokken zijn tot nu toe, Dit is geen rustdag.
2: Nee, absoluut. Heerlijk begin van deze etappe op weg naar de sprint van de dag. 14 kilometer nog en opvallend. En daarmee rond ik af, beste Jan. Little Trek heeft zich voorlopig aan het front nog niet getoond.
3: Nee,
2: we zitten op meer dan 10 kilometer van de sprint. Pedersen, ja, we willen natuurlijk die 25 punten. Zij laten zich voorlopig, zij houden zich koest, hè?
3: Ja, die houden zich koest. Allee, ze zullen wel present zijn vooraan. En daarnet bij die actie van der Poel zagen we wel dat de belangrijkere sprintersploegen vooraan de finish, namelijk Astana, Quickstep en zo, allemaal wel op vinkenslag zitten en klaar zijn om mee te schuiven met die acties en dan niet over te nemen. Ik veronderstel dat ook Little Trek daar vooraan in de spits van de wedstrijd wel present is en de acties observeert.
2: Voilà. Het groepje van der Poel opnieuw ingerekend. Nu krijgen we Anton Charmich die wegrijdt. Hij won 2-3 weken geleden nog een rit in de Dauphiné. Nelson Oliveira, Julien Alaphilippe, toch alweer hij met een landgenoot erbij. Hij rijdt voor Total Energie, Mathis Lebert. Zij pakken een seconde of wat zal het zijn, 4-5 op het peloton. Waar opnieuw wordt gereageerd achter dit kwartet.
0: Ja, en in deze omstandigheden lijkt het ons zeker aangewezen om eens te horen wat Mathieu van der Poel kort te vertellen had voor de start in Vichy bij Bart Aerts.
4: Mathieu van der Poel, na een zware dag gelijk gisteren, heet veel klimmen. Ben je hier dan eigenlijk nog graag in de Tour?
5: Jawel, het valt wel mee. Het is natuurlijk weer een nieuwe kans vandaag, ook met Jasper. Gisteren was inderdaad een enorm zware dag, de hele dag gekoerst geweest. Dus ik denk dat de renners dat wel voelen vandaag.
4: En voel je de druk bij Jasper, want ja, met die gemiste sprints natuurlijk?
5: Ja, dat wel, maar dat heeft hij altijd. Ook de voorgaande jaren, als hij al had gewonnen, was er altijd wel druk bij hem om nog eens te winnen. Dus dat is een goed teken, denk ik.
4: Praat je dan op hem in, hè?
5: Well, ik denk dat we met heel de ploeg nog steeds gewoon achter hem staan en erin geloven dat als alles goed valt, dat hij gewoon die sprint kan winnen, ja.
4: Hoe zie je de finale vandaag? Ja, 5 kilometer licht dalend met nog een bocht op 1,1 kilometer.
5: Ja, het zal zoals altijd hectisch zijn en timing zal heel belangrijk zijn. Ik denk dat we het al 2 keer goed hebben gedaan, maar het moet perfect zijn als het lukt.
4: Oké, veel geluk, dankjewel.
6: Radio 1.

0: Niets aan de hand van wolken. En Voilà l'été van Lennegres Vert staat ook al klaar. Maar eerst toch weer de Tour natuurlijk, hè, Caro?
1: Zeker wel, want het was een opvallend begin van deze etappe. Heel bedrijvige Mathieu van der Poel bijvoorbeeld. Alpecin leek een plannetje te hebben. Leek, zeg ik, want nu is het misschien toch wel verleden tijd, Christophe en Jan?
2: Ja, inderdaad. Het was zo veelbelovend met die aanvallen van de mannen van Roodhoofd. Hè, met Van der Poel, met Ricard, met Tim Marsman. Maar nu zijn vier jongens weggereden waarvan, ja, begrijp mij niet verkeerd, wij misschien het toch ietsje minder warm aan het krijgen zijn. Alhoewel, Anton Charmich, de Deen, Oliveira Alaphilippe en Mathis Lebert. Maar er is een Belg op komst, Liam Slok. Slok die een paar dagen geleden ijzonatort op 1 kilometer, wel geteld 1000 meter van de streep, bijna die etappe kon winnen, maar dan toch nog overvleugeld werd. Die probeert het gat te dichten op die vier. En daarachter dan anderhalve minuut nog op het peloton, waar meer en meer jongens al gaan plassen. Dus is de logische vraag, beste Jan, wat was dit van Alpecin? Waartoe heeft dit geleid? Wat was het plan als ze nu dan toch vier jongens laten wegrijden en dat er geen bagaar meer wordt gemaakt?
3: Ja, sowieso heeft het wel al geleid tot een ontsnapping die wel een pak interessanter is dan een Baptiste Pfeil-Stoffer die er alleen uit 100 kilometer mag voorrijden bij de gratie van het peloton. Dit is toch al een peloton met sterk

0: sterke renners die wel een stukje kunnen tijdrijden. Die ja, à la pedal een beetje, of allee, toch meer, zijn weggereden.
1: Ja, maar als de strategie was, we vermoeien of proberen Tim en Lier te vermoeien in deze etappe, dan is dit toch... Ja,
0: dat weet ik niet. Ik wil nog zien dat Alpes zijn Premier Tech vandaag gaat meerijden. Volgens mij gaat dat niet gebeuren. Als Liam Slok hier nog bij komt, waar momenteel nog niet op gewacht wordt, ik zou ze toch aanraden om dat te doen.
1: Want als een motor. Hè?
0: Ja, dan gaat hier toch werk aan zijn om die vijf man terug te brengen. En dan gaan we toch naar een snellere wedstrijd dan ja, wanneer er één vluchter alleen vooruit. En ja, die hun tempo aan elkaar aan het aanpassen zijn. Dus ja, het ziet er toch veel belovender uit dan de andere sprintritten die ik tot nu toe heb gezien.
1: Allee, vooruit. Nog 7 kilometer en dan gaan we sprinten bij de tussensprint. Nog één vraagje over Juan Ayuso, die we achteraan zagen in het peloton. Ayuso, hoe moeten we hem eigenlijk inschatten? Heeft laten zien, of hij had tegen zijn zin natuurlijk in de Dauphiné, dat hij niet aan het niveau van Isaac Del Toro kon geraken, kon tornen. Hoe goed is hij? Is hij voor jou een kandidaat voor de top 3 plaats of niet, Ayuso?
0: Maar ik heb voor de Ronde van Frankrijk... de kopmannen wat ingeschat. En ja, mijn inschatting is dat hij ja, meer dan mee ging doen in de eerste 2 weken. Eigenlijk zelfs heel hoog in het klassement staan bij het afsluiten van die 2e week. Maar dat hij dan zou doorzakken. En zo gaat het eigenlijk heel vaak bij hem, helaas. Ik vind dat hij momenteel wel ja, naar verwachting presteert. Zonder op te vallen staat hij hier ondertussen toch maar 5e of zoiets, denk ik.
1: Ja, 5e.
0: Ten opzichte van de Dauphiné is er nu toch gisteren wel een soort van trendbreuk gekomen. Want ja, gisteren is Del Toro er wat doorgezakt. En kon Ayuso zich dan eigenlijk vrij goed handhaven. Dus ik verwacht dat hij daar nog wel een tijdje gaat kunnen doen. Maar ik denk niet dat hij dit niveau kan doortrekken tot het einde van de Tour. En ik denk dat hij een van die mannen gaat zijn die dan toch nog... gaat wegzakken.
1: Ja, ja, heel interessant. Goed, de situatie. 139 kilometer, nog 6 kilometer tot aan de sprint van de dag. Liam Slok die kwam eventjes op 20 seconden, heeft nu 42 seconden aan de broek. En wat we vroeger een paar keer hebben gezien, Jan, wanneer één tegenaanvaller op zoek was naar 4 of 5 man vooraan, dan hebben we vaak gezien, en zeker in de Tour, dat in het peloton ploegmaats van die eenling ook op kop gingen rijden. En dan dacht je, wat zijn die nu aan het doen? Maar dat is dus om die 4 vooraan onder druk te zetten en om aan te geven, jongens, wij blijven ook in het peloton rijden als jullie onze ploegmaat, de eenzame achtervolger, niet laten terugkeren. Zie je dat de Lotto's nu al gaan doen om druk te zetten op die 4 vooraan?
0: Nee, want ja, het peloton zit uiteindelijk maar 50 seconden achter Slok. Ja. En het zijn de mannen van Quickstep al die daar de forcing aan het voeren zijn, die dat achtervolgingswerk op zich aan het nemen zijn. Ik vrees een beetje dat zijn reactie net iets te laat is gekomen. En dat hij dan, ja, jammer genoeg voor hem ook nog eens 4 man in de vlucht had. Die volgens mij dit volledige blok gaan aanpakken. Dus die zonder te temporiseren zo snel mogelijk dit parcours willen afvaspelen. En niet gaan liggen rekenen van kijk, het peloton rijdt zo snel. Laat ons zo snel rijden. Of laat ons onder het maximum, het peloton gaat zijn snelheid aanpassen aan de snelheid van die vluchters. Ze zouden kunnen iets trager rijden. Maar het lijkt erop dat deze mannen gewoon... heel de dag zo rap gaan rijden als ze kunnen.
1: Voilà. 137 kilometer nog. We komen dadelijk bij de sprint van de dag. Die eerste 4 plus dan Slok op 40 seconden. Die gaan daar het gros van de punten wegraaien. Dus de sprint van het peloton wordt sowieso al minder interessant.

0: Voilà, l'été, maar het was net iets te veel van het goede de voorbije weken op dat vlak. Ook in Frankrijk, maar gelukkig was er in Vichy vanmiddag dus wel degelijk verkoeling. Pieter van Walleghem op de motor. Word je nog altijd nat van die eerste regen in weken?
1: Nee, het is aan het opdrogen. De weg is ook aan het opdrogen. En als we voor ons kijken, dan zien we terug een blauwe hemel. Daar rijden we naartoe, naar de blauwe hemel. Het is ook voelbaar warmer opnieuw. Dus de regen lijkt helemaal vergeten. Weinig te melden voorlopig achteraan in het peloton. Behalve dan dat er niet echt een grote plaspauze is geweest. Quinten Hermans, die was de eerste die een plasje ging doen net nadat de vlucht vertrokken was. Dan waren een aantal die zijn voorbeeld volgden. Maar geen collectieve grote plaspauze. Wat toch wel wil zeggen dat het tempo in het peloton er nog altijd goed in zit. Dat heeft ook te maken met die tussensprint die er zit aan te komen. Eén lekke band, Carlos Verona van Little Trek, die is lek gereden. Maar die wissel die verliep allemaal zeer, zeer vlot. Ik denk dat we richting tussensprint aan het gaan zijn. Dat we die met rassen schreden aan het naderen zijn. Dus dan denk ik dat het best is dat we even langs Christophe en Jan gaan.
2: Ja, zo net zijn die eerste vier voorbijgekomen bij de sprint van de dag. En ja, dat zijn 25, 20, 16 en 14 punten al weg voor de eerste vier. En Liam Slok, die heeft zich rechtgezet. Die heeft begrepen, dit heeft geen zin. Jammer eigenlijk. Net, hij komt nu pas voorbij aan de sprint van de dag. Maar bijzonder veel volk staat uiteraard. En dat is ja, voor iemand met zoveel kracht en vooral ook de goesting om te koersen na die lange uitval van een paar dagen geleden is het zo jammer. Ja, timing is zoveel, Jan, in de koers. Het goede moment. Net iets te lang twijfelen, wachten. Ja. Want ja, deze jongen kan absoluut mee met die vier vooraan. Zo jammer voor hem.
3: Het is vaak ook in, in de vorming van zo'n ontsnapping met sprintersploegen die toch vrij scherp controleren, die de baan afzetten. Ook een kwestie van door kunnen. En licht zat hij een rij of twee te ver. Waardoor het een hele tijd duurde voor hij aan de kop van het peloton kwam, waar hij zou kunnen beginnen te demareren. En die kostbare tijd die je daarmee verspeelt, die maakt allicht dat hij niet mee is.
2: En hier komt de sprint met Pedersen en Philipsen. Philipsen gaat voorbij Pedersen. Jawel, dit is misschien wel een voorbode voor wat komt.

0: gaat vandaag. Philipsen haalt dit sprintje van het peloton voor Max Kanter, voor Pedersen, Biniam Girmay en Quinn Simmons. Dus dat wil zeggen, vijf man waren daar voorbij gekomen bij die sprint als vluchters. 10 punten dus voor Philipsen, dat is eentje meer dan Mats Pedersen. Ja, dat is een Pyrrhus-overwinning uiteraard, maar toch, dit hebben we hem in de Tour tot nu toe, en ik moet hier ook niet te veel belang gaan aan hechten, maar dit hebben we hem nog niet zien doen. Er zat weer wat spanning op die benen. Is het een voorbode voor wat straks komen gaat?
1: Ja, dat is vertrouwen denk ik toch wel. Ja. Want als hij nu geklopt werd van Pedersen, die straks in een vlakke massasprint bezwaarlijk de snelste van het pak kan genoemd worden. Maar als hij daarvan nu zou verliezen, dan zou dat toch alweer een knauw zijn voor het vertrouwen. Terwijl nu, dat maakt Philipsen misschien figuurlijk een centimetertje groter al.
0: Voilà.
1: Ja. En de kentering kan ingezet zijn. Elke dag is een nieuwe dag. We krijgen hier toch voor het eerst, ik wil het nog eens benadrukken, te maken met nieuwe omstandigheden. De renners hebben nog geen druppelregen gezien. Voor de eerste keer zal de temperatuur een beetje draaglijk aanvoelen. Mm-hmm. Dit zijn van die omstandigheden die op voorhand niet te modelleren zijn. Je bent op hoogtestage en het is daar altijd 35 graden. Je gaat s'avonds je afgemeten hoeveelheid eten naar binnen werken. Er wordt zoveel liter gedronken per gereden kilometer. Alles wordt gemodelleerd en dan ineens... Iedereen begint vanuit dat ideale scenario een ideaal wedstrijdscenario te projecteren. En wat iedereen in ideale wedstrijdscenario's vergeet, is dat het af en toe ook wel eens slecht weer kan zijn. Het kan harder waaien dan voorzien, het kan regenen wat dan niet voorzien is. En dan krijg je wedstrijden die vaak toch wel een ander scenario krijgen dan we gewoon zijn. En eigenlijk is de aanhef van deze etappe toch al een beetje atypisch te noemen. Toch zeker wat betreft van sprintritten die we tot nu toe in deze ronde van Frankrijk gezien hebben.
0: De wegen intussen zijn wel, terwijl slok wordt opgeslokt. Ja, die kon ik niet laten liggen. Natuurlijk. De wegen zijn wel opgedroogd natuurlijk. Dus weer normale weersomstandigheden. Hè? Gaat de wind een rol spelen? Want ik hoorde Thijs Sonneveld vanochtend zeggen in zijn voorbeschouwing in de podcast. Ja, de wind zou wel eens een rol kunnen spelen. Die gaat draaien. We maken ook nog een lusje rond Nevers. We gaan eigenlijk echt ronddraaien richting het noorden. Maak je een bochtje, kom je zuidwaarts terug.
1: Het lijkt er wel op dat het een etappe was die door ASO uitgetekend was om te profiteren van alle mogelijke windrichtingen en toch een beetje waaierspektakel te krijgen. Maar om daarop terug te komen op wat de wind gaat doen. Ik heb er al mijn modellen op losgelaten en alles bekeken voor de start van deze uitzending. Speciaal voor de Radio 1 luisteraar. En het is zo windstil dat er absoluut geen risico is tot waaiervorming.
0: Voilà. 4 man aan de leiding in deze etappe. Anton Charmig, Oliveira, Alaphilippe, Lebert. En zij hebben een voorsprong van 1,5 minuut op het peloton.

0: It Must Be Love, dat was Madness.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: En het geluid van een draaiende ketting brengt ons bij de koersles van de dag. Vandaag opnieuw in de veilige handen van Marijn de Vries. Dag Marijn.
3: Hallo.
2: Nog altijd lekker op reis in eigen land, in het mooie Nederland?
3: Zeker. We zijn vandaag aan het verhuizen van Winterswijk, helemaal in het oosten,
2: ja?
3: Naar Eersel in Nederlands-Brabant. Dat is wel echt vlak op de grens met België, dus ik denk dat ik de komende dagen een beetje in de camper ga fietsen.
2: Ah, oké, dus je komt dichter en dichter bij ons eigenlijk, met andere woorden.
3: Zeker. Ja, uiteindelijk ook bij jullie natuurlijk, want zo gaat dat.
2: Zo snel gaat dat inderdaad. Marijn, het is een sprintetappe opnieuw vandaag, dus dan wilde jij het hierover hebben.
4: Dus het zal belangrijk zijn om als ploeg elkaar constant te vinden en in die wasmachine naar voren te kruipen. Keer op keer.
0: In de wasmachine zitten, dat is iets anders dan een term als kopman of knecht. Hè? Marijn, ik denk dat er mensen zijn die de uitdrukking al zullen kennen, anderen misschien nog niet. Wat is dat in de koers, in de wasmachine zitten?
3: Ja, dat is dat effect. En dat ga je vanmiddag misschien iets minder zien dan tijdens de vorige massasprint. Want dat was op een hele brede weg. Het is vanmiddag wat smaller bij de aankomst. Dat van beide zijkanten steeds renners naar voren rijden. En dat de renners die op dat moment van voren rijden eigenlijk automatisch wat verder naar achter komen. En dat is een beetje een ronddraaiend effect. Dat aan de buitenkant de renners dus vooraansluiten. En dat die voorste renners, ja, die proberen wel van voren te blijven. Maar door die snelheid vanaf de flanken gaat dat peloton als het ware ronddraaien. En dat noemen ze een wasmachine.
0: Klinkt als gevaarlijk.
3: Ja, dat is het ook. Maar het is vooral heel moeilijk en heel irritant. Want op het moment dat je denkt, ja, nu ben ik van voren, dan zit je binnen voordat je het weet, zit je weer van achteren. En ja, je moet dat dus heel goed timen als je op het juiste moment in de sprint met je sprinttrein goed uit wil komen. En het is vaak ook een beetje geluk, want die wasmachine is ook een soort tombola. Als je eenmaal van voren zit, je kan zo weer van achter zitten. Dus het is vooral ook gewoon heel moeilijk.
0: Ja, wat mag je als renner of renster zeker niet doen als je in die wasmachine verzeild raakt?
3: Ja, panikeren. Je moet eigenlijk gewoon rustig blijven. En wat ik wel geleerd heb, is dat je ook niet al te krampachtig moet proberen om dan via de zijkanten weer naar voren te fietsen. Vaak heb je wel nu dat ploegen geformeerd rijden, dus dat je met elkaar makkelijk een weg naar voren kunt vinden. Maar mijn ervaring is ook wel dat als je iets meer in het midden blijft, omdat iedereen langs de zijkanten naar voren wil rijden, dat er vaak in het midden juist wat ruimte ontstaat. En als je daar dan niet te veel over nadenkt, dan de ruimte waar je ziet dat je fietsje erin past, ja, eigenlijk moet je zo een beetje naar voren proberen te rijden iedere keer. Het is moeilijk uit te leggen, eigenlijk zou je het moeten zien.
2: Ja, maar ik begrijp zeker wel al wat je bedoelt, hoor. Je bent het heel goed aan het uitleggen, maar Marijn, geen zorgen. Is het dan eigenlijk, dat lees ik nu of hoor ik tussen de lijnen, mogelijk om als ploeg te zorgen dat jouw sprinter zoveel mogelijk uit die wasmachine kan blijven?
3: Ja, en daarom hebben ze ook die sprinttreinen. Daarmee proberen ze het tempo zo hoog mogelijk op te trekken. Want op een bepaald moment kun je gewoon niet harder. Hè? Dus de renners die het hardst rijden op kop. En die misschien wel een tempo opleggen waarbij niemand in kan halen. Dat zijn eigenlijk de beste sprinttreinen. En dan ontstaat er ook geen wasmachine. Dus als je het peloton op een lint probeert te trekken. En ik denk dat dat vanmiddag in de aankomst beter lukt dan de laatste sprint die gewonnen werd door Merlier. Dat je dan wel dat wasmachine effect weet te vermijden.
0: Met dat wasmachine-effect zit dat sowieso eerder wat bij de posities 10, 20, 30 dan bij echt de allereerste van het peloton?
3: Ja. Ja, het begint eigenlijk daar waar je dat, als je van boven kijkt, dat bolletje ziet ontstaan. Dat ziet er vrij georganiseerd uit, maar het is chaos. En dat is waar je dus ook dat wasmachine-effect hebt. De renners die helemaal van voren rijden, dus die proberen dat peloton op een lint te trekken en die snelheid zo hoog mogelijk te houden, daar zie je die wasmachine niet.
2: Weet je wat mij wel al enorm is opgevallen, Marijn? We hebben de term sprinttrein een paar dagen geleden hier ook al uitgelegd. Nu komen we met de wasmachine. Heeft weer te maken met een sprintetappe. Maar je moet als sprinter toch echt extreem stressbestendig zijn. Want die twee termen, daar is het woord gevaarlijk echt al aan bod gekomen, meermaals.
3: Ja, dat moet je ook zijn. En ik denk dat sprinters dat ook zijn. Ze zijn en stressbestendig, maar iedereen noemt ze ook altijd totaal gestoord. Want ze zijn ook gewoon niet bang. En ik denk ook wel dat dat iets is wat je moet kunnen uitschakelen, je angst. Want anders ga je niet met zo'n tempo in zo'n gevoel je begeven. Dat is echt, ik kon het niet. Ik dacht te veel dan daarvoor na. Ik denk dat sprinters renners zijn die echt ontzettend goed op hun instinct beslissingen kunnen nemen. En iemand bijvoorbeeld als Olaf Kooi, die geef ik ook een goede kans vanmiddag. Mm-hmm. Die blijft ijzig kalm, maar is ook zo goed in staat om in een fractie van een seconde, zonder erover na te denken, te beslissen of die links of rechts een renner gaat passeren. En ik denk dat is dan het talent van een sprinter. Dat is de kwaliteit, dat je in zo'n chaos super kalm weet te blijven.
2: Ja, Marijn, we hebben jou zelf de term van de dag laten kiezen. De wasmachine dus in de koers. Maar jij wilde het ook nog hebben over de echte wasmachines in het peloton. Vertel eens.
3: Ja, want bij de wasmachine wordt natuurlijk meteen gedacht aan de vrouw die dat bedient. Maar wij hadden toen ik renster was altijd mannen als verzorgers. Ja. En ook nu, de tenues van renners moeten natuurlijk gewassen worden. Hè? Dus in die grote camions zijn altijd wasmachines mee. En de tenues worden gewassen. En bij ons werden die altijd gewassen door onze mannelijke soigneurs. En ja, je zag toch vaak wel dat die niet alle verstand hadden van wassen, want heel vaak ging er veel te veel wasmiddel in en dat bleef dan ook in die koersbroek zitten en in die zeem. En wat je dan zag bij een etappe zoals vandaag, ik weet niet hoeveel het gaat regenen, maar dat er dan altijd ploegen waren, die kregen helemaal zo'n schuimende zeem, omdat er veel te veel wasmiddel in had gezeten. En als het dan regende, dan schuimde dat op. En wij noemden dat in het peloton altijd de schuimwips, omdat je dat heel goed kon zien. Dus dat is het effect van de echte wasmachines in de Tour. Je ziet dat wel in de Tour de France niet zoveel hoor. Maar ik weet zeker dat op lager niveau, in kleinere koersen, dat dat nog goed te zien is, dat er ploegen zijn waar soms te veel wasmiddel wordt gebruikt.
2: Oké, dat wist ik totaal niet. Ik ga er eens op letten, want het heeft vandaag al een klein beetje geregend in die etappe. Nu is het weer helemaal opgeklaard, maar ik ga er voor de volgende keer zeker eens op letten.
0: En hoe noemde je dat,
3: Marijn? Wel veel meer voor. Ja, heb ik zelf bedacht. Een schuimbips, of wij noemden dat allemaal
0: schuimbips.
3: Zo. Een bips, zo noemen jullie een poep in het Nederlands toch ook wel. Wij noemen, voor ons is poep weer wat anders. Dus een schuimpoep
2: zou het
3: hierin zijn.
0: Maar goed, lekker proper. Toch goed gezien van die mannen die wasmachines bedienen.
3: Ik weet niet of wasmiddel in je edele delen nou zo proper is. Want dat is wat er dan ook gebeurt. Hè?
2: Heb jij eigenlijk een wasmachine op je camping?
3: Meestal zijn het wel zulke campings met zoveel luxe dat daar wasmachines staan. En met kinderen is dat ook wel fijn als je 3 weken onderweg bent. Ik heb geen wasmachine in de caravan, dat dan weer niet.
2: Oké, maar toch heel veel plezier daar, Marijn. En dank je wel voor alweer een heel helder woordje uitleg.
0: Tot later.
3: Graag gedaan.
2: Bye bye.
3: Doei.
0: Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier file rijden tussen Grimbergen en Zaventem door een ongeval op de midden- en rechterrijstrook. Op de buitenring 1 kwartier tussen Wezenbeek en Zaventem door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E17 van Gent naar Antwerpen is er 3 kwartier file tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West door een ongeval op de zijrijweg.

0: In the world. Ook een groot liefhebber van de koers, dat weten we. Pieter Jan de Smet, nog zowat 115 kilometer, net iets meer op weg naar Nevers. We hebben vier koplopers, waarvan Julien Alaphilippe de grootste naam is. Liam Slok heeft nog de sprong naar voren proberen te maken, maar is daar niet in geslaagd.
1: Wij moesten vanochtend nog iemand gaan terugpakken. Even ene Kevin Vauquelin, want die was na de uitschakeling van België op het WK voetbal tegen Spanje Remco een beetje gaan jennen, een beetje gaan plagen over het feit dat België uitgeschakeld was. Ja, goed, zijn Frankrijk heeft nu ook verloren van Spanje intussen. Dus ja, we moesten wel eventjes langs gaan bij Kevin Vauquelin.
2: Kevin Vauquelin, tu t'es moqué un peu de Remco après l'élimination de Belgique à la Coupe du Monde, mais maintenant il n'y a plus de Français non plus, Kevin.
3: Oui, c'est ça. Quand on m'a demandé pour l'interview belge, je me suis dit qu'on allait encore me charrier. Mais ouais, non, c'est une bonne guerre. Voilà, oui, on a perdu hier au football. Et je tiens quand même à dire que c'était vraiment en blague. Et avec Remco, on a vraiment rigolé. Donc voilà, c'était vraiment une blague. Maintenant, oui, il n'y a plus de Français. C'est marrant pour certains, mais juste si on peut juste être un peu calme sur certains messages. Voilà, c'était vraiment pas guise de méchanceté. On sait très bien qu'on a une amitié quand même fraternelle entre les Belges et les Français. C'est juste une petite guerre d'ego.
2: Et tu vas te cacher de Remco aujourd'hui?
3: Je vais aller le voir parce que je pense que je vais me faire charrier aussi.
2: Ok, bonne chance, merci.
1: Ja, het is nu aan Remco Evenepoel om een beetje te lachen. Hij wilde wel echt heel duidelijk, en dat zei hij een paar keer, Vauquelin benadrukken dat het gewoon om te lachen was dat hij dat gedaan heeft. Maar dat hij wel wist, zodra hij een aanvraag kreeg van de Belgische tv voor een interview, dat hij een beetje geplaagd zou worden. Moet kunnen natuurlijk.

0: Café met het lieflijke Lovergirl. En kijk, het is toch alweer bijna 3 uur geworden.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Dus ze komt data, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
4: Mannekes!
5: Pompie!
4: Nu vrijdag
5: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
4: En het is nog nee tegen BTW.
5: Weten we.
4: Maar niet voor iedereen, hè.
5: Weten we.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Weten we.
4: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
6: Naar Gamma.
4: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
5: Weten we.
7: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op Gamma.be.
8: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Bilsen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hij had een helm op en was correct vastgemaakt. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren, zegt Marijke Teunis van het parket.
15: Politie Zonnebelzoogsel-Triemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
14: Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de haven van Antwerpen kan 1 van de 2 terminals van het deurgangdok opnieuw opstarten. De andere moet nog even wachten. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit een container en moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De meeste mochten het ziekenhuis intussen verlaten, maar 1 van de gewonden blijft nog op de afdeling intensieve zorg. Er is nog altijd een veiligheidszone aan het dok en het scheepvaartverkeer blijft onderbroken. Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. De 5 zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. De bende zou vanuit een callcenter op het eiland Cyprus geïnteresseerden hebben opgebeld met de vraag om geld te storten. En zo werden ze opgelicht voor in totaal tientallen miljoenen euro's. Er zouden voorlopig al zeker 200 Belgische slachtoffers gelinkt kunnen worden aan dat dossier. In totaal werden dus 5 mensen opgepakt, 1 Belg in Ieper en dan nog een andere Belg en 3 Nederlanders in Cyprus en Griekenland. En het vuurwerk op het grote feest voor 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid in Brussel 2 weken geleden heeft wel degelijk schade veroorzaakt in het Jubelpark. Op het dak van een van de gebouwen werd lichte brandschade vastgesteld. En eerder was het niet duidelijk of dat het gevolg was van vuurwerk. Maar Amerikaanse ambassadeur Bill White bevestigt dat het zo was. Hij verzekert ook dat de schade ondertussen hersteld is en dat iedereen het daarmee eens is.
16: The few repairs that were needed on the rooftop terrace have been completed satisfactorily. The site is now spotless. All authorities agree that we left it in perfect condition.
14: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30.

0: 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
2: Heel goedemiddag. We volgen hier vandaag rit 11 in de Ronde van Frankrijk. De renners die zitten al een uur op de fiets intussen. Christophe en Jan, kunnen jullie de situatie nog eens schetsen?
3: Met heel veel plezier hoor. We hebben die vier leiders met Julien Alaphilippe als bekendste naam erbij. Heeft een ploegmaat Mathis Lebert. Dat is een Fransman van Total Energie. We hebben een Portugees, Nelson Oliveira. Hij rijdt voor Movistar. En Anton Charmich. Misschien voor het grote publiek een onbekende naam. Die won twee weken geleden nog een rit in de Dauphiné. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. En die hebben een voorsprong van maar 1 minuut en 10 seconden. Dus meer dan 2 minuten of in de buurt van die 2 minuten zijn ze nooit mogen komen. Waarom? Omdat het peloton nu aan het rijden is. Niet de ploegmaats van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. Maar die van Binyam Girmay. En dat is, Jan, de eerste keer toch in deze Tour in een vlakke rit. Waarin Binyam Girmay zou kunnen scoren als sprinter. Dat we de NSN-boys op kop zien van het peloton. Dus als dat het resultaat is. Als dat de som is van de aanvalswoede van Alpecin-Pramerec. In het begin van de etappe. Dan zijn ze daarin geslaagd.
4: Ja, ze hebben de verantwoordelijkheid een beetje van zich kunnen afschuiven. En dat is op zich wel al slim. Ze gaan later in de finale over meer manschappen beschikken om die sprint in te gaan leiden. En het mag dan wel lijken dat er momenteel een soort van relatieve rust over het peloton is neergedaald. Dat is ook zo. Maar we zijn toch aan het koersen met een gemiddelde van bijna 53.
3: Ja, ja. Zoals ik al vaak zeg. ik citeer dan José de Coure. Rij maar eens 50 per uur bij je thuis in de wijk op een fiets voor 100 meter. Dat is impossible. Allee, voor ons, gewone stervelingen, niet coureurs.
4: Ja, dat is snel, Jan. Je moet flink kunnen doorduwen.
3: Voilà,
4: ja.
3: Voor eventjes, hè.
4: Optimaliseren dus, en zo, ja. Inderdaad. Zo simpel is dat niet.
3: Maar kan jij onder woorden brengen hoe snel dit is? Jij hebt in dit peloton gezeten, ook met die gemiddeldes. Ik bedoel, heel simpel uitgedrukt. Als je 40 gemiddeld wil rijden, moet je constant 3,44 per uur fietsen. Hè? Ook een wieltoerist weet dat. Als je 35 per uur haalt, dan mag je daarmee pochen en opscheppen bij je vrienden. Want dan heb je echt hard gereden. Deze mannen rijden nu, oké, het is biljartvlak, min of meer, 53 per uur. Dus dat is constant 5,56 per uur. Ja, wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Dat is toch op de fiets op twee wielen met gewoon je eigen benen. Dat is een gigantische snelheid.
4: Ja, dat is heel snel. En nu is het wel op een makkelijk rechtdoorstuk. En er staat een lichte bries die in de rug van de renners duwt. Maar ik denk vooral dat die start, die toch vrij furieus was, bijgedragen heeft aan dit hogere gemiddelde. Dan bouw je echt samen die snelheid op. En nu moet dat vooral komen van de vlucht die perfect samenwerkt. Korte beurten, die als een geoliede machine echt kop over kop proberen de last die het kost om die 50 per uur aan te houden te verdelen.
3: Ja, nog een vraagje. We zitten nu, wat is het vandaag? Dinsdag? Woensdag? En het tel al even kwijt, dat is vaak zo.
4: Woensdag
3: in week 2 van de Ronde van Frankrijk. Komt er zo, kwam er in jouw carrière, in jouw tourcarrière, zo'n punt dat je zei, ja, dag 12, 13, dat was vaak een moeilijke dag. Of is dat gewoon heel persoonlijk gerelateerd, voor iedere persoon anders? Is er zo ergens een scharniermoment in het midden van een Ronde van Frankrijk en de vermoeidheid en, bedoel, misschien het snakken naar huis, al de dingen en het gaat misschien minder goed. Is er zo'n punt of is dat niet het geval?
4: Ik denk niet dat er een specifiek punt is. Ik denk ook niet dat je dat vooraf kan vaststellen. Dan gaat het ongeveer zijn. Ik denk dat heel veel wordt bepaald door de mentale gesteldheid van de renner. Als die goed aan het rijden is, dan kan dat punt er zelfs nooit komen. Dan kan dat na de Ronde van Frankrijk liggen, bij de finish in Parijs. Waarbij dat je ergens in een soort wak valt, omdat de structuur wegvalt.
3: Juist.
4: Maar bij slechtrijdende renners kan dat even wel op dag 5 komen. En ja, het is wel een wetmatigheid dat het meestal niet betert in een ronde. Dus het is niet dat je ineens superbenen van onderuit uit de schuif gaat trekken en beter gaat kunnen beginnen presteren. Het is vaak zo dat je dag per dag iets minder wordt, maar dat meestal wel binnen de perken blijft. Tot op een moment dat je dat zelf niet hebt zien komen, dat de veer breekt en dat het ineens een pak minder is.
3: Ja, we rijden nu door het stadje. Nee, het is een stad, grote stad. Moulin. En drie jaar geleden, want de tijd vliegt in 23, heeft daar ene Jasper Philipsen de etappe gewonnen. Dat was toen rit nummer 11. Die startte in Clermont-Ferrand. En Philipsen won toen in de sprint voor Dylan Groenewegen. Hier afwezig in deze Tour. En Phil Bauhaus. Dus goede herinneringen, zoete herinneringen aan deze stad Moulins. Echt in het midden van Frankrijk, hè, want daar zijn we op dit ogenblik. We rijden naar Nevers. En als je echt kijkt naar die kaart, de landkaart van Frankrijk, ja, centraler kan je amper zijn. Boven Clermont-Ferrand en aan de rechterkant heb je dan de Bourgogne-streek. Links Bourges onder meer. Nog ietsje hoger Auxerre, Auxerre moet ik zeggen, en Orléans. En helemaal aan de linkerkant Châteauroux. Dat is echt in het midden van dit land. Was je eigenlijk graag in Frankrijk? Is dat een, hou je van Frankrijk? Ik stelde vorige week dezelfde vraag aan Sven en die vindt Frankrijk eigenlijk maar niks om op vakantie te gaan.
4: Ik begin het te appreciëren.
3: Ja? En waarom was dat vroeger niet en nu wel dan?
4: Ik weet het niet, ja. Ik ging eigenlijk altijd op stage, of renners gaan veel op stage naar Spanje, enerzijds. En ik ging zelf graag heel veel trainen in Italië. En Frankrijk was gewoon een land waar ik passeerde, omdat ik er veel wedstrijden ging rijden. Maar waardoor door de snelheid van de wedstrijden en omdat je met de wedstrijd bezig bent, heb je minder tijd om de omgeving te appreciëren. En nu zo, alleen de marge van bijvoorbeeld Vivre-Velo, als ik dan nog eens in die streken fiets en meer tijd heb om het tot mij te nemen, moet ik dan toch wel zeggen, ja.
3: Het is een mooi land wel.
4: Het is een mooi land, ja. En er zijn nog echt van die vergeten hoeken waar je eigenlijk, waar niemand meer woont, hè. Waar het dan...
3: Jij kan voor een appel en een ei in de Auvergne bijvoorbeeld, kan je een huisje kopen. Ja, mocht je daar zin in hebben, Jan, na je actieve loopbaan of zo, van binnen een paar jaar, ik ga daar een huisje opknappen om te kunnen fietsen. Zoals Tim Krabbe destijds in de Auvergne. Daar kan je nog een slag slaan, hè?
4: Ik hou wel af en toe van het soort van een beetje kluizenaarschap. Maar ik ben dan ook weer graag heel snel ergens waar ik wel mij in een druk leven kan wentelen.
3: Ja, oké. En de laatste vraag daarover. Als fijnproever, kom je dan ook nog aan je trekken in Frankrijk? Want in de Tour hebben wij persoonlijk in die 20 jaar dat we daar waren zelden of nooit echt goed en lekker gegeten. Ook al heeft Frankrijk de naam om daar een voorloper in te zijn in het culinaire. Ik heb het eigenlijk nooit of niet echt vaak mogen meemaken en beleven.
4: Ja. Well, we hebben vorig jaar voor mij één...
3: Dat is waar. Jij kwam meteen binnen in de Tour en dat was het beste in de laatste 10 jaar. Waarna jij meteen dacht, oh, werkt dat hier zo? Ja, voor één keer wel. Dat was een goede avond. Dat was
4: plezant. Ja,
3: je hebt toen ook meteen getrakteerd met bubbels, herinner ik mij ook nog.
4: Ja, ik vond dat paste in de setting toen. Ik zei, we moeten dit memorabel maken in steen bijtelen. En daar horen bubbels bij. Maar Franse culinaire traditie, die zal er ongetwijfeld wel zijn als je ervoor wilt betalen. Maar de realiteit is dat wij dan vaak heel laat in het hotel aankomen en het moeten doen met wat er nog open is. En dan ook de budgetten wel wat binnen de perken willen houden. Dus dat dan toch wel vaak tegenvalt. En ik heb niet diezelfde liefde voor het product gevonden in Frankrijk nog niet. Of toch nog niet, zeker niet overal. Zo mainstream als in Italië. Waar met simpele dingen, lekkere dingen op tafel komt. En waar vooral, zelfs als het niet goed is, wat bijna ondenkbaar is, dat gecompenseerd wordt met een enorme dosis gastvrijheid. En ik voel me in Frankrijk niet altijd welkom als ik een restaurant binnenstap. Al helemaal niet als de 4 kinderen daarbij zijn, want dan heb je gereserveerd voor 6 en valt de Fransman zijn frang dat het voor 2 volwassenen en 4 kinderen was.
3: Zo is het kindermenu.
4: En dan willen ze jou eigenlijk liever buiten kijken, waar ze ook alle moeite van de wereld voor doen om je zo snel mogelijk buiten te kijken in plaats van jou een beetje eten op tafel te tonen.
3: Met een klein beetje appelmoes en frietjes voor de kindjes en kippennuggets is dit altijd veel te verdienen.
4: Een enfant.
3: Voilà. 103 kilometer na een duizelingwekkend snel eerste wedstrijduur met een gemiddelde van 53 per uur. Verlaten we nu Moulins, een voorsprong van 1 minuut 20 voor de 4. Nog eens de namen Charmich Oliveira, Alaphilippe en Lebert.

0: zou het zelf nooit durven zeggen, maar zeer bedankt. You are beautiful. Dat is chic. Je merkt, daar heb ik over nagedacht.
1: Amai, en ik moest zelf ook even nadenken. Ja, mooi, mooi.
0: Kwart over drie. Straks quiz natuurlijk. Wil jij meestrijden voor een officiële groene trui uit de Tour? Wel, laat het ons weten via de Radio 1-pagina op VRT Max of door een bericht achter te laten in onze app. En misschien hang jij dan straks aan de lijn en kan die groene trui van jou zijn.
2: Sportza Tour.
1: Ja, en het valt echt op, hoor. Sinds het WK voorbij is voor de Rode Duivels zijn hun makelaars echt wel een versnelling hoger geschakeld. Want na Leandro Trossard, die naar Beşiktaş gaat in Turkije, en Yuri Tielemans, die van Aston Villa naar Manchester United gaat, heeft nu ook Thomas Meunier zijn transfer te pakken. Meunier die trekt namelijk voor 2 seizoenen naar Sunderland. Dat was vorig seizoen in de Premier League een absolute relevatie. Zij waren de degradant en zijn 7e geworden in dat seizoen. Dus echt een knappe prestatie van die ploeg. En naar die ploeg trekt Thomas Meunier. Dus hij was einde contract bij Rijssel en op zijn 34e mag hij nog de Europa League in. En dat Europese avontuur, dat trok hem wel aan, competitief als hij is. Dat zegt hij in een interview met de club zelf.
3: I'm a competitive guy. I always play with ambition. I live with ambition. And all my life I've been playing European football. So when I got the call from Sunderland asking me to be part of the project, of course it's Premier League. It's even bigger than European football. But with Europa League next to it, and for the first year in 50 years, I think, I got attracted directly. So I didn't hesitate long.
1: Ja, Meunier twijfelde dus niet lang om ook in de Premier League te gaan spelen. Want dat heeft hij in zijn lange carrière nog niet gedaan. Hij heeft al bij Club Brugge gezeten, bij PSG, Dortmund, Trabzonspor en Rijssel dus ook als laatste. Daar zitten mooie clubs tussen, maar nog geen Engels team. En die uitdaging van de Premier League, die ziet hij volledig zitten. Want hij was nog niet klaar om te kiezen voor een club waarvan je zo weet dat het een beetje einde carrière betekent. Mm-hmm. Zo kan hij zijn niveau ook aanhouden en Rode Duivel blijven, zegt Meunier.
3: As you will probably know later, I'm a patriot. So Belgium is everything to me. I speak about the national team, also the country, but if we speak about football, Belgium is everything to me, and I want to still play for the Belgian national team. If Sunderland plays in European League, it's good for me because I will have more chance, I think, to compete also for the national team, because we have a big squad, concurrent is there. You know, I'm not ready yet to sign in a club where there is nothing else to play and it's like a kind of end of career club.
0: Ja, hij is een patriot en dat wil niet per se zeggen dat hij fan is van het American Football Team, maar hij is wel iemand die van het vaderland houdt. Karel, de meningen over zijn WK waren denk ik misschien wat verdeeld, mm-hmm. maar hij wil bij de Rode Duivels wel de concurrentie blijven aangaan met Kastanje of Seys. En bij Sunderland is het vooral de bedoeling om zijn ervaring te delen met jongens als Sadiki, Talbe en Angulo. Spelers die we nog kennen vanuit de Jupiler Pro League.

0: The Cure van Olivia Rodrigo. Gert, ik ga mezelf even op de vingers stikken. Ik
1: heb daar straks... Waarom zou dat nodig zijn?
0: Ja, ik heb daar straks dus blijkbaar, toen het ging over de nieuwe club van Thomas Meunier, Sunderland, gezegd dat ze een relevatie waren. Ik heb een nieuw woord uitgevonden, dat moest natuurlijk revelatie zijn. Dus voilà. Tim Merlier, Gert, die moet je al zeker geen revelatie noemen in deze tour. Dat is gewoon een gevestigde waarde.
1: Dat is al een gevestigde waarde, ook in de Ronde van Frankrijk. Maar gisteren, bij de start van de etappe, had hij het al meteen lastig. En de vraag of dat straks wat gaat doen, al dan niet met zijn sprintsnelheid op het einde. Ja, daar hadden Christophe en Jan het eerder al over. Maar vooral eens horen in dit interview met Bart Aerts hoe Merlier zelf tegen de dag van vandaag aankijkt.
2: De Merlier, na je geweldige sprint hier al aan de Tour. In de Tour ben je voor binnen- en buitenlandse volgers de topfavoriet. Brengt dat druk bij jou of heb je daar eigenlijk weinig last van?
3: Druk heb je altijd als sprinter, zeker als er sprintkans is. Dus dat verandert er op zich niet veel. Maar de Tour is de Tour en... Ja, daar is er altijd extra druk mee gemoeid.
2: Hoe schat je die finale in? Een lichtdalende lijn, laatste kilometers. Op 13 kilometer misschien een belangrijk moment, het opdraaien. En dan nog die bocht op 1,1 kilometer.
3: Ja, dat terug super nerveus zal zijn, zoals de vorige sprints. En dat positie sowieso terug belangrijk zal zijn. Die laatste kilometer zal super rap gaan, vermoed ik, ja.
2: Fabio Jacobsen zei een aantal jaar geleden, de maximumsnelheid in een sprint is 68 km per uur. Maar ja, jullie zitten al hoger, denk ik, hè? En jij zeker?
3: De laatste sprint had ik 74,5 heb ik deze morgen gezien, omdat Louis het vroeg. Dus het is wel wat veranderd. Ja.
2: Soms zit je al op je 11 en denk ik wil nog bijschakelen, maar ik kan niet meer.
3: Ja, maar dus, inderdaad, dat heb ik dikwijls dat ik wil bijschakelen nog, maar... Dan weet je dat de snelheid heel hoog ligt en dat er normaal niet heel veel renners meer kunnen komen.
2: Okay. Veel succes vandaag, dank u wel.

0: met Sister Duo van Deus werd het bijna 3:30.
1: Sportzatour, quiz.
2: En dat betekent natuurlijk quiztijd. Vandaag gaan we dat doen met Hans en met Bruno. Dag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Hans, ik denk dat jij ons hier in de studio, en ik denk waarschijnlijk veel mensen die aan het luisteren zijn, best wel jaloers kan maken met waar jij net zat. Vertel eens.
3: Ik zat net aan het zwembadje buiten.
2: Heerlijk.
3: Van vakantie te genieten. En een beetje de toer volgen, hè. Ja, een beetje veel.
2: En je bent op vakantie, zeg je?
3: Ik ben wel op vakantie, maar ik zit momenteel vooral.
2: Oké, en daar kan je dus heerlijk genieten van de zon. Dat is fijn. Bruno, bij jou weet ik niet of we de mensen er jaloers mee gaan maken, maar jij zit wel ook op een bijzondere plek, hè?
4: Ja, ik zit momenteel op de parking buiten bij de Basic Fit.
2: Oké, en ben je al klaar of moet je nog binnen gaan?
4: Ik ben halverwege naar buiten gelopen voor deze quiz.
2: Ah, speciaal voor ons, dankjewel. En wat voor dag is het, leg day?
4: Combinatie eigenlijk. Maar ik heb gehoord dat ik moet zeggen leg day, want we zijn met fietsen bezig dus.
2: Voilà, inderdaad. We zijn met fietsen bezig en we gaan beginnen aan onze quiz over grotendeels ook wel fietsen. Beginnen gaan we doen met Hans. Waar staat de stad Vichy? De startplek van vandaag was dat. Wereldwijd onbekend, Hans. A. Het is een wereldberoemde kuurstad. B. Het grootste Formule 1-circuit van Frankrijk ligt daar. Of C. Het is de plek waar de Franse baguette is uitgevonden.
3: A. Voor de warmwaterbronnen.
2: Inderdaad. Je wist dit?
3: Ik heb het net gezien op Scorito.
2: Ah, kijk, slim. Altijd zo'n dingetjes even bekijken, hè. Goed, volgende vraag. Ik had het net al over Formule 1-circuits, dus een link is wel gelegd, een klein beetje toch, voor vraag 2. Welk bekend autocircuit ligt in de buurt van aankomstplaats Nevers? Is dat A, Circuit de la Sartre, B, Circuit Paul Ricard of C, Circuit Magny-Cours?
3: Magny-Cours.
2: Met een beetje echo erop, maar 3 keer dat horen verandert niks aan het feit dat dat een juist antwoord is. Het brengt ons naar vraag 3. Nog altijd bij jou, Hans. Welke grote Franse rivier kruisen de renners tijdens deze rit? Is dat A, de Seine, B, de Rhône of C, de Loire?
3: De Rhône.
2: Eerste foute antwoord. Dat wil zeggen dat Bruno nog mag proberen.
4: Voor mij, ik denk optie A.
2: De Seine?
4: A. Ja.
2: A is de Seine. Maar dat is ook niet juist, want het is de Loire. Dat is de langste rivier van Frankrijk trouwens. Een beetje voor ooit misschien in een volgende quiz te kunnen gebruiken. Vraag 4. Zo blijven we bij Hans, want allebei fout geantwoord. We gaan 23 jaar terug in de tijd, Hans, toen Nevers voor het laatst de finishplaats van een toerrit was. Wie won toen de massasprint? Is dat A, Petacchi, B, Bonen of C, McEwen?
3: Ik denk McEwen.
2: Het was niet McEwen. Wie was het dan wel, Bruno?
4: Petacchi.
2: Petacchi was het inderdaad. Hij was toen de snelste. Vraag 5. Dan zitten we dus bij jou, Bruno. Voor één renner in het bijzonder is het een speciale aankomstplek. De Franse renner die we zoeken komt uit een echte wielerfamilie die uit Nevers afkomstig is. Zijn vader is een Olympisch kampioen mountainbike en zijn opa winnaar van de bolletjestrui in de Tour. Welke renner zoeken we? Is dat A, Kevin Vauquelin, B, Lenny Martinez of C, Romain Grégoire?
4: Dat moet Lenny Martinez zijn.
2: Het is inderdaad Lenny Martinez, die dus echt uit een wielerfamilie komt. Vraag 6, de voorlaatste vraag. Gisteren was een lastige dag voor de sprinters. Vandaag mogen ze hun hart opnieuw ophalen. Welke Belgische spurtbom kwam gisteren al snel in de problemen en finishte 3,5 minuut voor de tijdslimiet, Bruno?
4: Merlier.
2: Tim Merlier, inderdaad. Gelukkig was hij op tijd binnen, hè, want we verwachten wel iets, denk ik, van hem vandaag. De laatste vraag, Bruno. Ben je er klaar voor? Want als je hem juist hebt, dan is de groene trui voor jou.
4: Ja, ja, ja. Spannend.
2: Spannend, hè? Hier komt hij. Die rit van gisteren werd uiteraard, zou ik zeggen, gewonnen door Tadej Pogacar. Zijn hoeveelste toerritzege al in totaal over alle jaren heen? Het is meer keuze. A, 14e. B, 24e. Of C, 34e.
4: 24.
2: Ben je daar zeker van?
4: vrij zeker. Het zal niet 34 zijn. En 14 vind ik wel weinig dus.
2: Twijfel vooral niet aan jezelf, Bruno. Want het is wel degelijk juist 24 stuks. Dat is het aantal dat Pogacar al gewonnen heeft. Toerritten. Proficiat, vooral voor jou. Want voor jou, voor het eerst denk ik, een groene trui die jouw kant op komt. Of heb je er toevallig een eentje?
4: Nee, die heb ik nog niet. Dus daar ben ik heel blij mee.
2: Super. Geniet ervan, zou ik zeggen. En sterke quiz ook.
0: Ja, zeer sterke quiz. En nu lekker de koelte weer in van de fitness. Hans, geen groene trui voor jou. Blijf bij een deelname. Weliswaar een deelname die we zeer geapprecieerd hebben. En blijf nog even bij ons wel. Want we gaan die deelname van jou, Hans, hier in onze tourquiz nog in de verf zetten met een plaat uit het rijke Franse chansonverleden. Dit zijn de zeer bekende nummers waaruit jij mag kiezen zo dadelijk.

0: Gérard Lenormand tovert een lach op ons gezicht. Maar je mag zeker ook kiezen voor Indila en Dernière Danse. Hans, wat mag het worden voor jou?
1: Dan kies ik voor La Ballade de Changerue.
0: Ja, wij gaan daar gewoon voor zorgen. En intussen kan jij nog wat baantjes trekken, of hoe zit dat?
1: Het zal dobberen zijn, want het is een klein zwembadje.
0: Waar ligt het zwembad ergens in Vlaanderen eigenlijk?
1: Gewoon in de tuin.
0: In de tuin, ja, maar waar? In Rijkenvorsel.
2: Heb je interesse, Gert, om even langs te gaan?
0: Ja, we gaan in elk geval niet meer details geven, want anders wordt het allen daarheen, denk ik, bij Hans. En dat wil je al niet aandoen. Hans, geniet van het mooie weer en van het zwembadje in de tuin. En van Gérard Lenormand ook. Goed, dag.
2: Merci allebei.
1: Dag.

0: La balade des gens heureux. Blije mensen zijn wij toch ook, Gert? Want wij mogen elke dag die ronde van Frankrijk van start tot finish volgen.
1: Ja, ja. En ook wel benieuwd hoeveel blije mensen er op dit ogenblik in het peloton zelf zitten. Pieter van Walleghem op de motor. Is er nog tijd voor een babbeltje en een grapje? Of gaat het daarvoor al te snel nu?
2: Het gaat nog altijd redelijk snel, moet ik zeggen. De tempo zakt zelden onder de 50 km per uur. En wat we de voorbije kilometers toch hebben gezien en wat echt wel opvalt, is dat er redelijk wat lekke banden zijn geweest. Philipsen heeft al langs de kant gestaan. Ook Milan Fretin stond al langs de kant met een lekke band. Bruno Armirai ook, Filippo Ganna. Toch wel opvallend dat er zoveel lekke banden zijn, meer dan de voorbije dagen. En dan is de vraag, ja, hoe komt dat dan precies? Zou misschien wel een beetje te kunnen maken hebben met de regen die we vanmorgen hebben gehad. Van een nat wegdek terug naar een droog wegdek. De temperatuur die ook wel omhoog gaat. We zitten terug rond 3, 34 graden. Dat is toch wel 10 graden warmer dan dat het deze morgen in Vichy bij de start was. En we zien ook nog altijd wel heel wat mensen langs de kant. Dat viel ook wel op. Het is veelal in open weides tussen bossen, weinig dorpjes, weinig steden, recht toe, recht aan. Maar zelfs op die rechte stukken zijn er toch altijd veel mensen die naar de koers komen kijken. En het enige echt, of de enige echte stad die we al hebben gedaan vandaag, dat was Moulins een aantal kilometer geleden. En daar was er echt wel veel volk op de been gekomen om naar die tour te kijken. En ja, de collega's hebben het de voorbije dagen ook al gezegd. Wat echt wel opvallend is, dat die allemaal een bordje bij hebben om bidons te verzamelen. De meest gekke manieren proberen zij renners aan te sporen om die bidon weg te gooien en mooi ergens door een gaatje in een kartonnen bord te mikken of in een voetbaldoeltje dat ze langs de kant van de weg hebben gezet. Dus ze hebben wel hun werk gemaakt van dat soort dingen. En de eerste lekke band van vandaag was er eentje van Carlos Verona. Is gedepaneerd door de eerste volgwagen. Maar dan moet er wat materiaal gewisseld worden tussen de eerste volgwagen en de tweede volgwagen. Mechanicien stapte uit. Die had ook een paar lege bidons vast. Die passeerde zo'n voetbaldoeltje. En die heeft toch wel een doelpunt gemaakt met een van de lege bidons. Dus toch een kindje blij gemaakt met een bidon van Little Trek. Het gaat dus nog altijd snel. We zijn bijna halfweg koers vandaag. En alles ziet er naar uit dat we toch wel gewoon opnieuw gaan sprinten in Nevers over een tachtigtal kilometer.
0: Hier file op de binnenring rond Brussel, ja. Is het 3 kwartier file rijden tussen Strombeek en Zaventem door een eerder ongeval. Op de buitenring 15 minuten file golven van Stinsseveswoluwe tot Jette. Richting Brussel dan op de E19 vanaf Peuty 25 minuten extra. Op de E17 van Gent naar Antwerpen is er een half uur file tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West door een ongeval op de zijrijweg. En op de E17 richting Gent is bij Antwerpen-West de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval met een vrachtwagen. Maak er een reddingsstrook.

0: The Last Thing I Need Is You van Hoover Phonic. Een man met niet al te veel vertrouwen voorlopig, dat is Jasper Philipsen. Maar dat kan snel veranderen. Hij won daar straks de tussensprint van het peloton. Dus wie weet is vandaag misschien toch wel zijn dag. Dit is wat Philipsen zelf te vertellen had bij de start vanochtend bij Bart Aerts.
1: Jasper Philipsen, hoe zwaar was het gisteren? We zagen jou redelijk laat binnenkomen. En ja, hoe pittig was het?
2: Ja, heel pittig. Meteen na de rustdag, super warm weer opnieuw. Hard gekoerst van de start van de wedstrijd. Dus ja, een dag die ik wel even ga meedragen.
1: Is dat in jouw voordeel misschien ook vandaag? Want ja, jij met jouw grote motor, je verteert dat misschien allemaal wat beter dan de andere sprinters.
2: Ja, het verleden heeft gebleken dat ik wel naarmate de Tour voorbeeld vaak wel gewoon beter word. En ik hoop op dat vast elan door te gaan en proberen vandaag het goede gevoel te pakken.
1: 10 ritzegers heb je al in de Tour. Helpt dat om de twijfel uit je hoofd weg te houden of is dat toch moeilijk?
2: Ja, natuurlijk. Als je niet kan winnen, dan is er altijd twijfel van ja, kan ik het nog wel of... Ja, waar is mijn snelheid ineens gebleven? Er blijft toch altijd twijfel die er is. En het ene jaar is natuurlijk het ander ook niet. Maar ja, we moeten gewoon geduldig zijn. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Dus in principe heb ik wel goede hoop voor vandaag.
3: Zoals Karel zei, heeft de tussenspurt van het peloton dan toch al gewonnen. In het begin van de etappe heeft Mathieu van der Poel ook een paar keer een demarrage geplaatst, waardoor er meteen gekoerst werd. Christophe en Jan, ik onthoud wat hij daarnet zei. Ik word vaak beter naarmate de Tour vordert. Daar zijn ook al voorbeelden van, denk ik. Schrijf Jasper Philipsen nooit af, heb ik ook al wel ergens opgepikt.
4: Nee, dat is waar. Kijk naar de Tour van 2024. Die begon in Rimini in Italië. En even later gingen we dan naar Bologna, naar Turijn, herinner ik mij nog. Daar kwam hij helemaal niet aan te pas in die sprint. Werd nog eens een paar keer geklopt. Tweede. En dan begon het gemor en de vervelende vragen van ons natuurlijk. En uiteindelijk heeft hij dan toch nog een aantal ritten gewonnen in die Tour. Dus... ja, dat was wel een verstandig interview. Hij heeft ook geen andere keuze. Hè, Jan, bedoel, je kan moeilijk beginnen grommelen en dat soort dingen. Ook al zou dat des nature zijn eigenlijk. Maar het is mij opgevallen, de twee sprintnederlagen, de eerste twee, dat hij ook heel rustig bleef in zijn interviews nadien. Geen excuses zoeken, gewoon, ja, ik was niet snel genoeg. Punt, klaar. Maturiteit getoond toch ook wel in die interviews. En nu weer, vind ik.
5: Ja, dat zeker wel, dat zeker wel. Hij is natuurlijk ook ondertussen iets ouder aan het worden. En hij zal daar ook wel uit geleerd hebben. Ik denk dat hij zelf ook wel aanvoelt dat op pure snelheid het voor hem moeilijk concurreren is. Met een Melier, met de nieuwe jongens die eraan komen, met een Kooi. Maar dat hij wel voelt dat hij die taaiheid heeft. Want ja, laat eens terugkijken op Gent-Wevelgem dat hij dit jaar won. Daar won hij dan wel op, quasi op één been, soeverein eigenlijk. Mm-hmm. Na een toch wel meer slopende koers. En ik sluit me er ook wel bij aan dat naarmate deze ronde vordert, hij altijd betere benen zal hebben en misschien wel kan winnen. Wat eigenlijk wel een beetje tegen hem pleit dan weer, is dat dit jaar in de laatste weken weinig gesprint gaat worden.
4: Dat is ook waar. Ja, dat is waar. Het is vooral in deze week natuurlijk dat er nog wat te rapen valt. En als je kijkt, eventjes naar die sprinters. Kooi gewonnen met Lier 2 keer. Maar de andere, en Philipsen, hij niet alleen, maar ook Girmay bijvoorbeeld. Het is zo net niet, hè? Ze komen er nog net niet aan.
5: Amélie dan?
4: Ja.
5: Nee, ik denk... puur op snelheid is Melier momenteel de rapste. En het moet de slopendheid zijn van de wedstrijd. En het vorderen van de Tour dat hem iets meer op de knieën dwingt. Maar momenteel kunnen we niet zeggen dat het al ergens echt close geweest is.
4: Nee. Je hebt me er zo net op gewezen tijdens de quiz zo net. Van ja, wat is eigenlijk de snelst gereden etappe ooit? En wij hebben dat boek bij ons natuurlijk met alle records. En dat was en staat nog altijd op naam van ene Mario Cipollini in 1999. De rit van Laval naar Blois. Toen net iets meer dan 50 per uur, 50,3. Wat vooral in ons geheugen zit, is de etappe van Johan Bruneel in 1993 naar Amiens, 49 per uur. Maar die is eigenlijk al 3 keer verbeterd. En vandaag zitten we aan een gemiddelde snelheid nog altijd, op dit ogenblik, op 70 kilometer van de streep van 52,1 kilometer per uur. Dus het zou wel eens een record kunnen worden dat gebroken wordt.
5: Ja, we hadden natuurlijk een iets snellere start dan verwacht. We hebben een ontsnapping die denk ik wel dicht bij 100% zich geeft. Die wordt kort gehouden door het peloton. Dus ja, dat maakt dat ze tegen elkaar op liggen te boksen om elkaar wat te vermoeien. We zien nu toch Pascal Eenkoren die het lastiger begint te krijgen in dat achtervolgingswerk. Die toch duidelijk getekend lijkt. En ik denk dat het record sowieso gaat vallen. Want naast al die factoren is er ook een lichte bries die in de rug waait.
4: Wat natuurlijk zeer gunstig is, dat spreekt voor zich. 70 kilometer nog. De mannen van NSN, die van Max Kanter ook van Astana en Pascal Eekhoorn, zoals Jan zo net zei. De ex-Nederlandse kampioen, die dicteren nog altijd de wet aan kop van het peloton. Ze hebben de vier, Charmig Oliveira, Lebert en Alaphilippe, een klein beetje meer speelruimte gegeven. Daar straks genaderd er op 1 minuut en 10 seconden. Nu weer dikke anderhalve minuut. Maar het is nog ver hier in het centrum van Frankrijk. Op weg naar Nevers. Waar overigens de aankomst niet zal plaatsvinden op het autocircuit van Magny-Cours. Dat is lange tijd natuurlijk het idee geweest. Vooral van Christian Prudhomme. Thierry Gouvenou, de parcoursbouwer, die vond dat net iets te gevaarlijk. Omdat het golvend is op zo'n parcours. Zo'n Formule 1 circuit. En dan zou je wel eens te grote, te hoge, duizelingwekkende snelheden kunnen halen. Nu zitten we wel in de finale, Jan, met een weg met in het midden een betonstrook. Die lijkt breed op het plan, maar is eigenlijk vrij smal in die finale. Dus helemaal ongevaarlijk is het niet. Dat is wel iets waar we straks diep in de finale nog even kunnen op doorbomen. Maar dat is een beetje de geschiedenis van de aankomst vandaag op weg naar Nevers. En een paar jaar geleden waren we ook nog eens op een autocircuit. Ik herinner me dat zeer goed, omdat de commentaarposities toen
5: in Nogaro,
4: in de paddock was gezet met zicht op de boksen. Daar zagen we niks van renners. En daar zijn ze toen ook met Fabio Jacobsen en co. heel hard gecrashed. Hè. Dus een autocircuit klinkt altijd heel veilig, maar is het daarom niet natuurlijk. 68 kilometer nog in deze etappe. Nu nemen weer de mannen van Astana het commando over in het peloton. Zoals gezegd, anderhalf minuut hun achterstand op dat kwartet vooraan.
6: Radio 1.
7: Sportza. Sportza Tour.

0: Favorite Daughter van Lords. Een laatste keer nog eens naar Vichy, waar deze sprintersetappe naar Nevers vertrokken is, voor een gesprek met een van de ploegleiders van Tim Merlier.
1: Tom Steels, gaat Tim Merlier zijn derde pakken vandaag?
2: Ja, dat weten we natuurlijk nooit, maar we gaan wel proberen, denk ik. Hè. Het is een mooie wedstrijd vandaag. Hopelijk is hij hersteld van gisteren. Gisteren is het echt een lange dag geweest met hun drietjes. Maar hopelijk vandaag beter. En ja, we gaan er weer voor. Hè.
1: Hij heeft ongetwijfeld dat vertrouwen. En dat zorgt dan misschien voor wat extra rust?
2: Nee, dat weet ik niet altijd. Ik ben dat je 1 of 2 gewonnen hebt. Dan wil je altijd die derde ook nog winnen of die vierde. Dus als je eerst hebt de druk van 1 te winnen, dan win je de tweede. Maar dan voelt je van oké, ik zit in het momentum en ik ben een van de snellere. En dan wil je ook niks laten liggen. Of als je dat wint, dat is iets anders. Terwijl het, ja, bij de anderen begint de nervositeit ook te stijgen. Dus ik verwacht wel een vrij agressief is misschien niet het juiste woord, maar toch een intense sprint. Ja, toch wel.
1: Gaan jullie het op dezelfde manier proberen aanpakken? Lees van achteruit komen. Of ga je het nu een beetje anders moeten doen? Want zoals je zegt, de rest zal zich misschien wel wat aanpassen.
2: Ja, maar het is een vrij hectische finale. Dus ik weet niet of er zoveel ruimte is om lang te wachten. Dus van 14 naar 6 zal het spannend zijn. Wat verkeerseilanden, wat versmallingen. Dan die bocht op 6 ga je vrij smalle weg in. Dus ik denk dat daar iedereen wel georganiseerd moet zijn. En dan de laatste kilometer is, of de laatste 1,5 kilometer is echt niet gemakkelijk. Het is niet breed. Een beetje vergelijkbaar met Bordeaux. Dus je moet echt niet te lang wachten, denk ik.
1: Je zei gisteren was een zware dag, maar je had nog wel een aantal minuten over, denk ik. Hè? Niet veel, maar toch nog een paar.
2: Ja, 3 minuten is niet veel natuurlijk. Hè? Maar, en het was vooral ook Pascal en Dylan hebben gisteren toch hard moeten rijden. Ik hoop als ze hersteld zijn. Voor de controle te houden. Gelukkig is de start misschien niet super warm. Dat scheelt al een beetje. Maar het zal zeker niet eenvoudig zijn. Het zal ook niet eenvoudig zijn om te controleren. Maar ik denk dat iedereen al vrij nerveus begint te worden. Ook de niet-sprintersploegen. Om echt wel eens een ontsnapping op gang te brengen op het parcours. Dat hem echt wel ligt. Dus de grote motoren gaan zeker proberen vandaag.
1: Tot slot, je zegt het net zelf. Niet te warm. Het regent een beetje. Het druppelt. De baan ligt dan... Het wegdek is een beetje nat. Gaat dat... spek glad zijn door het feit dat daar 2 weken geen regen gevallen is? Of gaat dat meevallen?
2: Ik denk de start kan nog nat zijn, dus daar wordt wel een beetje opletten. Het grootste gevaar bestaat vandaag denk ik met de wind. Als er juist een regenzone overtrekt, dan kan er heel veel

0: factor, maar dat is een factor die er zeker bij hoort. En als het een beetje onvoorspelbaar is, dan is dat toch altijd uren naar de buienradar zitten kijken.
1: Dus als Merlier wint, dan komt dat mede dankzij Armand Pien.
0: Mede dankzij Armand Pien, ja. De les die we gekregen hebben van Armand. Ja. Heel succesvol wel.
2: Maar momenteel is het gewoon droog en zonnig. We gaan zien of Merlier nog eens kan winnen. Straks meer live koers na het nieuws van 4.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: Ricci, citroen met framboos, bekend van...

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in die fabriek. In ruil biedt de Vlaamse regering subsidies aan van in totaal 119 miljoen euro. Premier De Wever en Vlaams minister-president Diependalen geven zometeen meer uitleg over het engagement. Het parquet van West-Vlaanderen en Europol hebben 2 Belgen en 3 Nederlanders opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. De 5 zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd crypto-beleggingen promoten. Een Belg werd in Ypres opgepakt, de rest in Griekenland en Cyprus. Op Cyprus zou de bende een callcenter hebben opgericht van waaruit ze dan mensen opbelden en oplichten, zegt Lies de Bond van het parquet West-Vlaanderen.
5: Het is zo dat zij vanuit Cyprus meer dan 200 Belgische, maar ook verschillende Nederlandse slachtoffers hebben opgelegd voor tientallen miljoenen euro. De criminele organisatie maakte gebruik van valse advertenties en vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
4: 2 maanden geleden werd in hetzelfde onderzoek ook al een man opgepakt op een vlucht vanuit Dubai naar Polen. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De aanval was gericht tegen een eiland waar Iraanse raketlanceerders staan en raketten gemaakt worden. Het is de bedoeling om het moeilijker te maken voor Iran om commerciële schepen aan te vallen in de straat van Hormuz, die belangrijk is voor brandstoftransport. Afgelopen nacht was er ook al een Amerikaanse aanval, net als de voorbije dagen. Volgens Iran zijn bij die aanvallen al zeker 30 burgers gestorven. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 11e rit. Christophe van der Goor, is dit een dag voor de sprinters?
6: Ja hoor, want we zitten op 60 kilometer van de streep. We hebben wel 4 aanvallers met daarbij 1 bekende naam. Julien Alaphilippe, ex-tweevoudig wereldkampioen. Maar die 4, dat kwartet, krijgt echt niet veel ruimte van het peloton. Een dikke minuut voorsprong. Uiteraard zijn het de ploegen van de sprinters die het verkeer regelen. Excuseer, met name de ploegmaats van Tim Ellier die al 2 keer heeft gewonnen. 61 kilometer nog op weg naar Nevers.
4: Dankjewel Christophe. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
2: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: The Clash met London Calling.
1: Maar wij hebben vooral onze man op de motor opgeroepen. Dat is vandaag Pieter van Walleghem. Want ja, nog een dik uur koers ongeveer in de toeretappe van vandaag. Pieter, waar zit jij?
2: Achter het peloton, en daar is het bij momenten druk, want Carlos Verona, de man die als eerste lek reed vandaag, is nadien nog twee keer lek gereden. Drie keer een lekke band voor Carlos Verona. Dus die beleeft een absolute pechdag. Die hangt hier meer tussen de wagens dan dat hij effectief in het peloton zit. Het peloton waar het nog altijd zeer goed vooruit gaat. We zitten voor op het snelste schema. We gaan snel binnen zijn in Nevers. Waar het toch wel een beetje op en af aan het gaan is qua relief dan. Het is nooit echt helemaal vlak, maar het is wel allemaal mooi asfalt. Het is rechtdoor, er staat een licht briesje in de rug. En dat verklaart het hoge tempo ook wel een beetje natuurlijk. Het is een mooie streek waar we aan het doorrijden zijn. We gaan van de Auvergne-Rhône-Alp richting de Bourgogne, richting Bourgondië. Daar waar wij onze wortels hebben. Ik kan het boek van Bart van Loo en de podcast van Bart van Loo absoluut aanraden. Als u wat meer wil weten over onze eigen geschiedenis en over de geschiedenis van Bourgondië. Maar mooie, rijk gevulde uitzichten die we hier krijgen met een glooiend landschap met weilanden links en rechts. En af en toe ook wel een beetje beschutting waar we nu rijden. Zitten we tussen de bomen en dan gaat de gevoelstemperatuur toch een beetje naar beneden. Want we zitten ondertussen aan 334 graden. Dat is 10 graden meer als bij de start vanmiddag in Vichy. Dat gaan die renners ook wel voelen. Ze zullen blij zijn geweest dat het eindelijk eens koel was bij de start. Dat er misschien zelf een beetje verfrissing was door die regen. Maar ondertussen toch weer ruim boven de 30 graden. De witte trui, Juan Ayuso, zit momenteel bij de volgwagen. Die is nog wat bidons aan het halen. Is ook wat aan het sukkelen met het communicatiemateriaal. Is een nieuwe radio aan het krijgen. En die moet allemaal mooi geïnstalleerd worden. Die zit dus nu achter het peloton. Maar voor de rest gaat alles hier nog altijd goed vooruit. Stukje afdaling weer en dan gaan we weer richting de 70, 75 per uur. Dat duurt dan een meter of 200, 300 en dan gaat het weer een klein beetje omhoog. Dus een vlakke etappe, ja zeker. Maar helemaal vlak is het in deze streek nooit.
3: Radio 1. Sport de Tour.
4: Yo, Steve Marley, throw on your father's old record. Yeah. Ah, classic material. Refugee camp. Hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, huh? Why clap, huh? Feel the gun.

0: Fugees met No Woman, No Cry. Op de E40 richting de kust is de baan volledig versperd door een kettingbotsing. Ook op de zijrijweg is de linkerrijstrook dicht. Er staat een half uur file vanaf Beernem. De file groeit snel aan. Maak er een reddingsstrook. Vanuit Antwerpen kies je beter voor de route via Zelzaten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout door een ongeval. En op de E17 van Gent naar Antwerpen is er 15 minuten file tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West door werken. Op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Strombeek en Zaventem. En op de buitenring 10 minuten file golven van Zaventem tot Jette. En richting Brussel dan nog op de E19 vanaf Vilvoorde. 10 minuten extra. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen.
1: Sportza Tour.
2: En op het einde van deze tour, en dat is dan over goed een week, gaan we twee keer over de mythische Alpe d'Huez. En dat is een plek waar al heel vaak wielergeschiedenis geschreven werd, onder andere door Marco Pantani en ook door Greg LeMond en Bernard Hinault. Dat is dit jaar 40 jaar geleden trouwens. En ook door onze Lucien Van Impe, want 50 jaar geleden pakte Van Impe daar op Alpe d'Huez zijn allereerste gele trui in de ronde die hij later zou winnen in 1976. Dus het was inderdaad een voorbode voor wat nog moest komen. Komen later in die tour in Parijs. Aflevering 2 van onze reeks over Lucien Van Impe, met dank ook aan Max Vrijs.
3: Toen die etappe kwam naar Alpe d'Huez, dan was het mijn etappe. Dan had ik gezegd, dan, als ik daar niet te veel seconden of misschien minuten verloren heb tegen mijn concurrentie, dan ga ik aanvallen. Het voordeel was voor mij, wij hadden Martens aan de start. Ja. En Freddy Martens was een hele snelle rapste van de wereld op dat moment.
4: De tweede gele trui, Freddy Martens wint zijn tweede etappe.
3: En die ploeg hield alles samen iedere dag. En dat was volledig mijn voordeel. Ik ben een paar keer bij Freddy geweest en gezegd, doe maar verder. Hè. Houd alles maar samen. Ja, dan verloor ik geen tijd op Poelidor en Tiffany en Zoetemelk. Dat waren mijn grootste concurrenten. En soms als er in Waiers gereden weer. Ja, dan moest ik opletten natuurlijk dat ik mee was altijd. En de ploeg van Freddy hield iedere dag alles samen. En hij won dan de spurt en ik verloor niets. Zo kwam ik aan de voet van deze bergrit. Zonder minuten of secondenverlies. Ik stond zelfs al een klein beetje voor mijn concurrentie. Want ik herinner me nog dat ik aan de start van Alpe d'Huez 11 seconden voor stond op Zoetemelk. Ja, dat was ongelooflijk voor mij.
4: En daar wat nog overblijft van de 40 die daarnet aan de voet van de Alpe d'Huez beklimming nog samen waren. Bereid over de volle weg. Men probeert nu Freddy Maarten, zie ik er niet meer bij. En hier zijn de eerste twee.
3: Ik herinner me nog, ik trapte alleen als ik moest trappen. Me sparen en sparen en sparen en zo goed mogelijk in de wiel blijven zitten. En we vragen aan een ploegmaat of twee, blijf bij mij, zet me uit de wind, dat ik in een meter kan rijden, in de wind kan zitten. En breng mij aan de voet van Alpe d'Huez en dan zal ik het wel oplossen. Ze brachten mij aan de voet van Alpe d'Huez met Hans Peloton nog samen. Ik ben voordat wij aan de eerste col van col nummer 21, zijn 21 bochten Alpe d'Huez, ben ik daar al een keer gaan aanvallen. En ik denk dat het peloton al de 11 uitgedund was. En zo ben ik, bijna ieder 100 meter ben ik gaan aanvallen. Die maar één en die maar één en die maar één. En ik hoorde eerst, na 3 of 4 keer hoorde ik al zeggen, in de motor, daar zoot je dat dan, hé? Die luidsprekers zo op die motors, dat is geen luid. En ik hoorde dat Poelie doorgelost was, en dat gaf van meer moraal. Dan dacht ik, het is er al eentje, concurrent in Weijers. En ik bleef maar die maar één en dan Tiffany eraf. Oh, dat was al formidabel. Tiffany ook, die de ronde van Frankrijk gewonnen had en de ronde was voor hem gemaakt. Hij ging terug die ronde van Frankrijk winnen. En ik bleef aanvallen. En op een gegeven moment waren we nog mee drie. Dat was Zoetemelk en Pollantier.
4: Men probeert nu Freddy Maartens, zie ik er niet meer bij.
3: En Pollantier, ik denk dat die een keer of drie teruggekomen is nog. Ik demareerde en hem mocht los en hij kwam terug. En Zoetemelk bleef aan het wiel plakken. Ik vroeg aan Joop om over te pakken en hij zei nee, want Poelidor is op komst. Poelidor komt en hij is de kopman. Ik mag niet. En ik vroeg aan Joop, kom jong, pak over. Wij zijn met ons tweetjes, we gaan ervoor spurten. En hij zei nee, ben ik goed. En ja, en ik ben mijn tempo blijven rijden tot op een kilometer of drie van boven. Ik herinner me nog dat ik rechts keek, zag ik al de chalet staan van boven op Alpe d'Huez. begon hem een keer over te nemen, zo een kilometer of drie van het einde. En dan dacht ik, ja, nou, dan weet ik hoe laat dat is, hè. Dan ga ik ervan hebben. Hè.
4: En hier zijn de eerste twee. Hier zijn de eerste twee sportief hebben. Lucien van Impe en Joop Soetemelk. Joop Soetemelk moet normaal iemand zijn die vlugger spurt.
3: Ik herinner me nog, ik nam de laatste bocht op kop. Naar richting aankomst en ik kwam van achter mij en ik kon het wiel niet houden.

0: Ik verloor 1 meter, 2 meter, 3 meter, tot ongeveer 1 meter of 20. Maar ja, 11 seconden is niet meer dan 50 meter. Hè? Ja. En ik dacht, ik ga de trui niet hebben ook als ik over de aankomst was.
1: Lucien, wij moeten nu gaan aftellen. Kijk, het is 3 minuten. Proficiat, je hebt hier trui.
2: Ja, ik ben echt natuurlijk echt tevreden. De eerste keer in mijn leven, dat verlang ik nu al 8 jaar naar.
0: Ja, dan is mijn frang een beetje beginnen vallen dat ik de hele trui had. Hè? Ja, dat is natuurlijk nadien, dan als ik die trui aan had, dan komt dat. Hé. Dan voel je, och, ik heb... Ja, die trui, dat is toch het mooiste als rondecoureur. Als ronderenner is het mooiste dat je kunt bereiken. Dat is die hele trui één keer in je leven kunnen aandoen. Hé.
3: Ja, dat kan ik geloven. Het was de allereerste gele trui ooit voor Lucien Van Impe. En u weet het, het is niet bij die ene gele trui gebleven. Morgen opnieuw een bergrit voor Lucien hier in Sportsatour. Dan gaan we met hem naar de Col de Montée, de Portillon, Perissourde en Pelatadet.

0: Dat was Hier is het goed. In de Tour is het ook goed. Al is het vooral toch aftellen tot de massasprint vandaag. Zien jullie nog altijd dezelfde ploegen op kop van het peloton rijden, Christophe en Jan?
1: Ja hoor. En,

0: Dat is straks toch wel voer voor discussie. Het feit dat de mannen van Jasper Philipsen vandaag ervoor gezorgd hebben door die snelle demarages. De vele demarages in het begin van de etappe, dat zij geen controle hebben mee uitgeoefend op het peloton. Misschien dat ze straks, wellicht dat ze straks dan ook frisser aan die finale kunnen beginnen. Maar ja, Jan, als het doel was om de rest af te matten, dan is dat maar gedeeltelijk geslaagd. Of hoe moeten we dat dan uiteindelijk, als we het op de balans leggen, inschatten en beoordelen?
1: Ja, ik ben ten eerste heel benieuwd naar de interview straks aan de finish. Want ja, voor mij lijkt het op beeld een makkelijke rit. Maar het is heel vaak makkelijk in de zetel. Ik zie toch een peloton dat heel de tijd op een lang lint ligt. En dat wil toch wel zeggen dat de snelheid heel hoog ligt. Die mannen vooraan die draaien goed rond. Uiteindelijk is er een best sterke ontsnapping weggereden door die chaos die Alpecin Premier Tech mee heeft veroorzaakt in de aanvangsfase van deze wedstrijd. Dus ja, achteraf gaan we de rekening kunnen maken. Als ze biedt Tim Merlier weer op één been wint, ja, dan heeft het plan weinig zoden aan de dijk gezet. Maar ja, als we een iets andere uitloop krijgen, misschien iets meer chaotische sprint, of een iets closere sprint, dan mogen we toch wel zeggen dat ze misschien de juiste beslissing hebben genomen.
0: Ja, dat is waar. We zitten in de laatste 40 kilometer bijna. We hebben de bocht gemaakt op het parcours naar links. Dat wil zeggen richting het westen, hè, vanuit de Vichy alleen maar noordwaarts gereden, vooral met een wind in het voordeel natuurlijk. Nu hebben we een bocht gemaakt, echt wel een haakse van 90 graden naar links, dus richting het westen. Straks, over een kilometer of 10, gaan we opnieuw afbuigen. Dan zou je in principe een rechte baan kunnen volgen, rechtdoor naar Nevers. Maar dat doen ze niet. Ze maken nog een bochtje naar rechts, dus richting het noordwesten, om dan uiteindelijk in die laatste 10 kilometer weer zuidwaarts naar Nevers centrum, of ja, buiten het centrum, want de aankomst ligt in de buurt van de rivier van de Loire. Ze gaan niet echt in het centrum van Nevers zelf finishen. En dat is de situatie op dit ogenblik. En het valt toch enorm op, niet alleen in deze etappe, maar in de hele Tour, dat ploegen, welk soort ontsnapping dan ook, dat die niet meer krijgen dan één minuutje. Vroeger zag je toch 3, 4, 5 minuten. Oké, en dan begon Tim de Klerk eraan of Ilio Keijsen in Ilo Tempore. Maar nu totaal niet meer. 1 minuut onder controle houden en that's it. Het is echt een computerspel.
1: Ja, de tijd van tijd cadeau geven is wel gedaan. Er moet echt gewerkt worden om een voorsprong uit te diepen. Die eerste minuut die komt er nog wel bij gratie van het peloton. Maar vanaf dan moet er toch echt wel stevig op de pedalen geduwd worden om dat gat uit te breiden. En ja, ik denk ook wel dat het te maken heeft met optimalisatie van fietsen en van aerodynamica van al deze renners samen maakt dat het, ja, een te grote onbekende wordt om 5 minuten te gaan terughalen en ja, dat er anders naar gekeken wordt.
0: Ja. Eén vraagje over Pogacar. Gisteren haalde hij het ook aan in zijn interview. Ik heb motivatie gepuurd en gehaald uit de aanmoedigingen van het publiek en ook uit het boegeroep. Dat thema van het boegeroep, dat is nu al een aantal dagen aan de gang. Hoe gaat dat werken? Want we hebben dat vroeger, en ja, we kunnen vaak vergelijken met de tijd van Merckx, maar ook toen keerde het Franse publiek zich tegen die cannibalistische aanpak, tegen de heerser. Daar kunnen de Fransen niet zo goed tegen. Hij staat er nu wel boven omdat hij alles wint, maar je hebt dat en het gulzige thema. Kan dat eventueel tegen hen werken? Zo ja, hoe dan wel? Indien niet, ja, bedoel, ik heb het gisteren zelf het antwoord gegeven. Hij wint toch alles. Hij steekt boven alles en iedereen uit. Dus zal het hem even boeien. Maar hoe moeten we dat bekijken? Want dat is de eerste keer natuurlijk. Vorig jaar niet, nu wel. Wat is dit? Is dit het publiek dat beu is dat hij alles pakt?
1: Oh ja, ik denk dat dat een beetje de Franse slag is die we elke keer bij hegemonie zien terugkomen.
0: Ja.
1: Het is ook... Het is een feit dat het altijd moeilijk goed doen is voor iedereen. Ik denk dat dat hier ook wat speelt. Nu denk ik wel dat Pogacar simpel en nederig genoeg overkomt om bij het grote publiek nog altijd geen ergernis op te wekken.
0: En vooral sympathie. Ja.
1: En vooral sympathie. En ja, natuurlijk. Er gaan altijd mensen zijn, hoe sympathiek je ook bent, die het maar niks vinden. En ja, die stemmen klinken helaas vaak luider dan de duizenden stemmen die het fantastisch vinden.
0: Ja, dat is waar. Goed. We zien nu aan kop van het peloton dat de mannen van Decathlon, CMA, CGM, dat die zich daar ook mee vooraan hebben gevoegd om toch nog mee te helpen. En zeker niet het risico te lopen dat die vier vooraan zouden kunnen voorblijven. Dus Olaf Kooi heeft ook nog een mannetje mee vooraan op kop gezet. Kunnen zij toch straks aan het einde van de rit zeggen, wij hebben een beetje meegewerkt. Vooraan nog altijd de Deen Charmig. We hebben Oliveira uit Portugal. Alaphilippe natuurlijk, de Fransman, samen met Mathis Lebert, zijn landgenoot

0: Voorsprong op 40 van de streep. 1 minuut op het peloton.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Radio 1.
7: Sportza Tour.
6: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Get out your lazy bed. Toepasselijke plaat, want de Tour de France heeft er sinds gisteren ook twee echte avonturiers bij gekregen. En dat zijn niemand minder dan onze eigen Bavo Mortier en Bert de Bakker. Dag Bert en Bavo.
1: Hey, hallo.
0: Goedemiddag. Bert moet zich concentreren op de weg. Hè. Jullie zitten in de auto, maar Bavo, jou kunnen we wel spreken. Alles goed daar in Frankrijk?
1: Alles heel goed in Frankrijk. Het is iets minder warm dan de voorbije weken, dus dat is voor ons iets aangenamer. Dan wat de renners al geweest is. En we zijn op de koers en dat maakt ons zeker gelukkig. Hè.
0: Ja, en wat zijn jullie vandaag dan specifiek aan het doen?
1: We zijn vanmorgen naar de start geweest, omdat we iets goed te maken hadden bij de lottoploeg. We hebben gisteren alle Belgen bevoorraad en Bert had wat voorbereidend werk gedaan, maar had één ploeg over het hoofd gezien. En dat was Lotto Intermarché, dus zijn we daar vanmorgen nog eens langs geweest. En omdat het een sprintetappe is vandaag, hebben we ook eens gaan polsen hoe het was met de Merlier. Nu zijn we op weg naar de finish en staan we in de file.
0: Dat is ook een klassieker in de Tour. Maar jullie proberen dus echt wel dingen te doen voor de renners. Hè? Merk je dat zo'n dingen geapprecieerd worden in het peloton?
1: Well, ik denk het wel. Ik denk iedereen die we gisteren bevoorraad hebben... Iedereen was heel blij met wat we meegebracht hebben. Dat ging van snoepjes tot koffie, tot zelfs pantoffels of deodorant. En de lottoploeg was toch ook wel wat teleurgesteld dat we niet bij hen zijn langs geweest. Dus ik denk dat we wel ons tientje bijdragen op die manier.
2: Ja. Ik vond het heel goed dat Caro daarnet het woord, Bavo, avonturiers gebruikte. Want ik vermoed dat de mensen jullie ook zo wel een beetje zien. Pluk de dag. We kijken wel wat op ons afkomt, kijken wat die dag brengt. Maar voor zo'n avontuur is er toch meer gepland dan de meeste mensen misschien denken?
1: Ja, we proberen toch wel met een plan naar hier te komen, want het is wel moeilijk om dingen te maken als je niet weet wat er gaat gebeuren. Dus we hebben wel een planning gemaakt voor de komende twee weken die we zo mogelijk proberen volgen. Maar als er natuurlijk super interessante dingen gebeuren, dan wijken we daar ook wel vanaf.
0: Ja, maar ik gebruik het woord avonturiers ook omdat jullie ook echt de avontuurlijke kant op gaan. Hè? Wat is het zotste plan dat jullie hebben?
1: Ik denk dat dat morgen gaat gebeuren. We hebben een daktent mee op onze auto. En we gaan twee dagen kamperen op Ballon d'Alsace. Om daar bidonnen te vangen van de renners. En ook de dag erna de renners te gaan bevoorraden. Maar we laten alle luxe van de Franse hotels achter ons. En slapen dus in een daktent op een kool. Al weet ik niet zeker of dat een slecht iets is. Na de verhalen die we hier al gehoord hebben.
0: Inderdaad. En jullie kruipen samen de tent in dan?
1: Ja, wij slapen niet rug aan rug. Ik denk dat ik een kleine lepel zal zijn, lekker dicht bij Bert. En dat onze band ook lekker sterk.
0: Ja, wel een tof idee vind ik, zo op een kool gaan slapen. Eerste keer dat je dat doet?
1: Voor zover ik me kan herinneren wel. Ja, ik ben eigenlijk wel gewend van altijd op hotel te slapen. Dus het is de eerste keer in een daktent. Maar ik kijk er wel enorm naar uit. Ik ben zeker niet bang van een beetje een avontuur. En ik ben in goede handen voor moest er iets gebeuren. Dus het gaat leuk worden.
2: Dat is goed. Het is niet de eerste keer dat jij in de Tour bent, hè, Bavo. Als het over de Tour gaat, gaat het vaak ook over het circus. En hoe vermoeiend het toch wel is. Zeg jij nog eens, wat is er zo leuk aan op die manier de Tour de France volgen?
1: Ja, het is het grootste wielerspektakel ter wereld. Dus daar rondlopen is sowieso al cool. De beste renners ter wereld lopen hier rond. En zeker als journalisten kunnen we daar heel dichtbij komen. We kunnen met iedereen babbelen. De Village de Paris is ook super nice, want daar is altijd lekker eten. En het moeilijke is natuurlijk wel dat al die ritten in lijn... dat heel moeilijk is om daar overal te geraken. We zitten heel veel in een auto en dat is eigenlijk toch vermoeiender dan dat je zou denken. Maar het is wel supercool om alles hier van op de eerste rij mee te maken. En we luisteren natuurlijk ook naar Radio 1, want de verbindingen zien niet altijd even goed. En dan kunnen we niet naar de koers kijken, maar de updates op de radio zijn super welkom.
2: En in de Village de Paris is het eten lekker, heb ik ook al geleerd. Voilà, elke keer dat ik nu Bert en Bavo zie opduiken, zal ik denken, Bavo, aan het kleine en het grote lepeltje.
0: Ja, inderdaad. Ik ga dat ook wel onthouden. En jullie zijn natuurlijk ook te volgen, hè, want jullie volgen de Tour een beetje op een speciale manier. Mensen die geïnteresseerd zijn in jullie verhalen, waar kunnen die terecht, Bavo?
1: Alles is te volgen op het Instagram-account van Sporza. En we maken iets langere video's op sporza.be, VRT Max of YouTube. Dus daar is alles te zien.
0: Oké, top. Wij gaan jullie ook volgen als jullie ons ook blijven volgen. Is dat de deal?
1: Dat is afgesproken bij deze.
0: Afgesproken bij deze. Veel groetjes aan Bert trouwens ook, want die hebben we niet kunnen horen. Maar bij deze wel degelijk de vele groeten. En merci voor het telefoontje, Bavo. Veel plezier daar en veel succes.
1: Merci, bye-bye, tot later.
2: En dit is ook wel belangrijk. De E40 richting de kust is volledig versperd door een kettingbotsing. Er staat 1 uur file vanaf Beernem en de file groeit ook nog snel aan. Maak er ook een reddingsstrook. Je kan omrijden via de zijrijweg en vanuit Antwerpen kies je beter voor de route via Zelzaten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur en een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout door een ongeval. Richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West door Werken, 1 kwartier. Verder ook nog 10 minuten vanaf Zwijndrecht. En nog naar Antwerpen 25 minuten op de A12 vanaf Wilrijk. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten file golven van Zaventem tot Jette. En richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde plus 10 minuten op.

0: En we moeten naar de Tour, naar Pieter van Wallegem op de motor. Want een val, Pieter?
1: Ja, valpartij inderdaad. Drie renners die tegen de grond lagen. Ben O'Connor lag erbij. Alex Balderstone van Cajagoural lag er ook bij. En de man die als laatste nu vertrekt is Zimmerman van Lotto Intermarché. Die had een beetje bloed op de kin ook. Hij is toch even gecheckt geweest of alles wel in orde was. Het hersenschuddingprotocol, zoals het dan gaat, even kijken, reageert hij nog wel. De dokter was er ook bij. En de ploegleider Mario Aerts gaat nu ook even verhaal halen bij de dokter. Is alles goed? Hebben jullie hem goed bevonden? Mag hij verder rijden? Jawel, hij mag verder rijden. Dus Zimmerman terug op pad. Gelukkig lijkt dus geen valpartij met heel veel grote gevolgen. Alle drie snel terug kunnen vertrekken. Waarschijnlijk gebeurt bij de bevoorrading, denken we, want er staat, of de plek waar dat de val is gebeurd, daar staat een verzorger van Lotto Intermarché met bevoorradingszakjes die ze aan het uitdelen was. Dus het moet daar iets misgelopen zijn wellicht. En zo een valpartij met drie renners. Ook nog melden dat Milan Fretin weer is lek gereden. Tweede keer al dat Fretin lek rijdt. Het valt echt wel op, al die lekke banden. En dan heb ik, of hebben we eens zitten nakijken, nadenken, mijn motaar Tom Klaas en ik, aan wat zou dat nu kunnen liggen? Het zou er misschien wel mee kunnen te maken hebben met die natte, of het nat begin van de wedstrijd, dat de renners toch hebben gekozen voor net iets minder druk op de banden. Want er waren voorspellingen dat het de hele dag een beetje ging miezeren. En dan wil je toch wat extra grip in de bocht. En misschien heeft dat wel een, of misschien is dat wel een verklaring voor die vele lekke banden. Want als we naar het asfalt kijken, als we naar de grond kijken, dan lijkt daar eigenlijk niet zo heel veel mee mis. Dus dat zou misschien wel een mogelijkheid zijn. Misschien, Christophe, Jan, dat jullie daar ook eens jullie over kunnen buigen. Of dat een mogelijke verklaring is voor het toch wel opvallend veel lekke banden.
2: Ja, het is natuurlijk wel zo dat vandaag veel lekke banden zijn. Maar het tegendeel is waar voor het eerste deel van de wedstrijd. Vond ik relatief dat er weinig platgevallen is. Waarom vandaag net ietsje meer? Want Fretin al twee keer.
3: Ja, ik denk dat veel renners in die natte aanvangsfase misschien wat zand en steentjes op de weg opgeraapt hebben met hun banden. En dan, dan kan dat sneller voorvallen om lek te rijden.
2: We zien Sylvain Didier op kop van het peloton komen. Wil dat toch zeggen dat de mannen van Alpecin Premier Tech een beetje bang zijn dat ze het gat niet gaan dichtkrijgen. Overigens voor het eerst zeggen dat Julien Alaphilippe op het enige kasken dat er was vandaag, Hellinkje, gewoon zuiver eraf gereden is en door het peloton weer opgeslokt is. Toch wel pijnlijk voor de ex-tweevoudige wereldkampioen Julien Alaphilippe. En dus zien we Sylvain Didier op kop van het peloton. Is dat ergens slag om de arm te houden? Of wat is hier van de reden?
3: Ja, ik denk dat ze toch de laatste sprint met de aanval van Liam Slok hebben gezien. Dat het soms heel traag kan gaan om voorsprong terug te nemen. En nu blijven ze toch al een 15-tal kilometer hangen rond 10 minuten. Er gaan echt niks af in die laatste 15 kilometer. Waardoor ik denk ze bij Alpecin Premier Tech in de wagen toch wel de call hebben gemaakt om toch maar een mannetje bij te zetten. Om achteraf niet op hun bord te krijgen dat het hun schuld was dat er niet gesprint is. En nog erger voor hen, dan hebben ze helemaal niks.
2: Helemaal geen kans. We hebben al een aantal thema's

0: vandaag aangeraakt. Het boegeroep van het publiek ten opzichte van Tadej Pogacar. De lekke banden vandaag, maar is nog wel ietsje. Weinig valpartijen. Zo net wel eentje dus in die bevoorradingszone met de musette, een zakje. Maar in die eerste week heel weinig. Ondanks ook wel een aanwezige zenuwachtigheid. Heeft dat dan alleen te maken met de aard van het parcours? Dat we in Barcelona meteen een zwaar parcours hadden. Iedereen op zijn plaats reed. Geen groot pak, geen groot peloton. Maar het is toch wel opvallend, hè? Weinig
1: gevallen. Zeker opvallend, ja. Maar het is vaak een traditie. Een lastigere start dat er minder gevallen wordt in de eerste week. Er waren ook weinig massasprints. Er waren geen massasprints de eerste vijf dagen. Ik denk pas op dag 6 hebben we richting Bordeaux die eerste massasprint gekregen. En andere jaren, traditioneel, beginnen we op dag 1 soms met een massasprint. Dan zijn de belangen heel hoog. Staat zelfs een hele trui op het spel. Voelt iedereen zich nog geroepen om zich daartussen te zetten. Beginnen ook klassementsrenners uit vrees voor duur secondenverlies zich te mengen in dat soort massasprints. En ja, wordt er sneller gevallen.
0: 27 kilometer, nog een klein minuutje onder de minuut gedoken. De voorsprong voor de drie. Nog eens de namen Charmich, Oliveira en Lebert. Maar we zien in het peloton dat zelfs Picnic een mannetje bijzet. In de persoon van Frank van den Broek. Dus geloven die dan in de kansen van Pavel Bittner?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. ik snap niet wat die daar komen doen. Ik denk dat straks ook niemand snapt wat Pavel Bittner in de sprint komt doen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee. Want eigenlijk doet hij best zijn best. Maar het is niet aan hun natuurlijk om dit gat mee te gaan dichten. En ja, zeker Frank van den Broek vorig jaar, de laatste week, vond ik dat echt een indrukwekkend rijdende renner. Allee, het jaar voordien werd hij op tweede in Rimini achter Romain Bardet. Mm-hmm. Maar vorig jaar in de laatste week in de Alpen was dat toch wel een belangrijke steun voor Oscar Only toen nog in dat hooggebergte.
0: Die toen vierde werd en nu tot tranen toe bewogen werd omdat hij niet naar de Tour kon wegens een val in de Dauphiné. En dus de selectie niet gehaald heeft bij Ineos. 26 kilometer nog. De ploegen van Tim Merlier en Sylvain Didier nog altijd in functie van Jasper Philipsen. Frank van den Broek voor Bittner en één mannetje van Decathlon voor Kooi. Vier jongens voor Max Kanter. En dan het hele team van Binyam Girmay in achtste, negende positie. Dat is de situatie op weg naar Nevers.

0: The Mamas en de Papas met I Saw Her Again Last Night.
1: Het gaat weer goed vooruit in de Tour, moet ik zeggen. Nog maar 20 kilometer en tussen de zonnebloemvelden door, Christophe van de Goor, een lang lint met stilaan de bekende truien vooraan, vermoed ik.
2: Zo is het, hè. Die van Alpecin. We zien die van Quickstep ook allemaal naar voren komen. Die van NSN voor Bini Girmay. Dus alle sprintersploegen uiteraard, want zij krijgen vandaag de vierde kans na de ritoverwinningen van Tim Ellier en eentje van Olaf Kooi. En vooraan toch nog altijd dat trio na het afhaken, het pijnlijke afhaken van Julien Alaphilippe met Anton Charmig, met Oliveira en Lebert. Ja, en toch ook wel mooi om eens, of interessant om zo'n statistiekje in de groep te gooien na anderhalve week. Welk team het meeste aantal kilometers in de vlucht van de dag heeft gezeten. En dat zijn die van Movistar. By far eigenlijk het meeste aantal kilometers. Kakarural ook. Dat heeft te maken met Utruba, de Tsjech. En Lotto Intermarché uiteraard met Weistrofer. En ook wel Liam Slok. Dus dat zijn de teams die tot nu toe het meest reclame hebben gekregen en gezocht. En ja, dan blijf ik een beetje op mijn honger zitten wat betreft de Franse ploegen. Beste Jan, is dat dan ook veranderd de laatste jaren? Want dat was een deel van hun bestaansreden in die Ronde van Frankrijk voor de Total Energies van deze wereld. Oké, okay, Lebert is vandaag mee. Maar ja, Tudor, oké, okay, Alaphilippe. Ja, die blijven ook wat onder de verwachtingen. Is natuurlijk geen Frans team. Maar je snapt wat ik bedoel ergens. Cofidis, ja, niet gezien. Ja, ja, Alex Kiersje een beetje, maar...
3: Ik snap het, maar ik denk dat ze bij Total Energies het geweer wat van schouder veranderd hebben. Laat ons niet vergeten dat ze vorig jaar iemand hadden die tiende werd in het klassement.
2: Met Chuga.
3: Inderdaad. En ja, dit jaar hebben ze ook al bijvoorbeeld in die rit van zondag, hadden ze dan twee man die zich in die pelotonsprint toch wisten te plaatsen en zo twee keer een top 10 rijden. Ze zien ook ja, de zinloosheid vaak van dit soort ondernemingen in. En ja, willen hun energie gaan conserveren om toch te proberen links of rechts eens wat resultaten te rijden. Maar ja, het is een beetje tussen wal en schip vallen voor die ploegen. Waar ga je het inderdaad nog behalen? Hè? Vandaag zijn daar ook niet de perfecte dagen voor. De controle van de sprintersploegen is echt zeer strikt. En ja, op de dagen dat het bergop gaat, ja, dan schieten de renners dan weer wat tekort. Dus het is moeilijk om daar zelf nog het pasklare antwoord op te vinden. Welk segment dat ze moeten gaan bedienen.
2: Ja, als jij spreekt tussen wal en schip. Kijk, dat is een vraag die ik hier had opgeschreven voor jou. Wat valt er nog te rapen voor klassieke types in de Tour?
3: Ja, wat valt er voor klassieke types die niet Van der Poel, Van Aert of Pogacar heten nog te rapen in de klassiekers?
2: Ja, daar wil ik naartoe, ja. Dat is een moeilijke vraag. Hè? Ik bedoel, als je ziet, Jasper Stuyven is een heel goede renner. Een goede coureur. Sanremo gewonnen. Niet meteen de grote winnaar, want Sanremo is zijn laatste overwinning. Maar toch, hij is al jaren bezig met die kweesten om ooit eens een rit te winnen in de Tour. Is een paar keer heel dichtbij geweest, maar nog nooit kunnen winnen. Dat is een goede coureur. Ja, hoe moeilijk is dat? Je geeft zelf het antwoord. Geen Van Aert zijnde, geen Van der Poel. Begin maar.
3: Ja, dat is ondergaan. Hè. Ik denk wel dat er zeker iets aan moet gedaan worden tegen al die concentratie van talent die er in bepaalde ploegen aanwezig is. Ik denk niet dat een salary cap zoals nu vaak geofferd wordt daar het ideale middel toe zou zijn. Dat valt ook vrij makkelijk te omzeilen. Maar wat wel zou kunnen werken is een soort van puntencap waarbij je maar een bepaald aantal UCI-punten aan de start van een wedstrijd mag doen. Zodat ja, Pogacar zou alleen dan zoveel punten hebben dat hij eigenlijk enkel aan de ring kan worden door... onbekende renners. En we zouden het dan op zijn NBA's kunnen oplossen dat je de puntencap mag overschrijden, maar dat je dan een boete moet betalen. Een soort luxury tax, zoals dat in de NBA noemt. En dat geld dan wordt herverdeeld naar ploegen die wat zwakker staan. Maar
2: zou het een oplossing zijn om de Tour te rijden met maar 6 renners? Want dat zag ik ook ergens voorbij komen. Nee, dat de ASO dat misschien ook wel toejuicht. 6 renners, dan heb je veel minder dominantie. Of is dat een onzinnig idee?
3: Stel dat we dan 3 ploegen extra moeten gaan vinden.
2: Ja.
3: Hey, om aan hetzelfde, want we hebben al eens door een enorme jobverlies gegaan. Omdat ze van 9 naar 8 wilden gaan.
2: Juist,
3: dus uiteindelijk heeft de coureur zichzelf daar weer in de voet laten schieten. Door dat toe te staan. Maar waar gaan we nog 3 extra ploegen vinden die voldoende funding hebben om op dit niveau mee te komen doen? We zien nu al onderaan hoe dat er ploegen meerijden die financieel eigenlijk niet sterk genoeg zijn en hier daardoor niet op hun plaats zijn. Omdat er een te grote heterogeniteit is tussen wie hier allemaal aan de start staat. Dus eigenlijk willen we naar een systeem waarbij we 25 ploegen met min of meer dezelfde funding hebben. Dus het wielrennen is daar momenteel niet sterk genoeg voor. Dus dat zou ik zeker niet als de oplossing zien.
2: Nee, maar ja, nu zie je wel een concentratie van het geld bij 3-4 ploegen. Zelfs Visma-Leasebike kan niet meer meedoen met Team Emirates en met die van Little Trek en Red Bull Hansgrohe. Want dat zijn financieel de drie machtigste ploegen. Zij kopen alles en iedereen wie ze willen. Ayuso bij Emirates, niet tevreden. Kom maar bij ons. Noem maar Derek G. Daar ook nog een topper bij. Kom maar bij ons. Ja, dat is toch... Dat maakt de markt ook helemaal kapot. En dat zie je. Dit zijn de drie topploegen en kruimels voor de rest. Dat is ook niet gezond. We moeten toch ergens of niet. Ja, we zitten in vrije markt. Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, dat inderdaad een vrije markt is. En ik kijk daar... Je moet ze maar gaan vinden, hè. Managers in minder goed gefunde ploegen zijn vaak ook te gemakkelijk. Misschien doen ze hun werk ook gewoon niet goed genoeg. Als ik dan kijk naar wat Brailsford weer heeft klaargespeeld met die... Oké, de ploeg blinkt niet meer uit het vroegere Ineos. Maar als ik kijk wat er is klaargespeeld met het vinden van die netcompany.

0: 100 miljoen in 5 jaar, ja, dat is, daar doe ik mijn petje vooraf.
1: Ja, dat is duidelijk. Voilà, we gaan boodschappen doen zo dadelijk. Een klein aantal boodschappen net voor het nieuws van 5 uur. En nadien zijn we dan terug voor de finale van deze etappe.

0: tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, brand new moon, Zaz, brand new sun, Tom O'Dell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
0: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Volvo-fabriek in Gent blijft open dankzij 119 miljoen euro steun van de overheid. Er is een bende online oplichters opgepakt die zich voordeden als bekende Vlamingen en Nederlanders. En we gaan live naar de sprinters in de 11e rit in de Tour. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek. En in ruil geeft de Vlaamse regering dan subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Steve Rombout, wat betekent dit nu precies?
2: Dat betekent dat Volvo de fabriek in Gent graag wil openhouden, wat goed nieuws is voor de 6.500 werknemers. Volgens premier De Wever is Volvo van plan om in de fabriek te investeren.
3: We hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat en eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
2: Ja, eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft. Te hoge loon- en energiekosten in vergelijking met die nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa. En de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van de Geely-groep, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heeft op Chinese auto's.
1: Dankjewel, Steven. Er is ernstige hinder op de E40 richting kust. De snelweg is volledig versperd ter hoogte van Brugge, want er is een kettingbotsing gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij verschillende gewonden gevallen, maar hoe erg ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er staat al meer dan een uur file. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Anders en Vlaams Belang verwijten de regering dat veel bestuurders uiteindelijk wel meer zullen moeten betalen om hun auto te gebruiken. Groen vindt dat de regering veel beter voor een systeem had gekozen waarbij je meebetaalt als je tijdens de spits rijdt.
4: U voert het domme vignet in en u voert de slimme kilometerheffing af. En het resultaat is een vlakke belasting die geen enkel onderscheid maakt. Wie in de file van Antwerpen naar Wilrijk rijdt, die betaalt evenveel als wie dat s'nachts over een gewestweg naar de zee rijdt. Geen sturing, geen onderscheid, exact wat u jarenlang het probleem hebt genoemd.
1: Het Arbeidsauditoraat opent een strafonderzoek naar het giftige lek in de haven van Antwerpen. Gisteravond lekte er waterstoffluoride uit een container in het deurgangdok en er moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De meeste ademden niet zoveel waterstoffluoride in en konden snel weer naar huis. Eén persoon ligt nog op de afdeling intensieve zorg, maar mag die later vandaag verlaten. Kurt Anseel van het ziekenhuis aan de Stroom legt uit wat de symptomen zijn na contact met die bijtende stof.
5: Droogte van de huid, droogte van de slijmvlies, wat zeggen de ogen, de neus, de keel, waar mensen wat pijnklachten krijgen, irritatie. En het tweede is dat waterstoffluoride, dat is het fluorstukje eigenlijk, gaat binden aan calcium, een stof in het lichaam die we nodig hebben om het hart, de zenuwen en andere lichaamsprocessen goed te laten werken. En als je ziet dat de calcium begint te dalen, dan kan je daar ook symptomen van krijgen.
1: Er wordt nu onderzocht hoe het lek kon ontstaan en of de welzijns- en veiligheidsregels zijn geschonden. De lekke container is intussen verwijderd en een van de twee terminals van het dok intussen opnieuw opgestart. De andere moet nog even wachten, maar er is geen impact meer op de omliggende bedrijven in de haven. Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben een bende online oplichters

0: ministers opgepakt. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Dries Hiroe, hoeveel mensen zijn er precies opgepakt in deze zaak?
1: 5 in totaal, 2 Belgen en 3 Nederlanders. 1 Belg werd in Ypres opgepakt, de rest in Griekenland en ook op Cyprus. Want vanuit Cyprus zouden de 5 dan valse advertenties gemaakt hebben. Enkele maanden geleden circuleerden er heel wat valse advertenties op sociale media van bijvoorbeeld presentator Gert Verhulst, die dan zogezegd beleggingen zou promoten. Wie daarop intekende, werd vanuit het opgerichte callcenter in Cyprus opgebeld, zegt Lies de Bond van het parket.
2: En vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
1: Ja, het is best een groot dossier. Er werden voorlopig alvast 200 Belgische slachtoffers gelinkt aan de bende. En ook nog heel wat Nederlanders die zo voor tientallen miljoenen euro's zouden zijn opgelicht. Bij de huiszoekingen in Cyprus werden een 50-tal agenten ingezet. En 2 maanden geleden werd ook al iemand opgepakt in hetzelfde dossier op een vlucht van Dubai naar Polen.
0: Dankjewel, Dries. En in de Ronde van Frankrijk is de 11e rit nog aan de gang. Nog 8,6 kilometer te gaan. Christophe van de Goor, zijn we op weg naar de verwachte massasprint?
3: Ja hoor, want de 3 vluchters die hebben amper nog 15 seconden voorsprong op het peloton. 8 kilometer nog tot in Nevers. In het begin van de etappe regent het, maar lange tijd is het nu alweer droog. En het peloton zit eraan te komen natuurlijk onder leiding van de sprintersploegen. En voor Merlier, hij won al 2 ritten voor Olaf Kooi en Jasper Philipsen, die eindelijk eens een keertje moet gaan scoren. 8 kilometer nog, zo dadelijk de chroniek van een voorspelde massasprint.
0: Dankjewel Christophe. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee. Vrijdag tot 28 graden, het weekend wat bewolkter en tot 24 graden nog. En Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een akkoord om de Volvo-fabriek in Gent te versterken. Daarmee begon het nieuws. Volvo Cars investeert in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering 119 miljoen euro subsidie. Er werken 6.500 mensen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: Sportza Tour.
4: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
6: Het is bijna tijd voor die lang verwachte massasprint. Een hattrick voor Tim Merlier, de eerste voor Jasper Philipsen. Of toch nog iemand anders die wint. We gaan het ontdekken met Christophe van de Goor en Jan Bakelands.
3: 7 kilometer nog tot aan de streep. En Charmig, ritwinnaar, in de voorbije Dauphiné. Die steekt nog eens de tong heel breed en ostentatief uit de mond. Natuurlijk gaat het hier voor de prijs, voor de strijdlust natuurlijk. En hij krijgt die deen. Op dit eigen ogenblik wordt die prijs uitgereikt aan Anthony Charmig. En de andere 2 die nemen nog eens een keertje over. Maar het zijn brede wegen op dit ogenblik. En als ze even achterom kijken, dan zien ze dat grote pak op amper 100, 150 meter rijden. Oliveira en Lebert, ja, zijn echt wel een vogel voor de katten, worden op dit eigenste ogenblik gegrepen door dat eerste bolletje vooraan in het peloton. En daarachter zien we dan de Vingegaard en Co, want die van Visma, die hebben zich al helemaal achteraan gezet. Zo dadelijk binnen de veilige zone van de laatste 5 kilometer. We gaan nog een bocht maken op weg naar het centrum van Nevers. En daarom wordt er nu heel hard gereden en gestreden. Zo dadelijk een bocht naar rechts. En dan komt er nog eentje naar rechts. En dat zijn, ja, dat is toch nog wel een opeenvolging van een paar heel vervelende rotondes. Hier komt een bocht die bijna 180 graden is. Bijna een chicane-achtige iets. Rechts, links formatie. En zo pakken ze die 3. 6 kilometer nog. En verkeerseilanden die ook nog eens roet in het eten komen strooien eventueel. Maar het zijn nu de mannen van Decathlon die zich op kop zetten. En een massasprint, Jan. Heb jij ooit deelgenomen aan een massasprint?
7: Nee, niet echt. Dat was niet jouw ding.
3: De voorbereiding?
7: Toen ik bij Quickstep reed, maar dat heeft niet lang geduurd. Toen reed ik de Ronde van Frankrijk ook. En toen startte we in Yorkshire met Mark Cavendish als kopman.
3: In 2014.
7: Maar die eerste rit direct tegen de grond gegaan. En daar in die sprintvoorbereiding had ik wel mijn rol. Heb ik ook gedaan, maar na 1 dag hoefde het niet meer.
3: Voilà. De mannen van Decathlon dus. Dan die van Uno X voor Wierenskult. En helemaal aan de buitenkant die van NSN, van Pini Girmay. De voorbije massasprints die je ook bekeken en geanalyseerd hebt. Was het vooral een kwestie van timing ook? Of hoe werkt het precies? Sommige ploegen zie je bijvoorbeeld die van Cofidis. Ik geef een voorbeeld. Die zaten denk ik in de eerste massasprint veel te lang en van te ver op kop. Kwamen daardoor niet meer in het stuk voor. Ja, het is ook wanneer begin je eraan natuurlijk om de weg mee af te zetten, om die trein op de rails te zetten.
7: Ja, vandaag is een beetje atypisch. Ik had een interview gelezen voor de start. Ik denk dat dat afgenomen was van Jasper Stuyven, waarin het ging over net die bochtreeks die we net gezien hebben en dat het nadien een smallere weg was. Dus dat ja, alle ploegen bestuderen momenteel die aankomstzone heel erg goed en zijn zich bewust van het belang van daar op 6,6 kilometer vooraan in te draaien. En we hebben dat ook net gezien. Het was een furieuze stormloop richting die bocht. En nu is het blok een beetje op. Dus er zijn bepaalde eikpunten, bepaalde versmallingen, rotondes, die extra bestudeerd worden en eigenlijk die een eerste soort van finish zijn. Een punt waar een bepaalde renner de taak heeft om te maken dat zijn ploegmaats daar vooraan zitten.
3: We zitten in de sprintzone. Dat wil zeggen de laatste 5 kilometer hier, en dat is echt wel ingevoerd. Vroeger die laatste 3 kilometer, nu die laatste 5. Dat is een heel goede zaak om die klassementsmannen uit dat gedrum van de sprinters en de sprintersploegen weg te houden. Natuurlijk. Een vraagje over, omdat ik het zo net had over Cofidis. Milan Fretin komt er voorlopig niet aan te pas. Jouw oordeel daarover?
7: Ik denk dat deze sprints niet echt 100% in Milan Fretin zijn kraan passen. Ik denk dat ze te vlak zijn en te makkelijk. Fretin is voor mij iemand die het toch meer moet hebben van een lichter aan de aankomststrook.
3: Meer een machtsprinter.
7: Ja, puur op snelheid. Denk ik niet dat hij die beestsnelheid heeft om bijvoorbeeld een Melier te gaan matchen. En daarnaast komt erbij dat het de eerste keer voor hem is dat hij een grote ronde rijdt, denk ik. Ofwel heeft hij vorig jaar de Vuelta gedaan. Maar ik denk dat het wel eens goed zou kunnen dat dit zijn eerste grote ronde is. Ik denk dat hij toch wel onder de indruk is van de snedigheid waarmee hier duels worden aangegaan om die sprintsvoorbereiding af te werken.
3: Zo is het. 4 kilometer nog. En Tadej Pogacar die geeft een zetje aan Fernando Gaviria. Dat is eigenlijk wel mooi om te zien. Fernando, oudgediende Gaviria, die hier nog als kopman zeg maar, van Kaka Rural op zijn dooie gemakkie probeert langs buiten om te rijden. Ook, hoe moet ik het uitdrukken? Ik had bijna gezegd een has-been, maar dat is echt heel pejoratief. Maar de facto komt het daar wel op neer. Wat kan zo'n jongen hier nog doen? Enfin, die eerste sprint heeft hier nog een prijsje gereden.
7: Ja, dat dachten wij van Cavendish natuurlijk ook allemaal, tot het dan nog een keer lukte. En soms kunnen de dominosteentjes perfect vallen en dan kan het toch nog lukken. Dat is wat ons ergens aantrekt in sprinten, denk ik. Dat er toch ook een vorm van toeval is die meespeelt en die maakt dat een koe een haas kan vangen.
3: Zo is het. Magnus Kort aan de leiding in dienst van Søren Wærenskjöld. We zien ook de mannen van Lotto Intermarché. We zitten op 3,5 kilometer van de streep voor Huub Arts. Huub Arts die bij afwezigheid van Arno Deli zijn kans heeft gegrepen. En Kurt van der Wouwer, de manager van het team, is ook zeer tevreden over die jonge Nederlander. Ex-Europees kampioen geworden in Hasselt. Mathieu van der Poel aan de rechterkant brengt dan Jasper Philipsen mee naar voren. Daar zitten ze nog met 2, 4, met nog 5 man... van Alpecin de Koning. Daarachter dan het treintje van Cofidis. Die een beetje verspreid zijn. Je hebt 2, 3 mannen van Fretin die in het midden van het peloton zitten. En aan de rechterkant nog eens 2 elementen. Waar is Mats Pedersen? Mats Pedersen laat zich voorlopig niet echt zien.
7: Ja, en Merlier op links met denk ik enkel Stuyven bij zich. Maar ja, je ziet toch wel duidelijk de invloed van die smallere weg in richting aanloop. Het gaat er eigenlijk momenteel vrij gezapig aan toe. De baan is een beetje afgezet. Iedereen heeft zijn positie kunnen innemen. En het lijkt erop, ja, Gaviria die daar nu onderaan in beeld toch naar voren komt geschoven. Het lijkt erop dat iedereen wel min of meer tevreden is met waar ze momenteel in dit peloton gepositioneerd zitten.
3: Olaf Kooi met zijn linker rugnummer dat losgevrikt is, dat aan het wapperen is. Niet helemaal aerodynamisch. Ze zit in het wiel van Kees Bol. Thies Benoot zit daar ook nog altijd mee die voorbereiding te verrichten. En daar is Mats Pedersen in een ander groen. Nu ja, dat groen als leider in de groene trui. In het puntenklassement lijkt eigenlijk wel opvallend fel, nu ik het zie, op het groen op de bovenarmen van Decathlon. En inderdaad, heel rustige situatie met vooraan aan de linkerkant van het peloton Tom van Asbroek. Tom van Asbroek die toch nog de selectie gehaald had op de valreep van NSN, het vroegere Israël. 2,3 kilometer in dienst van Biniam Girmay. Girmay die ook nog niet gewonnen heeft. Ex-groene truiwinnaar. Waar zitten Philipsen? Zij hebben de rechterkant van de weg gekozen. Toch nog altijd de 4 man in steun. Met Mathieu van der Poel. Als hij zo dadelijk, terwijl er nu een versmelling is in het peloton. En het is Thies Benoot zelf. Van het ogenblik dat de Nadarhekken beginnen. Onder het spandoek van de laatste 2 kilometer. Trekt Thies Benoot het spel in gang. Nog 2 man voor Olaf Kooi. Aan de buitenkant zijn we met Mathieu van der Poel. Met Rickaert. Met Philipsen ook. En nu is het Tom Van Asbroek die alles geeft richting de laatste anderhalve kilometer. Hoe lang kan Van Asbroek het houden? Nu de NSN-mannen op kop. 1,7 kilometer. Vrij smal lijkt mij, Jan, op dit ogenblik.
7: Ja, ja, heel smalle aanloop. En de mannen van Alpecin Premier Tech die ja, aan de rechterkant de vrije baan lijken te hebben. Maar ja, we zijn al heel kort bij de finish. En het moet allemaal heel snel gaan om hier te beginnen opschuiven.
3: We zitten met Olaf Kooi vrij vooraan nog. Maar die zit in 7e, 8e positie. In 4e positie hebben we Mathieu van der Poel. Die komt. En waar zit Tim Berlier?
7: Ja, ze zijn elkaar allemaal wat kwijt bij Alpecin daar. Ze zijn in verspreide slagorde nu.
3: Ja, zo is het.
7: Ze zijn onderaan in ons beeld. En Berlier, ja, op het eerste zicht niet zichtbaar.
3: Nee, nee. En Philipsen zit vrij ver, hoor. Philipsen zit op dit ogenblik in 16e, 17e positie. De spoorweg wordt hier gedwars. Onder de voet van de laatste kilometer. De laatste man voor Olaf Kooi zet zich op kant. We hebben in 3e positie Jasper Stuyven. Stuyven zit in het wiel van... Is dat Mathieu van der Poel of Jonas Ricard? Op kop. Ricard komt nu op kop. Die gaat voorbij de man van Uno X.
7: En daar nu is ja, Philipsen die gebracht
3: en
7: wordt
3: daar is,
7: van der Poel zelf.
3: Ja, en Gaviria aan de rechterkant komt ook nog zelf piepen. En dan is het Van der Poel die zich aan de kant zet, denk ik. Waar is Philipsen? Die Van der Poel heeft zich aan de kant gezet. Nu komen we in de bocht. Oh, Philipsen die valt bijna. Nee, die moet zijn ellebogen zetten.
7: Anticipatie.
3: En nu is het Bol zelf die 2-3 lengte pakt. En weer een skult. Die moet op dat wiel gaan. En weer een skult. Die komt er nu over. Philipsen die gaat naar het wiel van Werenskult. Die rukt zich nu los. Waar is Merlier? Merlier is nergens te zien. Werenskult of komt Philipsen te laat? Kan die er nog overkomen? Of is het Werenskult die gaat halen? Het is Werenskult die het haalt met een centimeter op Philipsen die te laat kwam. En door Kees Bol wordt eigenlijk ook wel een pat in de korf gezet van zijn kopman Olaf Kooi. Want daar vallen gaten achter het wiel van de Nederlander. Werenskult denkt dit is mijn kans. Ik ga proberen. En Philipsen komt, die vandaag wel de beensnelheid had. En dan botst hij hier op deze Søren Werenskult. Het is ook altijd iets.
7: Maar voor Groen kan hij een enorme zaak gedaan hebben. En we hebben het net nog gezegd, het is sprinten kan toeval zijn ook. En soms vallen dominosteentjes juist. En dat gebeurt vandaag dan toch wel voor Werenskult. Want dit had niemand vooraf verwacht, denk ik.
3: Nee, nee, de winnaar van het Nieuwsblad vorig jaar. En wat een opmerkelijk, wat een vreemde sprint. Waarin eigenlijk Tim Berlier niet aan te pas komt. Nee, die zien we niet. En Kees Bol, ja, die trekt eigenlijk veel te snel die sprint aan. En Kooi zat niet aan het wiel. Dan valt er een gaatje. En is er even een moment van vertwijfeling. En het komt soms aan op die ene seconde van timing. Philipsen denkt, het is nu toch het moment. Vandaag krijgt hij een veel mindere lead-out van... Mathieu van der Poel, dat was eigenlijk niet zo goed. We kijken nog eens naar de sprint vanuit de lucht. Jij mag becommentariëren.
7: Ja, we zien Stuyven die aan het zoeken is. Die zoekt. En die eigenlijk het gat laat vallen voor Kees Bol.
3: Juist,
7: die helemaal uit de achtergrond het gevaar ziet. Tot bij Bol springt. En hem eigenlijk gebruikt als een slingshot noemen ze dat. Sprinter's gap. Gaat direct aan. En ja, Philipsen die alles doet wat hij moet doen. Die het goed doet. Die Kooi afhoudt volgens mij. Maar die te laat komt.
3: Ja, ja. En nu uit de lucht zie ik ook dat Kooi eigenlijk... Hij twijfelde. Hij had moeten meegaan in het wiel van Kees Bol. En dat doet hij niet op 350 van de streep. Als hij dat doet, dan staan ze met z'n tweeën. Dan staat de rest helemaal niet op de foto. Wel twee mannen van Decathlon. Zeer vreemde sprint. En daar zit Merlier. Zie je? Die valt net buiten de top 10.
7: Die sprint eigenlijk niet.
3: Die sprint niet mee vandaag. Inderdaad. Weer een skult. Dus voor Kooi. Die wordt op de tweede plaats gezet. Merlier is 3. Fretin 4.
7: Ja.
3: Inderdaad. Aan de buitenkant. Huub Arts. Rijdt alweer zijn prijsie. Voor Lotto. Guirmay dan op 6. Turgi op 7. Russo op 8. Caviria op 9. En Pascal Akkerman op 10. Wat een opmerkelijke top 10.
7: Maar eigenlijk moeten we zeggen. Werenskult doet het een beetje op zijn Meliers. Want hij ziet het gevaar. Zit wat te ver.
3: Ja.
7: Durft aan te gaan. En ja, gebruikt eigenlijk Bol goed. Want hij rijdt daar toch. En wint eigenlijk, ja.
3: Ja,
7: vrij
3: inderdaad.
7: Makkelijk deze rit nog wel.
3: Zijn grootste overwinning uit zijn carrière voor Søren Werenskult. Die we vorig jaar hadden leren kennen natuurlijk als winnaar van de omloop. Het Nieuwsblad, de openingsklassieker. Ja, en won 2 jaar geleden ook de Ronde van België. Niet vergeten, de Deutschland Tour, Ronde van Duitsland heeft hij gewonnen. Maar dit is wel zijn grootste zege tot nu toe voor de Noor van Uno X. Ja, ze hadden eigenlijk al glorie. In het begin van deze tour met de tranen van Thor Hushovd. En nu doen ze daar toch nog, trekken ze daar nog een streepje bij.
7: Maar ja, ja, ja.
3: Na de gele trui van Traan.
7: Het is de perfecte tour voor hen. Hè.
3: Ja, ja.
7: Dit kan niet getopt worden. Eerst geel met Traan en nu hij die rit wint.
3: Ja.
7: Maar ik denk dat we Philipsen in het groen gaan hebben.
3: Philips in het groen, dat moeten we straks gaan tellen. Dat is altijd wel een...
7: Dat zijn een pak punten. En onze vriend Pedersen, die zien we daar in de achtergrond wel een sprint leveren. Maar ik denk niet dat hij de top 10 haalt, of toch wel. Allee, het zal in alle gevallen op geruime afstand zijn van Philips.
3: Ja, we krijgen nog niet het juiste puntenklassement. Dat is nog wel dat van gisteren dat op de computer staat. Dat laten we straks...
7: Dit is
3: wel...
7: te veel, dat gaat hij niet in.
3: Nee, dat gat was te groot. Hè. Dat is 90 punten bijna, dat kan niet. Goed, Sunweb Skult wint deze etappe in Nevers.

0: Tandem, dat doet ons meteen ook aan de fiets denken natuurlijk.
1: Vanessa Paradis was dat. De E40 richting de kust is in Brugge volledig versperd door een kettingbotsing. Er staat 1 uur file vanaf Beerne. Maak er ook een reddingsstrook. Je kan omrijden via de zijrijweg. Vanuit Antwerpen kies je beter voor de route via Zelzaten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier erbij van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen 25 minuten zowel op de E17 vanaf Kruijbeke als op de E34 vanaf Melzelen en op de A12 vanaf Wulrijk 10 minuten. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette.
2: Sporten Tour.
1: Søren Verenskjold heeft rit 11 gewonnen in de Tour. En Christophe, het was niet zomaar een etappe.
3: Nee, want het is de snelste ooit gereden. De snelste rit in lijn ooit, hè. Niet een tijdrit uiteraard. Met een gemiddelde snelheid van 50,9. Dus dat is het vorige record op naam van Cipollini was 49,9. Dus met 1 km/u. De snelste etappe ooit, geleden van 1999. Heel lang, dus bijna 30 jaar, zeg maar. 25 jaar geleden. En die staat nu op naam van Søren Verenskjold. We hebben nog eens een keertje zo net de herhaling kunnen zien. En ik denk, Jan, jij wees daar ook op. Ik denk dat Milan Fritin, die gaat slecht slapen. Want die heeft er een geweldige kans laten liggen.
4: Ja, het was Verenskjold die op het moment dat hij aangaat, Fritin passeert. En Fritin had gewoon kunnen inpikken. En dan had Verenskjold de perfecte lead-out gerealiseerd voor Fritin. Maar hij twijfelt daar een moment. En het moment was verloren voor Fritin.
3: Inderdaad, heel vreemde sprint. En wat betreft de groene trui en Jasper Philipsen, hij maakt inderdaad een sprong. Want gaat in de stand voorbij Tim Merlier. Is nu derde in de strijd voor het groen. 317 punten voor Pedersen. Dat zijn er nog altijd. Een veertigtal meer dan Biniam Girmay. En heel snel rekenen. 40 en 20, 60 meer dan Philipsen. Die dus in de stand voorbij Tim Merlier gaat. Merlier die vandaag zijn sprint helemaal mist en rateert, zeg maar. Maar goed, staan al 2 streepjes achter zijn naam natuurlijk. En vooralsnog niet voor Philipsen. Heel vreemde sprint. Moet u zeker eens een keertje terug gaan bekijken op televisie vanavond of in het verslag van Vive le Vélo. Het is iets dat we zelden of nooit zien. Op 450 van de streep gaat dan Kees Bol. Jasper Stuyven gaat aan de kant. Die kijkt waar zit mijn kopman. Vindt hij niet. Dan valt er een gat, een ruimte. Verenskjold duikt daarin. En de eigen ploegmaat van Kees Bol, namelijk Olaf Kooi, die ziet het bordje. 450. Nee, dat is te vroeg. Daar gaan we niet aan beginnen. Terwijl het wel had gekund.
4: Ja, voor mij begint de miserie dan. Allee, vanuit het standpunt van de verliezers. Die het vandaag hebben laten liggen. Al veel vroeger bij die bocht op 6,6. Waar de weg ineens versmalt. En ploegen besluiten om er het blok op te leggen. En heel de sprinttrein. En hebben eigenlijk niet kunnen doen waar ze voor gekomen zijn. Want bij Alpecin hadden ze daar nog wel de manschappen daar zitten. Doordat er pas terug versneld werd en ruimte komt om in ploeg te gaan opschuiven op 1,7 kilometer van de finish, ging dat ineens zo plots klaps en was er zo weinig weg nog om te gaan opschuiven dat iedereen een beetje in verspreide slagorde moest beginnen improviseren. En wij krijgen een heel vreemde afloop. Want Verenskjold heeft het in zijn interview na de finish ook gezegd dat het... Ineens ging de zee open op de rechterkant, zegt hij letterlijk. Like it usually doesn't do. Ja. Dus ineens was daar plaats en die komt er normaal nooit. En dat is gewoon omdat dit een sprint is waarbij iedereen voor zichzelf de meubelen moest proberen te redden. En we zien ook Stuyven die daar helemaal alleen op een eiland zit. Geen contact meer heeft met Merlier. En dan begint te twijfelen, wat moet ik nu doen? Wel aangaan of juist nog temporiseren, zodat ik hem misschien zuurstof geef om toch nog op te schuiven. En het is van die chaos dat Bol gebruik maakt om een gaatje te slaan. En vervolgens komt de zee open voor Verenskjold. Die durft van ver van achteruit aan te gaan. Omdat hij ook wel moet. Anders had hij een verloren positie. En zo vallen de dominosteentjes vandaag op een iets wat vreemde manier.
3: Voilà. De kansen grijpen wanneer ze zich voordoen. Deze rit gewonnen door de Noor. Søren Verenskjold.
0: In de Tour heeft het vandaag vroeg op de middag geregend. Maar Jacot, goedemiddag. Hallo. Bij ons is het nog niet zover.
5: Nee, bij ons is die droogte die nog eventjes verder gaat duren. Ik was het ook even aan het opzoeken. Het was er 35 graden bij de aankomst. Dat gaan wij ook nog niet meteen moeten verwachten. Wij zitten morgen eerder rond een 30 graden in het centrum. 31 graden zeer lokaal. Maar dus nog steeds droog, toch alleszins in Vlaanderen en Brussel. Er is wel kans op een paar onweersbuien die vanuit Frankrijk trouwens ook ons land uitkomen. Maar dat zal dan eerder voor de Franse Franse grens zijn en waarschijnlijk ook enkel voor het zuidoosten van het land. Dus nog geen regen in Vlaanderen en Brussel. Ook op vrijdag is die kans nog zeer klein. Misschien wat licht gedruppel in de voormiddag dat zich verder zou kunnen uitbreiden dan enkel het zuidoosten. Maar later wordt het weer zonnig en droog, tot 28 graden dan. 26 in het centrum, die 28 zal vooral voor de Kempen zijn. Maar de wind die draait al op vrijdag, komt niet meer uit het noordoosten zoals vandaag en morgen, maar eerder uit het noordwesten. Dat is meer een maritieme, een frissere lucht ook. En dat gaan we merken op zaterdag, want dan krijgen we nog maar temperaturen tot 23 graden in het centrum, met ook al wat meer bewolking. Maar nog geen regen.
0: Nee, daar is nog op wachten. Het woord droog heb ik vaak horen van. Dankjewel, Jacot.
5: Alsjeblieft.
2: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Radio 1.
9: Sportza Tour.
8: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Carry On van Jungle.
1: Zoals Jan Bakelands daarnet al aangaf, Søren Werenskult had dat in zijn interview na zijn zege over een zee die plots openging aan de rechterkant. We gaan hem dat zo dadelijk zelf horen zeggen, maar de winnaar van Omloop het Nieuwsblad of de Omloop Nieuwsblad vorig jaar is nu ook eigenaar van een toeretappe en niet zomaar één, nog één keer meegeven, de snelste aller tijden.
2: To a stage success a couple of days ago. You've done it now, but you seemed so surprised.
3: Yeah, it's... I thought I was too far back, and then it opened up on the right side like it usually doesn't do, but it was a bit same feeling as my first big win in Omloop at Nieuwsblad. That was also like I was too far back and suddenly I'm at the front and then, yeah, it's unbelievable.
2: You've been a world champion as an under 23. You've won Nieuwsblad. You now win on the Tour de France. What does it mean for the rider that you are?
3: It means everything. It's my biggest win so far. And like I said, when I came here, I knew that there are 2-3 guys that are faster than me. But if I'm lucky and I have a good sprint, like today, then it's possible. And sometimes I have really good confidence and I believe in myself. But there's many, many times where I feel super tired and like it's impossible to win here. So, yeah, that's, yeah. It's crazy that it happened today. Also, after the crash, I felt really shit in the start, but then my body got going and I felt better in the final with the adrenaline and everything. And yeah, to finish it off for the team, we have some quite highs and lows in this race. So it's incredible to take this win. And I just have to let it sink in. And then I will probably be more happy than I look now, but it's a big surprise for myself.
2: You look pretty happy. Take us through that sprint, because it was a strange sprint.
3: Yeah, it was really strange. I knew that we have to be in the front with 6K to go, and then it stopped because all the favorites were at the front, so they want to take advantage of that. And we had to sprint into the last corners there, so I got a little flush, but I wanted to save some energy. And then, yeah, it opened a gap on the right, and then suddenly I see Kees Boel with the gap. So I just tried to sprint up to him and hold a little bit back and then go from his wheel. So, yeah, but then I saw it was probably 2:50 to go to the finish. So, yeah, it was. I was just waiting for the same thing to happen, like when Malir passed me the last time. But luckily, it didn't happen this time.
2: Enjoy the podium. Thank you.
0: Ja, hij leek heel verrast, vond de interviewer meteen. En hij zei, ja, dat is ook wel zo. Werenskult zei dat. Ik dacht namelijk dat ik te ver zat, maar oprecht ging het ineens open, wat meestal niet gebeurt. Ik zag plots Kees Bol met een gat en dan ben ik maar naar hem toe gegaan. En dan was het nog 250 meter en was ik eigenlijk aan het wachten tot er nog iemand over zou gaan, zoals Merlier de vorige keer deed. Maar dat gebeurde niet. Het is een overwinning die hem deed denken aan hoe hij Omloop het Nieuwsblad ooit won. En wat betekent dit dan, deze zegen? Alles. Het is mijn grootste overwinning ooit, zei hij. Ik weet dat er mannen sneller zijn, maar als ik geluk heb en een goede sprint doe, dan is het wel mogelijk om te winnen. Soms heb ik veel zelfvertrouwen, maar vaak voel ik me best wel moe en alsof het onmogelijk is om hier te winnen. En gisteren is hij dan ook nog eens gevallen, Søren Werenskult. Dus dit is geweldig natuurlijk voor hem. En tout court een geweldige tour al voor die ploeg. Want ze hebben ook al de gele trui gehad met Torsten Traan.
1: Ja, met dan de hoogtes en de laagtes die erbij horen. Wat Inderdaad. Hij ook aangaf, want Traan had die natuurlijk nog uitgevallen.
0: Inderdaad.
1: En hij moest het allemaal nog even laten bezinken.
0: Ik denk het ook zo.
1: Ja, Søren Werenskult.

0: Nog 20 minuten sportsatour te gaan. De ritwinnaar Søren Wijdenschult, die hebben we gehad. Laat ons dan ook wel eens kijken naar de reacties van de Belgen, Caro. Die willen we ook wel horen.
1: Zeker weten. En laat ons misschien dan beginnen met de man die vandaag zijn derde ritzege in deze tour kon pakken. Tim Merlier, 15e pas vandaag. En zo is toch nog maar eens gebleken. Ja, zo'n ritzege liever in de tour. Het komt niet op bestelling.
2: Tim Merlier, ja, een ontregelde sprint door laten uitvallen. Vertel eens, hoe heb jij het beleefd?
3: Ja, altijd moeilijk als het blok erop gaat en de snelheid zit er niet in. Dan is het een beetje casino en ik wou 3-4 keer aan. Maar ja, ik moest telkens mee overeind houden. En ja, mijn sprint niet kunnen rijden en dan blijf je gefrustreerd achter.
2: Ja, het was ook een beetje een ongeorganiseerde sprint, die laatste aantal kilometer. Ja, er werden geen treintjes opgezet precies.
3: Nee, het blok ging erop, hè. Dus niemand die initiatief neemde. En op het moment dat ze gang schieten, wist ik dat alles of niets ging zijn. Ze duwen, ik raak Jasper kwijt. En dan is het loterij en sprint niet kunnen rijden. Dus, ja.
2: Hoe ging dat moment dat Jasper, het wiel van Jasper verliest? Wat gebeurt er daar?
3: Ja, wat gebeurt er daar? De blok zit erop en ze versnellen. En ja, iedereen vecht voor zijn plek. En dan moet je kiezen. Ofwel ga je door om door te duwen en dan met het risico dat op de grond te gaan. Dat wilde ook niet. En dan hopen dat je nog ruimte krijgt. En ik denk als ik de ruimte kan krijgen dat het wel moeilijk was. Maar ja. 3-4 keer moet remmen en dan. Ja, veel meer kan ik er niet over zijn. Hè.
2: Morgen een nieuwe kans.
3: Ik hoop het, ja. Ik hoop het.
2: Oké, dankjewel, Tim.
1: De E40 richting de kust is in Brugge vrijgemaakt. Er staat 20 minuten file nog wel vanaf Beernem. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, 15 minuten extra. En ook 15 minuten erbij op de E34 vanaf Melselen. Op de buitenring rond Brussel dan nog 20 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette.

0: Edith Le van Angèle, nog geen reactie van de nummer 3, Jasper Philipsen. Daar is een goede reden voor, want Philipsen wil eerst een ijsbad nemen, maar zijn ploegleider heeft wel al gereageerd bij Christophe Meul.
1: Christophe Roodhoofd, met welk gevoel sta je hier?
2: Tevreden. Jasper heeft een goede sprint gereden, niet gewonnen. Weer een sculptwind op een heel mooie manier. Maar zoals de deur open gaat voor hem aan de binnenkant van de bocht, dat zal hij niet dikwijls mee tegenkomen, denk ik. Maar neemt niks af van zijn verdiensten. Hij doet dat heel mooi. En Jasper Philipsen lanceert zichzelf en houdt het goed vol tot op de aankomststreep. Dus hoopgevend en mooie sprint.
1: Vanmorgen hadden we het over, ga je het misschien op een andere manier aanpakken? Dat hebben jullie wel gedaan, hè, in de sprint van achteruit ook gekomen.
2: Ja, zeker. Maar als we dat 's morgens tegen u al gaan vertellen, ja, dan is de funder natuurlijk direct af.
1: Iedereen luistert mee, hè?
2: Ja, daarom. En uiteindelijk verloopt de koers ook heel vaak zoals het gaat. En kunnen dingen nog onderweg bijgestuurd worden. Maar ik vind dat we het als ploeg goed gedaan hebben. En meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
1: Nee. Morgen nieuwe kans met veel meer vertrouwen en zonder twijfel.
2: Op dezelfde manier eigenlijk. Wij zullen waar het moet onze verantwoordelijkheid nemen. En ik, we hebben een goede sprinter en die gaat dat nog wel laten zien deze Tour.
1: Dankjewel.

0: Como Oro. We hoorden daarnet een blije Christophe Roodhoff, ploegleider van Jasper Philipsen. Maar die wist toen nog niet wat wij nu intussen wel weten. Want die derde plaats van Jasper Philipsen is geschrapt. Hij is teruggezet in de uitslag. Christophe van der Goor, we halen jou er dan toch weer eventjes bij. Waarom is dat juist?
1: Wel, hij zou een elleboogje hebben uitgedeeld. En we hebben dat ook in ons rechtstreeks verslag plots gezegd. Hè, in de aankomstsplits, toen we zeiden, ja, hij wijkt uit. Dus, maar hij, volgens mij kreeg hij daar een duwtje. En moest hij ook een elleboog zetten om zichzelf recht te houden. En eerlijk waar, ik vind dit een vrij zware straf, eerlijk gezegd. Want als ik me goed herinner, de tweede sprint in Bordeaux. Ja, daar wijkt hij wel tegenover Girmay. Hè, daar komt hij als eerste los en wijkt in het begin wel af van zijn lijn. En zet dan die man tegen de nadarhekken. Dat vond ik veel erger dan vandaag. Dus, maar het is wel een enorme domper en een opdoffer voor Jasper Philipsen, die toch wel aan het klimmen was in dat puntenklassement. En inderdaad, helemaal naar achteraan gezet in de uitslag van deze dag, waardoor Fretin op 3 komt te staan. Dus wel een enorme opdoffer voor Jasper Philipsen. En ik vind het eerlijk gezegd een heel zware straf die ze uitdelen aan onze landgenoot.
2: Ja, echt niet fijn als je het dan hebt liever over de groene ambities van Jasper Philipsen, Christophe. Maar gaat hij voor een stuk toch ook wel gewoon onthouden, teruggezet of niet, dat het stukje bij beetje wel beter gaat in die spurten?
1: Dat is waar, hij had opnieuw die beensnelheid. En je moet geduldig zijn, maar we spreken nu over het 11. En er staat nog altijd 0 achter de naam. Dat zijn de keiharde feiten voor iemand die samen met Merlier een topfavoriet was om ritten te winnen in deze ronde van Frankrijk. En ja, laat ons eerlijk zijn, je staat al onder spanning. Die boog, die is al zo fel gespannen, je wil winnen. Hij heeft het tot nu toe vrij rustig aangepakt, de nederlagen. Vandaag was de lead-out van Mathieu van der Poel ook niet je dat. Dat heeft hij beter al gedaan in deze ronde. Hij wordt wel goed vooraan afgezet, maar aarzelt dan. Net zoals Kooi, net zoals Milan Fretin. Dus dat komt er ook nog eens allemaal bij. En daarbovenop dan die declassering, het terugzetten naar de laatste plaats in de stand. Ja, dat doet daar natuurlijk ook helemaal geen goed aan. Hè. Het zijn sowieso al mannen die aan zichzelf twijfelen. Dus die druk voor morgen, voor een volgende massasprint, ja, die stapelt zich alleen maar op. De druk wordt al maar hoger. En oké, deze Jasper Philipsen is natuurlijk niet aan zijn debuut toe, verre van, maar toch, fijn is het niet. Fijn is het niet. Dit zijn topsporters, die willen winnen. Die heeft de groene trui gehad. Van der Poel heeft wel al gewonnen. Ze doen alles voor hem. Je wordt afgezet. Je wil zo graag. En dan dit. Nee, die spanning die gaat zich alleen maar opbouwen.
2: Ja, druk en frustratie zou er vanavond ook wel inderdaad bij kunnen komen kijken, denk ik dan. Ja,
0: ja, en morgen misschien al de laatste kans. Hè, want morgen is inderdaad nog een massasprint. Mm-hmm. Maar daarna
1: Wordt het moeilijk, wordt het al maar moeilijk. En ik wil er toch nog één dingetje aan toevoegen van een andere landgenoot. Ik denk dat Milan Fretin ook heel slecht gaat slapen, want waar de zee zich opent aan de rechterkant, daar vertrekt Søren Wærenskjold. En wie zit er in het wiel van de Noor? Milan Fretin. En je ziet hem denken, je ziet hem aarzelen. Durf ik al op 450? Oh nee, dat is zo ver. En de anderen twijfelen ook. Dus dat is die soort van groepsdruk dat je ziet. Oké, als zelfs Kooi en Philipsen niet aangaan, dan ik ook niet. Maar uiteindelijk, de man die het wel durft, wint. En dit had echt iets heel moois kunnen zijn voor Milan Fretin. Die gaat daar echt lang spijt van hebben. Ik hoop voor hem dat hij niet te vaak naar de beelden kijkt, want dat wordt een en al frustratie. Had ik maar. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Ook niet voor Milan Fretin.
2: Slaat Milan Fretin zich voor het hoofd wel? Zullen we het meteen anders eens gaan verifiëren? Dankjewel, Christophe van der Goor. Wij luisteren naar het interview met Milan Fretin bij Bart Aerts.
3: Milan Fretin, vierde, weer een hele mooie uitslag. Natuurlijk weer niet die zegen waar je zo op zit te wachten, maar doe je verhaal eens.
4: Ik had heel goed gevoel vandaag. En, we wisten dat het lang gestoten kon blijven, zeker als, de vroege vlucht was teruggenomen. Dus dat was het geval, maar ik had niet veel wacht dat het zo lang gestoten ging blijven. Ik denk echt, pas op 1,5 kilometer van de meter zo ging het open. En dan weet je dat het heel snel gaat. En, ik zag iemand in mijn ooghoek, inderdaad, ik denk dat ook de winnaar is, rechts wegspringen. Ik zat eigenlijk in het ideale wiel van Kooi. Maar ja, goed, op een paar momenten, die bleef ook wachten. Het was toch 400 meter. Ik had ook iets van aangaan of niet aangaan. Maar goed, 400 meter is wel heel ver. Uiteindelijk word ik een beetje gehinderd. Maar ja, ik denk, dit stap per stap bekijken. En natuurlijk gaan we voor de overwinning. Maar het is hier wel de Tour. Het is niet makkelijk, anders zou het niet de Tour heten. Dus ja, met een top 4, top 5 plek ben ik wel tevreden. Iedere keer een stapje hoger. Dus.
3: Ja, het was een gekke sprint. Hè. Het viel eigenlijk stil en er werd niet echt die lead-outs getrokken die we zo gewoon zijn. En ja, dan krijg je twee uitvallen nog.
4: Nee, inderdaad. We hadden ons lesje wel geleerd van de vorige sprint om mij niet als zevende man te zetten. Want dan zit je veel te ver in het peloton. Dus ik had iets van, kijk, Gent en Piet blijven achter mij. Tot op een bepaald moment, totdat het open gaat. En dan proberen ze door te trekken. Maar ja, uiteindelijk op de laatste 600, 700 meter

0: kies ik uiteindelijk gewoon het goede wiel en ik denk dat dat de beste beslissing was.
1: Ja, en er zat ook echt goed snelheid op, zei je hier ook net voor het interview nog.
0: Ja, inderdaad. En zoals ik al aangaf vooraf de koers, ik voel me ook echt heel goed. Tot nu toe heb ik echt niet te klagen. De benen voelen echt goed aan, zelfs na dag 12 of 11. Dus hopelijk blijft het zoals het is. Maar goed, het belangrijkste is nu morgen nog en dan zal het vooral voor mij vechten zijn voor Parijs te halen.
1: Oké, veel succes. Dankjewel. Dankjewel.

0: En op de valreep hebben we al een reactie binnengekregen op die disqualificatie van Jasper Philipsen, die weggehaald is van plaats 3 in de rituitslag. Ploegmanager Filip Roodhoft bij Christophe Mul.
1: Filip Roodhoft, wat is er precies aan de hand? We zien dat Jasper Philipsen gedeclasseerd is.
2: Ja, dat hebben we ook gezien. En Christophe en Frederik zijn nu naar de jury om te kijken waar het precies over gaat. We hebben dus beelden zelf ook bekeken. Maar naar onze mening is er niet direct iets dat een verklaring is voor disqualificatie en gele kaart. Dus ze zijn nu nog inder om te kijken. Misschien zitten we wel naar het verkeerde te kijken, maar we vinden het zeer vreemd.
1: Ja, het enige manoeuvre wat wij zien is heel even met die renner van Picnic PostNL. Zal het daarover gaan?
2: Ja, dat is net de vraag. Dat zien wij ook. En naar onze mening komt hij van achteruit eigenlijk. Dus is het moeilijk voor Jasper om die in te zien komen en te bepalen wat die andere renner rijdt. Dus lijkt ons straf, maar ze zijn nog ginder om te kijken. En dan hopen we iets meer te weten en het iets beter te kunnen inschatten.
1: Hoe zuur is dit voor Jasper?
2: Ja, uiteraard heel zuur, maar vooral omdat het zo onduidelijk is. Ja, niet alleen vooral. Eén, het is onduidelijk en twee, het is kwalificatie op zich. Maar het lijkt ons vreemd, dus meer kunnen we er op dit moment eigenlijk jammer genoeg niet over zeggen.
3: Ja, het is zuur natuurlijk. Balen dus in het kamp Philipsen. Morgen een nieuwe kans dan maar. Je moet positief blijven natuurlijk. En morgen zijn wij er opnieuw ook met Sporza Tour voor rit 12. En vanavond, niet te vergeten, is er Sporza WK met de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland.
4: In Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl.

0: instellingen, ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
1: Volkswagen.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken.

0: match zo beladen? Hoe heeft de koepoging van 10 jaar geleden Turkije veranderd? En dringt een heiligverklaring voor Slang Maria zich op? De antwoorden krijg je na het nieuws in Het Kwartier.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Volvo-fabriek in Gent blijft open dankzij 119 miljoen euro steun van de overheid. Er is een bende online oplichters opgepakt die zich voordeden als bekende Vlamingen en Nederlanders. En we gaan naar de uitslag van de sprinters in de 11e rit in de Tour. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering dan subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
4: Dat betekent dat Volvo de fabriek in Gent graag wil openhouden, wat goed nieuws is voor de 6.500 werknemers. Volgens Vlaams minister-president Diependalen wil Volvo investeren omdat Vlaanderen veel te bieden heeft.
5: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat men met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel en ga zo maar door.
4: Ja, eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft, de hoge loon- en energiekosten in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa. En de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van Geely, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heft op Chinese auto's.
3: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Veel Vlamingen worden gecompenseerd via een lagere verkeersbelasting, maar de helft zal op het einde van de rit meer betalen. Volgens Vlaams Belang parlementslid Bart Klaas zijn er al veel te veel belastingen op auto's.
6: Ook nog veel andere taksen die gewoon blijven bestaan. De BIV, de inschrijvingstaks, de verkeersbelasting, die gewoon blijft bestaan. Ja, ze wordt een beetje gevormd, maar die ook nog altijd honderden euro's kost. Dagpassen voor lage emissiezones, die komen er ook nog eens bij. Tolheffing in tunnels in de toekomst, in de tunnels rond Antwerpen. Dat zal er ook nog bij komen. U gebruikt de wagen als een fiscale melkkoe.
3: Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben een bende online oplichters opgepakt. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Dries Hiroe, hoeveel mensen zijn er nu precies opgepakt in deze zaak?
7: 5 in totaal, 2 Belgen en 3 Nederlanders. 1 Belg werd in Ieper opgepakt, de rest in Griekenland en ook op Cyprus. Want vanuit Cyprus zouden de 5 dan valse advertenties gemaakt hebben. Enkele maanden geleden circuleerden er heel wat valse advertenties op sociale media van bijvoorbeeld presentator Gert Verhulst, die dan zogezegd beleggingen zou promoten. Wie daarop intekende, werd vanuit het opgerichte callcenter in Cyprus opgebeld, zegt Lies de Bond van het parket.
8: En vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
7: Ja, het is best een groot dossier. Er werden voorlopig alvast 200 Belgische slachtoffers gelinkt aan de bende. En ook nog heel wat Nederlanders die zo voor tientallen miljoenen euro's zouden zijn opgelicht. Met de huiszoekingen in Cyprus werden een 50-tal agenten ingezet. En 2 maanden geleden werd ook al iemand opgepakt in hetzelfde dossier op een vlucht van Dubai naar Polen.
3: Oekraïne gaat zijn expertise over de productie van drones en anti-drone systemen ter beschikking stellen van de Europese Unie om daar drones te produceren. Tijdens het bezoek van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev is daarover een akkoord gesloten. Sinds de Russische invasie 4 jaar geleden is Oekraïne drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer genoeg industrie en ook veilige locaties om drones te kunnen produceren. Oekraïne maakt nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat aantal verdubbelen. En in de ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskjold de 11e rit gewonnen. Hij hield in een massasprint net genoeg over op de Nederlander Olaf Kooi en landgenoot Jasper Philipsen. Maar Philipsen werd in de uitslag teruggezet naar de laatste plaats in het peloton. Een verslag van Christophe van de Goor.
9: 2 jaar geleden leerde het Belgische wielerpubliek Søren Bjerenschuld kennen toen hij

0: De openingsklassieker in ons land won en vandaag behaalt hij de mooiste overwinning in zijn carrière. Door een massasprint te winnen in de Tour. En dan nog in de snelste etappe ooit in de geschiedenis van de ronde. Want met een duizelingwekkende snelheid gereden van bijna 51 km per uur. Het was een vreemde sprint waarin Werenskuld de concurrentie verraste door die sprint van heel ver in te zetten. Olaf Kooi werd tweede, Jasper Philipsen derde, maar die werd na afloop gedisqualificeerd voor een duw. Tim Merlier eindigde niet in de top 10. En ja, na de gele trui voor Traan in het begin van de Tour is dit een tweede succes voor de Noorse Uno-X-formatie.
1: Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee. Vrijdag tot 28 graden maximum. En het weekend is wat bewolkter en dan hebben we nog tot 24 graden. Volvo Cars en de federale regering en Vlaamse regering hebben een akkoord om de Volvo-fabriek in Gent te versterken. Daarmee begon het nieuws. Volvo Cars investeert in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering 119 miljoen euro subsidies. Er werken 6.500 mensen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier vielgolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de E17 naar Kortrijk sta je 10 minuten in de file bij Kruisem. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Overduidelijke winst voor Spanje gisteren. Vanavond is het aan Engeland en Argentinië.
3: Ik vrees dat dat toch een soort veldslag gaat worden.
4: 60 jaar terug, toen al, waren die wedstrijden omstreden. Omdat er zoveel politieke rivaliteit zit tussen die twee landen.
1: Wordt dit de meest beladen wedstrijd van het WK?
5: Het is exact 10 jaar geleden dat in Turkije een poging tot staatsgreep plaatsvond.
6: Een poging van een deel van het leger om president Erdogan af te zetten.
7: Ja, en die impact is nog steeds voelbaar. Hè.
1: Hoe heeft die mislukte staatsgreep Turkije hertekend?
8: In het Bakawi-park is een mirakel met een Maria gebeurd. Dat is een slang en die is maagdelijk bevallen van 12 baby's.
9: Ik vind het een zeer bijzondere gebeurtenis. Was dus ook echt wel behoorlijk excited toen het kwam. En nog steeds, ik denk dat je dat wel hoort.
1: En verdient de slang van Bakawi-park een heiligverklaring of is er meer aan de hand? De komende 15 minuten ga ik dat voor jou uitzoeken. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom bij het kwartier. Het WK voetbal loopt bijna op zijn einde. Vanavond om 9 uur staat de tweede halve finale op de agenda. Engeland versus Argentinië. En dus zet ik de correspondenten uit die twee landen voor de gelegenheid ook graag tegenover elkaar. Met aan de ene kant van het veld Peter Schouten vanuit Argentinië.
10: Ik heb de meeste wedstrijden tot nu toe bij mij in de straat gekeken bij een kroeg om de hoek. In Argentijnen hebben het over Kabbala, over bijgeloof. Dat ik dat maar moet voortzetten, want tot nu toe... Heeft het allemaal overwinningen opgeleverd? Dus ja, absoluut. Ik ga zeker kijken. Zeker als groot voetbalfan.
1: En op de andere helft, Lia van Beekhoven vanuit Engeland.
4: Soms zit ik het liefst thuis achter de bank met mijn ogen half dicht. Hand ervoor. Maar ik ga met vrienden naar de pub. Ik denk dat de spanningen op het voetbalveld nergens groter is tussen twee landen dan tussen Engeland en Argentinië. Evenals de haat onderling. Ze hebben een bloedhekel aan elkaar. Ik hoorde één Engeland-fan zeggen: they hate us and we hate them.
1: En om die haat te kunnen begrijpen, moeten we een dikke 40 jaar terug in de tijd.
10: Die spanningen die zijn eigenlijk terug te herleiden naar 1982, de oorlog om de Falklands. Maar pas op, in Argentinië zeggen we Las Malvinas. Dat is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Er was op dat moment een militair regime aan de macht in Argentinië. Dat liep helemaal niet goed. Er was hoge inflatie, er werden mensen ontvoerd. Het was een enorme zwarte periode in de Argentijnse geschiedenis. En om de binnenlandse problemen af te leiden, dacht de generaal van dat moment: hey, laten we de Malvinas, de Falklands, binnen gaan vallen en die terugveroveren. Want die waren al van mensenheugenis, waren die van de Britten. Alleen, deze generaal was even vergeten wie zijn tegenstander was. Dat was mevrouw Thatcher. En die kon ook wel een oorlog gebruiken, want die stond intern ook niet goed voor. Dus dachten die twee, laten wij eens een oorlog gaan uitvechten om die twee kleine eilandjes, een paar honderd kilometer ten zuidoosten van Argentinië.
11: But short of ammunition or not, the British shells kept falling remorselessly until the Argentine line broke.
10: Elke oorlog is wat mij betreft zinloos, maar dit was wel in de categorie meest zinloze oorlog ooit, denk ik, in de geschiedenis. Het was een beetje zoals de Argentijnse schrijver Borges later zei: het waren twee kale mannen die vochten om een kam.
1: En dat speelt vandaag dus allemaal nog steeds. Je hoort verwijzingen naar de Malvina's in supportersliederen bijvoorbeeld. Of deze. De Argentijnse versie van Al wie Danny springt is in deze een Engelsman.
10: Ja, je ziet zeker in de liederen die door de Argentijnse supporters gezongen worden, absoluut nog een verering voor de jongens, de veteranen die naar de Malvina's zijn gestuurd destijds in 1982. Je ziet op straat nog veel verwijzingen naar Las Malvina's. Je ziet op bussen, op taxis, op muurschilderingen zie je de twee eilanden afgebeeld. Overal waar je Argentinië binnengaat, of het nou bij de grenzen is, op het vliegveld of waar dan ook, zie je Las Malvina's son Argentinas. De Malvina's zijn van ons.
4: Terwijl hier in het Verenigd Koninkrijk mensen toch echt hun schouders ophalen als je het hebt over die Falklandeilanden. Het leeft hier eigenlijk zo weinig dat mijn gevoel zegt dat de meeste Engelsen de Falklandeilanden zouden opgeven als ze in ruil daarvoor de wereldbeker kregen zondag.
1: Maar er is wel iets anders dat de Britten nog niet verteerd hebben. En dat heeft dan weer alles met dit moment uit 1986 te maken.
12: En Maradona jumps en Maradona scores. England claim handball.
1: Je hoorde hoe de enige echte Diego Maradona scoorde tegen Engeland, maar dan wel met zijn hand. La mano de Dios. En die goal wordt niet afgekeurd.
10: Nou, je kunt Argentijnen niet blijer, trotser, nationalistischer, vrolijker maken dan te winnen tegen de Britten. 4 jaar nadat er verloren werd op het slagveld, namen de Argentijnen aan de hand van Diego Armando Maradona, letterlijk en figuurlijk, namen ze revanche op het voetbalveld. En later zei een journalist van dat moet iets goddelijks zijn geweest, waarop dat eigenlijk werd doorvertaald naar van dit is de hand van God. Het was het hoofd van Diego, maar de hand van God.
4: En de Britten zien dat natuurlijk heel anders. Die zien dat als een van de grootste misdrijven in de geschiedenis van het voetbal. Als het om Engeland gaat, dat inderdaad dat doelpunt toegestaan werd. Later heeft trouwens Maradona 20 jaar later, geloof ik, excuus aangeboden voor dat doelpunt. Wat, als ik me herinner, niet door doelman Shilton is geaccepteerd.
13: People still remember it. And yeah, I've still not forgiven Diego Maradona, so.
14: Have you spoken with him?
13: No, I've never met him. No, but I don't think I'll be over the moon to shake hands with him.
1: En dan is het nu gewoon afwachten of de match van vanavond even historisch wordt.
10: Ik denk dat het 0-0 wordt en dat Engeland uiteindelijk wint met penalties. Maar ik hoop het niet.
4: Dat is ook het interessante van de wedstrijden als je terugkijkt naar die voetbalgeschiedenis tussen Argentinië en Engeland. Dat er ook de meest fantastische doelpunten gescoord zijn in juist die wedstrijden. Dus oké, 2-2.
1: Vandaag vieren ze in Turkije de Dag van de Democratie en de Nationale Eenheid. De jongste officiële feestdag van het land, want nog maar 10 jaar geleden werd die in het leven geroepen door een ingrijpende gebeurtenis. Een poging tot staatsgreep die het hele land op zijn kop zette.
15: Het kwam midden in de zomer als de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel. Een staatsgreep.
6: Een poging van een deel van het leger om president Erdogan af te zetten.
15: Militairen in de straten, gevechtsvliegtuigen in de lucht, beschietingen. President Erdogan, die aan de kust verblijft, ontsnapt ternauwernood aan arrestatie of erger. Hij slaagt erin de bevolking op televisie toe te spreken via zijn smartphone.
16: Hij klinkt strijdbaar. En dat volk luistert. Boze Turken zoeken de confrontatie. Ze klimmen op de tanks om soldaten te overmeesteren.
15: Er vallen over het hele land zowat 250 doden en meer dan 2000 gewonden.
6: Na verschillende uren van chaos en geweld kreeg Erdogan weer greep op de situatie.
17: Ik weet nog in die tijd dat mensen het vergeleken met een soort heel raar, alsof ze dachten het is gewoon een soort computerspel of zo waar ik naar aan het kijken ben. Tanks, bombardementen op een parlement, straaljagers. Ja, het is sowieso een traumatische gebeurtenis geweest voor iedereen.
18: Ja, ik ben Gusha Ercetin en ik woon nu al sinds januari in Istanbul. Ik ben een nieuwe Turkije-correspondent.
1: En ik wil van Gusha weten, hoe heeft die bewogen avond van 10 jaar geleden Turkije veranderd?
17: Ik denk dat 2016, dus die mislukte staatsgreep, wel echt het begin is geweest van een heel nieuw systeem in Turkije.
19: En om dat nieuwe systeem te begrijpen, kruipen we even in het hoofd van president Erdogan vlak na de coup-poging. De tegenstanders zijn verslagen, maar om zeker te zijn dat dit niet nog eens kan gebeuren, wil hij meer macht naar zich toe trekken. Een premier niet meer nodig, vindt hij. En zo wordt de president plots staatshoofd en regeringsleider.
17: Er werd in 2017 een referendum gehouden om dus dit allemaal door te kunnen voeren. En dat hebben ze nipt gewonnen toen, dat referendum. En inderdaad, Turkije is overgestapt naar een presidentieel systeem.
19: Maar dat is niet het enige. Erdogan wil de plegers van de staatsgreep ook opsporen en bestraffen. Of dat is toch hoe hij het verkoopt, want hij gaat daarbij wel erg ver.
17: Als je kijkt naar de cijfers, zijn er echt tienduizenden mensen gearresteerd. Denk aan leraren, journalisten, advocaten. Dus niet alleen militairen, het ging veel verder dan dat. De Turkse regering blijft herhalen, voor de nationale veiligheid moeten wij dit doen. Alleen, dat is dus wat critici dus de hele tijd hier bleven herhalen. Dit gaat heel ver. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat dit wordt gebruikt als argument om critici monddood te maken in het land. Kijk naar een meest recente situatie van een bekende komiek in Turkije die een voorstelling had waar die eigenlijk iedereen op de hak neemt, maar ook dus de Turkse president.
20: Karizmatik bir lider. İşte bıyıkları nasıl hep aynı seviyede kesiyor. Ama anlaşılır böyle gülersin.
17: Die moet dus nu voor de rechter verschijnen, die is opgepakt. Dus als je aan de tegenstanders van de regering zou vragen hoe ziet het land eruit, die zullen zeggen ja, er is misbruik gemaakt van die periode om zo niet alleen tegenstanders, maar critici monddood te maken. Maar in de ogen van de aanhangers van Erdogan zijn dat ook allemaal mensen die Turkije zwart willen maken.
19: En dat Erdogan machtiger en machtiger wordt, heeft ook gevolgen voor zijn politieke concurrenten.
17: We zien natuurlijk dat de grootste oppositiepartij van het land, die meerdere regionale verkiezingen heeft gewonnen, heel erg onder druk staat. Hoe zien we dat? Nou, we hebben dus natuurlijk een burgemeester gehad van Istanbul, die heel succesvol was. En toen eigenlijk bekend werd dat waarschijnlijk Ekrem İmamoğlu, dus die oud-burgemeester, de afgezette burgemeester inmiddels, mee zou doen met de presidentsverkiezingen, werd hij dus opgepakt. Dus de oppositie zegt ook, voor ons wordt die ruimte in Turkije steeds kleiner en kleiner. En ook mensenrechtenorganisaties en critici zeggen, het is een land geworden waar niet alleen de rechtsstaat, maar ook mensenrechten onder druk staan of persvrijheid onder druk staat.
21: Democracy is under arrest. It's not about İmamoğlu, it's about our society.
17: Dus als je vraagt, wat is er in de afgelopen 10 jaar gebeurd? Heel erg veel. Ik denk dat 10 jaar geleden mensen misschien ook niet gedacht hadden dat de grootste oppositiepartij van het land zo onder druk zou komen te staan.
19: Als jij aan de maagd Maria denkt, wat zie je dan voor je? Ik durf te wedden dat je je nu geen gifgroen kronkelend reptiel aan het inbeelden bent. En toch, in dierentuin Pakawi Park in Olmen, in de Antwerpse Kempen, kronkelt de maagd Maria door haar terrarium. Maar die Maria, dat is een witlip bamboeadder, een giftige slang dus. Deze week beviel ze plots van 12 jongen, tot grote verbazing van haar verzorger, die meteen de dierenarts van de zoo opbelde.
9: En ja, ik zei erop, ja, proficiat, en hoe kan ik je daarmee helpen? Ja, maar ja, zegt hij, dat is een beetje vreemd, want dit vrouwtje zit al jaren alleen.
19: Het was dus een onbevlekte ontvangenis. Ja, dat klinkt als een mirakel, maar de dierenarts, Tim Bouts heet hij, wist meteen wat er aan de hand was.
9: En ik zeg, dat is supercool. Bij reptielen zien we dat soms, dat er parthenogenese voorkomt. Dat is een soort van aseksuele bevruchting, waar dat het vrouwtje eigenlijk gaat voorplanten zonder de aanwezigheid van een mannetje. Dus dat vond ik wel supercool dat dat gebeurde. Omdat dat, bij mijn weten, in België nog niet is voorgekomen bij deze soort.
19: Nu, jij was niet verbaasd, wij waren dat hier wel. Leg mij eens uit, hoe kan dat, zo'n onbevlekte ontvangenis?
9: Ja, zo'n onbevlekte ontvangenis komt wel vaker voor bij reptielen. En er zijn twee soorten daarvan. De eerste soort zien we bijvoorbeeld bij de rouwgekko. Een vrij populaire soort in de reptielenhouderij. Die eigenlijk verplicht altijd zich aseksueel gaan voortplanten. Omdat daar alle dieren eigenlijk vrouwtjes zijn. Maar bij de iets geëvolueerdere slangen, zoals deze bamboeadder, daar spreken we over een soort van facultatieve asexuele voortplanting. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat ze dit enkel gaan doen als er geen mannetje in de buurt is. Dus ze refereren nog altijd om het seksueel te doen met een mannetje. Maar als dat niet zo is, dan gaan ze eigenlijk in een soort van survival modus voor de soort te redden. En dan gaan ze zich eigenlijk zelf bevruchten.
19: En ja. Hoe werkt dat dan?
9: Ja, hoe dat werkt is eigenlijk fantastisch. Dus de eicel gaat zich splitsen. We weten dus dat wij allemaal, ieder individu, heeft dus twee keer DNA. Dus normale DNA van het vrouwtje en van het mannetje. Hè. Dat is bij ons ook zo. Dus als die eicel zich splitst, dan heeft hij dus de helft van het DNA. Dus maar wat gebeurt er met een gesplitste eicel? Wanneer die zich afsplitst, dan wordt er een soort van restlichaampje gevormd dat het exact hetzelfde DNA bevat. En dat restlichaampje gaat bij de mens en bij andere dieren gewoon afsterven, want ja, daar komt een spermacel bij en die gaat dan verder ontwikkelen. Maar in dit geval, omdat er geen spermacel is, gaat dat restlichaampje terug zich versmelten met die eicel, waardoor dat die eicel dan weer de dubbele DNA heeft en dan kan ontwikkelen.
19: Zijn die 12 kleine slangetjes dan eigenlijk gekloonde versies van de moederslang? Moet ik het zo zien?
9: Ja en nee. Het zijn geen perfecte klonen, omdat het allemaal mannetjes zijn die geboren worden. En dit is een vrouwtje, dus we noemen het eigenlijk halfklonen.
19: Je zei daarnet van ze doen dit om hun eigen soort te redden als er geen mannetjes in de buurt zijn. Heeft dit dan iets met het gevangenschap van die slang te maken?
9: In dit geval is dat natuurlijk gebeurd in gevangenschap, maar dat kan ook in de natuur, want er zijn veel meer problemen in de natuur, waardoor dat er eigenlijk habitat van die dieren verloren gaat en waardoor dat er dus geïsoleerde clusters van die dieren komen te bestaan. Dus zelfs in de natuur kan dat gebeuren en dan gaan die jongen natuurlijk zich verspreiden en die gaan dan misschien wel weer ergens een vrouwtje tegenkomen. En op die manier is dat door dat één keer te doen eigenlijk een soort van reddingsmechanisme en dan daarna wordt dan weer gewoon de seksuele voortplanting verder gezet.
19: Hoe uitzonderlijk is het dat dit voorkomt?
9: Ja, het is toch wel vrij uitzonderlijk, want ja, ik zit nu toch al een 25-tal jaren in dierentuinen en we horen het toch maar één keer om de zoveel jaar dat dit gebeurt en altijd een keer bij een andere diersoort. Dus het is toch wel vrij uitzonderlijk dat dit gebeurt.
19: Maar een mirakel, het mirakel van Pakawi Park, mogen we het eigenlijk niet noemen.
9: Ja, het is wel een onbevlekte ontvangenis, maar het is minder een mirakel als Jezus was.
19: Voilà, dat mysterie is bij deze opgelost. Tot morgen.
0: Radio 1. Zomerland.
2: Met Floris Dalemans.
22: Hey, een heel goede avond. Dat was al een heel interessant kwartier. Nu nog anderhalf uur fijne muziek, al zeg ik het zelf. Dit zijn The Waitresses bijvoorbeeld. I Know What Boys.

Dat vinden boys heel tof. Meisjes die zo nja, nja, nja, nja, nja doen. The Waitresses. I know what boys like. Het klinkt als een hippe Engelse band, maar het was meer Amerikaanse new wave van het soort van talking heads eigenlijk. Ze kwamen uit Akron, Ohio. Patty Donahue, zangeres, gaat dit najaar al 30 jaar dood zijn. Die heeft zichzelf te pletteren gerookt. Dit is Green Day en Time of

Kevin Morby, 100.000. Hij was vorige zaterdag nog in Brugge op het Cactus Festival. Er zijn nog een paar Europese data over in zijn tour. Daarna trekt hij naar Australië. Dit komt uit een soloplaat van Frank van der Linden. Al zou het ook gewoon een nummer van de mens kunnen zijn eigenlijk. Ben je een autodief of breng je mij naar huis?

The Middle of Nowhere van Hot Hot Heat uit Vancouver in Canada. Komt er nog een reunie van die band? Er was er eentje een jaar of twee geleden, maar het was ook snel weer voorbij. Dit is trouwens en blijft trouwens hun grootste hit. Hot Hot Heat, The Middle of Nowhere. En dit is Elizabeth Taylor, een liedje van Taylor Swift. MUZIEK

In 1987 was Bruce Springsteen heel erg bezig met drumcomputers en synthesizers. Helemaal bij de tijd eigenlijk. De E Street Band kwam er niet veel aan te pas op zijn album Tunnel of Love, waar dit ook op staat. One Step Up. En daarvoor Taylor Swift uit The Life of a Showgirl, over wat het prototype van de showgirl moet zijn volgens haar, Elizabeth Taylor. Dit is Eefje de Visser, die heeft al een hele fijne zomer achter de rug wat festivals betreft. En ze speelt deze zomer nog een paar keer, onder meer op zondag 23 augustus op Pukkelpop. Gaat ze ook spelen, denk ik. Ontsnapt is dit van Eefje de Visser.

Simple Minds en Ghost Dancing. Het was een van de singles uit hun album Once Upon a Time. We zaten midden jaren 80 met hen. Ze doneerden destijds alle opbrengsten van dit nummer aan Amnesty International. Trouwens ook de opbrengsten van All the Things She Said. Dat is een andere hit uit die plaat van Simple Minds. Ghost Dancing dus. Intussen even uitkijken op de Antwerpse ring richting Stabroek. Net voorbij de Thijsmanstunnel heb je hinder door een defect voertuig. Dit is een splinternieuwe single van Queens of the Stone Age. Die is gisteren in onze mailbox binnengevallen. Ze zingen hier samen met countryzangeres Nikki Lane. Beetje atypisch nummer voor Queens of the Stone Age, maar wel heel knap gedaan. Dit heet Easy Street.

0: Cool toch wel, nieuwe single van Queens of the Stone Age. We hebben iets gemaakt zoals je een demo zou maken, zei Josh Homme daarover. Geen metronoom, de fouten er gewoon in laten, versnellen, vertragen. Niet zo'n geweldige handclaps, maar ook niet slecht. Een slechte clap voegt iets menselijks toe dat je niet kunt naspelen, zegt hij. Het gaat om het begrijpen van de imperfectie van je leven. Heel schoon gezegd allemaal. Nieuwe single van Queens of the Stone Age, Easy Street. Zometeen meer na het nieuws. Tot zo.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Waterbeheer.
2: En hop.
1: Conservatisme.
2: Hoppa.
1: Duitsland.
2: Hoppakee.
1: Gazon.
2: Hop.
1: YouTube.
2: Hoppa.
1: En omgaan met verandering.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft?

0: Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

0: Volvo Cars zal investeren in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. En dat is goed nieuws voor de 6.500 werknemers, zegt premier Bart De Wever.
1: Wel, ik begrijp dat de mensen van Volvo binnenkort 3 weken op vakantie gaan. En ik kan hen zeggen dat ze met een gerust hart kunnen vertrekken op vakantie. Want dat de toekomst van de fabriek in Gent dat die veiliggesteld is. Wij hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat. En eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken. Die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
0: Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent te hoge loon- en energiekosten heeft in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Veel Vlamingen worden gecompenseerd via een lagere verkeersbelasting, maar de helft zal op het einde van de rit meer betalen. Volgens Vlaams Belang parlementslid Bart Klaas zijn er al veel te veel belastingen op auto's.
2: Ook nog veel andere taksen die gewoon blijven bestaan. De BIV, de inschrijvingstaks, de verkeersbelasting, die gewoon blijft bestaan. Ja, ze wordt een beetje gevormd, maar die ook nog altijd honderden euro's kost. Dagpassen voor lage emissiezones, die komen er ook nog eens bij. Tolheffing in tunnels in de toekomst, in de tunnels rond Antwerpen. Dat zal er ook nog bij komen. U gebruikt de wagen als een fiscale melkkoe.
0: Oekraïne gaat zijn expertise over de productie van drones en anti-drone systemen ter beschikking stellen van de Europese Unie om daar drones te kunnen produceren. Tijdens het bezoek van Europees Commissievoorzitter von der Leyen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev is daarover een akkoord gesloten. Sinds de Russische invasie 4 jaar geleden is Oekraïne drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer genoeg industrie en veilige locaties om drones te kunnen maken. Oekraïne produceert nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat aantal verdubbelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskjöld de 11e rit gewonnen. Hij won in een massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Philipsen werd eerst teruggezet in de rituitslag na een schouderbotsing met een andere renner. Maar de wedstrijdjury is nu teruggekomen op die beslissing. Philipsen blijft dus derde. Zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden met die beslissing.
3: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
0: En de Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in de Ronde van Frankrijk. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland. 26 aan zee. Vrijdag halen we nog 28 graden maximum. En het weekend is wat bewolkter en tot 24 graden dan nog. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Zomerland.
5: Met Floris Daleman.

zeer goed van keel gaat wel, die Thomas O'Donoghue. Uit Ierland komt hij. Een paar jaar geleden dook hij ineens op als Dove Ellis. Dit is zijn nieuwe single Pale Song van Dove Ellis. En dan Kelela, die heeft ook een nieuwe single uit. Dat is dit hier, Lincoln Bee.

0: Catherine uit Frankrijk en Midnight City. En daarvoor dus Kelela. Op de Antwerpse ring naar Stabroek. De R2 is er voorbij de Thijsmanstunnel hinder door een defect voertuig. Twee rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A12 naar Antwerpen is door een defect voertuig op rechts de weg versperd in Stabroek.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Rock Werchter was al heel fijn dit jaar. Daar zijn een paar fantastische concerten geweest die je voor een stuk ook kunt herbekijken op VRT Max. Jawel, we hebben daar beelden van en ook heel veel geluid van. Kaat van Stralen bijvoorbeeld, die heeft daar de zondag de mainstage geopend. Dat deed ze onder meer met dit nummer, Aerobics, live op Werchter.
3: Rock Werchter! Lieve vrienden, ik heb één heel belangrijke vraag voor jullie. En dat is...

Tutorial, we gaan ademhalen. Doe maar mee. De grond aanraken. Ja, ja. Je armen draaien. En spieren kraken. Nog eens. We gaan ademhalen. De grond aanraken. Je armen draaien.

Ja hoor, heel ferm. Kaat van Stralen live op Rock Werchter 2026. Zij opende daar op zondag de mainstage. De avond was voor deze headliner, voor The Cure. Dit is Fascination Street van The Cure. Als je trouwens beelden wil zien van Rock Werchter, dan kun je die vinden op het muziekkanaal op VRT Max. Daar staan nog een heleboel opnames van Rock Werchter dit jaar. Onder meer ook dat concert van Kaat van Stralen. Dit staat er niet op, maar The Cure, dat moet je vooral horen, denk ik. Dit is Fascination Street.

Fascination Street van The Cure. Er was gisteravond trouwens ook een mooie avond in Gent. Ik zie op VRT Nieuws staan Ludovico Einaudi transformeert een uitverkochte Bijenloke 2,5 uur lang in een openluchtkathedraal. Geschreven door Tom van de Wegen, die erbij was en die ervan genoten heeft, denk ik. 2 bladzijden heeft hij volgeschreven over het meditatief drieluik dat ze daar gisteren hebben neergezet. Ludovico Einaudi en zijn band. De Bijenloke was een soort van kathedraal, schrijft hij. Geen geroezemoes, geen gerinkel van bekers, alleen ingehouden luisteren tot de laatste toon. Pas dan applaus. Het bevestigt wat zijn omgeving al lang zegt. Een Einaudi-concert is een collectieve ervaring die wat van meditatie heeft. Iedereen samen en toch elk bij zichzelf. En het mooie is, vanavond doet hij dat nog eens, want ze hebben daar 2 avonden hetzelfde programma. Er was zoveel vraag naar tickets dat ze de 2 uitverkocht hebben. Dit is Ludovico Einaudi en Timelapse.

was AIM van Noalie. Dat is haar nieuwe single. Noalie, dat is de band van zangeres-pianiste Nina Kortekaas. Die heeft een hele drukke zomer rondgespeeld. Bijvoorbeeld ook bij Sylvie Kreusch en bij Portland. Twee bands die heel, heel veel aan het toeren zijn. En zij dus ook. Toch heeft ze tijd voor haar eigen band ook. En die nieuwe single die dus net uit is. Dit zijn de Eagles. Een jaar voor hun legendarische classic album Hotel California zou verschijnen. Op hun LP One of These Nights. Ook dit is wel een classic geworden uiteindelijk. Eagles en Lion Eyes.

ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauwe draadje, de aarde in zucht.

Mika Ram, zo heet hij. Amsterdamse Gentenaar, of Gentse Amsterdammer, zo je wil. Hij en zijn band noemen zich Frans Kalf, terwijl je voor me stond. Hebben we liedjes met een hond erin? Jazeker.

0: King Kong 5 van Mano Negra. En Jane's Addiction daarvoor. Een Been Caught Stealing.
1: Zomerland.
0: Jordan Rakai, dat is een Nieuw-Zeelander die al wat jaren meedraait in de muziek. Intussen combineert wat jazz, wat pop, wat hip-hop. En vooral hele knappe vocals in coole muziek die ook op een nieuwe plaat gaan staan. 30 oktober komt die uit. A Safe Place to Be Wild, zo gaat die plaat heten. 14 nieuwe liedjes waarvan nu al 1 nieuwe single bekend is. Dit hier, Enemies. En vandaag heeft hij ook bekendgemaakt dat hij gaat toeren met A Safe Place to Be Wild Tour. Met special guest Olive Jones. En vooral ook passages bij ons in de buurt, in Stockholm, in Berlijn, in Milaan, Parijs, Londen en ook Antwerpen. Zondag 11 april 2027 komt hij naar de Roma, Jordan Rakai, met onder meer deze nieuwe single.

zijn nog geen tickets beschikbaar, maar dat komt wel. Houd de website van de Roma in de gaten. Binnen dit en een paar dagen zou dat moeten kunnen. Je kunt ook zijn plaat al pre-orderen, las ik op zijn Instagram. En dan krijg je misschien wel voorrang om tickets te kopen. Als je hem echt wil zien, zijn er wel mogelijkheden, denk ik. Jordan Rakai en Enemies uit zijn nieuwe plaat, die dus uitkomt dit najaar in oktober. En zo'n concert als 11 april in de Roma in Antwerpen. Dit is Geert Maris ten tijde van Nona Mez, Words by Numbers.

apeshit van de Carters als de familieman Sean Corey Carter, die daar aan de grondslag van ligt. We kennen hem beter als Jay-Z natuurlijk. Is eigenlijk ook niet zo'n straffe familieman. Maar zijn vrouw, dat is Beyoncé, die blijft er wel bij. En samen zijn ze zeer sterk en zeer rijk ook, denk ik. En dit hebben ze eens gemaakt om te bewijzen dat ze er staan. De Carters en

0: Erfdebrekers en Zuiden van het Land, alsof het hier nog niet warm genoeg is. Het was hun laatste single. Vanaf 9 uur is er de wedstrijd Engeland-Argentinië op het WK. De tweede halve finale wordt Messi de Maradona van dit WK, 40 jaar na datum. Hopelijk wel met de voet van God dan en niet met de hand. Hoe dat gaat aflopen hoor je na het nieuws van 8 uur. Want er is voetbal in Sporza zometeen met Steffi Merlevere.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Alken in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij

0: waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alken, Mark Pinksten.
1: Als jij 4 mensen verliest, van de 8,

0: fabriek in Gent te versterken en zo lijkt die gered. De autobouwer zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Maar het gaat om meer dan centen alleen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat we met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel. Die ondersteuning, financieel, is maar een klein duwtje in de rug. Het is daarnaast vooral heel die entourage die we hebben in Vlaanderen dat voor hen aantrekkelijk is om hier verder te investeren.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement en hij kreeg een staande ovatie.
2: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
0: Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Zijn populariteit was flink gedaald. Zijn positie werd door alsmaar meer partijleden in vraag gesteld. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. En in de Tour heeft de Noor Søren Werenskiöld de 11e rit gewonnen. Hij won in Nevers de massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Hij werd eerst teruggezet in de uitslag, maar de wedstrijdjury is daarop teruggekomen. Philipsen blijft dus derde en zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden.
3: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
0: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in de Tour. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Sportza WK. Met Steffi Merlevede.
5: Een hele goede avond en welkom bij Sportza WK. Spanje plaatste zich gisteren als eerste voor de finale. En vanavond komen we te weten wie daarin de tegenstander zal worden. Engeland of de titelverdediger Argentinië. Bert Sterks zit alweer klaar om dat duel straks van commentaar te voorzien. Aftrap om 9 uur in Atlanta. En ook Wim de Koning is weer trouw op post. Dag Wim.
6: Goedenavond Steffi.
5: Voor de rustige analyses bij mij in de studio.
6: We.
5: Gisteren waren we een beetje ontgoocheld in dat duel tussen Spanje en Frankrijk, vooral door de onmacht van de Fransen, denk ik. Vanavond liggen de verwachtingen misschien net iets minder hoog en kunnen we minder ontgoocheld worden.
6: Ja, en misschien en hopelijk krijgen we een betere wedstrijd. Dus niet dat het tactisch niet interessant was natuurlijk, maar je wil doelmannen aan het werk zien, je wil kansen krijgen. Als je ziet dat de Fransen gisteren pas rond de 90ste minuut voor het eerst tussen de palen hebben getrapt.
5: Ja. Het was inderdaad rond de 90ste minuut.
6: Ja, en dan nog een tweede keer in de overtime. Ja. Dat ze nog eens de keeper aan het werk gezet hebben. Of Frankrijk, dus de keeper van Spanje aan het werk gezet hebben, Unai Simon. Ja, dan is dat toch wel te weinig. En dan hoop je dat vanavond Pickford en Emiliano Martinez meer werk krijgen. En dus dat we meer aanvallend voetbal zien. En ik verwacht het wel, eerlijk gezegd. Mm-hmm. En ook dat beide ploegen elkaar toch wel redelijk in evenwicht zullen houden. Dat er minder, want gisteren hadden we dat ook wel verwacht, maar was Spanje toch wel alles bij elkaar, heer en meester. Dus vanavond.
5: Wie is voor jou de favoriet vanavond?
6: Goh, ik zei gisteren, toen je het mij vroeg, van mij mag het een Europese finale worden. Dat van mij mag het Engeland, maar evengoed Argentinië hoor. Want Messi, ik had het eerlijk gezegd niet meer verwacht dat hij nu op dit WK nog zo'n rol zou spelen. Ja. En nog zo belangrijk zou zijn voor dit elftal, dat natuurlijk wel in zijn functie speelt. Hè. Heel die ploeg, nog altijd, 4 jaar geleden, waren ze daardoor wereldkampioen geworden. En zeer succesrijk. En ze hebben gewoon dat concept gehanteerd. Maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat hij nog zo fit zou zijn. Dat hij nog... Oké, hij kiest zijn momenten, maar dat deed hij al als hij 25 was. Ja. Even goed. Maar zijn momenten zijn nog altijd wel...
5: Ja, want we dachten misschien... Ja, hij zit daar in Amerika te voetballen. Het niveau is daar laag.

0: aggerwandelvoetbal.
1: Voilà, net
0: maar
1: daarom.
0: Hij verrast ons.
1: Ja, hij verrast ons zeker. Hè. Ja, van Hugo Kuipers werd gezegd, ja oké, okay, hij maakt wel wat veel doelpunten, maar het is in de MLS, ja. Waarom zouden we die moeten gaan meenemen? En Messi, ja, dat is wel niet moeilijk, want de tegenstander is daar een pak minder. Hier is het wel op het WK. En het zijn natuurlijk twee ploegen die niet zonder slag of stoot hier in die halve finale geraakt zijn. Hè. Zowel in de 16e, 8e als kwartfinale hebben ze alle drie toch wel afgezien. En ja, vandaar... Ja, het zijn ploegen die het gewend zijn om terug te knokken. Hè? Of ook doelpunten te incasseren. Ja. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Zeker wat Messi kan nog vanavond.
0: Ja, ja. Het is ook een duel waar veel geschiedenis rondhangt. Natuurlijk veel rivaliteit speelt dat mee. Zeker bij de supporters, want het is een hoog risicomatch ook, las ik. Maar ja, bij de spelers?
1: Ja, we hebben gezien dat de Argentijnen een beetje Zuid-Amerikaans gevoetbald hebben op dit WK. Ja, ja. Niet dat ze daar nog in competitie zitten. De meeste spelen in Europa. Ja, en zijn wel die Europese scheidsrechters gewend. En dat iets strengere aanpakken van overtredingen. Hier gingen ze toch regelmatig de limieten opzoeken. De Engelsen zijn dat ook wel gewend, mm-hmm, natuurlijk. Maar gaan zich niet mogen laten intimideren daardoor. En zeker... niet mogen laten uit hun lood slaan, zoals bijvoorbeeld Frankrijk wel deed tegen Paraguay. Ja. He, door die enorme Zuid-Amerikaanse aanpak, ga ik het dan maar noemen. Ja, scheidsrechter is iemand uit de Verenigde Staten, dus dat wordt toch wel een belangrijke rol voor hem, want we hebben toch wel gezien dat zeker die defensie en dat middenveld van de Argentijnen niet vies is als het erop aankomt om... ja, om net over de schreef te gaan of alleszins die limieten te gaan opzoeken. Ja. En dan kan je wel eens gefrustreerd raken als je Engeland bent. Dus ja, het zal veel afhangen van de kordaatheid van de ref vanavond. Ja,
0: die gaan we goed in de gaten, ja, houden. Een duel tussen Engeland en Argentinië, dat is ja, de ultieme rivaliteit, zal ik maar zeggen. En die rivaliteit gaat al heel lang terug en gaat ook verder dan het sportieve. Er was de Falklandoorlog in 1982 en natuurlijk 4 jaar daarna de uitschakeling van Engeland door de Argentijnen en de hand van God op de Mundial in Mexico.

hij eigenlijk niet kwijt. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter meteen wordt beantwoord. En ik denk ja. Ja, met de hand is dat toch? Het doelpunt wordt gegeven. Hij laat iedereen staan alsof ze er niet zijn. Maradona! Oh! Oh, alle twijfel is weg. Gegeven is de handbal, want dit is puur goud. Dat is links buiten, zo doe je dat. En dat is het doelpunt. Ja, Lineker weer. Lineker.

0: gaat het nog even door. Het was de officiële hymne van het WK in 1986. 2-1 werd het toen voor de Argentijnen die doorgingen naar de halve finales. En uiteindelijk wereldkampioen werden. En de Engelsen bleven achter met een voetbaltrauma. En de rivaliteit met de Argentijnen kreeg nog een vervolg op de WK's van 98 met het rood voor Beckham. En 2002 toen hij met een strafschop de Argentijnen uitschakelde. Hij is er trouwens vanavond ook bij voor de wedstrijd tussen Engeland en Argentinië. David Beckham stond op de lange lijst met VIP's voor vanavond. Dat wil je niet missen.
1: Nee, er werd toen een rode kaart aangesmeerd door Diego Simeone.
0: Ja.
1: Wiens zoon nu vanavond meedoet bij Argentinië en aan de aftrap komt.
0: Ja.
1: Simeone gaf later toe, als coach van Atletico, dat hij hem toch wel een beetje dat had aangesmeerd. Hè. Iets wat toen ook al in dat DNA van dat Zuid-Amerikaanse voetbal zat. Hè. Toch proberen op een of andere manier heel erg link de tegenstander desnoods tot team te herleiden. Of een handje te gebruiken om een doelpunt te maken. De VAR is wat dat betreft natuurlijk voor hen geen medestander. Hè? Want ja, dat is eerder iemand die het eigenlijk goed moet in de gaten houden. En zulke zaken kan je allemaal niet meer doen. Oké, die hand van Maradona. Ja, je moest al goed kijken om het gezien te hebben. Maar ik denk, was Theo Reitsma daar?
0: Denk het wel.
1: Hè? Die had het dus inderdaad gezien.
0: Ja,
1: die had het inderdaad gezien. Ook, en de keeper natuurlijk ook, Pieter Schilder. Ik las dat hij Maradona nooit vergeven heeft dat hij dat deed en dat hij hem niet wou tegenkomen. Dus voor veel mensen is dat trauma voor de rest van hun leven. Beckham, die heeft het later. En ook nu op het WK zaten ze ergens een keer samen en zei die van, ik heb een vriend ontmoet. Op Diego Simeone. Dus hij heeft het Simeone wel vergeven. Maar ja, het zou toch wel een belangrijke rol kunnen spelen vanavond. Hoe ver kunnen ze en mogen ze gaan in het harde aanpak?
0: Ja, we gaan het zien. We gaan dadelijk eens dieper in op de opstellingen na YouTube.

0: YouTube is dat uiteraard. Laat ons hopen dat er een magnificent halve finale aankomt op het WK tussen Engeland en Argentinië. Wim, de spelers zijn volop aan het opwarmen intussen in Atlanta. Voor de Engelsen ja, is de opdracht voor de hand liggend, denk ik. Messi in de tang houden, lam leggen.
1: Messi uitschakelen, hè? Ja, ja, inderdaad. Hij wil graag topscorer worden van dit WK. Goed, Mbappé staat nog op zijn hoogte. En ook Bellingham is nog in de running, natuurlijk. Hè. En Kane, die hebben er ook allebei 6. Maar Messi, ja, inderdaad, in zijn vrije rol. En uiteindelijk als spelmaker, ook als afwerker. Als de man die toch ook in die 16 verschijnt op zijn manier. En die, ja, wat dat betreft toch wel een geweldig WK speelt en veel kansen krijgt, ook nog wel wat kansen gemist heeft. Hij had meer kunnen scoren, ook 2 penalties gestopt.
0: Ja.
1: Dus had er al meer kunnen hebben. Maar maakte ook een paar pareltjes weer. Ja. Het ging natuurlijk wel vrij makkelijk in de eerste wedstrijd tegen Algerije. Maakte hij er 3 en dan ook tegen Oostenrijk maakte hij er 2. Ze had er 5 gemaakt. Hij had ze al 5 gemaakt. Het was Messi tegen Oostenrijk, Algerije 5-0, werd er gezegd. Ja. Dus ja, hoe belangrijk is hij dan? Hè? Ontzettend belangrijk. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om daar, en Tuchel zal daar wel een plannetje voor moeten uitdenken, om daar 1 iemand te gaan opplakken.
0: Ja.
1: Want ja, hij wandelt en hij wandelt nog eens. En opeens versnelt hij.
0: Ja.
1: Dus als je daar iemand vaste mandekking op laat spelen, wat sommigen proberen, ja, dan schakel je ook een eigen speler uit. Maar dan opeens is hij dan toch zo slim, Messi, om die positie te gaan kiezen, die versnelling te pakken, want dat heeft hij eigenlijk nog altijd wel.
0: Ja.
1: Die versnelling, bal aan de voet op de korte ruimte in de 16, en moet je dan ook nog afblijven. Niet dat hij veel penalties afdenkt, maar toch.
0: Ja, ja.
1: Het is inderdaad zo, wat gaan ze doen? En we mogen ook niet vergeten, Alvarez, dat is toch ook wel iemand die een doelpunt kan maken. Ja. McAllister, maar het is inderdaad zo dat ze echt wel in zijn functie spelen. En Scaloni heeft dat 4 jaar geleden gedaan. En heeft dat ook gedaan nadat hij uiteindelijk coach werd. Want Messi zag het niet meer zitten op een gegeven moment om bij de nationale ploeg te spelen. Toen hij een jaar of 29 was, 10 jaar geleden. Ja. Omdat het niet lukte met Argentinië en hem. En Scaloni is gekomen, heeft daar toch wel een belangrijke rol in gehad. Rustige coach. En alles in functie van Messi. Wereldkampioen geworden, 2 keer de Amerika Cup gewonnen. Dus wel prijzen gehaald. En daardoor is Messi er nog altijd bij.
0: Ja, ja.
1: En ziet hij er nog echt wel, ja, afgetraind uit. Ziet hij er echt heel erg vinnig uit.
0: En
1: vinniger dan op een bepaalde moment.
0: Ja, rustiger ook. Mag ik dat zeggen? Emotioneel ook.
1: Emotioneler. En rustig natuurlijk. Hij heeft altijd wel veel moeten incasseren qua trappen in heel zijn leven. Hij was ook de man die horden kon lopen zoals geen ander. Hè. Maradona deed dat ook wel. En Cristiano Ronaldo in zijn betere jonge jaren ook. Dat zijn er die al die zware tackles uiteindelijk wel ontweken. Messi was daar een meester in. En nu nog altijd. Dus ja, hij heeft nog wel eens zin om als laatste kunstje, denk ik dan. Want ze nemen niet graag niet meer afscheid.
0: Nee.
1: Cristiano Ronaldo heeft ook niet gezegd dat hij ermee stopt.
0: Nee, dat is altijd niet zeker.
1: Nee, dus als laatste kunstje zal hij nog wel eens voor een tweede keer wereldkampioen willen worden. Maar daarvoor is er nog een lange weg. Want voor beide Engelsen en dan voor beide Spanjaarden.
0: Hij heeft ook nooit tegen Engeland gespeeld, Messi, las ik.
1: Dat is
0: wel heel opvallend.
1: Ja, dat is heel opvallend. Ja. Wel veel in de Champions League met Barcelona.
0: Ja,
1: Engelse ploegen tegengekomen. Uiteraard, maar nooit met Argentinië tegen Engeland. Oké, dat is dan voor het eerst. We gaan zien of hem dat bevalt.
0: Ja, en het is inderdaad nog altijd die ploeg rond een Messi. Maar als je gaat vergelijken het geheel van de ploeg, in vergelijking met 4 jaar geleden, de Argentijnen, wat meer middelmatig dan toen, mag ik dat zeggen?
1: De jongeren zijn wel geëvolueerd. Hè. Julian Alvarez, ik heb hem er al genoemd.
0: Ja.
1: En ook Enzo Fernandez. Ja, die heeft toch wel een weg afgelegd. Achterin, ja. Het ziet er allemaal, als je kijkt, Molina, Romero, Lisandro Martinez, die het wel geweldig doet op dit WK van Manchester United. En Taliafico of Medina, nu is Taliafico vanavond. Ja, dat is niet om te zeggen van, dit is nu een defensie die niet te pakken is, verre van. Mm-hmm. En Emiliano Martinez was ooit keeper van het jaar, in de Ballon d'Or. Dat was dan na het WK natuurlijk, toen hij opeens aan de oppervlakte kwam. Heeft sindsdien ook wel een redelijke weg afgelegd, maar gaat ook af en toe wel eens in de fout. Het is niet zo dat, maar dat kan even goed gezegd worden van Pickford aan de overkant. Het zijn twee hele speciale keepers, heel emotionele keepers. Dus dat is toch ook al wel om iets om naar uit te kijken. Maar het is allemaal in functie van Messi. Maar bijvoorbeeld zo'n Alexis McAllister, die bij Liverpool, dat was ook al een beetje verrassend, dat hij daar zo'n belangrijke rol kreeg. Die krijgt deze nu ook, als een soort aanvallende middenvelder. Komt heel veel voordoel ook. Maakt ook al een aantal doelpunten, kopbaldoelpunten. Heeft daar ook zo'n een andere rol. Maar ik ben toch benieuwd vanavond. Het is toch wel raar. Scaloni zet Simeone. Ja. Voor het eerst aan de aftrap. Waarbij ik denk, wordt het dan in plaats van een 4-4-2, zoals ze het meestal gedaan hebben, met Messi in een vrije rol, wordt het een 4-3-3. Waarbij Simeone, want dat is echt wel, oké, die kan rechts op het middenveld spelen, maar dat is echt wel ook rechts buiten. Ja. Gaan ze dan en Alvarez zo wat half naar binnen om plaats te maken voor Taliafico om te komen. Dus Scaloni heeft dan toch iets, klein beetje iets aangepast aan zijn veldbezetting, heb je de indruk. Ja, en Tuchel doet dan de tegenzet, heb je de indruk. Ja. Mm-hmm. Omdat hij dan Spence op linksachter gaat zetten en niet O'Reilly. Nico O'Reilly, die al een geweldig WK speelde en speelt. En ook bij Manchester City, hele jonge jongen, hele goede linksachter, van oorsprong wel een middenvelder. Maar die start niet vandaag, dus daar komt Spence in het elftal.
0: Ja, op de opstelling van de Engelsen gaan we straks nog wat dieper in. Maar misschien nog even over Argentinië, Wim. Er is al veel gezegd over dat de FIFA wil dat Messi en Co. weer in de finale staan. Dat de ref partijdig is. Wat denk jij daar allemaal over?
1: Goh, ja, ik wil echt niet meegaan in die complottheorieën. Hè. En dat wordt er natuurlijk met een vergrootglas gekeken. En ik zie op sociale media ook soms wel beelden verschijnen van mensen die daar menen iets gezien te hebben, waarbij je denkt van, dit is nu toch echt wel heel erg ver gezocht.
0: Ja.
1: Goed, Messi mocht wel een relatief zware overtreding maken in, denk ik, de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk, waarbij hij zelfs geen gele kaart kreeg, waarbij er geen VAR-interventie was, waarbij hij, en er was grote discussie, is dat nu rood of is dat afschampen van de kuit en de tegenstander uiteindelijk zwaar blesseren, zoals Balogun ook deed, waardoor hij eerst rood kreeg en dan weer niet. Het is allemaal een beetje toleranter. Ik denk dat er ook gevraagd is buiten gisteren, want ja, toen kreeg Rabiot al na een minuut of vijf gele kaart.
0: Ja, dat was voor het eerst, denk ik, dit WK zo vroeg. Ja.
1: Voor de scheidsrechters in dit WK, die toch de opdracht gekregen hebben, niet te snel uitsluitingen, niet te snel gele kaarten, mag allemaal net iets meer. Blijkbaar hebben ze vanmiddag, er was een vergadering al op de Belgische voetbalbond van de scheidsrechter. Ja, blijkbaar hebben ze daar toch gezegd dat ze dat niet gaan overnemen.
0: Nee.
1: Nee, dan ze die tolerantie gaan ze hier niet doen.
0: Nee.
1: Maar een aantal andere dingen wel, die echt wel goed zijn op dit WK.
0: Ja, maar, over tijd trekken bijvoorbeeld.
1: Ja, voilà, die 5 seconden en die 10 seconden bij een wissel dat je eraf moet. En al die zaken, ja, dat is toch echt wel heel erg goed. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk ook zitten kijken. Argentinië tegen Egypte vooral. Hè, want Cape Verde, dat had 3-3 kunnen spelen. Voelde zich niet echt bekocht, maar had het heel erg goed gedaan. Alleen Egypte voelde zich zwaar bekocht.
0: Ja.
1: Omdat er daar een doelpunt werd afgekeurd na een zogezegde overtreding op Lisandro Martinez aan de overkant van het veld. Nadat ze een geweldig doelpunt in elkaar knutselden. Dat werd de 0-2. Later maakten ze dan echt de 0-2 en werd het niet meer afgekeurd. Dus daar had Egypte, dat vinden zij dan voor zichzelf, 0-3 kunnen voorstaan. En dan was Argentinië niet meer teruggekeerd.
0: Ja, inderdaad.
1: Er zijn nog teruggekeerd, want 78e minuut zag ik, dan maakte Messi de 1-2 en dan gingen ze er nog over.
0: Ja,
1: maar ook Zwitserland, hè, voelde zich ferm bekocht.
0: Zij waren boos op de scheidsrechter.
1: Ja, en Bolo, die een schwalbe doet, waardoor hij... Hij heeft al geel, dat is niet slim. Zo'n opzichtige schwalbe, wetend dat een ref... daar mis in kan zijn en dat de VAR dan gaat kijken. Want de ref gaf geel aan zijn tegenstander. Als hij geen geel geeft, oké, dan gaat er niks gezegd worden over die zwalbe. Maar als je geel geeft aan die tegenstander en er is niks, ja, dan wordt er automatisch geel gegeven aan degene die het heeft veroorzaakt, uitgelokt, gespeeld, zoals Embolo deed. Ja, en als je dan al geel hebt, ja, dat is eigen schuld, dikke bult, vind ik. Dan is dat dan die scheidsrechter? Nee, Zwitserland, Xhaka, die wou onmiddellijk, de kapitein van Zwitserland, die zei, we gaan ermee stoppen.
0: Ja.
1: We gaan eraf, het is hier verkocht. Maar dat is natuurlijk in de... In het heetste van de strijd. Er gaat natuurlijk weer ook met een vergrootglas gekeken worden naar Ismaël Elfat.
0: Die in de gaten gehouden.
1: Die scheidsrechter gaat het perfect moeten doen. En niet te veel de Argentijnen bevoordelen. We gaan het zien, hè, als hij heel snel met geel komt bij een zware overtreding van de Argentijnen. Ja, dan is hij niet... Degene die denkt van, oké, nu moet Messi in die finale. Maar dat Infantino graag zou hebben dat Messi naar die finale gaat, dat denk ik wel. Maar evengoed hebben ze met Kane en Bellingham en Rice en noem ze maar op de hoek, wereldsterren bij Engeland.
0: Absoluut,
1: zou het ook niet mis zijn om Engeland... in de finale te zien tegen Spanje, denk ik dan.
0: Dat is zeker waar. Net als gisteren gaan we er ook vanavond weer eens wat supportermuziek, zal ik maar zeggen, van de halve finalisten bijnemen. En het favoriete WK-lied van de Argentijnse supporters, dat is Muchachos van de Argentijnse band La Mosca CC. Over de kweesten van Messi en co. op zoek naar een nieuwe wereldtitel.

0: wordt door de Argentijnse supporters luidkeels meegezongen. Muchachos. Over naar de Engelsen dan. Hè. Declan Rice die staat straks weer in de basis bij de Engelsen. Na de achtste finale tegen Mexico kreeg hij maagproblemen. In de kwartfinale werd hij dan na één helft gewisseld tegen Noorwegen. Maar nu staat hij klaar en hij zegt veel groter dan dit. Wordt het natuurlijk niet dan deze wedstrijd de halve finale op een WK. We gaan eens luisteren.
1: Well, Declan, a World Cup semi-final, England against Argentina. Just sum up the occasion and the opportunity ahead of England today.
2: Yeah, we don't get much bigger, does it? In the biggest competition in football, against the current holders of the competition. What a game, what an occasion, and one that we're ready for. We can't wait.
1: Performance-wise, what's going to be key for England?
2: I think staying mentally strong throughout the game, building into the game. We know what Argentina are about. We've watched their games, watched their clips. We've got a game plan ready to set up against. And we're ready to go out there and get into this final.
1: Morgan Rodgers starts. How will that affect how the team play?
2: Yeah, I think the manager's obviously made a decision there. Morgan's an incredible player. Obviously, he's going to be playing off the right. He's direct, he's fast, he's strong, can come inside. So, look, whoever starts, whoever comes off the bench, as seen throughout this tournament, has made a massive impact. So, I don't think it's going to affect much, but it's a player that we're all looking forward to playing with today.
1: And as for you, you came off at half-time in Miami. I'm sure it would have taken a lot to keep you away from this match today, but how are you feeling?
2: Yeah, back to normal now. It's been a week today. It all started, so back to normal 100%. And I feel really, really good. Feel refreshed, ready to go. And can't wait.
1: Good news. Best of luck.
2: Thank you.
0: Ja, hij is weer helemaal gezond, 100% zelfs. Declan Rice en is er helemaal klaar voor. Mentaal sterk blijven, dat wordt het belangrijkste straks. Zo zei hij, bij ons plan blijven. We hebben dat plan klaar en gaan het proberen uit te voeren. Hij had het ook over Morgan Rodgers, die dus in de basis staat bij Engeland. Op rechts, hij is sterk direct als hij speelt. Dan heeft hij altijd een impact, zo zei Declan Rice. Ze kijken er naar uit. Ja, Wim, die Morgan Rodgers inderdaad op rechts, dat is toch een van de meest opvallende dingen in de opstelling van de Engelsen?
3: Ja, want normaal Saka of Madueke daar. Rodgers is ook iemand die op de 10 kan spelen. Hè. Werd een beetje gezien als een vervanger van Bellingham, als het nodig zou zijn. Is iemand die wel een aantal posities aan kan, maar liefst daar voetbalt. Hè. Meestal voetbalt hij daar voor Onana en Tielemans bij Aston Villa. Gaat vandaag moeten proberen zijn keeper Emiliano Martinez te vloeren bij Argentinië. Maar ik neem ook aan, door het feit dat hij daar is, was ook Tuchel heeft dus Cole Palmer thuis gelaten. Dat is ook zo'n team die daar zo wat kan spelen. Hij vond dat hij wat veel jongens had voor die positie. Dus daar, en ook Phil Foden heeft hij thuis gelaten. Ja. Dat is ook iemand die op die positie van Bellingham kan spelen. Heeft ook met Bellingham een klein oorlogje uitgevochten voor het WK. Hè. Hij vond dat hij bij balverlies niet genoeg deed en zo. Het is nog niet altijd het beste huwelijk gebleken, Bellingham en Tuchel. Maar Bellingham haalt wel heel veel efficiëntie en doet een geweldig WK als infiltrerende centrale middenvelder. Maar ik neem aan en ik denk, Steffi, dat Rodgers ook wel een beetje aan de binnenkant zal spelen.
0: Ja.
3: Extra daarbij aan de binnenkant, waardoor Reece James als rechtsachter toch heel offensief ook heel veel offensieve daden zal mogen gaan doen. En dat daar ook Tagliafico waarschijnlijk gewoon tegen James zal spelen. Dus ik denk wel dat beide coaches en ook Tuchel met het feit dat langs de ene kant Simeone speelt en langs de andere kant Rodgers, dat het toch anders is qua tactiek, wat ze voor ogen hebben en dat ze toch een aantal zwakke punten misschien hebben proberen te vinden bij de tegenstander. En dat het anders is dan in de vorige 6 wedstrijden bij alle twee hun manier van voetballen. Moeten we straks zien. Want het zou mij heel erg verwonderen moest Rodgers echt als die echte rechtsbuiten, zoals Madueke en Saka, echt wel doen tegen hun voet beiden dan, want hij is wel rechtsvoetig, die twee anderen zijn linksvoetig, maar die spelen echt wel op die zijlijn en proberen dan een actie te maken. Rodgers is ja, meer de man ook voor wat meer aan de binnenkant. Ik ben benieuwd hoe...
0: En Madueke, de vervanger van Saka, had blijkbaar ook wel ontgoocheld tegen Noorwegen. Hè. Wat kon daar niet zoveel...
3: Ja, ze hebben alle twee nog niet echt overtuigd. Nee. Hè. En Rodgers is al een aantal keer scherp ingekomen. Dat klopt ook wel. Goed ingekomen, maar niet echt op die positie. Ook voor Rice alles ingevallen. Het is toch Tuchel. We weten ook dat hij even goed na een half uur ook twee mensen naar de kant haalt. Er is geen coach die sneller ingrijpt en sneller ontevreden is over het functioneren van een of ander van zijn spelers die hij een opdracht heeft meegegeven die ze dan niet uitvoeren. Is daarvoor gekend. Hè?
0: Ja. Maar tot nu toe liep het allemaal heel goed met de Engelsen, maar dan toch dat akkefietje zal ik het maar noemen met Bellingham. Ja, is dat een teken dat er toch wat wrevel is? Meer aan de hand is?
3: Overal, hè, is het. Het is de man die maar een korte termijn heeft. Hè, overal, waar hij komt, maar overal wel resultaten. Maar gaat overal met ruzie weg. Ja, is dat bij PSG, had wel resultaten. Hij ging naar Chelsea halverwege het seizoen op 4 maanden tijd. Maakte hij ze... Champions League kampioen, wat niemand had verwacht. Dat was iets geweldig. In Bayern München ook geweldig, maar echt, hij valt op een gegeven moment altijd wel in ruzie met de grote vedetten, omdat hij niet kan wegsteken wat hij voelt. En hij trekt die camera naar zich toe en is iedereen, kan niet zeggen aan het kleineren, is zodanig extravert dat hij zich niet kan inhouden op een of andere manier. En dat werkt op de langere termijn tegen hem. Ja. Maar wat hij nu met Engeland doet, dat doet hij wel geweldig.
0: En de Engelse bond heeft hem gehaald, dus ze wisten dat wel.
3: Ze wisten dat, En ook die spelers wisten dat. En heeft een aantal ferme beslissingen genomen door Palmer, Foden niet mee te nemen. Ja. Ook niet Alexander-Arnold er ook niet bij op rechtsachter. Hij zit nu, heeft wel wat problemen gehad, want Kwanza is niet echt rechtsachter, Konza is niet echt rechtsachter. Die hebben daar wel moeten spelen, omdat Reece James dan geblesseerd was. Ja. Maar heeft daar altijd wel een uitleg voor gegeven en hij is daar ook zeer open over. Hij doet het goed en stel je voor dat ze straks naar de finale gaan. Dan heeft Tuchel zijn groot gelijk natuurlijk. Hè. En Bellingham heeft hij dan wel geteased op een of andere manier. Maar die heeft er wel het beste uitgehaald. Het is de beste Bellingham van dit seizoen.
0: In bloedvorm, hè, toch?
3: In bloedvorm. 6 doelpunten. Komt daar echt wel heel erg goed. Altijd geïnfiltreerd in die 16. Scoort doelpunten. Werkt zich te pletter. Want het is iemand met een grote actieradius. Dus haalt het beste uit Bellingham. En Bellingham trekt dan wel eens zijn neus op voor Tuchel. Bij een of ander interview. Als er een vraag gesteld wordt over het feit dat de coach weer niet tevreden was, hè? Want het is heel erg zelden tevreden. Het is toch wel een perfectionist. En wat hij voor ogen heeft, moet uitgevoerd worden. En dat lukt niet altijd. En als het niet lukt, dan zie je het eraan. Hè? En dan kijken die spelers ook wel even zijn richting. Ik denk dat ze na een tijd ook wel de schouders optrekken. Ja. Zoals Bellingham deed.
0: Hij deed het wel, zo beet.
3: Het is de coach. Het is de coach. Maar het is toch... speciaal figuur, maar wie was het? Het was Guardiola, die is met hem van gedachten wisselde. En die zei dat is een genie. Die Tuchel is een genie.
0: Als hij het al zegt.
3: Ja, we hebben met zout- en peperpotjes hebben we op een tafel een beetje spelers gezet en zo. En Tuchel had, Guardiola... omvergeslagen met zijn tactische verschuif van zijn zout- en peperpotjes. Maar blijkbaar was Guardiola toch wel onder de indruk. En één keer Guardiola onder de indruk is...
0: Dat is waar.
3: Ja, dan mag je al wat veel eisender zijn voor uw vedette, blijkbaar.
0: Ja. Ik stel voor dat we er Tuchel zelf ook nog eens bij halen. Wat had hij daarnet te vertellen?
1: Well, Thomas, England versus Argentina for a place in the World Cup final. I imagine when you took over as manager, these were the games that you dreamt of being involved in.
4: Well, once we had the draw and we knew a possible way, these are the games that you dream of, and these are the games that you're trying to reach. And don't forget, not to reach, but to win.
1: The key to stopping Argentina and Lionel Messi in particular will be?
4: Well, you need a lot of keys. We need a complete performance offensively, defensively. We need to take care of the supply to Messi. We need to take care of his support to the runners, especially on our right side when he gets the ball in half left and turns. There are so many ways, so we need to play free. We need a complete performance, also from the mindset. We should be ready for the fight, but also like calm and collected and full of confidence in our qualities to give them some problems to solve as well. So we're up for it.
0: Ja, dit zijn de wedstrijden waar je van droomt en die je uiteraard wilt winnen, zo zei Tuchel. Dan gaan ze Messi moeten neutraliseren. Maar hoe precies wel? Daar heb je een totaalprestatie voor nodig, volgens Tuchel. Logisch lijkt me, zo zei je. Je moet niet alleen Messi het zwijgen opleggen, maar ook ervoor zorgen dat de bal niet tot bij hem...

0: geraakt, al mogen ze zich niet blind staren. Natuurlijk ook wat Wim daarnet hier ook al zei, op alleen Messi. Het zal zaak zijn om vrij te gaan spelen, ook mentaal. Maar Engeland is er klaar voor, sloot Tuchel af. Ik stel voor dat we er ook eens wat supportersmuziek van de Engelsen bij nemen, Wim. Dan is er één nummer waar je altijd meteen aan denkt, denk ik.
1: Kan
0: je
1: You'll never walk alone, hè?
0: Nee, football's coming home.
1: Ah, dat natuurlijk,
0: It's
1: ja.
0: coming home.
1: Ja, zeker.
0: The Three Lions, nummer dat uitkwam voor het WK in 96. Maar nog altijd duchtig wordt meegezongen. Van The Lightning Seeds, samen met David Baddiel en Frank Skinner.

0: Ja, benieuwd of voetbal dit keer wel thuis zal komen. Dadelijk volle focus op die halve finale tussen Engeland en Argentinië. Maar nu komen we eerst nog eens snel terug op de toeretappe van vandaag. Gewonnen in een spurt door Søren Werenskjold voor Olaf Kooi en Jasper Philipsen. En voor Philipsen was het een beetje een rollercoaster na de rit. Eerst werd hij gedeclasseerd door een schouderbotsing in de spurt met de renner van Picnic PostNL. Maar die declassering werd uiteindelijk toch nog teruggedraaid. Zijn ploegmanager Christophe Rood Roodhoofd reageert dan ook opgelucht bij Maarten van Gramberen.
1: Christophe Roodhoofd, ik zie je met een grote glimlach uit het busje van de wedstrijdjury stappen. Wat is er beslist na die eerste declassering van Jasper Philipsen?
2: Ze zijn blij dat ze onze mening, dat we er samen kunnen overleggen hebben. En ze hebben besloten om zowel de declassering als de gele kaart te laten vallen.
1: Dat is één grote oef voor jullie?
2: Ik denk een terechte oef voor iedereen ook wel. Natuurlijk was het nu in ons geval, maar ik hoop wel dat we

0: met het op een goede manier uit te leggen. Ook aan hen ervoor gezorgd hebben dat ook andere mensen op een goede manier hun job kunnen doen.
1: Ja, wat zei dus hij waarom hij gedeclasseerd werd?
0: Dat was een hele discussie. Er waren dus twee zogezegde inbreuken. Maar die beide inbreuken hadden al een iets langere aanloop. En waren beide eigenlijk waar Jasper Philipsen wel in betrokken was, maar niet de rechtstreekse oorzaak van was. En dus is het zo gelaten.
1: Maar ik vind, of ik denk dat je het fijn vindt, dat daarover gepraat kan worden en dat dat teruggedraaid kan worden, zo'n beslissing.
0: Absoluut, het was de allereerste keer dat ik in zo'n jurycamion was. Want ik heb eigenlijk nooit nog geen problemen van die aard gehad dat ik hier moest zijn voor iets. Maar het was inderdaad op een aangename, positieve manier wel. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen.
1: En belangrijk, denk ik, voor Philipsen, zeker met het oog op een groene trui. Want als hij gedeclasseerd werd, verliest hij heel veel punten vandaag.
0: Ja, absoluut. Dat in het eerste geval. Maar ik denk, los van alles, ook voor de andere mensen die in de sprint bezig zijn. Ja, het was gewoon niet juist. En ze hebben dat ook ingezien. En dat vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders. Maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
1: Prima. Dankjewel, Christophe.
2: Intussen op de E40 van Brugge naar Gent een half uur file rijden tussen Nevelen en Drongen door werken. De linker- en de middenrijstrook zijn er afgesloten. Het gaat ook 10 minuten trager op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Ad in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: Fastball. Dadelijk gaan we naar Atlanta, waar Engeland en Argentinië gaan uitmaken wie naar de halve finale mag tegen Spanje. De teams worden met veel show de arena, zal ik maar zeggen, ingeroepen momenteel. Dadelijk gaan we naar Bert. Maar Wim, misschien nog heel kort. Wat verwacht je? Gaan ze er direct voor gaan? Of wordt het eerder iets tactisch? Wat voor wedstrijd krijgen
1: we? Ja, meestal tasten ze wel even af. Ja. Alhoewel, je weet het nooit wat ze van plan zijn. In 86 schreven de Engelse kranten Beaten by the Magic Man. Dat was toen Maradona. Kijken of ze vandaag de Magic Man kunnen aan banden leggen. Dat zal nodig zijn. Ja, ook iemand met een M, Messi. Want alles in zijn functie. En hij toch wel de man voorlopig van het WK. Dus hij kan het helemaal worden. De wandelende Magic Man, zal ik dat maar zeggen.
0: Ja, het is wel een uitdaging voor hem, want nog nooit gewonnen tegen, of nooit gespeeld zelfs, tegen Engeland. En een finale tegen Spanje, dat ziet hij ook wel zitten, denk ik. Lionel Messi. Bert Sterks, ik denk dat we stilaan naar jou kunnen, want ze lopen het veld op intussen, de spelers.
2: Ja, ze wandelen. En in het geval van Lionel Messi is dat dus wat hij in de wedstrijd ook heel vaak doet. We krijgen hem nu overigens in beeld. Lionel Messi, voor wat een absolute kraker moet worden natuurlijk, met historische kronkels, zowel op politiek vlak, de Falklandoorlog die in beide landen nog leeft, al zal dat bij de spelers net wat minder zijn, maar natuurlijk ook historische voetbalveldslagen. Maradona 1986 in het Aztekenstadion. Wat zou het symbolisch nog mooier geweest zijn als het opnieuw op die plek was. 1966, 1988 met de rode kaart voor Beckham voor natrappen tussen aanhalingstekens op Simeone de oude dan. Alles is nog een keer opgerakeld. Geen enkele oude koe zit nog in haar sloot. We gaan luisteren naar de nationale volksliederen met om te beginnen God Save the King.

herrie is zo luid in Atlanta dat je amper het volkslied hoort meezingen. Applaus van David Beckham en Posh Spice. De ene met brede glimlach, zij de laatste tijd wat minder wanneer ze in de tribunes zit. Klaar voor Himno Nacional Argentino. Een patriotische mars. Al sinds jaar en dag het officiële volkslied, sinds 1813.

0: van de Engelse fans. Het is allemaal nogal chaotisch, dus heb ik de indruk. Die volksliederen niet met het respect dat je normaal toch ervaart voor elkaars volkslied. De ene supportersclan is stil en laat de andere zingen. Dat was hier toch wel even anders, was mijn indruk in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Dat aan zijn laatste wedstrijd toe is, waar beide landen goede herinneringen aan hebben. Wel maar met de hakken over de sloot hun wedstrijden konden winnen. Engeland tegen Congo in de 16e finales. En Argentinië tegen Egypte in de 8e finales. Een wedstrijd waarover het in de studio daar straks ook al eventjes ging. Waarin Argentinië op de een of andere manier nog die dubbele achterstand kon rechttrekken. En in de toegevoegde tijd de 3-2 maken via Enzo Fernandez. De spelers passeren nog even bij de scheidsrechter, bij Ismaël El Fett. Dat is een Amerikaan in Marokko geboren. Hiertoe aan zijn 4e wedstrijd op dit wereldkampioenschap. En de coaches pakken elkaar een keer heel goed vast. Thomas Tuchel en Lionel Scaloni. Tuchel die het Engelse volkslied als Duitser uiteraard, zou ik bijna zeggen, niet meezingt. Je ziet het wel een keer dat een bondscoach zoals Martinez dat bij Portugal wel deed als Spanjaard. Maar Tuchel doet dat toch maar niet. Het zijn linken tussen de beide landen die toch nog net iets te gevoelig liggen. Bij Engeland Saka niet fit of niet fit genoeg. Rodgers in zijn plaats, dus niet de tegenvallende Madueke. James en Spence spelen op de flankverdedigingposities. Geen Konsa, geen O'Reilly. En nog geen enkele keer speelde Thomas Tuchel 2 wedstrijden aan elkaar met dezelfde defensie bij de Three Lions tijdens dit WK. En aan de kant van Argentinië geen Depol. Wel voor de 2e keer dit WK Simeone. Hij speelde ook al tegen Jordanië in de 3e groepswedstrijd. En vormt nu met Nahuel Molina een Atletico flank. Daar zijn dus wel wat automatismen te vinden bij de Albi Celeste. En bij de Engelsen hebben ze er uiteraard alles aan gedaan om de druk bij Argentinië te leggen. Zij zijn de verdedigers, de titelverdedigers. Zij werden wereldkampioen in Qatar. En bij Engeland is dat toch al van 1966 geleden. En dat zei Tuchel ook al in de interviews lang voor dit WK. Nee, we behoren niet tot de favorieten. Daarvoor hebben we al veel te lang die rol niet meer gehad. Zijn we al veel te lang niet meer zo ver geraakt in het toernooi. Dat is natuurlijk met een korrel zout te nemen. Want Engeland speelde wel degelijk nog een keer de halve finales in 2018. In het toernooi toen de Engelsen 4e werden. En België 3e. Dus zeker niet dat ze de voorbije edities helemaal niets meer hebben gepresteerd. Voor het overige een beetje de verwachte namen. Alle spotlights uiteraard op Lionel Messi en Harry Kane. Zo zijn we er klaar voor en tellen we af naar deze 2e halve finale. Straks kennen we de tegenstander van Spanje. Wordt het Engeland of toch nog Argentinië?
1: Oké, tot zo dadelijk Bert. Wij gaan naar het nieuws van 9 met Telex.

0: Nog heel even Telex en Moscow Disco. Tot zo na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. Er gelden wel strikte voorwaarden, zo moet de patiënt 18 zijn, moet als dat kan de medicatie zelf nemen en mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
4: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen

0: zelf mogen kiezen voor de dood.
1: Voor 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen.

0: Gisteren worden de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alken Mark Pengsten.
1: Als jij 4 mensen verliest van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: In totaal zijn er 6 mensen omgekomen en 2 mensen zijn nog in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Buurtbewoners van het festival Tomorrowland reageren verdeeld op het vuurwerkverbod van komend weekend. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben op advies van de brandweer beslist dat het risico op natuurbranden te groot is.
2: Heel tevreden, heel positief. Wij zitten hier allemaal in een groene zone. Je hoort nergens anders dan bosbranden en droogte, noem maar op.
3: Ik had het eigenlijk niet verwacht, want Tomorrowland staat natuurlijk wel op de eerste plaats. Maar ik ben wel super blij dat het nu inderdaad afgeheven wordt.
4: Ik vind het wel spijtig, want er is wel altijd een mooi spektakel te zien. En dan zitten wij allemaal samen op het terras van het spektakel te genieten.
0: Ja, en over het tweede weekend van het festival is er nog geen beslissing. Sport in het wielrennen heeft de Britse Zoë Bekstedt de proloog gewonnen in de Baloise Ladies Tour. Dat is een 5-daagse riddenkoers in Nederland en België. Fleur Moors was 3e, Lotte Kopecky 9e. En op het WK voetbal is zo net de 2e halve finale begonnen. Daar neemt Engeland het op tegen titelverdediger Argentinië. Meteen te volgen bij Radio 1. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Sportza WK. Met Steffi Merlevede.
6: Goedenavond, welkom opnieuw. In Atlanta is enkele minuten geleden de aftrap gegeven van de tweede halve finale op het WK tussen Engeland en Argentinië. Bert Sterks, valt er al wat te melden?
7: De kansen nog niet, maar het gaat er wel al meteen hard aan toe, moet ik zeggen, op het terrein. Een eerste akkefietje met Enzo Fernandez die hard inging op Anderson van de Engelsen. En iedereen stond al meteen met de borstkas tegen elkaar. Je ziet ook nog een misprijzende blik van Lionel Messi richting de scheidsrechter. Ja, het was meteen al stevig, heel stevig. Bellingham zei ook, ik kreeg een elleboog tegen mijn hoofd. Dus het wordt geen makkelijke wedstrijd, denk ik, voor Ismaël Elfat. Dat was een beetje te verwachten. Het zijn landen en voetballanden die elkaar rauw lusten. En dat zal hier vandaag zeker nog een keer boven water komen in Atlanta. In deze halve finale die misschien wel een keertje wat steviger en virieler zou kunnen zijn dan die gisteren tussen Frankrijk en Spanje. Waar het alleen op het einde, toen de Fransen gefrustreerd raakten, soms wat harder werd. Maar hier zou dat zeker van in het begin wel een keer kunnen het geval zijn. Rice schakelt even Alvarez uit en draait terug. Doet bij John Stones. Alvarez ging druk zetten. Het gaat naar Gay, die zo net nog wat extra raad kreeg van Thomas Tuchel. Een versnelling op links dan van Jed Spence. Hij dus daar de voorkeur gekregen. En met een mooie dribbel gaat hij zijn man voorbij. Het wordt net geen hoekschop. Omdat daar op de achterlijn nog Nahuel Molina klaar stond om de bal daar te ontzetten. En hij doet dat nu een tweede keer. Het was een goede actie hoor van Jed Spence. Even technisch fraai uitgevoerd tussen 2-3 man door. En bijna kwam hij nog tot een voorzet. En je voelt toch dat als Enzo Fernandez dat al in de eerste minuten doet. Dat er nog van dat soort ingrepen gaan komen. En dat Elfat misschien niet te lang gaat moeten wachten met kaarten trekken in dit soort van match. McAllister met een bal naar het centrum. Slordig in de voeten van Gay. Die wil rustig uitvoetballen met Anderson. Met Stones. Er wordt druk gezet op de mannen in balbezit. Maar Engeland deed dat prima. Tot Anderson dan toch de bal over de zijlijn moest trappen. Spence komt weer naar zijn positie. Kwam van ver terug van zijn actie helemaal daar voorin. En teruggespeeld meteen ook tot bij Emiliano Martinez. Paredes verlegt het spel naar Romero. Dat zijn 2 van de pittiger krijgers, zal ik maar zeggen. Die al een keer een sluwe trap durven uitdelen in een wedstrijd. Simeone een eerste keer in duel met Spence. Die goed overeind blijft en zich om Simeone heen draait. Zijn vader vertolkte dus een belangrijke rol in die wedstrijd in 1998. Het WK in Frankrijk. Toen beide landen tegenover elkaar stonden in de 8e finales. 2-2 werd het. En er volgden penalties. Doelpunten van Batistuta, van Zanetti. Argentinië dan door met de penalties en de rode kaart die er ook was voor Beckham voor natrappen.

op de oude Simeone dan Depa, de trainer bij Atletico van zijn eigen zoon en speler. Maar achteraf heeft hij een keertje toegegeven in een interview dat het er allemaal wel om te doen was dat hij die rode kaart echt wel wou uitlokken terwijl hij daar op de grond al lag. We kijken naar de balaanname van Morgan Rogers die dus rechts voorin speelt. Hij gaat zijn man bijna voorbij, Taliafico, met dan de voorzet van Rogers. En die wordt eruit gehaald door een van de verdedigers. Was dat Molina die naar binnen geknepen was of was dat McAllister? Het was McAllister die uit het middenveld even mee ingezakt was om dicht bij het eigen doel te verdedigen. En zo krijgen we de eerste hoekschop in de wedstrijd met Declan Rice toch weer fit. Heeft een moeilijk WK achter de rug. Nog niet zijn allerbeste niveau gehaald. Rugproblemen gehad. Hamstrings. En erg ziek geweest. Ook een paar dagen echt bedlegerig geweest. Hij is de man met de goede traptechniek. Die hier de hoekschop voor zijn rekening mag nemen. En uiteraard kijken we naar Kane. Maar Stones is daar ook mee voor in. De geblokte centrale verdediger. Daar is die bal van Rice. Draait ver genoeg weg. Er ligt er al eentje plat. Dat was Anderson, denk ik. Of was het Stones die daar was blijven liggen. Spence met een belangrijk duel. En een hoge even voet nu van Gueye. En Elfad staat er niet bij. Fluit meteen. En zegt rustig aan. Laat ze maar eerst even terug hun positie innemen. Ja, Stones werd echt wel vastgehouden daar in het strafschopgebied. Door Simeone. Maar het gaat niet anders zijn dan dat natuurlijk. Het wordt onmogelijk om al dat soort van fases te bestraffen. Dan zou de wedstrijd echt voortdurend stil liggen. Alleen de echt harde dingen, de dingen die over de schreef gaan, zal El Fat bestraffen. Want anders heb je echt geen voetbalwedstrijd meer. Beter een beetje knokken en toch voetballen, dan helemaal niet knokken en helemaal niet voetballen. Het beetje devies zijn voor de scheidsrechter vandaag, denk ik. Taliafico. Met de pas naar het centrum. Daar staat... Was het Fernandes onder druk. Overtreding van Gueye. Die even hoog was gaan verdedigen. En Rice zette ook zijn voetje even. De vrije trap is voor Argentinië op de eigen helft. Het is dus wachten op het eerste doelgevaar in de wedstrijd. Het is niet dat ze open en bloot hier de strijd aangaan. Beide landen zoals verwacht een beetje afwachtend. Maar zeker niet afwachtend in de duels. Nee, nee, daar gaan ze allebei vol. Van in de allereerste seconde Romero. Wacht even en kijkt naar waar de manschappen staan. Laat de Engelsen ook even afstand nemen van hem. Staat gewoon stil en wacht tot hij een pas kan trappen. Dat doet hij dan naar Alvarez. Maar verlengt hij in de voeten van Anderson. De duwfout van Simeone. En zo ligt het spel alweer een keertje stil. Is het een vrije trap voor Engeland. En een laatste confrontatie tussen de twee. Dat was in 2005. Speelden ze nog een keer tegen elkaar in een oefenwedstrijd. Maar dus lang geleden dat ze nog een keer tegen elkaar stonden. Voor Messi zelfs de allereerste keer dat hij tegen Engeland speelt. Dus ook nooit kunnen scoren tegen Engeland. Dat wil zeggen, als hij dat vandaag wel doet, dat hij tegen zijn 46ste land in zijn carrière zou scoren. Hij zit aan 45 verschillende landen. We krijgen het vertrouwde beeld met de FIFA-voorzitter, met Arsène Wenger en wat andere notabelen van de FIFA. Die al veel kritiek hebben gekregen. Maar uiteindelijk kijken we wel naar een mooi voetbaltoernooi natuurlijk. Met vooral toch volle stadions. Niet altijd, niet overal. Maar dat is op alle grote toernooien wel een keer het geval geweest natuurlijk. Dat er een stadion niet helemaal vol loopt. Toch voornamelijk wel, zou ik zeggen. En dat ondanks de dure prijzen en de omvang van die stadions. Gordon met een bal voor doel. Die wordt makkelijk opgevangen door Emiliano Martinez. En hij gooit meteen snel uit. Dat is wat we vaker willen zien. Beetje vaart maken in het spel. Gooit meteen naar Taliafico. Die in die wedstrijd tegen Egypte. De voorlaatste was dat dan van Argentinië. Best vaak meeging in de aanval. Maar daardoor kwam er ook wel geregeld ruimte in zijn rug te liggen. En het was op die flank dat de Egyptenaren ook een paar keer konden uitbreken. Al counterend. Waar ze levensgevaarlijk waren. Konden scoren ook. Eén doelpunt afgekeurd. Het andere dan wel goedgekeurd. Bijna. Was Argentinië dan al uitgeschakeld. Ze flirten er echt mee. Maar uiteindelijk toch doorgestoten. Met al dan niet de hulp van de scheidsrechters en VAR. Dat is wat de Egyptenaren natuurlijk wel beweren. Dat die hulp er was. Slordig inspelen nu. Anderson gaat op wandel. Wordt gehaakt. Niet gefloten. Was het dan op de bal. Die charge. En hij blijft nu bovenop zijn tegenstander zitten. En hoopt dat

0: die hem een schop geeft. En ook Rodgers en Tagliafico hebben het aan de stok. Ja, het is echt een moeilijke match hoor, voorlopig voor El Fat. Tuchel is uitzinnig van woede. Paredes is er uiteraard ook weer bij dat akkefietje. Nog eens kijken, Anderson krijgt de bal. Versnelt dan, ja, het is wel degelijk een charge op de bal van Enzo Fernandez. En dan blijft Fernandez even een beetje op Anderson zitten. Daarna is het ook weer omgekeerd. Hij houdt hem echt tegen de grond. Echt in een soort van wurggreep. Een omknelling houdt hij hem tegen de grond. Hopend op een reactie. Het is niet anders dan dat. Hopend dat hij een slag of een trap zou uitdelen. En zich zou laten vangen. Tegen een kaart zou aanlopen. Dus oponthoud. Opnieuw scheidsrechtersbal bij Ismaël El Fat. Hij kijkt Paredes nogal boos in de ogen. En wuift iedereen dan weg. Het is zijn tweede wereldkampioenschap, dus is al wel het een en het ander gewend geraakt natuurlijk. Al wel wat penalties uitgedeeld, al wat rode kaarten getrokken in zijn WK-wedstrijden. Dit is zijn 7e in totaal, 3 in Qatar. En hier is hij aan zijn 4e toe. We kijken nog naar de aanval met Argentinië en Messi die achterover valt. En dan heeft hij het geluk dat Simeone, of was het Molina, nog aan de rechterzijde stond en die bal net kon binnenhouden. Molina was het, de ex-verdediger van Udinese in de Serie A. Maar nu de ploegmaker van Simeone. En Alvarez bij Atletico Madrid. Dat drietal dat vandaag alle drie van in het begin tussen de lijnen staat bij Argentinië. Niet in het lichtblauw, niet in het albiceleste, niet in het hemelsblauw. Maar wel in de donkerblauwe outfit met dan zwart broekje en zwarte kousen. Messi met een bal de diepte in en duidelijk buitenspel van Simeone. En zo ronden we een eerste keer af zonder doelgevaar. Maar een wedstrijd boordevol duels. Boordevol prikkels waar je van voelt dat het potje altijd weer snel zou kunnen overkoken. Voorlopig trilt de deksel al, maar het is er nog niet van afgevlogen. Terwijl nu net Pickford weer een schoudertje geeft aan Simeone. Dus het gaat echt voortdurend van dat zijn. 14 minuten ver bijna 0-0.
1: 10 minuten erbij doorwerken op de E40 van Brugge naar Gent tussen Nevelen en Drongen. En ook op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord.

0: Wonderwall van Oasis, nog zo'n nummer dat de supporters van de Engelse ploeg op dit WK hebben geadopteerd, zal ik maar zeggen. Het is een stevig begin van die halve finale op het WK tussen Engeland en Argentinië. Veel overtredingen, het ligt veel stil, nog 0-0, logisch. Bert, is daar intussen verandering in aan het komen? Kunnen ze alles echt voetballen?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is echt met het mes tussen de tanden. Zo net was er een tackle van Paredes, correct op de bal. Haalde de bal bij Bellingham vandaan en je zag Bellingham meteen recht staan. De andere een beetje schampachtig in zijn gezicht staan uitlachen en zeggen: ik pak je zo meteen nog wel terug op de een of de andere manier. Nee, het is echt een wedstrijd op het scherpst van de snee. Nu ook weer de tackle van Taliafico op Morgan Rogers. Doelpogingen zijn er nog altijd niet geweest. Gordon probeerde het één keer met een actie van op links naar het centrum, maar liep echt recht in de trechter waar alle Argentijnen stonden. En uiteindelijk moest er wel eentje zijn been tegenzetten. Dat gebeurde ook. Hij kwam uiteindelijk niet tot een doelpoging, ook niet tot een pass. Het is wel Engeland dat voortdurend de bal heeft. Dat probeert om het spel te maken in deze halve finale die 19 minuten oud is. En waarin er dus nog niet gescoord is. 0-0. En de actie gaat nu naar Rodgers. Speelt wat in de rug van Anderson. Komt dan toch nog tot een soort van lang uitgespoelen moeilijke 1-2. En via een Argentijn de bal over de zijlijn. Rice vindt dat hij wordt neergetrokken. Moeilijk allemaal om er doorheen te raken. Ze staan erg gegroepeerd. En proberen er dan nu en dan wel een keer uit te komen. Overrechts al een paar keer met Simeone. Die zich ook al heeft laten gelden in de duels. Kane een eerste keer denk ik nog maar aan de bal. Ziet daar Rodgers goed staan. James is mee. Bal voor doel. En Martinez moet plat gaan. De bal te dicht bij de doelman om echt gevaarlijk te zijn. Maar Reece James heeft zich echt al wel een paar keer aanvallend uitgeleefd. Zoals nu met die overlap bij Morgan Rogers. Stond plots zelfs een paar minuten geleden links voorin. Te combineren met Jed Spence. De twee flankverdedigers in een hoekje vooraan. Ik weet niet of Thomas Tuchel dat zo'n prettig idee vond. Dat die allebei zo hoog opgeschoven stonden in deze fase van de wedstrijd. Maar goed, er zullen er wel anderen hun positie hebben ingenomen. Dat is op het scherm niet altijd even duidelijk zichtbaar of dat gebeurt of niet. Messi, bal te ver van de voet. Hij zit nog niet in de match. Anderson zat ertussen en dacht niet aan voetballen, want heeft die bal gewoon vooruit geschopt. Ja, de goede voetballers hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Hier Bellingham, Messi. Het is geen wedstrijd voor dat soort voetballers. Zeker Messi, die liever de duels wat schuwt, zal hier toch een paar keer over takken en bomen moeten springen. Zoveel is duidelijk. Alvarez snijdt naar binnen met een voorzet helemaal naar de tweede paal. Borstcontrole van Messi. Zo probeerde hij de bal bij zijn ploegmakker Enzo Fernandez te krijgen. Nog eens een bal het pak in, weggekopt door Gehi. Maar het was dan wel buitenspel. En dus vrije trap achterin voor Jordan Pickford. De man die twee keer de nul hield tijdens de 2K. Net zoals zijn overbuur Emiliano Martinez. Allebei twee clean sheets. De reservedoelmannen zijn niet in actie gekomen. Bij Argentinië wel alle andere ventspelers. Iedereen heeft een keer wat minuten kunnen maken. Dat is bij de Engelsen zeker niet het geval. Henderson is dan nog een keer geblesseerd uitgevallen met zijn tuimelperte over een reclamepaneel na die wedstrijd tegen Mexico. In Mexico ook Tony, Menu, Chaloba allemaal niet gespeeld. Dus goed. Een lange bal van Pickford. En die gaat richting Rodgers, maar te ver, te hoog. En dan is er nog een trek- en duw-duel met Taliafico. Zonder veel erg. De bal was echt al een stuk weg. Daar kon hij niet meer bij. En hij deed eigenlijk ook niet zoveel. Rodgers liep gewoon tegen Taliafico aan, dus een overtreding was het niet. Nu Messi met een goede deviatie naar de rechterflank, naar de mee inschuivende Molina. En dan heeft Simeone wat meer voorin post gevat. Helemaal in de punt, naast Alvarez is hij gaan staan. Rondtikken met Paredes, met Fernandez. Met ook Lisandro Martinez die klaar staat. Het tempo zakt weer even tot Paredes een diepe bal wil trappen. Richting Enzo Fernandez die mee infiltreerde. De ruimte ligt inderdaad op links bij Alvarez die zich eventjes slim liet uitzakken. En nu wil voorzetten maar tegen James aantrapt. Het salonvoetbal is er echt nog niet bij. Het champagnevoetbal. De kurk blijft op de fles. Paredes. Naar Martinez. Op de eigen helft, op de middenlijn eigenlijk. Nu wel Taliafico wat hoger aangespeeld. De Engelsen moeten even terugzakken tot op de eigen helft. En Kane moet meezakken. Heeft echt amper een bal aangeraakt in die eerste 22 minuten. We zijn bijna bij de drankpauze. Laat staan dat hij een kans zou gekregen hebben. Nu is ook McAllister weer even blijven zitten op de knieën na een contact met Bellingham. Wat is daar nu weer gebeurd? Uiteindelijk toch gefloten door Elfad. Bellingham zet zich en trapt even bovenop de voet van McAllister met de noppen. Dat kan even pijn doen, maar goed, het is nu geen fase waar je een gele kaart moet voor trappen. Hij glijdt eigenlijk helemaal met zijn schoen van boven naar beneden over de voet van Alexis McAllister. Wel de vrije trap dus voor Argentinië nog. Vlak voor de spelers even gaan rusten en drinken. Al is dit in dit geairconditionde stadion niet echt nodig. 22 graden kregen we mee. Is het in de Mercedes-Benz alleen Arena beter. Stadion met zo'n 70.000 plaatsen. De actie met Simeone op rechts. Heeft Spence tegenover zich. De voorzet blokt af op de voet van Spence. En zo heeft Argentinië nu ook zijn eerste hoekschop in de match. Bij de bekenden in de tribune, Mascherano, Lavezzi die toekijken en vele anderen. Agüero is er ook bij. En ook vele andere ex-internationals van Argentinië aangekondigd dat ze een bezoekje zouden brengen aan deze halve finale. Iedereen wil er natuurlijk graag een keer bij zijn. Maar ook toepers uit andere landen zoals George Weah, die al een paar keer zijn opwachting heeft gemaakt, zit ergens in de gigantische tribunes van deze arena. Elfad heeft het aan de stok met Simeone en Pickford. Geeft ze even mee wat hun rechten en plichten zijn in het strafschopgebied. En dan kijken we naar die hoekschop die er komt van de linker van Lionel Messi. Van wie anders doet hij dicht bij het doel en meteen gefloten door Elfad. Zag daar meteen wat gebeuren. Romero lacht hem een beetje uit. Pickford viel al helemaal achterover. Hij wijst nu naar zijn pols. Inderdaad, hij werd gewoon geduwd toch door Simeone. Ja, slim is dat nu toch ook niet van die Simeone. Staat gewoon opzichtig met zijn twee armen te duwen tegen Pickford. Dus hij geeft Elfad geen keuze. Hij moet gewoon fluiten. Hij moet voor een overtreding fluiten. En verkwanselt op die manier die stilliggende bal voor Argentinië. Goed, even pauze. Qua intensiteit is het dan misschien toch wel nuttig dat iedereen wat gesust wordt. Dat de gemoederen wat kunnen bedaard worden tussen Engeland en Argentinië na een kwart 0-0.
0: Oké, dankjewel Bert. En dan nemen wij hier Wim en ik in de studio even over. Wim, ja, wat een intens begin van de wedstrijd. Wat een stevig begin. Het doet niet zozeer aan voetbal denken. Het is meer een gevecht bijna.
2: Ja, klopt wel. Hè. Kleine, ambetante duwtjes in de rug. Daar begon het al mee. Ja. Maar na 5 minuten en zo Fernandez op Anderson. En daar zat het al de bovenarms op. Het is... Proberen wel wat hoge druk te zetten van beide kanten. Maar het zijn alleen maar duels. En Bert zei het terecht. Messi zit niet in de wedstrijd. En Kane en Bellingham ook niet. Nee. Dat is wel de bedoeling van die drie langs twee kanten uit de wedstrijd te houden. Terzelfde tijd wil dat ook wel zeggen dat je geen millimeter ruimte krijgt. Dat er alleen maar duels zijn. Dat het geen makkelijke wedstrijd is voor die Amerikaanse ref. Nee. Ja, wat moet je doen? Snelle gele kaart geven? Ja, dan moet je bijna telkens malen. Als er zoiets gebeurt. Ofwel laat je alles toe, ofwel ga je alles echt wel gaan sanctioneren. Nee, heeft er nog geen gegeven. Ja, maar dan ga je straks met 9-9 eindigen. Ja, ja. En dat is
0: het
2: ook
0: is wel ietsje
2: niet
0: aan het beteren, had ik
2: hoop het
0: gevoel.
2: Ik hoop het. Ja, ze worden wat moe. Ze kunnen misschien zo kort niet dekken. Maar er moet echt wel rust komen. Rust in die duels, waardoor er weer wat kan gevoetbald worden.

0: En Engeland probeert het meest, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Met Rhys James op rechts en vooral Spence over links. De twee flankverdedigers die inderdaad proberen hoog mee te komen, offensief te zijn. Alleen, ja, Kane, nog niet gezien. Geen bal geraakt. Bellingham, geen bal geraakt. Messi, als hij hem dan heeft, bal te ver van de voet. Nee, het is vooral gevechtsvoetbal en... kijken wie er rustig kan blijven. Hè. En Paredes heeft er al een aantal...
1: Geduld hebben zal belangrijk zijn.
0: Ja, en toch die bal laten gaan. En toch proberen te durven voetballen en te gaan aanvallen. Zonder schrik te hebben dan voor die tegenaanval die er altijd wel ergens in zit. En Messi probeert ook wel wat op die rechterkant te gaan lopen. Daar wat vrijheid te krijgen. En dan gaat Simeone in de punt spelen. Maar voorlopig, we hebben nog één keer Martinez op die voorzet van Rhys James. Ja. Moest even tussenkomen, maar eigenlijk is er nog geen één keeper onder vuur genomen. En daar wachten we toch al een beetje op. En misschien hebben we wel een goal nodig. Of een penalty zoals gisteren. Ja. Om de wedstrijd
1: om het open te breken.
0: Open te breken. Ja. Anders denk ik of vrees ik dat het niet snel zal veranderen van de manier waarop er nu gebikkeld wordt. Mm. Want zo kan je toch wel heten.
1: Benieuwd of de drankpauze misschien voor wat meer vrede op het veld kan zorgen. Bert, ze is voorbij en zijn er weer aan begonnen.
2: En meteen een hoekschop, denk ik, voor Argentinië, of toch niet? Nee, het is toch een Argentijn die als laatste bij de bal zat. We hebben natuurlijk wel vaker gezien dat zo'n drankpauze het een en het ander verandert aan het spelbeeld en aan de intensiteit van een wedstrijd. Soms bij één land, soms bij de twee. Er kan wel wat bijgesteld worden. En misschien zijn de zwaarden en messen nu gewoon aan de zijkant gebleven in de dugouts. Hoewel, meteen toch alweer een flink duel met James, die onderuit wordt geschoffeld. Het is wel gewoon inwerpen. En hij kijkt vol verbazing naar de scheidsrechter. Hoe het kan dat er niet is gefloten voor een overtreding. En ook Tuchel is weer echt uitzinnig van woede. Ja, je gaat toch weer de discussie krijgen of Argentinië te veel mag tijdens dit wereldkampioenschap voor er wordt ingegrepen. Al zou ik deze fase nu toch nog een keertje willen herbekijken voor ik er zware conclusies uit trek. Martinez heeft de bal. Een van de Martinezen van Argentinië. En het is de doelman Emiliano, die Engeland goed kent. Sinds jaar en dag ex-Arsenal. Vaak uitgeleend aan onder meer Reading, Sheffield Wednesday, Rotherham United in Yorkshire, Wolves. Eventjes in Spanje bij Getafe. Maar nu toch al even ook bij Aston Villa, waar hij de Europa League mee heeft gewonnen. Dus de meeste die toch tegenover hem staan, kent hij natuurlijk goed. En heeft hij al wel een paar keer tegen gespeeld in zijn carrière. Zoals Kane. 7 keer tegen Martinez gespeeld. 2 keer gescoord, maar wel tegen Emiliano Martinez. En hetzelfde geldt aan de andere kant, waar Pickford een paar van de spelers van Argentinië natuurlijk ook al door en door kent na jaren in Engeland. Denk maar aan Alvarez, denk maar aan McAllister in de Merseyside Derby. Dus het zijn allemaal dingetjes, duels in de wedstrijd, wedstrijden in de wedstrijd, die mee bepalen hoe het eraan toe gaat op het terrein en waarom het er soms zo pittig aan toe gaat ook. James mag inwerpen op rechts. Naar Stones doet hij dat dus helemaal naar achteren. Anderson, die vind ik wel goed in de match zit, zowel in de duels als voetballend, draagt hij zijn steentje bij. Probeert dat op zijn minst. Neemt initiatief op dat middenveld. Gordon moet even afhaken en is de bal kwijt. En dan zelf een duwfout van Anthony Gordon. Snel genomen vrije trap met Simeone. Alvarez moet even terugdraaien. En dan gaat het zelfs helemaal achteruit tot bij Romero en doelman Martinez. De Engelsen gaan niet meteen helemaal in de hoge pressing door. Laten daar uitvoetballen tot bij Lisandro. Nu toch Rodgers die wat uitstapt. En Tagliafico speelt de bal de linkerflank helemaal af. Paredes 1-2. En een driehoekje wordt het zelfs met Alvarez die afhaakt. Maar het is nog allemaal diep op de eigen helft dat de Argentijnen dat doen. De verdedigende wereldkampioenen. Velen van het elftal waren erbij in Qatar. Ongeveer 2/3 zowat was er al bij. Toen Frankrijk werd verslagen bij de penalties. Een jaar of 4, eigenlijk 3,5 nog maar geleden. Want het was een winter WK, weet u nog wel. Lange bal van Paredes komt niet aan. En Pickford slaat een keer in zijn handschoenen. Hij krijgt gewoon de doeltrap. Tuchel is weer wat gekalmeerd. Is gaan zitten in zijn dugout. Kauwgom in de mond. En ik denk dat we ook een beeld opvangen van Mario Kempes. Oud-gediende van de Argentijnse nationale ploeg. Dat moeten we al ver terug natuurlijk.

Een lange bal van Pickford met zijn linker. Hij wil Gordon bereiken, maar nog net ingegrepen door Molina. Voor Gordon op zijn eentje had kunnen doorlopen. Bellingham met een eerste keer een goede dribbel nu. Romero staat hem wel op te wachten. 1-2 man en de haakfout. De haakfout. Fernandes grijpt in. En vrije trap voor Engeland. Voorlopig geen kaarten. Ze blijven nog altijd op zak bij El Fat. Ja, het was nogthans echt een duidelijke tik tegen het onderbeen van Bellingham. Die een beetje op snelheid raakte eindelijk. En cynisch applaus van Tuchel dat er eindelijk een keer wordt gefloten in het voordeel van Engeland. Ja, het bespelen van de scheidsrechter is ook zo een ding in deze wedstrijd. Deze dus wel gefloten en een vrije trap met onder meer Rice bij de bal. Martinez zet zijn muur nog op de goede plek. James staat er ook bij met zijn dikke bovenbenen. Altijd de kont een beetje achteruit bij Rhys James. Wie gaat er trappen? En naar wie wordt de bal gericht? David Beckham kijkt toe, voorovergebogen met Posh Spice aan zijn zijde. Hij was daar straks aan het meezingen op Sweet Caroline. Line beter zij bleef, een beetje Zurich zo stoïcijns zitten. Vond dat maar niks. Liever wat van de Spice Girls moet ze gedacht hebben. Rice met de vrije trap in de box. Geen verkeerde bal. Stones kan koppen bij de tweede paal, maar knikt er een meter of twee naast. Stevig duel ook weer, ging een beetje bovenop zijn tegenstander toch wel. Stones, even kijken. Bij de tweede paal was er ook al een tuimelperte van Rodgers. Die aan het duwen was eigenlijk Taliafico. Gewoon omver duwt. En dan gaat Stones boven Lisandro Martinez uit. Kan koppen maar naast het doel. Maar die andere fase met Rodgers en Taliafico was er ook weer eentje zonder naar de bal te kijken. De ene die de ander gewoon omver duwt, ik kan het niet anders zeggen. Met volle kracht, met volle gewicht, de een tegen de andere. Nu ook weer duwen tussen Spence en Simeone. En hij doet het nog een keer, het mag allemaal. Gueye grijpt in en Simeone blijft maar knokken en pikkelen. Ja, hij geeft niet op hoor. Hij heeft het met de paplepel ingekregen natuurlijk van Diego. En bij Atletico Madrid doen ze niet anders. En maar trekken en maar duwen en maar schoepen. En weer recht krabbelen en nog een keer een trap uitdelen. Tot El Fat dacht, nu is het welletjes. Nu fluit ik dan toch maar een keer. Eerst aan het broekje, dan met zijn hoofd beukend op Gueye. Alles gebruikt hij werkelijk, Simeone. En daarvoor staat hij er misschien ook wel op. Om deze wedstrijd op die manier mee hard te maken. Kane gaat even spreken met de scheidsrechter. Vindt dat het allemaal wat strikter en strakker mag, denk ik. Dat het wel goed is geweest met al die duels en dat geschop. Stones met de bal aan de voet. Speelt achteruit naar Pickford. Wacht even, want er is niemand vrij. Gewoon met de bal aan de voet en dan trept hij een lang. Daar staat meestal Gordon op die flank. Het is nu een keer Spence. In één tijd doorgespeeld naar Gordon. En dan een tik door de benen bijna. Was dat van Lisandro Martinez. Maar hij kon nog net om de as draaien. Dan Rhys James met een voorzet die te hoog is. Toch een paar keer nu een prikje van Engeland. Wat ballen in de box. Spence gaat ook doorjagen op Simeone. Doet dat nog een keer. En blijft hem daar vasthouden in het hoekje. Heeft de bal uiteindelijk ook. Spence, ja, werkt zich daar te pletter voor in. Nu tegen Molina ook nog. Die de bal ook niet lekker wegkrijgt. Gordon kan niet voorzetten, want er is niemand in de box. Bellingen met de rug naar het doel. Tik gekregen en nieuwe vrije trap voor Engeland. Ging snel naar de grond. Hij wist dat het contact van Molina ging komen. En dit is een vrije trap die nog een beetje dichter bij de box is. Helemaal aan de zijkant, dus wellicht geen trap op doen. Ja, het is wel juist. Molina trapt niet echt vol op het onderbeen, maar raakt het wel. Zijn voet gaat wat langs de kuit van Bellingham. En hij voelde echt dat het ging komen. Ging al op de knieën. Slim gedaan. En dan heeft dat de inpraten van Kane misschien toch wel wat geholpen op El Fat. Dat hij er wat dichter mocht opzitten. Na dat eerste kwart waarin er werkelijk niet gevoetbald werd. Nu probeert Engeland dat toch. Is toch wel de betere ploeg nu op dit moment. Kan op zijn minst iets dat op een combinatie lijkt op de mat leggen. De vrije trap komt van Rhys James. Veel volk dicht bij het doel van Martinez. Daar is de bal hard rechtstreeks naar het doel. De vuisten van Martinez. Gekopt nog door Anderson. Bal blijft daar in de lucht hangen. Ontzet nu door Taliafico. En verder weggekopt door Alvarez. Gevaarlijke bal van Rhys James. Niet omdat er iemand kon koppen, maar wel redelijk dicht bij het doel en hard gegeven. Nu de counterkans met Messi. Spence stapt uit en zit er goed bij. Net de bal even aangeraakt. En ook Gordon, maar Messi blijft overeind. Tussen drie man door. Ferm gedaan. En dan een overtreding of niet? Een overtreding.
Denk ik toch. En iedereen beschermt Messi. Hem mag je niet aanraken. Eerste gele kaart komt er nu aan voor wie? En iedereen weer samen duwen, trekken, wijzen naar elkaar. El Fat gaat meeduwen, stuurt ze allemaal weg. Geel voor Rice, denk ik. Nee, hij blijft die gele kaart maar in de lucht houden. Voor wie is ze nu uiteindelijk? Hij zoekt de man die hij moet hebben. Moet werkelijk slalommen tussen al die spelers die op een hoopje staan. Hij wijst nu nog een keer naar de gele kaart en ze is voor... Ja, het is mij niet duidelijk. Hij zoekt nog altijd voor Anderson. Kijk, hij heeft hem eindelijk gevonden in dat bosje van spelers. En de gele kaart is voor Elliot Anderson. Dat is vervelend daar in de centrale strook, uiteraard. Ze waren er met z'n tweeën, drieën die Messi probeerde op te vangen. Eerst Spence nog op de bal, dan Kane die omver viel. Messi heel vlot eromheen om zijn as gedraaid. Maar Anderson heeft daar toch weinig mee te maken, lijkt mij. Het was een overtreding van Spence, toch? Spence geeft de duw, waardoor hij op Anderson terechtkomt. En voor mij moet deze gele kaart voor Spence zijn, niet voor Anderson. Is dit een vergissing van de scheidsrechter? En dan zou de VAR eigenlijk moeten tussen beiden komen als die aan de verkeerde speler is gegeven. Hij komt op Anderson terecht, inderdaad, die staat daar. Maar zonder de duw van Spence was het geen overtreding geweest. Goed, we kijken naar de vrije trap. Het is interessant te volgen allemaal. Niet mooi, maar wel interessant. Vrije trap met Messi, ver van het doel. Iedereen op een lijn, op de 16 meter lijn. Het gaat kort naar Paredes. De druk meteen op de bal van James. Messi met een versnelling. Messi met het schot tegen Kane aan. Fernandes ook met een kanonskogel die er maar net over gaat. Eerste echt goede doelpoging. Ze willen een hoekschop. Fernandes heeft gezien dat Pickford die bal heeft aangeraakt. Maar hij wijst gewoon dat het een doeltrap is. Ja, dit was wel een pegel hoor van Fernandes. Wat een streep. Draai het naar de bovenhoek. En nee, hij zit er helemaal niet bij. Fernandes staat gewoon te liegen. Maar wel een eerste echt goede doelpoging van Enzo Fernandes. Van op een meter of 18 moet het geweest zijn. De eerste die we kunnen noteren. Er was ook die vrije trap van James wel op de vuisten van de doelman. Maar die was toch eerder bedoeld als, ik denk, voorzet. Het past nu toch een klein beetje los in deze wedstrijd. Met Paredes bij de bal. Kane stapt even uit. Zet niet echt druk op de bal. Dan Romero, zoals ze het wel vaker doen. Gewoon even stilstaan, wachten, kijken wanneer er iemand beweegt. De pas tussen de linies doortrappen. Maar ze zijn vakkundig dichtgezet nu. Die gaten door de Engelsen. Waardoor Paredes achteruit moet spelen. Martinez. Bal aan de voet. Kijken. Nog eens kijken. Nog eens een stapje achteruit. Nog een stapje achteruit. Hij staat bijna op zijn eigen penaltypunt nu. Het is echt uitstand dat Argentinië aan het voetballen is nu. Wacht tot er iemand van Engeland druk zet, maar niemand doet dat. En dan trapt Martinez maar een lange bal die op het hoofd van Gueye belandt. Nou nee, dat is niet echt fraai om naar te kijken, moet ik zeggen. Deze manier van voetballen. Rodgers, dan Kane die het aflegt in het luchtduel tegen Paredes. Anderson gaat er ook onderdoor. Versnelling van Messi. McAllister even, Rice moet uitstappen. En trapt weg met links over de zijlijn. Argentinië komt een beetje opzetten nu. Op zijn eigen manier. En het balbezit weer voor de Argentijnen, waar Simeone toch al een overtreding of 6-7 heeft gemaakt, denk ik nu. In die eerste helft. En is ontsnapt aan de gele kaart op de een of de andere manier. Wel geel dus voor Anderson. Balbezit van Lisandro Martinez, die mee mag inschuiven. De kaats van Alvarez. Hij weer achteruit. Doet bij Romero. Even stilstand in de match met Fernandes. Tikt opzij. Messi dan. Altijd opletten, want hij kan die splijtende pass natuurlijk wel trappen. Nog eens een pass het centrum in dat helemaal dicht zit. Van Martinez. Taliafico op de linkerflank. Een langere aanval nu van de Argentijnen. Lang balbezit alleszins. Alvarez nog een keer opzij. Kane laat hem lopen, maar het is echt een laterale actie. Ongevaarlijk. Simeone heeft ook meteen twee belagers. Fernandes heeft er ook meteen twee op de huid. En Romero mag inschuiven. Zo schuiven met z'n allen meter per meter wat dichter richting dat doel van Jordan Pickford. Die nog geen bal heeft moeten pakken, maar die vorige was er wel dichtbij. Van Fernandes. Hij maakte zijn belangrijke doelpunt al tegen Egypte in de toegevoegde tijd. De 3-2. Stiel nu van de Engelsen met Kane. Scheidsrechter loopt een beetje in de weg, maar raakt de bal niet aan. Rodgers dan.
En dan wordt er toch getrokken aan dat broekje van Rodgers. En is de gele kaart meer dan terecht voor Lisandro Martinez. Geel nu dus ook voor de Argentijnen. Ja, hij kon niet anders dan die nu trekken natuurlijk. Balverlies van de wereldkampioen. En Lisandro dan één keer, twee keer aan dat shirt gehangen van Rodgers. Wrijft het zweet even van zijn gezicht, is ontgoocheld. Maar heeft echt niet te mopperen wat hij daar geel voor krijgt. Hij verhindert een tegenaanval van de Engelsen op die manier. Dus het is gewoon juist wat El Fat hier doet. En het zal, gelooft u mij, niet de laatste gele kaart in de wedstrijd zijn. Dat is haast onmogelijk. Met hoe het spel zich hier voltrekt. Met hoe er een duel wordt gegaan. Met hoe er een manier is van niet echt haat, maar toch een verregaande vorm van elkaar willen afmaken op het terrein dan. Fernandez naar Molina op de rechterflank. 3 minuten nog tot de pauze, plus dan een beetje toegevoegde tijd. Je kan, hoewel er weinig doelgevaar is, eigenlijk geen seconde wegkijken, omdat er toch op het terrein altijd wel ergens iets gebeurt dat dan niet meteen wat met rechtstreeks voetbal of combinatie te maken heeft. Snelle vrije trap nu met de Engelsen. En Bellingham gaat op wandel. Is wel helemaal alleen op de linkerflank. En is de bal te makkelijk kwijt aan Romero. Zeker geen overtreding deze keer. Heel clean hoe hij die bal uit de voeten haalde van Bellingham. Wanneer krijgen we een eerste keer Kane te zien? Hij loopt daar nu wat mee. Half druk te zetten tussen de centrale verdedigers in. Is een spits die toch geregeld mee inzakt ook. Mee voetbalt. Dat hebben we hem eigenlijk nog geen enkele keer zien doen. Hij is er nu aan begonnen aan zijn reeks met gele kaarten en kan nu eigenlijk niet meer stoppen natuurlijk, El Fat. Het is altijd dat moment uitkiezen wanneer je die eerste trapt. Hoe lang je laat begaan. En het even aanziet, aankijkt. De duels wat afwacht. De barometer even zijn werk laat doen. Maar op een bepaald moment moet je wel ingrijpen natuurlijk. Spence krijgt de inworp op de linkerflank. Speler van Tottenham. Ook lang niet elke wedstrijd in de basis gestaan, want O'Reilly daar natuurlijk ook gestaan op links. Bij de Engelsen, de flankverdediging is een heikel punt bij de Engelsen. Geen Trent Alexander-Arnold in de selectie, het is geweten. Dan veel blessures, de schorsing van Kwanzaa die vandaag ook weer niet inzetbaar is. James die wat blessures opliep, Spence ook altijd maar half fit geweest. Maar nu dus weer fit genoeg bevonden voor de dienst van bij de aftrap. Het is altijd wel wat geweest op die twee backposities. Maar Spence doet het vandaag wel goed, vind ik. En trapt nu de lange bal richting Bellingham. Lisandro kijkt even of zijn doelman komt. En kijkt nog even nadat hij de bal heeft weggetrapt. En zegt, oké, het is goed. Ik was er, ik kon hem wegtrappen. Ik verwachtte even dat je zou komen. Maar ik denk niet dat Emiliano Martinez geroepen had. Anderson met een crosspass. Heel erg ver. Te hard voor James. Slordige bal van Elliot Anderson. Man van vele miljoenen. 135 om precies te zijn. Is hij waard, of was toch het bedrag dat voor hem is neergeteld door Manchester City aan Nottingham Forest, aan de River Trent. Taliafico mag ingooien op linksachter. Laatste seconde van de reguliere speeltijd, doet dat op het hoofd van Anderson. Dan Bellingham die te makkelijk neergaat onder de druk van Julian Alvarez. Niet gefloten en dat was goed deze keer. Liet zich echt te makkelijk vallen Bellingham. In een schouder tegen schouder duel. 3 minuten worden erbij geteld. Bal opzij, Fernandez. En dat is een overtreding. En hij schoffelt nog een keer, maar raakt dan niemand. Kane is de bal weer kwijt. Opgevangen door Anderson opnieuw. Rice probeert het spel te verleggen naar de andere flank. Dat lukt niet, want James kaatst hem meteen weer terug. Via Stones kan het wel naar de linkerflank nu naar Chad Spence. Wordt opgewacht door Simeone. Staat stil, dus moet achteruit voetballen naar Marguet. Snijdt dan wel weer wat metertjes voorwaarts. Kane die nu toch een keer afzakt. Rice. De bal gaat naar de rechterflank. Naar Reece James. Heeft McAllister op zijn huid hangen. Moet ook weer achteruit. Doet dat wat kort voor Stones. Of voor Rice beter. Ingooi Engeland. 2 ballen op het terrein. Waardoor de ingooi er niet snel kan komen. En het nog altijd 0-0 is uiteraard. 1 doelman heeft een keer moeten ingrijpen. Dat was Martinez op de vrije trap van James, moest hij wegboksen. Maar het was geen kans, zo kunnen we dat zeker niet omschrijven. En aan de andere kant de knal van Enzo Fernandez.

0: Des die echt niet hoog over dat doel ging van Jordan Pickford. Dat was het. Qua doelgevaar in 46 minuten voetbal nu tussen Engeland en Argentinië. Stones, bal aan de voet. Het is toch weer Engeland dat het initiatief heeft overgenomen. Naar de actie van Rodgers. James achteruit naar Stones. Ze vinden de ruimte niet om de beslissende, mogelijk beslissende pas in te trappen. En dus moet Stones helemaal achteruit. Hij krijgt een fluitconcert over zich heen van het Engelse publiek. Waar ze wat meer risico en aanvalslust willen zien. Dit is dan wel een goede bal richting Rodgers. Maar hij keerde terug uit buitenspel, wordt aangegeven. En zo is de vrije trap helemaal achterin voor de Argentijnen. Je kan niet zeggen dat er een land echt in de problemen is geraakt. Dat er echt een supergroot verschil is tussen Engeland en Argentinië qua niveau. Qua voetbal is het bij allebei aan de povere kant. Tuchel noteert nog zelf een paar dingen. Het is geen vierkleurenpik, wel gewoon blauw of zwart. Denkt hij al aan wissels? Ik zou denken van niet zo meteen bij de rust. Het is wel een wedstrijd met hoge intensiteit. Dus dat er straks wat spelers moe gaan worden zo diep in het toernooi lijkt me wel duidelijk. En het is uiteraard ook door die intensiteit dat er voor een stuk niet lekker kan gevoetbald worden. Maar ook door de vele overtredingen natuurlijk. Het is een beetje gekalmeerd wel richting de rust. Hooggeheven voet van Paredes. En die wordt ook gefloten inderdaad door Elfat in de slotseconde van deze eerste helft. Die bikkelhard was bij momenten. Zeker in de eerste 20 minuten. Maar waar ze nu toch net iets sportiever met elkaar omgaan op het terrein. Laatste seconde van de eerste helft. Bal nog een keer op links bij Jed Spence. Krijgt hij er nog voor doel? Mag de actie nog vervolledigd worden van scheidsrechter Elfat? Gordon wil dribbelen. Zoekt zijn rechter. Zet voor. Afgeweken bal over het doel en hoekschop. Mag die er nog komen? Nee. En ze zijn boos uiteraard bij Engeland. Maar de toegevoegde tijd zit er inderdaad op. De bal via Fernandes nog over het doel van Martinez. Maar de hoekschop moet niet meer getrapt worden. En zo gaan we rusten tussen Engeland en Argentinië. Pittig is het zeker. Goed, dat is wat anders. 0-0. Half.
1: Dank je wel, Bert. En tot straks voor het vervolg na nieuws van 10 uur. Wim de Koning nog altijd bij mij in de studio.
2: Ja.
1: Ja, Wim, wat een intense wedstrijd om naar te kijken. Het is zoals Bert op een bepaald moment ook zei. Je blijft wel kijken, niet voor het voetbal, maar ja, voor al die duels die maar blijven gebeuren.
3: Ja, interessant, omdat het spannend is. En ja. Omdat je toch ook, je probeert een beetje te verplaatsen in het hoofd van die ref, van die Amerikaanse scheidsrechter.
1: Ik zou niet in de schoenen willen staan.
3: Nee, Bert heeft, Bikkelhard heeft hij het al genoemd ook. Dat is het zeker. Je mag nog wel rond het blok spelen, maar één keer dat die bal in het blok komt, dan komen er zodanig snel duels, veel duels, harde duels, telkenmalen op of over het randje. Soms laat hij doorgaan, soms laat hij spelen. Waardoor je eigenlijk op geen enkel moment, we hebben nog geen enkele constructieve aanval gezien.
1: Nee,
3: nog geen enkele.
1: Nee.
3: Je kan echt niet opbouwen, je krijgt niet de mogelijkheid. Ik heb net iets te veel Frankrijk-Paraguay vibes.
1: Ja. Ja, en, dat was een vechtduel echt.
3: Ja, ja, en hier heb je natuurlijk twee ploegen die willen winnen. Paraguay wou ook wel winnen, maar wou vooral Frankrijk doen verliezen.
1: Ja,
3: dat voelde
1: ja.
3: je. Mm-hmm. En ieder op zijn manier. De Engelsen pakken echt wel het meeste initiatief. Reece James komt hoog op, de rechtsachter, de linksachter. Spence is eigenlijk de gevaarlijkste. Dat ja. zegt veel natuurlijk over Harry Kane, die niet in die wedstrijd zit. Ze vinden hem niet. Is één keer in de eigen 16 bijna de bal komen halen. Zoals hij bij Bayern ook wel af en toe eens doet, om dan een lange bal te geven.
1: Ja.
3: Kwestie van in de wedstrijd te komen.
1: Ja, ja.
3: Bellingham kwam wat beter na de break. Ja, toch een overtreding of twee op hem.
1: Ja, juist.
3: Rond de 16.
1: Een keer een vrije trap ook.
3: Ja. Voilà, alles een keeper in actie. Maar alles bij elkaar is het, ja, toch wel te weinig. Hè?
1: Ja, ja.
3: En Messi, ja, nog nooit in de 16 of rond de 16 ergens iets kunnen doen. Eerste gele kaart kwam er wel na een goede actie van hem op het middenveld.
1: Ja, ja.
3: En waarbij Bert natuurlijk wel gelijk had, omdat het Spence was die Messi tegen
1: en niet
3: Anderson aanduwde.
1: De gele kaart. Ja.
3: Heel erg moeilijk om daar als VAR tussen beiden te komen, denk ik. Omdat ja, het is een soort sandwich dat hij daar zat. Maar ongelukkig natuurlijk voor Anderson, die daar op dat middenveld meer dan Reece James aan de bal is. En kan niet zeggen dat Rodgers meer brengt dan andere mannen, Madueke of Saka op die rechterkant.
1: En heel opvallend vond ik bij die fout op Messi alle Argentijnen meteen erbij. Hè. Er was meteen een klein opstootje.
3: Stel je voor dat hun grootmeester iets overkomt. Ja, hè. Ja. En dat is de manier waarop zij dat teamgevoel echt wel heel erg manifest tonen. Hè. Dat is ook wel. Ze zijn, het is een team, je voelt dat wel. En ze gaan, en eigenlijk is Simeone een beetje de veruitwendiging van de manier waarop ze hier vandaag voetballen. Normaal, hij kan niet zoals zijn vader schoppen en trekken en slaan, maar hij doet het wel langs alle kanten. Hij probeert het wel, terwijl hij er eigenlijk gezet is om op die rechterkant wat snelheid te brengen. Maar eigenlijk is er niemand van de 22 die echt wel tot zijn recht komt als speler daar op het veld. Nee, ze zijn allemaal bezig met die kleine oorlog die er toch wel is. Het was ook een kleine oorlog in de Falklands in der tijd. Het heeft niet zo lang geduurd. Het ging om twee kleine eilandjes bereikbaar. Maar hier gaat het toch wel om meer, heb je het gevoel. En ik denk, gaat het dan beslist worden misschien met een penalty of met een rode kaart? Of...
1: Dat gevoel heb je wel, hè?
3: Ja.
1: Op een penalty.
3: Ja, wie gaat er hier? Of een fout, een grote fout achterin of zo. Een blunder van een keeper of van een verdediger. Want een aanval opbouwen en daar tot een doelkans komen via een aanval, dat lijkt onmogelijk. De eerste 45 minuten is dat alleszins geen één keer gelukt. En de ref, alles bij elkaar kan je stellen. Doet hij het goed? Hij laat op een gegeven moment ook wel voetballen. Want als hij alles fluit, dan fluit hij het ook om zeep. En dan zien we niks. Maar ik heb toch ook het gevoel van, niet te snel die gele kaart te geven. Dat was gevraagd, want we willen ook de grotere spelers lang in. En niet te snel die rode kaart, want we willen lang bij 11-11. En op die manier krijg je dit soort wedstrijd dan toch op een gegeven moment.
1: Ja.
3: En dit was toch wel iets wat we niet meer zien. Ook niet in de Champions League. Ook niet in finales of halve finales van de Champions League. Waar een ref de eerste 20 minuten amper moet tussen beiden komen. Waar bijna geen overtredingen meer zijn. Omdat ze weten, we moeten daarmee opletten. Hier hebben de spelers echt wel het gevoel, er mag meer, er kan meer. Ja. Het is al de tendens, heel het WK.
1: Ja, dat is zeker waar.
3: En nu extrapoleert dat in zo'n soort wedstrijd.
1: Wat je ook niet wilt, natuurlijk.
3: Ja. Wat je natuurlijk niet wil. Dus het is dansen op een slappe koord, vind ik toch wel wat dat betreft. En het zal duren totdat er opeens een rode kaart komt straks of weet ik veel. Maar die ref, alles bij elkaar, doet hij het goed. Als hij natuurlijk volgens het boekje fluit, dan moet hij alles

0: die Elfat op het terrein dat ook wel hoort natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: En als nog niemand een gele kaart heeft gekregen, zal hij er ook wel gene krijgen. Als coach mag je denk ik ook wel net iets meer doen. Maar ja, het is intens, het is bikkelhard. Daardoor is het interessant. Maar het voetbal wint hier niet veel.
1: Nee, nee, nee. Ik zie statistiek expected goals in de eerste helft. 0,05 voor de Engelsen tegenover 0,03
0: ja.
1: voor Argentinië. Dat
0: alles,
1: zegt het wel, hè?
0: Zegt alles, hè. We wilden net het aanvallend voetbal promoten en meer keepers in actie en spitsen gaan beschermen. En het zijn allemaal zaken die niet gebeuren. Hè. Kane wordt zelfs niet aangespeeld. Ze hebben geen kans om hem aan te spelen. In het begin ging Lisandro Martinez, centrale verdediger. Eén keer dat Kane eigenlijk de bal kwam vragen rond zijn eigen 16, ging hij zelfs doordekken. Nadien heeft hij het zo gelaten, omdat hij dacht van, ja, misschien is dat wel net iets te ver. Maar hij komt niet in de wedstrijd. En er zijn nog wel wedstrijden geweest bij Engeland dat Kane er niet in was. Maar hij heeft wel al 6 doelpunten gemaakt. Dus hij heeft niet veel nodig. Moet maar één keer in die 16. En langs de andere kant ja, is het ook niet de Messi van de vorige wedstrijden. Ik kan niet zeggen dat hij veel wandelt. Maar hij kan niemand afzonderen. Hij kan voorlopig... Hij heeft een gele kaart uitgelokt. En voor de rest ook niet veel kunnen doen.
1: Nee.
0: Niet veel kunnen doen. Ook omdat er... Ja, geen ruimte is. Je kan een bal aannemen, maar dan is er 2-3 man op je lijf langs alle kanten. En is het duwen en trekken en sleuren. En nee, dat is niet wat we verwachten eigenlijk van een halve finale van de wereldbeker.
1: Nee, absoluut niet. Hopen maar op beterschap, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: In de tweede helft, dat zal voor na het nieuws van 10 uur zijn. Tot dan, hebben wij nog editors voor u.

0: Juste van Editors, The Rush. 0-0 nog bij de rust tussen Engeland en Argentinië. Na het nieuws, het vervolg en hopelijk beterschap. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de patiënt 18 zijn, moet de medicatie zelf nemen als dat kan. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet

0: in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
1: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
2: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder hun ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement. Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij

0: politieke reis, zei Starmer. Zijn populariteit was al flink gedaald en alsmaar meer partijleden stelden zijn positie in vraag. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. In Knokke-IJs in West-Vlaanderen is rond 19:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij kwam tijdens het zwemmen in de problemen. Na een reddingsactie is er geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in zee. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen ze in een verboden zone. In Alk in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt de burgemeester van Alken, Mark Bengsten.
1: Als je 4 mensen verliest van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: In totaal zijn daar 6 mensen omgekomen. 2 mensen zijn in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Sport op het WK voetbal spelen Engeland en titelverdediger Argentinië voor een plek in de finale. Bert Sterk, zij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
2: Het is 0-0. We gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. Het was een eerste helft die pikkelhard was. Vol pittige duels, potige duels, veel overtredingen. Het spel lag dus ook geregeld wat stil en daardoor was het genietbaar qua intensiteit, maar niet qua spektakel voor de doelmonden. Want doelpogingen waren er amper in die eerste periode. De enige eigenlijk een knal van Enzo Fernandez. Een goede weliswaar die net over het doel ging van Jordan Pickford. Het kan eigenlijk op voetbalvlak alleen maar beter worden. Het wordt spannend, dat sowieso, tussen Engeland en Argentinië halfweg.
0: Dank je, Bert. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ik heb de uitslag van de lottotrekking van vanavond, woensdag 15 juli. De winnende nummers zijn 4, 5, 13, 14, 25 en 26. En het reservenummer, dat is 38. In de Joker Plus is de winnende combinatie 9, 4, 9, 4, 4, 2. En het sterrenbeeld is boogschutter. En in de pick 3 had u moeten kiezen voor 3, 8 en 9.
4: Radio 1. Sportza WK. Met Steffi Merlevede.
3: Welkom opnieuw bij ons. We volgen zo dadelijk de tweede helft van Engeland-Argentinië. De tweede halve finale op het WK. Het was er nog 0-0 bij de rust. Geen enkele grote expected goal. Wel al 7 fouten tegen voor de Engelsen. En 12 tegen voor Argentinië. Dat vat zowat die eerste helft samen. En ik zie dat ze intussen klaarstaan voor de tweede helft daar in Atlanta. Bert Sterks, met dezelfde spelers. Of zijn er ingrepen door coaches?
2: Ik zie geen ingrepen. Ze staan in de middencirkel klaar om er weer aan te beginnen. Ook op de computer hebben we niets meegekregen van wissels bij Engeland of Argentinië. De supporters stellen al af voor het begin van de tweede helft. En hopelijk is die even intens, maar krijgen we toch net iets meer voetbal te zien in die tweede periode. De bal achteruit gespeeld tot bij Pickford meteen. En dan staat daar Simeone voor zijn neus, maar heeft El Fat meteen al wat gezien. Is er een streaker? Dat zou kunnen, want het beeld staat stil. En het spel wordt ook stilgelegd. Terwijl het vanuit het stadion dan wel duidelijk is wat het gebeurt of wat er gebeurd is, dat hier wat minder duidelijk. Ik denk dat het gewoon een verkeerde aftrap was. Dat er al te veel Engelsen over de middenlijn waren gelopen, dat leek mij zo net ook al wel. Maar de richtlijnen van de scheidsrechter werden echt niet goed aangegeven. Goed, een tweede keer dan maar. En deze keer wel correct met de lange bal van Pickford helemaal naar voren richting Kane. Hij kan er niet bij, want Romero kopt boven zijn hoofd weg. Rice koopt weer de andere kant uit. Eventjes Gordon, maar niet echt geweldig gedaan. Fernandez, dat is wel goed. Daar is wat ruimte voor Alvarez. Rechts staat Simeone te wachten. Hij kiest voor links, maar daar is niemand. En zo is de vaart eruit, want hij moet achteruit spelen naar Alexis McAllister. Broer Kevin zal wel toekijken. De verdediger van Union. Alweer bezig met aan de voorbereiding met de Unionisten. Want binnenkort wacht het echte werk met de voorronde van de Champions League. Ergens volgende week, maandag denk ik als ik me niet vergis, is er al de loting van die voorronde waarin Union terechtkomt. De voorlaatste voorronde eigenlijk, de

3. Waarna dan mogelijk nog de play-offs volgen. En de groepsfase als het even mee zit. Maar het is in het verleden al gebleken dat niet zo heel veel Belgische ploegen daarin slagen uiteraard. Om zo ver te geraken. Via de voorrondes naar de groepsfase. Club Brugge deed het wel. Dus het is zeker niet onmogelijk als de loting een klein beetje mee zit. En je al meteen vroeg in het seizoen klaar bent. Dat natuurlijk ook. Maar we wijken af. We kijken weer naar de Argentijnen met Romero. Die achteruit speelt tot bij zijn doelman. Tot bij Emiliano Martinez. Eén keer de vuist gebruikt dus op die vrije trap van de Engelsen. Van James was dat. En dan was er nog een keer een kobbel van Stones verder naast. Maar eigenlijk allemaal amper het vermelden waard. En de Argentijnen staan weer stil. Tot de lange bal komt van Martinez. Erg ver getrapt. Opgevangen. En Spence komt te laat. Waardoor Alvarez in de box is. Hij draait en trapt in de korte hoek. De redding van Pickford. De eerste keer nu. En Messi laat zich de bal uit de voeten snoepen. Door Reis. Dan toch weer Alvarez buitenom. Nog eens knallen. En dan in het zijnet. Twee keer Alvarez in een halve minuut. Is de wedstrijd dan echt begonnen nu. In het begin van de tweede helft. Alvarez en Pickford. In een hoofdrol. Naar de korte hoek getrapt. En goed eruit gehaald hoor. En ik denk dat we zelfs nog een hoekschop krijgen. Dat Pickford ook bij die tweede bal nog even bij zat. Dat kunnen we in de herneming misschien even zien. Zo niet, deze herhaling. Het is een hoekschop, dat is nu zeker. Want we zien Lionel Messi aan de hoekschopvlag. En zo blijven de Argentijnen daar dus nog eventjes voorin hangen. Geen geduw en getrek, zegt El Fat. Die moeite heeft om zijn hoofd boven water te houden in deze match. Achteruit gespeeld door Messi. Weer naar Messi. Die dan van op een wat lagere plek kan voorzetten. Dat doet hij nu naar de tweede paal. Gekopt door Stones. Sterk in dat duel. Dan eventjes Lisandro Martinez. James kopt vooruit. Gordon kan er net niet bij. Want de tackle is daar van Simeone. En Messi kan doorgaan op de rechterflank. Heeft Bellingham tegenover zich. De twee nummers 10. Bellingham bukt zich en valt samen met Messi over de achterlijn. Hart tegen hart. Twee vedetten bij elkaar. Barça Real, ook een klein beetje ex-Barça natuurlijk. In het geval van Lionel Messi. Het is alweer eventjes geleden. En de ene bukte echt, stak zijn hoofd voor Messi in. En versperde zo de doorgang voor hem. Maar ook weer net niet genoeg om een overtreding voor te fluiten. Pickford dus met een save. Eerste keer dat hij echt in actie moest komen. Naar de korte hoek getrapt door Julian Alvarez. Die uiteraard in de Engelse competitie ook al wel een keertje tegenover Pickford heeft gestaan. Met Manchester City. Maar als ik me niet vergis, nooit kon scoren tegen Pickford. Stones achterin. Opzij naar zijn doelman. Naar Jordan Pickford. Lange bal van de doelman. Afkomstig echt uit het noorden van Engeland. Waar hij ook in zijn begindagen even bij Sunderland voetbalde. Nu Gordon laat zich de bal uit de voeten snoepen door Romero. Opgevangen weer door Anderson. Het gaat naar Spence. Man tegen man nu met Molina. En hij is sneller. En daar is de lage voorzet weggehaald door Lisandro Martinez. Ja, Spence heeft dat wel. In de duels met Molina is hij vaak de baas 1 tegen 1. Op snelheid buitenom. Dat moeten ze eigenlijk wat meer proberen uit te spelen. Hem daar in die positie krijgen. Gordon even naar binnen halen waardoor Spence kan overlappen. En Molina uitschakelen. Want hij mag dan wel bij Atletico spelen in de topcompetitie. Het is niet de beste man en niet de beste rechtsachter op dit WK. In het begin speelde Montiel ook eventjes bij de Argentijnen. Balverlies opnieuw. Daar is Gordon. Moet achteruit spelen. Scheidsrechter staat in de weg. Anderson moet nog verder achteruit daardoor. Dat is vervelend voor de Engelsen. Gay. Wel bal aan de voet weer. Schuift even op. Ziet dan Kane staan die zich nog een keertje helemaal laat inzakken. Via James naar de rechterzijde. Rodgers nog niet gezien in de tweede helft. Dus echt een van de eerste ballen die hij raakt. En daar is weer een lage voorzet die opnieuw Lisandro Martinez kan wegtrappen. Twee keer op de goede plek. Twee keer alleen ook wel moet ik zeggen. Het is niet dat er een Engelsman in de buurt stond. Rodgers vindt dat hij wordt neergetrokken door Tagliafico. Niet gefloten door El Fat. Uitvoetballen met Romero die onder druk wordt gezet. Het schitterend uitvoetbal. Onder druk van Gordon en Bellingham komt hij er op een weergaloze manier uit. Een zaalvoetbalbeweging in de eigen rechthoek. Met het risico op een tegendoelpunt. Dat was even het technisch hoogstandje van Cristian Romero. Hoe rustig bleef hij daar? Stoïcijns. Ja, daar zijn er al veel in de fout gegaan op die plek op die manier. Nu Bellingham weer voorbij Romero en hij trekt hem. Dit moet geel zijn. Geel voor Romero. De twee centrale verdedigers hebben nu geel.
Lisandro en Romero. Er is al vaak geroepen om gele kaarten voor Romero en zelfs meer tijdens dit WK. Vaak kreeg hij ze niet, ontsnapte hij. Mocht er op los schoppen zonder bestraft te worden. Nu wel terecht de gele kaart en we krijgen nog eens die actie. Eerst Gordon en dan ziet hij Bellingham afstomen. En speelt hij nog met links even uit. Met zijn linker uit naar de rechterflank. Ja, geweldig gedaan hoor. Het kon zomaar verkeerd aflopen. Maar geweldig gedaan van Romero. Je verwacht het niet, maar hij heeft een van de mooiste nummertjes gebracht hier vandaag. Op technisch vlak. Anderson. Bal aan de voet. Vrije trap genomen. Verlegt het spel naar de linkerkant naar Gordon. Spence gaat weer mee, maar nu langs de binnenkant. Niet buitenom. Gordon. Hard op de borstkas van Anderson. Vervelende bal kan hij wel onder controle houden. En speelt dan helemaal achteruit tot bij de doelman. Tot bij Pickford. Ja, die twee centrale verdedigers moeten opletten dus. Lisandro en Martinez. Het is niet dat ze meteen tegen snelheidsduivel staan. Dat helpt wel vaak al even. Als je niet voortdurend moet opletten dat je voorbij gehond wordt. En het oppositiespel vaak ook wel wat kunt oplossen. Kan je er nog wel mee wegraken. Spence verliest de bal en wordt stevig aangepakt door Simeone. Gefloten ook. En El Fadj laat er even eentje bij hem komen. Voor is er eerder wat gebeurd dan. En in eerdere fase. Er is wat bloed bij Spence. Zou dat kunnen? Zijn oog is alleszins dicht. Er een klein kapje boven zijn wenkbrauw. Dus even moet er denk ik verzorging bij komen. Het was alweer stevig geduw en getrek tussen Simeone en Spence. En dus even een fase waarbij het spel stil lag, maar we voetballen weer. Kijk, met McAllister. Het was dus allemaal toch wat minder erg dan El Fadj inschatten. Maar als er iemand naar het hoofd grijpt tegenwoordig, is het altijd alle hens aan dek. Het was gelukkig allemaal niet zo erg. Lisandro mag inschuiven met de bal aan de voet. 53ste minuut, 0-0. Draaibeweging van Alvarez. Beste kans tot nu in de match dus voor hem. Vond Pickford op zijn weg. Taliafico. Het gaat naar Martinez, of wat zeg ik, McAllister. En dan naar Simeone op de rechterflank. Messi even afhakend en meespelend met Fernandes. Combinatie met die twee, Simeone op rechts. Geeft nu mee aan Molina. De voorzet is hard en Bellingham trapt hem de verkeerde richting uit. Uiteindelijk moet Gordon ontzetten op de achterlijn. Dat was even schrikken voor de technisch sterke Jude Bellingham die bal helemaal verkeerd op zijn voet kreeg. En die richting de achterlijn trapte. Het geluk had dat hij niet in Argentijnse voeten belandde. Simeone nu. De Argentijnen met veel volk op de Engelse helft. Het schot van ver van Paredes. Maar meters naast de kooi van Pickford. En zo gaan we eruit. 54ste minuut. 0-0 in Engeland.

0: Bruno Mars moet er heel snel uit. We gaan naar Bert, Engeland, Argentinië. Is het zover?
1: 1-0 Engeland. Gordon heeft gescoord. Zijn eerste in het toernooi. Bal van op de rechterflank. En hij stond klaar bij de tweede paal om binnen te tikken. Ik denk niet dat het buitenspel was. De vlag is alleszins niet de hoogte ingegaan. Anthony Gordon en de assist van Rodgers. De twee flankspelers die elkaar vinden. Voorzet van de rechterman naar de speler die van op links kwam inschuiven. En dan de knuffel van Posh Pice en David Beckham die daar ook in de buurt stond. Crosspass naar Rodgers. Geen buitenspel. Dan zit daar even nog Taliafico tussen. De pass van Rice is perfect getimed. Geen buitenspel. En nee. Gordon komt vanuit de rug van Molina. Die gewoon staat te slapen bij de tweede paal. Geweldige voorzet wel. Gekruld rond Lisandro Martinez. En Gordon legt hij met zijn rechter voorbij Emiliano Martinez in het doel. Bij de tweede paal. Goeie assist hoor. Van Rodgers. En Gordon gewoon meer bij de puntje dan nou wel Molina. Een vervelend moment voor de rechtsachter. Want had echt wel moeten voelen, moeten weten dat Gordon, zijn man nota bene, daar in zijn rug stond. Had daar niet verrast mogen worden. Als daar plots iemand anders infiltreert en uit zijn positie loopt, ja, dan kan dat wel een keer gebeuren als je moet kiezen tussen twee man. Maar dat was niet het geval. Moest daar echt veel alerter zijn. En had die bal er op de een of andere manier moeten uithalen. Gewoon door even naar binnen te stappen met links de snoots weg te zetten. Richting de andere flank. Ja, dit had hij moeten voelen. Nou wel Molina. En Gordon scoort dus. Tot nu 6 voor Kane, 6 voor Bellingham. En nu dus ook eentje voor Anthony Gordon. Wel al 3 assists voor de man die voor veel geld van Newcastle naar Barcelona is verhuisd. En een gouden moment voor hem en voor Thomas Tuchel natuurlijk. Zo nemen zij de wedstrijd in handen nu. En moet Argentinië komen. Dit is ook echt wat de wedstrijd nodig had. Meer dan nodig. Een doelpunt. Slot van de wedstrijd afgehaald. De wedstrijd ontgrendeld door Rodgers. En door Gordon. 2 goudhaantjes. Oh, en Lisandro Martinez laat de bal zomaar onder zijn voet doorglippen. Dan Kane wil afleggen voor Bellingham. Maar Bellingham was niet gevolgd. Daar zat echt wel meer in voor de Engelsen. Messi nu met een goede bal tussendoor voor Enzo Fernandez. En daar is Simeone. Snelle man op de rechterflank. Komt Spence nog op tijd. En goede tackle van Spence. Schitterende tackle in de eigen rechthoek. Bal te vuisten naar zijn eigen publiek. Leek te laten komen. Maar met alle risico van dien tackelt hij in de rechthoek op de bal. En haalt hij die bal nog net voor Simeone uit. Wat een tackle. Vol risico van Spence. Voor mij, ik heb het al gezegd, een van de betere in de wedstrijd. Zet hier eigenlijk een positioneel foutje recht. Kwam te laat. Maar schitterende sprint, rechtdoor, zonder omwegen. En dan een Engelse tackle, ik kan het niet anders noemen. Een sliding tackle. Zo haalt hij de bal nog net voor Simeone vandaan en schopt de man mee de lucht in. Daar groei je als verdediger van. Hoekschop genomen. Messi kan voorzetten. Te laag op het hoofd van Kane. En zo gaat de bal over de zijlijn. Ook dat kan mooi zijn, een verdedigende actie. Als ze zo is uitgevoerd, zoals die van Jet Spence net. Paredes opzij naar Enzo Fernandez. McAllister tussen de Engelsmannen in. Weet hij de bal toch nog vrij te maken en tot bij Lionel Messi te brengen. Wil buitenom, Veins toch. Speelt dan weer achteruit naar Paredes. Even Lisandro Martinez. Schrok toch bij dat balverlies zo net. Dat technische foutje, bal onder de voetzool door. En niet afgestraft dus deze keer door de Engelsen. Messi nog een keer. In de combinatie met McAllister. Simeone op de rechterflank. Fernandez schuift in met de bal aan de voet. Zet voor naar de tweede paal. Bal hoog en ver. En Pickford laat hem glippen. En krijgt dan nog een zetje van Romero bij de achterlijn. Die nog even zijn heup zwaait tegen de doelman. Waardoor die best hard tegen de grond komt. En dat was niet nodig, vind ik, van Romero. Maar goed, dat is zijn spel. Gordon dus met de binnentikker. En we zien nu Posh Pice die David Beckham even helemaal omhelst. Alsof ze al half tussen de lakens liggen. Opzij van Stones naar Pickford. Ja, van ver trappen met links. Of dat, was daar even aan het struikelen in zijn rechthoek. Met Alvarez in de buurt. En nu met zijn pas brengt hij ze in de problemen. En staat Messi vrij. Hij sleept de bal maar kan niet trappen. En dan is daar nog net Stones die kan uitstappen. En Anderson. Ja, vervelend moment van Pickford. Dit had verkeerd kunnen aflopen. Nam daar te veel risico. Met te veel vertrouwen probeerde hij uit te voetballen. Nu Kane in de eigen rechthoek. En voelt dan nog net op tijd dat er twee man in zijn rug is. Even kippenvel op de armen van de Engelsen in de tribunes. Want een paar momenten waar ze goed wegkomen. Eerst Pickford, daarna Kane al wat rustiger. Maar zeker Pickford, dat overkomt hem natuurlijk wel een keertje in het uitvoetballen. Hier was het weer bijna zover dat hij zich de bal nog uit de voeten liet halen in de eigen rechthoek. Uur gevoetbald, 1-0 voor Engeland. Simeone op de rechterflank met de voorzet het pak in. Het hoofd is daar weer van Stones. Krijgt de bal niet zo heel ver weg. Als het spel zo blijft voortgaan en het blijft 1-0, gaan we over een kwartiertje of wat Dan Burn krijgen, denk ik. Om alles weg te koppen wat er in de rechthoek komt. Maar het is nog een beetje te vroeg nu. Hij kwam er al een paar keer in dit toernooi. Onder meer tegen Mexico om dat soort van dingen te doen. Kopte onder meer een bal tot over de middenlijn. Grote man, maar kopt gewoon ook keihard. Maar ik zeg het, ik denk dat het nog wel een kwartiertje wachten is tot het echt gaat stormen. En er lange ballen gaan getrapt worden door de Argentijnen. Voorlopig proberen ze het nog om het combineren te doen met een afstandsschot nu van Enzo Fernandez, dat over het doel gaat van Pickford. Kwartier gevoetbald in de tweede helft. Engeland dus op voorsprong. 1-0 via Gordon.
2: Sportza WK.

0: Valerie van Steve Winwood, Engeland. Dus op voorsprong in de halve finale op het WK tegen Argentinië door dat doelpunt van Anthony Gordon. Maar ik lees op de BBC toch een beetje bezorgdheid, omdat ze wat te veel terugzakken. Engeland, Bert, is dat zo?
1: Ja, dat is zeker zo. Engeland speelt echt rondom de eigen rechthoek nu. En dat is een gevaarlijk spelletje natuurlijk, met meer en meer ballen die in de box komen. Nu zo net van Nicolas Gonzalez, de man van Juventus, die zo net is ingevallen met een kopbal voor het doel. En dan kan Stones nog net ontzetten voor Taliafico. En daaraan hoor je het ook al. Die linksachter zit al mee in de rechthoek. Taliafico, iedereen begint meer vooruit te stormen. Nicolas Gonzalez er overigens ingekomen voor Paredes. De verdedigende middenvelder is eruit gehaald. Er wordt meer en meer risico genomen. 65e minuut, 1-0 voor Engeland. Pickford trapt een lange bal. Dat is overigens de eerste wissel die is doorgevoerd in de match. Bal diep richting Gordon, hij kan er niet bij. En wat wordt dan zo meteen de tegenzet van Thomas Tuchel, vraag ik mij af. Je merkt dat er een paar spelers wel een beetje door beginnen te zitten. Zoals Rodgers op de rechterflank, die wat moeizamer vooruit begint te raken. Alleszins een breder terrein nu met Gonzalez, die op de linkerflank speelt. Moet nu wel opletten met James in zijn buurt. Achteruit gelegd. En dan Rice met het schot. En bijna lost Martinez die bal. Een schuiver.

0: van Rice. Maar te centraal. Niet zo moeilijk allemaal. Balverovering op het middenveld. Daar is Fernandes even blijven liggen. Kane nu met een trap die wordt aangeraakt door Romero. En zo in de handen beland van Emiliano Martinez. Dat waren even twee tegenprikken van de Engelsen. Het wordt counteren voor de Three Lions. Het is niet anders. Ze kunnen duidelijk niet blijven wat hoger voetballen. Ondergaan de wedstrijd voor een groot stuk nu. Blijven wel veel duels winnen. Maar ja, je voelt dat er vroeg of laat wel wat kansen gaan komen. Er was natuurlijk al die vroege kans voor Alvarez. Messi gezwind voorbij Kenu. En ook voorbij Anderson. Pas opzij naar de nieuwe man, naar González. Scherpe hoek legt achteruit. Daar is Rice die de bal verkeerd raakt en zo de hoekschop weggeeft. En Pickford staat te brullen. Wil dat ze scherper verdedigen. Dat ze allemaal wakker zijn. En die 1-0 verdedigen tot op het bot, tot op het laatst. Tot helemaal aan het gaatje. Hoekschop van op de linkerkant van Leo Messi. Vandaar kan hij dus een wegdraaiende bal trappen. Er lag een bal te veel op het terrein. Vandaar dat het even wat duurt voor Messi trapt. En dat zal dan ongeveer het laatste wapenfeit zijn van dit derde kwart. Messi met de hoge verre bal. Spence een beetje met de rug. Dan weggetrapt door Bellingham. Die nu mee in de loopgraven moet. Eigenlijk weinig echt boven water is geraakt met acties die hem toch kenmerken. Technisch sterk. Daarvoor was de wedstrijd niet open genoeg en te hard. Bal voor doel Tagliafico met rechts. Nieuwe hoekschop voor de Argentijnen. Ja, ze blijven echt hangen nu. Engeland raakt daar niet meer weg uit de eigen rechthoek. Buiten dat schot natuurlijk van Rice zo net. Via de knie van Anderson is het nu een hoekschop helemaal op de eigen helft voor de Engelsen. En Messi sloft naar de andere kant van het terrein. Waar hij nu een indraaiende bal kan trappen. Minuut 68. Hoekschop voor Argentinië. De vijfde. Dicht bij het doel. En daar weggehaald nog. En Gordon kan verder wegtrappen. Ja, niet makkelijk. Het was een gevaarlijke bal. Dicht bij het doel die daar viel. Heel veel volk dicht bij elkaar. Maar dus wel geraakt door een Engelsman. Messi nog een keer met een voorzet. Het pak in. Gekopt nu. Redding van Pickford. Op de kopbal van Nicolas González. Super save van Pickford. Wat een reflex. Laag. Meteen naar de grond gedoken. En hij geeft nu zelf aan richting scheidsrechter Elfat. We gaan drinken. Het is tijd, man. Want Engeland moet nu echt alle zeilen bijzetten. En Tuchel gaat wat moeten bijstellen ook. Geweldige voorzet. Kopbal goed gedaan, hoor. Naar de grond. De bots net op het goede moment, denk ik, voor Pickford. Net waar zijn hand is. Als die een centimeter of 20 meer naar voren botst, is het moeilijker om de juiste hoogte in te schatten. Maar nu echt op de grond kan hij die bal nog wegslaan. En verricht hij zijn tweede prima redding in deze tweede helft. Eerder al op Alvarez, nu op González. Pickford is de man van het moment. Engeland leidt met 1-0. En zo gaan we de hydration break in.
1: Ja, spannend is het wel. Dankjewel, Bert. Ja, Wim, gaan de Engelsen het op deze manier blijven volhouden? Want ze komen wel steeds dichter, hè?
2: Dat is veel beter dan in de eerste helft, ja, hè? Argentinië had al onmiddellijk zijn egelstelling een beetje verlaten in het begin van de tweede helft. Kansje voor Alvarez, redelijk grote kans.
1: Dubbele kans eigenlijk.
2: Dan heeft een geweldige trap. Wel voorbij Spence, waarbij ik dan opschreef, is aanvallend beter vandaag dan verdedigend. Maar deed dan die geweldige tackle op Simeone.
1: Ja.
2: Toen hij eigenlijk achterstand had en Simeone misschien wat te lang wachtte om af te drukken. Ja. Dus had daar al de 1-1 aan de voet toch wel. En nu moet Argentinië komen en dat doen ze ook met veel. En je wil wel niet terugkruipen. Tuchel zal hen wel zeggen, stop met dat terugkruipen. We moeten weer naar voren.
1: Ja.
2: Maar ook Kane stond daar op een gegeven moment laatste man bij Engeland en ging dribbelen. Argentinië laat dan ook wel zien, als ze met veel volk komen en met veel volk kunnen komen, dan ze onmiddellijk gevaarlijk zijn. En een geweldige save van Pickford.
1: Ja, al vertrouwen opgedaan, Pickford, op die manier.
2: Ik ken niet de indruk dat hij gebrek aan vertrouwen heeft.
1: Dat is waar.
2: Het is zo iemand die zich niet veel aantrekt. Maar wel teruglopend als keeper, dat is raar. Hij loopt terug achterwaarts en hij staat eigenlijk, zoals bij een penalty, op zijn lijn. Bijna om die bal te pakken. Oké, dan heb je net iets meer tijd, maar dan wordt je hoek om die bal te pakken zodanig groot, maar kan hem uiteindelijk dan toch wegwerken en dat zou een geweldige invalbeurt geweest zijn van Nico González. Ja. Maar goede keuzes uiteindelijk van Tuchel zal zich voor de borst kloppen, want Morgan Rodgers, die we nog niet veel gezien hadden, met de voorzet, kreeg ook wat vrijheid voor het eerst, omdat Argentinië

0: Ziet,
1: en Gordon aan de andere kant, geen Rashford, maar wel Gordon. En op rechts geen Saka of Madueke.
0: Madueke, ja.
1: Maar de twee, ja, die knutselen toch de mooie goal in elkaar. Geen Bellingham, geen Kane, die zien we weinig. Maar dat is ook niet nodig als je die mensen hebt die dan de 1-0 maken. Ja. Maar ze gaan echt wel uit die 16 moeten. Of Messi gaat nog een penalty mogen nemen. Maar heeft er twee gemist zeker. Misschien laat hij het dan aan iemand anders.
0: We gaan het zien. Ik denk dat de hydration break ongeveer voorbij is. Ik zie Pickford weer richting zijn netten stappen. Dus ik ga het woord weer aan Bert Sterks geven.
2: En we krijgen een nieuwe speler bij Engeland. Een verdediger. Konsa komt erin. Gordon gaat eruit. Dus we gaan nog wat meer verdedigen bij de Engelsen. Met zijn drieën centraal neem ik aan. Dan en Spence en James wat hoger op de flanken. En ook een hoop wissels bij de Argentijnen. Drie in één keer. Montiel, Otamendi en Depaul komen in de ploeg. En wie gaat er dan allemaal af? Het is een hele boekhouding natuurlijk. Ik zie Simeone al het terrein verlaten. Daar komt dan inderdaad Depaul te staan. Ik vermoed dat ook Molina zal verdwijnen als Montiel erin komt. En Otamendi kwam er dan ook nog bij. Ik schrap rug nummer 17 Simeone. Dat had ik al gedaan. Montiel inderdaad voor Molina. Het wordt allemaal niet zo geweldig duidelijk in beeld gebracht. En Otamendi voor Lisandro Martinez. Beetje geblokter, beetje groter. Ex-speler in de Premier League natuurlijk ook. Nicolas Otamendi. Jaren Manchester City. Nu weer in eigen land bij River Plate. Wat groter dan Lisandro. Niet zo heel veel, maar toch een centimeter of 7-8. En vooral Lisandro Martinez stond natuurlijk ook nog met een gele kaart. Net als zijn buur daarachterin, Romero. Dus het ziet er allemaal plots wat anders uit tussen de lijnen. En heeft Argentinië nu 4 van zijn wissels van de 5 opgebruikt. Montiel een eerste keer met Enzo Fernandez. 73ste minuut. Opzij gelegd door Montiel, maar Spence zit er nog even tussen. Die op die manier ook wat hoger kan verdedigen. Al heeft al veel gelopen die man, die Jet Spence. Dat voor een speler die niet 100% fit is geweest tijdens dit WK. Schermt nu goed af voor Messi en krijgt de inworp mee. Het is ook juist, hij schermde echt gewoon af voor de neus van de 39-jarige intussen. Lionel Messi, 125 interlanddoelpunten in 205 wedstrijden. Dit is zijn 206e actie van Fernandez naar het centrum. Alvarez draait om de as. Ziet links Taliafico meelopen. Wacht even tot hij er is. En kiest dan toch voor de rechterzijde voor Fernandez. Depaul met zijn eerste balcontacten van de match. Geeft hem aan Messi. Twee goede vrienden. Allebei bij Miami voetballend. Montiel met de voorzet. En dan kan James nog net wegtrappen. Gevaarlijke bal. En met z'n allen in de eigen rechthoek nu natuurlijk de Engelsen. Met z'n vijven op een lijn inderdaad daar achterin. Daar dan Anderson voor, Rice voor, Bellingham. Kane nog wat voorin. En Rodgers staat daar ook nog wat op de flank. Maar het wordt moeilijk overleven op deze manier voor de Engelsen. Met nog, als je de toegevoegde tijd erbij rekent, toch 20 minuten nog te gaan ongeveer. Montiel heeft ruimte op rechts. Spence stapt nu uit. Waardoor hij uiteindelijk niet kan voorzetten. Depaul. Naar Otamendi een eerste keer. Nico González, de man van de goede kopbal zo net in het centrum. Gered door Jonathan Pickford. Of Jordan Pickford, wat zeg ik. Opzij naar Montiel opnieuw. Van voet tot voet met Lionel Messi die richting het centrum trekt. Daar vindt hij ook Fernandez. Kattenpootje opzij naar Otamendi. Iedereen schuift nu mee. Alleen Romero blijft nog hangen. Maar als het zo blijft gaat hij straks gewoon mee. De spits in heeft hij tegen Egypte onder meer al gedaan. Depaul, harde voorzet gekopt en weer de redding van Pickford. Met veel geluk deze keer op de kopbal van McAllister. Weer de save van Pickford. Echt een reflex als in het handbal. Gewoon even de arm uitgestoken en toevallig ging die bal er tegenaan. Nieuwe bal de box in, opzij gelegd naar Montiel. Nieuwe voorzet van de rechtsachter. McAllister klimt naar de bal. En Bellingham kopt weg in de voeten van Kane. Ja, die is de bal meteen weer kwijt natuurlijk. Staat daar echt op een eiland nu wat heen en weer te lopen. Ja, dit gaat echt niet blijven duren op deze manier. Alvarez naar Depaul. Engeland kruipt veel te ver terug. Het zijn zo'n belangrijke 15 tot 20 minuten nu. Depaul met een voorzet. Gekopt weer door McAllister in de handen van Pickford deze keer. Dit was wat minder moeilijk. Maar die vorige hing er echt wel bijna in.

McAllister. En zo heeft Argentinië nu toch echt al wel zijn kansen gehad. Montiel voorzet, McAllister, goede kopbal. Verre doeltrap van Pickford, maar daar kan Harry Kane echt niet meer bij. Nee, dit is echt een moeilijke wedstrijd voor Harry Kane. Nog eens kijken naar die bal. De voorzet van Depaul was het, excuseer. En dan McAllister. Het was tegen de paal, zie ik nu. Het was de paal en niet de vuist. Ik dacht even dat hij tegen de vuist ging. Het was er dus toch nog dichterbij. De paal geraakt door McAllister. Dat was even gezichtsbedrog. Pickford stak zijn arm wel degelijk uit, maar raakte de bal niet meer. Dus nog meer ontsnapt, zou je kunnen zeggen. De Engelsen. En nog meer krijg je het gevoel, dit blijft niet duren. Messi. De combinatie zoeken met Depaul, met Montiel weer. Depaul zich dus meteen laten gelden met een paar goede voorzetten. De aanname is van Enzo Fernandez. Ze omcirkelen echt die rechthoek van de Engelsen. Messi met een bal erin. Daar is weer González met een bal die hij voorbij het doel kopt. En Pickford is woedend, is razend. En wil iedereen een keer door elkaar schudden en wakker maken. Want dit is nu doelgevaar na doelgevaar. Het was wel buitenspel. Wordt er nu aangegeven van Nico González. Die een gevaarlijk heerschap is sinds zijn invalbeurt. En het zal misschien net kloppen. Het scheelde niet veel. Hing denk ik wel net in de rug van Reece James al. Kans na kans voor de Argentijnen. Blijft Engeland overeind. Er gaan nog een paar mirakels nodig zijn dan. Pickford, lange bal vooruit. Kane. Huh? Gaat nog even door op Romero. Maar nee, komt er opnieuw niet bij. Eigenlijk heb je nu echt een echte counterspits nodig bij de Engelsen. Een woelwatertje voorin. Eentje die achter alles aanholt. Dat gaat Kane echt niet doen. Dat is niet zijn manier van voetballen. Nieuwe bal naar González. En daar zit nu Kunsa tussen. Goeie tackle nog. Ingooi voor Argentinië op de linkerflank. 78e minuut verstreken. We gaan naar minuut 79. Wat is het spannend. In Atlanta. Stad waar de Rode Duivels in 94 nog ooit voetbalden. Balverlies nu van Messi. Geen overtreding inderdaad. En Rodgers kan uitbreken. Is wel redelijk alleen. Kane schuift nu mee. Dit is een counterkans. Rodgers gaat zelf trappen. Doet dat te makkelijk tegen Otamendi aan. Anderson kan wel nog recupereren op het middenveld. Lautaro Martinez staat ook klaar om in te vallen. Dat is dan de laatste wissel die Scaloni kan doorvoeren binnen de 90 minuten. Als er verlengingen komen, uiteraard wel nog een zesde. Het is echt met het water tot aan de lippen nu bij Engeland. Paal, Pickford een keer of twee. Al in die tweede helft. En Engeland eigenlijk buiten die kans van Gordon niet meer gevaarlijk geweest. Die schuiver van Rice buiten beschouwing gelaten. Maar die was nu ook niet super gevaarlijk. Bal bij Messi. Fernandez laat liggen voor hem. Want de baas zei dat hij die bal op zijn linker wou. Hij ziet wat hogerop nog wat spelers staan. Het is kiezen, maar er staan er veel. Messi nu met Kane tegenover zich. Verdedigt dus op Messi nu. En door de druk die Kane zet gaat de bal een beetje vervelend achteruit. En moet Enzo Fernandez terugspelen tot bij zijn doelman. Ergens heeft Engeland toch weer wat zuurstof nodig. Moeten ze er op de een of de andere manier proberen uit te raken. En wat balvaster te worden ook. Een man die de bal eventjes kan bijhouden. Bellingham en Kane zouden dat wel moeten kunnen. Maar ze krijgen die bal maar niet. Nieuwe actie van Argentinië. De bal gaat helemaal naar de rechterflank. Naar Montiel. Achteruit gelegd een beetje tot bij Depaul. Dan ook Fernandez. Opzij. Messi. Man in de rug. Meteen. 1-2 man. Anderson. Ja. Best geen overtreding maken daar zo dicht bij de rechthoek. Dat doet hij niet. Tagliafico nu met de voorzet. En ze gaan er met z'n allen naartoe. Montiel even. De omhaal mislukt in de box. En dan is Stones daar blijven liggen. Dan was dat misschien een overtreding voor gevaarlijk spel. Uiteindelijk toch gefloten voor een beuk in de rug van Harry Kane. Daar is Lautaro. Tagliafico gaat eruit. Dus nog een verdediger opgeofferd. Stel je voor dat ze zo naar de verlengingen moeten met al die aanvallers op het terrein. Als ze zouden kunnen gelijk maken natuurlijk. Dat is stap 1. Lautaro voor Tagliafico. Wie blijft er daar nog achter? In de verdediging Otamendi, Romero en Molina. En er zijn krampen bij Reece James. Aan de kant van Engeland.
Nog eens kijken, voorzet Taliafico. En dan die kopbal. Die er uiteindelijk dan niet kwam. Maar wel in de fase daarna, de omhaal, was het van Otamendi. Maar kreeg op zijn oude dag zijn benen niet meer de lucht in. Een beetje te stijf daarvoor. Ik denk dat er verzorging komt. Misschien kunnen we er heel eventjes uitgaan. Minuut 81. Engeland blijft met veel moeite overeind tegen Argentinië. 1-0.

0: De Lemonheads. Engeland staat dicht bij een eerste WK-finale in 60 jaar. Maar dan moeten ze nog een minuut of 10, schat ik, stand houden tegen Argentinië bij die 1-0. Spannend, Bert.
1: Dat is zeker zo. Met een afstandsschot nu dat Pickford over zijn lat duwt. En de typische Pickford-bekken komen nu boven natuurlijk. Schreeuwt het nog een keer uit. Fernandes met zijn zoveelste afstandsschot. En deze viel net, nou, ik denk op de lat als Pickford er niet zou zijn bijgekomen. Hij duwt hem erover. En hoekschop voor Argentinië. Engeland heeft ook twee keer gewisseld. Eerst maar kijken naar deze actie van Lionel Messi. Sleept hem naar zijn linker. Achteruit dan weer Fernandes. Deze erin. De gelijkmaker. Het kon niet blijven duren. En Pickford is boos. Reageerde wat laat. Heb ik de indruk op dat schot. Hij had het al een paar keer geprobeerd. Enzo Fernandes maakt zijn tweede van het WK. En wat nu Engeland? Wat nu? Met al die verdedigers op het terrein. En Argentinië met al die aanvallers. 1-1 Fernandes, het is verdiend overigens. De reactie van Argentinië mocht er zijn. Maakte de winning goal tegen Egypte. En deze eentje van levensbelang opnieuw van de middenvelder van Chelsea. Dus dubbel bijzonder voor hem. Spelend in Londen, scorend tegen Engeland. Goeie korte corner, geen buitenspel van Messi bij het terugleggen. En Fernandes neemt aan, richt even. En knalt hem dan voorbij Jordan Pickford, die heel ver naar zijn andere paal nog stond. Na die hoekschop nog niet helemaal.

0: Alweer in het midden van zijn doel en wordt verrast.
1: Want de, de bal zit niet echt helemaal in de hoek hoor.
0: Maar hard genoeg, een beetje wegdraaiend wel van de doelman. De curve richting het zijnet. En hij komt toch bijna een halve meter tekort, Jordan Pickford. Waar wordt er nog naar gekeken? Ik denk naar niets toch. Ik geef de vervangingen even mee. Dan Burner net ingekomen, de grote man. En O'Reilly, nog een grote. Nee, op het middenveld geen Declan Rice meer. En geen Reece James is het zeker die er ook is uitgehaald. Dus allemaal verdedigers tegen allemaal aanvallers aan Argentijnse kant. 1-1 de stand. En waarom duurt het nu zo lang voor we weer voetballen? De Argentijnen zijn uiteraard door het dolle heen in de tribunes. Bij die gelijkmaker van Enzo Fernandez. Net eentje erover geduwd door Pickford. En bij die tweede was hij dan gezien. 1-1. Richting verlengingen, want minuut 87. Al weet je maar nooit. De bal wordt achteruit gekopt door Alvarez. Het is interessant nu natuurlijk. Nico González moet heel diep mee terugverdedigen aan de ene kant. Molina doet dat wat meer van nature op de rechterkant. En de inschuivende Otamendi nu. Argentinië heeft bloed geroken. Met González weer naar het centrum. Gay kan nog net verdedigen. Opgevangen op het middenveld door de Argentijnen. Eventjes Alvarez. Lautaro is de diepste man. Het spel wordt verlegd door Rodrigo de Paul. Wijst naar waar de bal zal komen. Otamendi in één tijd doorgetikt naar de linkerkant naar González. Achteruit naar Fernandez weer. Te ver om te trappen deze keer. Maar ziet wel Messi staan op de rechterflank. Waar hij voortdurend naar uitzakt in die tweede helft. Voorzet met rechts nu van Messi. En Burn kopt weg bij de tweede. Het was de Stones, excuseer. Die wegkopt bij de tweede paal. En hij is nu blijven liggen. Stones. Wat is er daar gebeurd? Ging meteen naar het gras. En de verzorgers moeten er uiteraard bij komen. En als hij verzorgd moet worden, moet hij naar de zijkant. Dus dan staat Engeland eventjes met zijn tienen. Maar wat is er precies gebeurd? Wat heeft hij daar tegen zijn hoofd gekregen? John Stones. De verzorgers komen erbij. Kijken er even naar. Misschien even het moment om het woord heel eventjes kort aan de studio te geven. Zo tussendoor.
2: Oké, dan nemen wij hier even over. Terwijl daar de verzorgers inderdaad het terrein opkomen. Ja, Wim, die 1-1 zat er een beetje aan te komen. We voelden het allemaal, denk ik.
3: Ja, oververdiend natuurlijk. Ja. Hè, dat het dan uiteindelijk met een afstandsschot is een beetje verrassend. Omdat er al dat volk in de 16 altijd zat. Pickford wordt misschien even het zicht belemmerd bij de afstandsschot. Maar Enzo Fernandez kan dat wel natuurlijk, dat weten we. En ik denk dat Tuchel hier nu toch wel geen goede punten krijgt. Hè, want heel veel verdedigers ingebracht. En soms moet je ook proberen in plaats van altijd maar achteruit te kruipen tegen een ploeg die veel aanvallers brengt en veel risico's neemt, ja, ook offensief nog iets te brengen. En in plaats van altijd maar verdedigers te brengen, ik weet het, is makkelijker om dat te doen, ja. Om de 1-0 voorsprong te handhaven, te verdedigen. Maar je moet proberen aan die overkant te geraken. En ze geraken nergens meer.
2: Nee. En nu moet je toch die verlengingen in met al die verdedigers.
3: Met al die verdedigers. Terzelfde tijd moet Argentinië. Maar ze mogen nog wel één wissel doen. Ja, dat mogen ze nu nog wel in de verlengingen. Maar in Nederland is het bon ton. En dat is al lang zo. Als je onder druk zit en de tegenstander gaat risico's nemen. Dat je een aanvaller brengt. Dat je een extra aanvaller brengt. Om aan de overkant daar een tweede goal te maken. Of toch gevaarlijk te zijn. Of toch Argentinië in dit geval een beetje achterin te houden. Tuchel heeft gedaan. Heeft goede keuzes gemaakt vandaag, heb ik al gezegd. Maar dat waren slechte keuzes, eerlijk gezegd. En gaan we? Ja, John Stones moet er nu ook af, zeker. Of nee, die moet naar de kant. Moet een minuutje wisselen. Dus er komen 9 minuten bij. En dan de verlengingen. Stel u voor, dan wordt het een fysieke slag tot het einde. Ja. En dan gaat de ploeg. Ja, die nog het meest over heeft, die zal dan... En ik denk, Argentinië heeft al eens een makkelijkere match gehad. waar dan ze ook Messi kunnen laten rusten hebben. Dus ik ben benieuwd. Misschien hebben zij wel de beste fysieke conditie, zo te zien.
2: Ze spelen weer nog 9 minuten erbij. Nog 9 minuten de kans voor een van de ploegen om te zorgen dat er geen verlengingen komen. Misschien Bert.
0: Inderdaad, dat is zeker zo. Bellingham probeert dat nu. En als we het even berekenen, heeft Argentinië al een uur meer gevoetbald tijdens dit WK. 2 keer verlengingen tegenover 1 keer verlengingen voor Engeland. Dus een half uur meer gespeeld. Dat kan misschien een rol spelen. Met een snelle opeenvolging van wedstrijden. Hoeft niet per se natuurlijk. Maar Engeland wel al veel gegeven nu. En voortdurend achter de bal aanhollen is lastig. McAllister schoot tegen de paal. Nog eens tegen het doel houdt. En nog net de tackle van Spence voordat Messi gevaarlijk kan worden. McAllister tegen de rechterstaak deze keer. Dezelfde man. En nu de goal. Jawel, de tweede paal. Daar staat Lautaro. 2-1 Argentinië. Hij schreeuwt het uit. Lautaro Martinez met wat? Ja, het kan niet anders. De winning goal is toch in deze wedstrijd. Iedereen is door het dolle heen. Argentinië met de 2-1. Plots toch weer een achterstand ongedaan gemaakt. Net als tegen Egypte. Toen waren het 2 doelpunten die ze moesten wegwerken. Nu eentje. Maar Engeland, wat overkomt de Three Lions hier? De klauwende leeuwen. Hun tanden uitgetrokken. En 2 keer gescoord op korte tijd. Met eerst de streep van Enzo Fernandez. En nu Lautaro Martinez. Eerst dus McAllister tegen de paal. Dan belandt de bal op de rechterflank nog eventjes Spence. Messi kan kijken. Sleept mee. Zet voor met rechts. En Lautaro staat tussen Konsa en Stones in. Die wel weer op het terrein was gekomen. Assist van Messi. En Lautaro met het doelpunt. Dus eerste finale in 60 jaar is gaan vliegen. Vrees ik voor de Engelsen. Ze is weg. En Tuchel gaat uitgespuwd worden in de Engelse media. Door zijn aanpak in de tweede helft. Door de lafheid waarmee ze zijn beginnen voetballen. Of zijn vergeten te voetballen. Na dat doelpunt van Gordon. Geen bal meer hebben ze goed geraakt. Geen pas hebben ze nog gegeven. En dan kan je het absoluut niet onterecht noemen dat Argentinië nu op voorsprong komt. 2 keer tegen de paal, kansen genoeg. Argentinië opnieuw richting de finale. Een Latino finale zou je kunnen zeggen. Een Spaanse finale, Spaans sprekende finale. Spanje-Argentinië, onuitgegeven zeker wel. Want Spanje stond maar 1 keer eerder in de finale. Dat was tegen Nederland in 2010. Ja, de Engelsen zijn er het hart van in de tribunes. Wat nu? Wie komt er nog in de ploeg bij de Engelsen? Er wordt nog een gele kaart gegeven aan Rodrigo de Paul. Eerst dus McAllister tegen de paal. Daarna Lautaro Martinez met het doelpunt. En wat een belangrijke goal. Op een zucht van de finale nu. Diep in de toegevoegde tijd. Pickford knalt vooruit. Kane wil verlengen. Bellingham staat daar ook mee in het centrum. O'Reilly uiteraard ook als grote man. Kane zet voor. Geblokt door Alvarez. Ingooi voor de Engelsen. En Konsa loopt snel vooruit. Hij wil die wel even nemen. Ik zou zeggen, zet de grote Burn mee in de spits. Daar staat hij intussen ook intussen. Ja, de 2 meter grote man heb je nu nodig. Verre inworp. Burn kan niet koppen. Dat doet wel Otamendi was dat, als ik me niet vergis. Opnieuw inwerpen voor Engeland op de rechterflank. Komt er nog een spits bij in die slotminuten bij Engeland. Waarom niet een keertje Ivan Toney, ik zeg maar wat. Daar komen 2 nieuwe namen. Rashford is er eentje van. Daar nog eens de bal voor doen gegooid. Weer ver, weer Burn niet kunnen bereiken. Voorzet nu van Konsa is redelijk laag. Weggekopt door Nico González. En nieuwe inworp op de rechterflank. 2 keer mislukte het om de grote toren daar te vinden. Dan Burn. Misschien 3e keer, goede keer. De Paul vraagt iedereen mee om terug te verdedigen. Het zal even nodig zijn. Ook de Argentijnen moeten in de loop graven. Daar is inderdaad Ivan Toney. Zijn eerste speelminuten tijdens dit WK. Ook Rashford erin. Spence wordt vervangen. En ook Stones, als ik het goed zie. Verdedigers worden nu weer opgeofferd waar ze er eerst zijn bijgezet. Hij zal het allemaal mogen uitleggen aan de tabloids, aan de kwaliteitsmedia ook. Toney, Rashford. En nog 1 minuut of 4 te gaan. Deze keer kort ingegooid. Wie zet ervoor? Dat zal Konsta moeten doen. Weer te laag, weer weggekopt door dezelfde man González. Dat zijn twee povere voorzetten op een rij. Kans verkeken voor Engeland.

0: Wie trapt de lange bal? Wie kan er een keer de grote mannen bereiken? Opnieuw ingooien voor Kunsa. En iemand vinden die nog kan voetballen is moeilijk nu. Want de meest balvaste spelers staan veel te ver weg. Bellingham, Kane. Helemaal aan de andere zijde te vinden. Dus moet het achteruit naar Pickford. Die geen andere optie meer heeft dan verknallen. Burn zoeken. Hij verlengt ook in de rechthoek. Weggeknald door Romero. Blind en wild naar de andere kant. Rodgers vangt op. Nieuwe voorzet. Te laag. Weer weggekopt daar door Romero. Moest gewoon op de goede plek blijven staan en niet springen. Nog hoe lang? Een minuut of drie schat ik zo na die wissels. Pickford knalt vooruit. Weer zoeken naar Burn. Daar is hij weer. Komt nu naar de verkeerde kant waardoor Alvarez kan ontzetten. Kunsa met een pass naar Rodgers. Snijdt even naar binnen, mag de bal niet verliezen daar. Want drie Argentijnen rondom hem. Pickford staat bijna op de middenlijn en gaat nog een keer een lange bal trappen. Dat is nu het voetbal van Engeland. Pickford, lange bal. En die is zo lang dat hij in de handen gaat van Emiliano Martinez. Die even veinst dat hij een blessure heeft. Ook Burn heeft wat in de ribben gevoeld. Charles en Shirts gaan heen en weer in de tribunes. Worden in het rond gezwaaid door de Argentijnen. Nog een minuut of twee tot aan de finale. En hoeveel minuten zou El Fat nog durven bijtellen? Het heeft toch wel even stilgelegen natuurlijk met die wissels van Engeland. Dus ik gok op misschien plus 10 in plaats van plus 9. Maar ook niet veel meer dan dat. Het is dan ook wel welletjes geweest, denk ik. Als er 10 minuten zijn overgespeeld. Kane, bal aan de voet. Naar het centrum. Dan naar de rechterkant. Ik denk te ver voor Rodgers. Hij hoort nog, maar komt er niet bij. En gefluit in de tribunes van de Engelse fans. Ze voelen de grond wegzakken onder hun voeten. Martinez, opgekomen in de kwartfinales en gescoord. Opgekomen in de halve finales en opnieuw gescoord. De super sub. Ingooi van González. Hard gekopt door Anderson op het middenveld. Hij doet dat nog een keertje. Dan gaat Tony onder de bal door. Vooruit getrapt door Anderson. Tony met de rug naar het doel. Met Rashford nu ook. Wil zijn man voorbij. Alvarez moet mee verdedigen. Montiel ook. Daar is de voorzet weggehaald. Door Romero opnieuw. En uitvoetballen doet Argentinië nu. Het nieuws komt eraan. Het einde van de wedstrijd zal wellicht te horen zijn in het nieuws. Tenzij er nog verlengingen zouden aankomen. Maar op dit moment, diep in de toegevoegde tijd, staat Engeland in het krijt. Argentinië leidt met 2-1. En we zijn dichtbij afgelopen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabers. In Knokke-Hij aan de kust is rond 7:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de probleem gekomen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in het water. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen zij in een verboden zone. Letland en Litouwen waarschuwen voor mogelijke aanvallen van Rusland op cruciale infrastructuur in de Baltische Staten en in Polen. Volgens de Litouwse president Nauseda zouden de Russen onder meer energie- en transportsystemen willen aanvallen. En de Litouwers willen afsnijden van het Europese energienet. De Letse president Rinkevic waarschuwt dat Rusland zo de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten wil testen. Rusland ontkent die beschuldigingen en zegt dat de Baltische Staten alleen de opbouw van de NAVO aan de grens willen versterken. De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag zou het beter worden. En op het WK voetbal zit de halve finale tussen Engeland en titelverdediger Argentinië in het absolute slot. Bert Sterks, wie plaatst zich voor de finale?
0: Op dit moment lijkt dat Argentinië te worden. We zitten meer dan 10 minuten ver in de toegevoegde tijd. Engeland kwam in de tweede helft, een zinderende tweede helft op voorsprong. Met een doelpunt van Gordon, maar daarna kroop Engeland achteruit. Werd er niet meer gevoetbald. En Argentinië kreeg kans na kans. Onder meer een kopbal van González, die werd gered. Een kopbal van McAllister, die tegen de paal ging. Uiteindelijk toch de verdiende gelijkmaker. Een knal van Enzo Fernandez. En de 2-1 kwam er wat later na. Opnieuw een bal tegen de paal van McAllister. Daarna de 2-1 van Lautaro Martinez. Nu in het slot zet Engeland met de laatste aanval nog

0: morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Sportza WK. Met Steffi Merlevede.
2: Ja, wat een spannend einde van die wedstrijd tussen Engeland en Argentinië. Bert is er intussen afgefloten.
3: Nu net Steffi, een paar seconden geleden afgefloten. En Lautaro Martinez, de opluchting is op zijn gezicht af te lezen. Er zijn tranen van geluk bij Enzo Fernandez en bij vele anderen. Want Argentinië staat net als 4 jaar geleden weer in de finale. De kans is er nog altijd dat ze voor die bicampeonato gaan. Die 2 wereldtitels op een rij. Maar wat gaat er in Engeland allemaal geschreven en gezegd worden na die 2e helft, na de wissels van Thomas Tuchel, die, dat moeten we natuurlijk ook zeggen, in de vorige wedstrijd wel goed uitpakte met Dan Burn die achterin ging spelen en toen wel alles wegkopte. Nu pakte dat helemaal verkeerd uit. Engeland ging kopje onder, kon de Argentijnse druk niet meer afhouden, niet meer weerstaan. De doelpunten kwamen er, de kansen kwamen er en dus ook de goals van Fernandes en van Lautaro Martinez. Je kan niet zeggen dat het onverdiend is. Argentinië was na die 1-0 van Gordon gewoon de veel betere ploeg. Engeland pakte het op de verkeerde manier aan, heeft geen seconde meer aan voetballen gedacht en is daarvoor afgestraft. En je ziet nu wel op het terrein dat dat even aankomt bij de Engelsen. Veel tumult, veel discussie. Bellingham die moet weggehouden worden bij de scheidsrechter. De droom ligt aan Diggelen. Geen wereldtitel, geen finale zelfs voor Engeland. 60 jaar na die wereldtitel in 1966 in eigen land. It's not coming home. Maar Argentinië stoot door naar het finale.
2: Dankjewel Bert Sterks.
1: Sportza WK.
2: Wim de Koning, wij gaan er nog even op door. We moeten nog een beetje bekomen, want dat is een heel spannend einde. De Engelsen dus uitgeschakeld, maar ze hebben het wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Of Tuchel heeft het over zijn ploeg afgeroepen met zijn wissels.
4: De tweede helft was mooi. Echt wel. De eerste helft was niet nodig om op die manier te voetballen. Als je ziet hoe sterk Argentinië reageert. En ook al onmiddellijk na de rust toch begon te voetballen, maar wel op achterstand kwam. En ik heb hier toch opgeschreven, niet de scheidsrechter, maar Tuchel heeft Argentinië aan de finale geholpen.
2: Ja, ja.
4: Misschien met een beetje zin voor overdrijving. Omdat er altijd gezegd werd, ja, die arbiters willen het en zo. Engeland kwam voor. En dan is de kracht van Argentinië toch aan de oppervlakte gekomen. Begonnen echt te voetballen met veel druk naar voren, met heel veel mensen, goede wissels van Scaloni, met heel veel mensen die voor doel kwamen. Engeland kroop nogal makkelijk terug. Pickford pakte een aantal goede ballen.
2: Ja, ja.
4: Werd ook eens gered door de paal op die kopbal van Alexis McAllister. Ja. Messi kwam beter in de wedstrijd, ging alle ballen opeisen. Dat hij dan uiteindelijk ook de voorzet geeft met zijn rechter. Nota bene, gemillimetreerd op het hoofd van Lautaro Martinez. Ook tegen een Spence die geen druk kon zetten en ik denk ook wat geblesseerd was. Heel, je zag toch ook bij Stones, ook met Reece James, veel Engelsen, zwaar jaren achter de rug natuurlijk, veel Engelsen met die ten einde krachten waren.
2: Ja,
4: en
2: ja, ja.
4: Ondanks het feit dat inderdaad Argentinië 2 verlengingen had moeten spelen om zich te kwalificeren, leken zij fysiek ijzersterk en ook Messi. Kiest wel zijn momenten, maar gaf geen tekenen van verzwakking, in tegendeel. En we dachten, we gaan naar verlengingen.
2: Ja.
4: Wat gaan we dan doen? Maar Messi maakte het alsnog in die lange extra periode, want ja, er kwamen 9 minuten bij. En er zal droefenis zijn bij Engeland. Hè? Bellingham niet in de wedstrijd of zeer weinig. En Kane helemaal niet. Helemaal niet.
2: Nee, we zagen hem daarnet staan, een beetje een blik in het ijle, zal ik maar zeggen, van wat is er hier gebeurd net?
4: Ja.
2: Niet aan de bal geweest.
4: Nee, maar Tuchel 1, maar toch ook niet vergeten het hele sterke Argentinië in dat laatste half uur, maar heel erg sterk.
2: Ja. En weer zo'n ommekeer, dus op mentaal gaan ze sterk naar die finale.
4: Ja, een ommekeer zoals tegen Egypte, waar het zelfs 0-2 was.
2: Ja, ja.
4: Hè, en waar ze ook geen verlengingen nodig hadden. Nee, binnen,
2: ook nog,
4: binnen de extra
2: laatste
4: tijd. Ja. Ja. Ook Enzo Fernandez heel erg belangrijk, toen met de kop. En ook Lautaro Martinez met de voorzet dan. Dus heeft wel nog wat op de bank. De Paul kwam ook goed in. Het was sterk wat Argentinië deed. En waarmee ik wil zeggen, het was niet nodig in de eerste helft om er een gevecht van te maken.
2: Nee, dat is waar.
4: Ja.

0: al die fouten.
1: Nee, op een of andere manier hadden ze dan ook gewoon kunnen voetballen. Maar tweede helft maakt natuurlijk heel veel goed. En hebben we dan toch nog een beklijvende halve finale gekregen. Mm. En wat mij betreft mocht het ook naar verlengingen gegaan zijn. Want dan zouden we iets heroïs gezien hebben met spelers die neervielen, die kapot waren. Ja, ja. Toch misschien nog omkeren. Maar ja, Engeland, ja, toch een beetje over zichzelf afgeroepen, maar niet vergeten, Argentinië was supersterk na die achterstand.
0: Ja, we zitten nog altijd te kijken naar de vreugdebeelden van Lionel Messi en co. En Jude Bellingham, die zijn tranen aan het verbijten is. Wat kan dit Argentinië tegen Spanje? Zondagavond weer in de finale.
1: Ja, oké, we zijn woensdagavond. Ze hebben een dag minder lang recup. Ja. En Spanje heeft alles bij elkaar het gisteren met minder fysieke inspanningen moeten doen, zeg ik dan, met wat voorbehoud. Ja. Hè, want het was toch een alles of niks ook bij de Argentijnen, met iedereen die dan over zijn toeren moest gaan om het alsnog recht te zetten. We gaan wel een voetbalwedstrijd krijgen.
0: Hopelijk, ja.
1: Ja, het zal niet zo'n eerste helft worden zoals we vanavond gezien hebben, denk ik. Met een Spanje dat goed tussen de linies kan spelen, ook goed die duels gaat vermijden, uit de duels gaat spelen. Dus we krijgen een toch wel openere wedstrijd. En bij Argentinië zullen ze dan toch, op basis van wat ze de tweede helft hebben laten zien, moeten overtuigd zijn dat ze het ook voetballend kunnen. En dat ze ook tegen Spanje voetballes gaf aan Frankrijk. Hè. Mm-hmm. Misschien in een soort underdog-rol gaan kruipen, zoals ze vandaag deden tegen Engeland. Ja. Ze hebben zich toch wel aangepast, geweldig aan Engeland. Maar nood breekt wet, hè, ook bij Argentinië. Op het moment dat het moet, zowel tegen Egypte als nu, tegen Capverde. Pas op, ze zijn een aantal keer echt wel ontsnapt, hè? Kaapverdië, Caps hier allemaal, Egypte en ook wel Zwitserland.
0: Zwitserland ook. Hè.
1: Ja, en ook nu vandaag. Dus dat is van de 16e, 8e, kwart en halve finale. Ja, op een manier dat ze telkenmalen hadden kunnen uitgeschakeld zijn. Dus als je op die manier naar de finale strompelt, bijna, letterlijk. Ja, dan heb je kans natuurlijk, heb je veel kans. Ja. En gaan we dan toch ook wel een mooie finale krijgen. We dachten even een heruitgave van het EK, van de EK-finale in Duitsland twee jaar geleden. Ja. Tussen Engeland, zo zag het er naar uit, en Spanje. Maar nee, de Engelsen hebben zichzelf toch een beetje in de voet geschoten.
0: Ja, het wordt Messi tegen Jamal. Dat is ook een eerste keer dat die twee tegen elkaar gaan spelen, heb ik gelezen. Dus,
1: ja, de nieuwe Messi tegen de oude Messi.
0: Ja, voilà.
1: waarbij de oude Messi meer zijn stempel heeft gedrukt tot nu toe dan de nieuwe Messi. Dan Jamal, wil ik daarmee zeggen. Dat is toch duidelijk. En ook vandaag, minder opvallende manier, niet mijn doelpunt, maar ja, vanop die rechterkant gingen we al rechts buiten spelen. Vanop die rechterkant dan toch zo'n gemeten voorzet. Er moest er wel zo ene komen uiteindelijk, om een afstandsschot of wel zo'n gemeten voorzet naar een kopper. En Lautaro Martinez is niet overdreven groot, maar is een geweldige kopper. En de voorzet van Messi, ja, kon niet beter zijn tussen Stones en Konsa in. En dan gaat er ook wel altijd gewezen worden, ze waren niet bij hun man. Maar soms is het ook niet te verdedigen als het zo haarfijn voorgezet is zoals Messi deed. En we zien ook Pickford, misschien wel de beste Engelsman vanavond. Mm-hmm. Zeker in de tweede helft. Ja. Samen met Spence. En dat wil veel zeggen. Niet de mensen die het verschil moesten maken bij Engeland. Bellingham en Kane hebben het gedaan. Nee, helemaal niet. Zij zullen toch wel ontgoocheld afdruipen. En ja, een match gemist, kan je toch wel stellen. Een finale gemist daardoor.
0: Absoluut. Afspraak zondagavond voor de finale in New York. Ook dat gaan we hier dan op Radio 1 uiteraard weer live volgen. Aftrap om 9 uur. Wij zijn er al vanaf 8 uur, Wim.
1: Zeker weten.
0: Jij bent er ook weer bij.
1: Ja,
0: dankjewel voor nu en tot dan. En u bedank ik voor het luisteren. Hele fijne avond nog.
2: Alles begint bij luisteren. Radio

taxi. Doem, doem. Veel te ver van huis. Doem, doem. Huilend in een taxi. Doem.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schapers. Op het WK-voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Verslag is van Bert Sterks.
3: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland, dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
2: In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klacht ingediend tegen Gérald Marie wegens verkrachting en mensenhandel. Marie was in de jaren 80 en 90 topman van het machtige modellenbureau Elite in Parijs. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om tientallen vrouwen, van wie een aantal minderjarig, te dwingen tot seksuele handelingen. Er is ook een documentaire over gemaakt, de Supermodels. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij ook enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld, omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In een detentiecentrum liever van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat te lezen in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, gebaseerd op getuigenissen vanuit het kamp. Els Iles las dat rapport.
4: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt, verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben, zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp. En daarin vertelt een oud-ambtenaar van ICE dat het expliciet

de bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.

0: apensoort ontdekt, de Colobus congoensis. De bewoners van het Congo-bekken hebben hem 20 jaar geleden al gespot, maar hij is na genetisch onderzoek nu pas beschreven als aparte soort. Hij heeft een zwarte pels, een lange gekrulde staart en een oranje crème-kleurig gezicht. Hij behoort tot de franje-apen en is al met uitsterven bedreigd als gevolg van de jacht en het verlies van leefgebied. Vannacht rustig weer, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Vrijdag veel wolken met buien en onweer in het zuidoosten en dan tot 28 graden. Zo woensdag 15 juli zit erop. Een goede nacht.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

ben ik vroeg opgestaan. En de afwas heb ik gisteren al gedaan. Alles is proper en niets ligt mij nog in de weg. Behalve Shaki.

0: I'll start the day.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
4: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland, dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
3: In het oosten van de provincie Limburg heeft de brandweer gisteravond 2 natuurbranden bestreden. In het Langklaarderbos bij Dilsen-Stokkum brak rond 8:30 een brand uit. De federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Rond 10:30 was het vuur gedeeltelijk onder controle. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand. Daar wordt nog nageblust. Bewoners in Waterschei en Genk Centrum kunnen last hebben van brandgeur. Dat is vervelend, maar niet schadelijk, zegt de brandweer. In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klacht ingediend tegen Gérald Marie wegens verkrachting en mensenhandel. Marie was in de jaren 80 en 90 topman van het machtige modellenbureau Elite in Parijs. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om tientallen vrouwen, van wie een aantal minderjarig, te dwingen tot seksuele handelingen. Er is ook een documentaire over gemaakt. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carré Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In Cuba is de stroom opnieuw hersteld. Dinsdagochtend viel die al voor de 3e keer op minder dan 10 dagen tijd uit. Bijna 10 miljoen mensen zaten zonder stroom. Het verouderde Cubaanse elektriciteitsnetwerk kampt al langer met pannas, maar sinds de Verenigde Staten in januari zware heffingen aankondigden tegen ieder land dat Cuba olie zou leveren, is het probleem een stuk erger geworden. Sindsdien is er een ernstig brandstoftekort. Het weer, vannacht nog rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

Ik hoor de buren die zijn op. Ik tel de uren die tel ik op.

dezelfde uren

0: Radio 1.
1: TLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij niet brengen. Oh, seks is een last als een leven. TLP, de Hans porno king. Een bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizarkloos. We kan tienen lekker in. En luidt maar like de beste. Met respect voor buzze en rood. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker in Jeannette. Meisjes staan in de lena. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn mooi. Mijn mannen, ik zie aan de hand, wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn mannen,

Marty is een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen. Marten en een nul heb ik dat hij doet. En Marten kan niemand leuk Marty scrabbelen. Joost en een drummer namen Naarten.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. De Oekraïnse luchtmacht telde minstens 8 raketten in 2 aanvalsgolven. Burgemeester Klitschko meldt branden in een opslagplaats in het westen en een leegstaand huis in het oosten. Ook de stad Kharkiv werd getroffen door Russische drones. Ballistische raketten zijn door hun hoge snelheid moeilijk te onderscheppen. 9 Europese landen richten maandag samen met Oekraïne een coalitie op om daar beter tegen gewapend te zijn. In een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Els Iles las het rapport.
3: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt, verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben. Zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp. En daarin vertelt een oud-ambtenaar van ICE dat het expliciet de bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
2: Ouders die voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel moeten voortaan bewijzen dat ze Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement keurde die strengere regels goed. Tot nu toe volstond een mondelingentest. Voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. Dat kan met een erkend taalcertificaat. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandes gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Zondag neemt Argentinië het in de finale op tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, maar het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen, zegt hij.
4: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
2: Vannacht rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.